0: Radio Maria wens je een hele fijne nacht. Dit is onze nachtradio.
1: Ezechiël, hoofdstuk 27, versen 1 tot en met 36. Het woord van de Heer werd tot mij gericht. Mensenkind, zing een klaaglied over Tyrus en zeg: Tyrus, dat de toegang tot de zee beheerst en handel drijft met de volken op veel eilanden. Zo spreekt de Heer God. Tyrus, men noemt u een schip van volmaakte schoonheid. Midden op zee ligt uw domein. Uw bouwlieden hebben een prachtschip van u gemaakt. Cipressen van de Senir gebruikten ze voor de bouw van uw romp. Voor uw mast namen ze een ceder van de Libanon. Van eiken van Bassan maakten ze uw riemen. Uw kajuit maakten ze van bukshout, van de eilanden van de Kittiers. Van fijn geborduurd linnen uit het Egypte komen uw zeilen, waaraan u van veraf te herkennen bent. Van de eilanden van Elissa komt het blauwe en rode purper van uw paviljoen. De vorsten van Sidon en Arwad zijn uw roeiers. De kundigste mannen van Semer zijn als matrozen aan boord. De oudsten en wijzen van Gebal werken voor u als scheepstimmerlieden. Alle schepen en zeelieden leggen bij u aan om hun schepen vol te laden. Soldaten uit Perzië, Lut en Put dienen in uw leger. Schild en helm hangen ze bij uw muren op en ze verhogen uw aanzien. Mannen uit Arwad houden de wacht op uw muren en Gamadieten op uw torens. Hun schilden hangen ze aan uw muren op en ze verrijken uw pracht. Tarsis drijft handel voor u in tal van goederen. In ruil voor zilver, ijzer, tin en lood bieden ze uw waren aan. Javan, Tubal en Mesek drijven handel voor u. In ruil voor slaven en bronzen voorwerpen bieden ze uw waren aan.

Uit Bet Togarma worden paarden, rijdieren en muildieren op uw markt aangevoerd. De Dedanieten drijven handel voor u. Op vele eilanden worden uw waren verder verkocht. Met ivoor en ebbenhout betalen ze u. Edom drijft handel voor u in tal van producten. In ruil voor robijnen, fijn geborduurd rood-purper, zeer fijn linnen en parels bieden ze uw producten aan. Juda en het land van Israël drijven handel voor u. In ruil voor tarwe uit Minnit, mirre, honing, olie en balsem bieden ze uw koopwaar aan. Damascus drijft handel voor u in tal van producten en verschillende goederen. In ruil voor wijn uit Gelbon, wol uit Sachar en vaten wijn uit Uzal bieden ze uw producten aan. Smeedijzer, laurier en kalmoes worden geruild tegen uw waren. Dedan dreef handel voor u in zadeldekken. De Arabieren en de vorsten van Kedar zijn uw agenten. Ze drijven handel in lammeren, rammen en bokken. De kooplieden van Seba en Rama drijven handel voor u. Ze ruilen de fijnste reukwerken, allerlei edelstenen en goud voor uw goederen. Haran, Kani en Eden, de kooplieden van Seba, Assur en Kilmat, drijven handel voor u. Ze zijn uw agenten voor kostbare kleding. Mantels van fijn geborduurd blauw-purper. Kleurige tapijten en stevig gevlochten touwen. Met Tarsisschepen worden uw goederen vervoerd. Volgeladen en zwaar bevracht ligt u midden op zee. Uw roeiers hebben u in volle zee gebracht. Maar daar, midden op zee, zal de oostenwind u breken. Uw rijkdommen, voorraden en koopwaar, uw matrozen en andere schepelingen, uw scheepstimmerlieden en uw opvarende kooplieden en soldaten, al het volk dat aan boord is, vergaan midden op zee, nu het uur van de ondergang gekomen is. Van de noodkreten van uw matrozen raakt de zee in beroering. Iedereen die de riemen hanteert verlaat de schepen. Iedereen die op zee is, gaat aan land. Ze laten hun stem horen en verbitterd beklagen ze u. Ze strooien stof op hun hoofd en bedekken zich met as. Vanwege u scheren ze zich kaal en hullen ze zich in zakken. Ze storten bittere tranen om u en bitter is hun rouwklacht. Jammerend heffen ze een klaaglied aan en zingen ze een treurzang over u. Wie is als Tyrus, het sterke bolwerk midden in zee? Ver over zee voerde u uw koopwaar en verzadigde er vele markten mee. Met uw schatten en uw goederen maakte u de koningen van de aarde rijk. Nu bent u door de zee gebroken, verzwolgen in de diepten van de zee. Uw goederen en heel uw bemanning zijn met u vergaan. Alle bewoners van de eilanden zijn met verbijstering geslagen. Hun koningen zijn door ontzetting bevangen. De verslagenheid staat op hun gezicht te lezen. De handelaren onder de volken fluiten u uit. U bent een schrikbeeld geworden en voorgoed verdwenen.

Ezechiël, hoofdstuk 28, versen 1 tot en met 26. Het woord van de Heer werd tot mij gericht. Mensenkind, zeg tegen de vorst van Tyrus, zo spreekt de Heer God. U bent hoogmoedig geworden en hebt gezegd, ik ben een god. Ik zit op een goddelijke troon midden op zee. Ofschoon u maar een mens bent en geen god, dacht u goddelijke wijsheid te bezitten. Ja, u bent wijzer dan Daniël. Geen geheim is voor u verborgen. Door uw wijsheid en behendigheid hebt u rijkdommen verworven en goud en zilver verzameld in uw schatkamers. Door uw koopmanstalent hebt u uw bezit vergroot en zo bent u trots geworden op uw rijkdom. Daarom, zo spreekt de Heer God, omdat u dacht goddelijke wijsheid te bezitten, stuur ik barbaren op u af, de meest geduchte volken. Die zullen hun zwaarden trekken tegen uw majesteit met al haar wijsheid, en uw luister zullen ze onteren. In de onderwereld zullen ze u laten afdalen, en u zult een gewelddadige dood sterven midden op zee. Als u oog in oog staat met hem die u doodt, zult u dan nog volhouden dat u een god bent? In de macht van hem die u neerslaat, zult u ervaren dat u een mens bent en geen god. Door de hand van barbaren zult u een vernederende dood sterven. Zo heb ik gesproken. Godspraak van de Heer God. Het woord van de Heer werd tot mij gericht. Mensenkind, hef een klaaglied aan op de koning van Tyrus en zeg hem. Zo spreekt de Heer God. U was een toonbeeld van perfectie, vol van wijsheid en uitermate mooi. U was in Ede de tuin van God. U was bekleed met allerlei edelstenen, van robijn, topaas en jaspis, chrysoliet, cornalijn en onyx, saffier, granaat en smaragd. Van goud waren de sieraden waarmee u getooid was. Op de dag dat u geschapen werd, waren ze klaar. U was een kerub met uitgespreide vleugels. Tot bewaker had ik u aangesteld. De heilige berg van God was uw verblijfplaats. Daar wandelde u te midden van flonkerende stenen. Onberispelijk was uw gedrag op de dag dat u geschapen werd. Maar later bent u zondig geworden. Bij uw uitgebreide handel bent u van de ene geweldpleging tot de andere gekomen. Vanwege uw zonde zal ik u van de berg van God wegslaan. Zal ik u, o kerub, als bewaker aangesteld, wegdoen uit het milieu van de flonkerende stenen. U was trots op uw schoonheid. Uw pronkzucht heeft uw wijsheid ten val gebracht. Daarom zal ik u op de grond werpen. U tot een schouwspel voor de koningen maken. Door uw grote ongerechtigheid, door uw oneerlijke handel, hebt u uw heiligdom geschonden. Daarom laat ik een vuur in u oplaaien, dat u verslinden zal. Voor de ogen van al uw bewonderaars maak ik u met de bodem gelijk. Al uw bekenden onder de volken zullen met verbijstering geslagen zijn. U bent een schrikbeeld geworden en voorgoed verdwenen. Het woord van de Heer werd tot mij gericht. Mensenkind, richt u tot Sidon. Profeteer er tegen en zeg. Zo spreekt de Heer God. Sidon, ik kom op u af. In uw midden zal ik mijn heerlijkheid openbaren. Als ik er het strafgericht voltrek, zullen ze erkennen dat ik de Heer ben. Zo zal ik tonen dat ik de Heilige ben. Ik zal de pest op haar afsturen en in haar straten een bloedbad aanrichten. In haar midden zullen doden vallen door het zwaard dat van alle kanten tegen haar gericht is. Ze zullen erkennen dat ik de Heer ben. Zo zal het volk van Israël geen hinderlijke doorn en stekelige distel meer hebben onder de buurvolken die het verachten. Ze zullen verkondigen dat ik de Heer God ben. Zo spreekt de Heer God. Als ik het volk van Israël heb teruggebracht uit de landen waarover ze verspreid zijn, zal ik door hen aan de volken te tonen laten zien dat ik de Heilige ben. En dan zullen ze wonen op hun eigen grond, die ik gegeven heb aan mijn dienaar Jacob. Daarop zullen ze veilig wonen.
huizen bouwen en wijngaarden planten. Als ik mijn strafgericht heb voltrokken aan de buurvolken die hen veracht hebben, zullen ze in veiligheid leven en zullen ze erkennen dat ik, de Heer, hun God ben.

Ezechiël, hoofdstuk 29, versen 1 tot en met 21. In het tiende jaar, op de twaalfde dag van de tiende maand, werd het woord van de Heer tot mij gericht. Mensenkind, richt u tot de farao, de koning van Egypte. Profeteer tegen hem en tegen heel Egypte. Spreek al dus. Zo spreekt de Heer God. Ik keer mij tegen u, farao, koning van Egypte, u, groot monster dat daar in de Nijl ligt. U hebt gezegd, de Nijl is van mij. Ik heb hem voor mij gemaakt. Ik zal haken in uw kaken slaan, de vissen van de Nijl aan uw schubben hechten en u uit de Nijl ophalen met al de vissen van de Nijl die aan uw schubben vastzitten. Ik zal u de woestijn inslingeren met al de vissen uit de Nijl. In het open veld zult u neersmakken en niemand zal u opnemen en begraven. Aan de wilde beesten en de vogels van de hemel geef ik u ten prooi. En alle bewoners van Egypte zullen erkennen dat ik de Heer ben. U bent een rieten stok voor Israël. Pakt men u vast, dan knakt u en snijdt u de handpalm open. Leunt men op u, dan breekt u door en verzwikt de ander zijn heup. Daarom, zo spreekt de Heer God, ontbied ik het zwaar tegen u. Ik roeie mensen en dieren uit. Egypte zal een barre woestenij worden. Dan zult u erkennen dat ik de Heer ben, omdat u gezegd hebt, de Nijl is van mij, ik heb hem zelf gemaakt. Daarom keer ik mij tegen u en uw Nijl. Ik maak van Egypte één barre, troosteloze woestenij, van Migdol tot Syene, ja, tot aan kust toe. Geen mens zal er een voet zetten en geen dier zal er komen. 40 jaar zal het onbewoond blijven. Ik zal Egypte het lot laten delen van alle verwoeste landen. En zijn steden, het lot van alle in puin gelegde steden, 40 jaar lang. Ik zal de Egyptenaren onder de volken verspreiden en ze over de landen verstrooien. Maar, zo spreekt de Heer God, na die 40 jaar zal ik de Egyptenaren terugbrengen uit de landen waarover ze verspreid zijn. En het lot van Egypte ten beste keren. Ik zal ze terugbrengen naar Patros, het land van hun oorsprong. Maar ze zullen daar een onbeduidend koninkrijk vormen. Het geringste van alle koninkrijken. Nooit zal het zich meer boven de volken kunnen verheffen. Ik zal het klein houden, zodat het de volken niet kan overheersen. Dan zal het niet meer het vertrouwen genieten van Israël. Dit zal toegeven gedwaald te hebben toen het zich op Egypte verliet. Zo zullen de Egyptenaren erkennen dat ik de Heer God ben. In het 27e jaar, op de eerste dag van de eerste maand, werd het woord van de Heer tot mij gericht. Mensenkind, koning Nebukadnessar van Babel heeft zijn manschappen met de belegering van Tyrus een zwaar karwei gegeven. Hun hoofden zijn kaal geschuurd en hun schouders ontveld. Maar nog hij, nog zijn leger kregen uit Tyrus het loon voor het karwei dat ze hadden uitgevoerd. Daarom, zo spreekt de Heer God, zal ik aan koning Nebukadnessar uit Babel Egypte geven. Hij zal het land plunderen, van zijn schatten beroven en er de rijkdommen uit de weg slepen. Dat zal het loon zijn voor zijn leger. Als beloning voor het zware werk dat ze voor mij verricht hebben, zal ik hem Egypte geven. Godspraak van de Heer God. Op die dag zal ik voor het volk van Israël een hoorn laten opkomen. En u zult in hun midden vrijheid kunnen spreken. En ze zullen erkennen dat ik de Heer ben.

Ezechiël, hoofdstuk 30, versen 1 tot en met 26. Het woord van de Heer werd tot mij gericht. Mensenkind, profeteer en zeg. Zo spreekt de Heer God, hef een klaaglied aan. Ach, die dag. Want dichtbij is de dag. Dichtbij is de dag van de Heer, de donkere dag, waarop het uur van de volken zal slaan. Het zwaard zal over Egypte komen. In Kus zal men beven van angst. In Egypte zullen doden vallen. Men sleept er de rijkdom weg en haalt omver wat overeind staat. De Kusieten, de Putieten, de Ludieten, alle vreemdelingen die in Egypte wonen, de Kubieten en de zonen van het verbond zullen samen met de Egyptenaren vallen onder het zwaard. Zo spreekt de Heer. Zij die Egypte steunen zullen vallen. Zijn trotse kracht zal ineenstorten. Van Migdol tot Siene zullen ze onder het zwaard vallen. Godspraak van de Heer. Egypte zal het lot delen van alle verwoeste landen. Zijn steden dat van alle in puin gelegde steden. En ze zullen erkennen dat ik de Heer ben, wanneer ik vuur uitstort over Egypte en al zijn bondgenoten vernietig. Op die dag zal ik boden op schepen naar het onbezorgde Kus laten gaan, om het schrik aan te jagen. Kus zal beven van angst als het uur van Egypte geslagen heeft, en dat is nabij. Zo spreekt de Heer God. Door koning Nebukadnessar van Babel zal ik een eind maken aan de mensenmassa van Egypte. Hem en zijn leger, dat uit de meest angstaanjagende volken bestaat, stuur ik om het land te verwoesten. Ze zullen hun zwaarden tegen Egypte trekken en het land met lijken bedekken. Ik zal de Nijl droogleggen en het land prijsgeven aan woestelingen. Ik zal het land met alles wat erop is door barbaren laten verwoesten. Ik, de Heer, heb gesproken. Zo spreekt de Heer God. Ik zal de afschuwelijke goden vernietigen en de afgoden uit Nof laten verdwijnen. Er zal in Egypte geen vorst meer zijn. Ik zaai paniek in het land. Ik zal Patros verwoesten, Soan in brand steken en Anno mijn strafgericht voltrekken. Ik ga mijn woede koelen aan Sin, het bolwerk van Egypte, en de massabewoners van No uitroeien. Ik zal vuur uitstorten over Egypte. Sin zal ineenkrimpen van pijn. In No wordt de bressen geslagen en Nof zal op klaarlichte dag aan angst ten prooi zijn. De jonge mannen van On en Pi Pezet zullen onder het zwaard vallen en de bevolking zal in ballingschap gaan. Tachpanches zal bij dag in duister gedompeld worden als ik daar het juk van Egypte breek. Gebroken wordt zijn overmoedige trots. Een wolk zal Egypte bedekken en zijn dochters zullen in ballingschap gaan. Zo zal ik mijn strafgericht aan Egypte voltrekken, zodat ze erkennen dat ik de Heer ben. In het 11e jaar op de 7e dag van de eerste maand werd het woord van de Heer tot mij gericht. Mensenkind, ik heb de arm van de farao, de koning van Egypte, gebroken. Hij wordt niet verzorgd, niet behandeld met geneesmiddelen, nog verbonden. Hij krijgt nooit meer de kracht om het zwaar te hanteren. Daarom, zo spreekt de Heer God, ik reken af met de farao, de koning van Egypte. Ik zal zijn beide armen breken, de gezonde en de andere die reeds gebroken is, en hem zo het zwaard uit de hand laten vallen. Ik zal de Egyptenaren onder de volken verspreiden en ze verstrooien over de landen. De arm van de koning van Babel zal ik sterk maken en hem zal ik mijn zwaard in de hand geven. Maar de armen van de farao zal ik breken. En kermend als een dodelijk gewonde zal hij voor de koning van Babel bezwijken. De armen van de koning van Babel zal ik sterk maken. Maar de armen van de farao zullen alle kracht verliezen. Egypte zal erkennen dat ik de Heer ben. Ik geef de koning van Babel mijn zwaard in de hand. En hij zal er Egypte mee treffen. Ik zal de Egyptenaren onder de volken verspreiden en ze verstrooien over de landen, zodat ze erkennen dat ik de Heer ben.

0: Radio Maria wens je een hele fijne nacht. Dit is onze nachtradio.
1: Ezechiël, hoofdstuk 31, versen 1 tot en met 18. In het 11e jaar op de eerste dag van de 3e maand werd het woord van de Heer tot mij gericht. Mensenkind, zeg tegen de farao, de koning van Egypte en zijn leger, waarmee is uw grootheid te vergelijken? Met een pijnboom, een ceder van de Libanon met mooie takken, met schaduwrijk gebladerte en een rijzige stam, tot in de wolken reikte zijn top. Het water liet hem groeien, het grondwater liet hem groot worden. Het stroomde rondom de plaats waar hij geplant stond. En vanuit daar vloeide het in beken naar alle bomen in de vlakte. Dankzij het overvloedige water tierde hij welig. Zijn stam stak boven alle andere bomen in de vlakte uit. Zijn takken waren talrijk en zijn twijgen lang. In zijn takken nestelden de vogels van de hemel. Onder zijn twijgen wierpen de wilde dieren hun jongen. In zijn schaduw woonden machtige volken. Omdat zijn wortel door overvloedig water gevoed werd, was het een prachtboom, met zijn hoogte en zijn lange takken. Zelfs de ceders in de tuin van God waren niet zo hoog als hij. De cipressen hadden niet zulke mooie takken, en de platanen hadden niet zulke twijgen. Geen boom in de tuin van God evenaarde zijn schoonheid. Met zijn volle kroon had ik hem tot een prachtige boom gemaakt. Alle bomen van Eden die in de tuin van God stonden, benijden hem. Maar, zo spreekt de Heer God, hij werd hoogmoedig op zijn stam, verhief zijn kruin tot in de wolken en werd trots op zijn hoogte. Daarom leef ik hem over aan de heerser van de volken. En die zal met hem afrekenen. Vanwege zijn slechtheid ruk ik hem uit. Barbaren, volken die de meeste angst oproepen, zullen hem omhakken en neersmakken op de bergen. In de dalen komen zijn takken terecht. Zijn twijgen vallen gebroken neer in de ravijnen van de aarde. De volken van de aarde zijn uit zijn schaduw weggetrokken en laten hem vallen. Op zijn gevallen stam zetten de vogels van de hemel zich neer en de wilde dieren nestelen tussen zijn takken. Dit alles gebeurt zodat geen boom aan het water meer zal opscheppen over zijn hoogte, nog zijn kruin in de wolken zal steken, en niets dat van water leeft nog prat zal gaan op zijn grootte. Want iedereen is bestemd voor de dood en de onderwereld, waar ze het lot zullen delen van de mensen die reeds in de onderwereld zijn afgedaald. Zo spreekt de Heer God. Op de dag dat hij naar het dodenrijk afdaalt, laat ik de wateren van de diepte over hem rouwen. Ik houd zijn stromen tegen, zodat zijn machtige wateren tot stilstand komen. Vanwege hem hul ik de Libanon in een rouwkleed en drogen de bomen in de vlakte uit. Ik laat de volken opschrikken door het gedreun van zijn val. Als ik hem laat afdalen in het dodenrijk naar hen die reeds in de onderwereld zijn afgedaald, dan zullen in de onderwereld alle bomen van Eden zich getroost voelen. Het allerbeste van de Libanon, alles wat van water leeft. Ook zijn bondgenoten onder de volken die in zijn schaduw woonden, zullen met hem naar het dodenrijk afdalen, naar degene die door het zwaard zijn gedood. Ook al was u in pracht en grootheid gelijk aan de bomen van Eden, evenals de bomen van Eden wordt u neergeworpen in het dodenrijk en komt u te liggen bij hen die een vernederende dood gestorven zijn of door het zwaard zijn omgekomen. Zo gaat het met de farao en heel zijn leger. Godspraak van de Heer God.

En zo, dierbare luisteraars van Radio Maria, is het ondertussen 3 uur geworden. Het uur van de goddelijke barmhartigheid dat wij opnieuw samen biddend mogen binnengaan. Het is het uur waarop Jezus Christus zijn leven geeft op het kruis voor ons heil, voor onze verlossing. We willen bidden voor alle intenties die u aan de Heer wenst toe te vertrouwen. In de naam van de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest. Amen. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de Maagd Maria. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven. Die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden. Die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God, zijn almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwige leven. Amen.

verschrikkelijke lijden van uw Zoon. Heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonden en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonden en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonden en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld.

door het smartelijke lijden van uw Zoon. Heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonden en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Heilige God, almachtige God, eeuwige God, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Heilige God, almachtige God, eeuwige God, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Heilige God, almachtige God, eeuwige God, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Jezus, ik vertrouw op u. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Zo, dierbare luisteraars, mochten wij samen het kroontje van de goddelijke barmhartigheid bidden. We danken u van ganser harte voor uw gebed en hopen dat u ook een volgende keer opnieuw om 3 uur afstemt op Radio Maria om samen met ons dit gebedsmoment mee te maken. Van harte dank en graag tot een volgende keer.

We gaan verder met de droeve geheimen. 1. Jezus bidt in doodstrijd tot de hemelse Vader. In ontroering keert onze geest onophoudelijk terug naar het beeld van de heiland, daarginds op de plaats en het uur van het laatste afscheid. En zijn zweet werd als bloeddruppels die op de grond vielen. Innerlijke smart, uiterste bitterheid vanwege de eenzaamheid, uitputting van het gebroken lichaam. De doodsangst kan slechts verklaard worden door het op handen zijn van het lijden dat Jezus nu niet meer veraf ziet. Niet meer dichtbij, maar onmiddellijk aanwezig. De gebeurtenis van Gethsemane schenkt ons troost en moed om onze wil volledig te richten op het aanvaarden, een aanvaarden van het lijden, wanneer het God is die ons dat lijden overzendt of althans toelaat. Niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Woorden die wonden helen, omdat zij laten zien tot welke laaiende gloed de christen die lijdt in vereniging met de lijdende Jezus kan en moet komen. En ze geven ons, als in een uiterste aanraking, de zekerheid van onzichtbare diensten, namelijk de verdiensten van het goddelijk leven dat in ons groeit, vandaag nog in genade, morgen in glorie. Bij dit geheim moeten wij denken aan een bijzondere intentie: de zorg voor alle kerken. De zorg die het dagelijks gebed van de Heilige Vader beroert, zoals de wind het meer van Genezaret in beroering bracht. Want de wind was tegen. De zorg van de meest bewogen uren van het verheven herdersambt. De zorg voor de kerk die verspreid over de gehele aarde met hem meeleidt. En hij leidt mee met de kerk die in hem aanwezig is en in hem leidt. De angst van oneindig velen, grote delen van Jezus' kudde, blootgesteld aan de vervolgingen, terwille van de vrijheid in geloven, denken en leven. Indien iemand zwak is, zou ik het dan ook niet zijn? Deelnemen aan de smart van de broeders, lijden met degene die lijdt, wenen met de wenende, wordt tot een zegen, een verdienste voor de gehele kerk. Bestaat de gemeenschap der heiligen niet hierin, dat alle en ieder afzonderlijk deel hebben aan het bloed van Christus, aan de liefde van de heiligen en van alle goede mensen, en helaas ook aan onze zonden en onze zwakheden? Denken wij wel aan deze gemeenschap die een verbondenheid moet zijn en als het ware een eenheid zoals Christus zei, opdat alle één zijn? Het kruis van de Heer verheft ons niet alleen, maar trekt de zielen

2. Jezus wordt gegeeseld. Dit geheim brengt ons in herinnering de onbarmhartige pijnen van de talloze slagen op de reine en heilige ledematen van Jezus. De mens is samengesteld uit ziel en lichaam. Het lichaam is aan de meest vernederende bekoringen onderworpen. De wil, die zelf zwakker is, kan gemakkelijk verleid worden. Men zal daarom in dit geheim een oproep vinden tot boetvaardigheid, tot heilzame boetvaardigheid, die immers het ware heil van de mens bevat en tevens aanbiedt zowel het heil naar het lichaam als het heil naar de ziel. Groot is de leer die hieruit voor iedereen voortvloeit. Wij zullen niet geroepen worden tot het bloedige martelaarschap, maar wel tot voortdurende zelfbeheersing, tot het dagelijks versterven van onze hartstochten. Welnu, langs deze weg, die een ware kruisweg is, een weg die wij dagelijks ervaren als onvermijdelijk en niet te ontwijken, die soms door zijn eisen een heldhaftige weg kan worden, komen wij stap voor stap tot de steeds grotere gelijkenis met Jezus Christus, tot het deel hebben aan zijn verdiensten en tot de reiniging van elke schuld in ons en in allen, dank zij zijn onbevlekt bloed. Men komt hiertoe niet langs de weg van gemakkelijke bewondering of van dweepzucht, die misschien wel onschuldig, maar nooit onschadelijk is. De bedroefde moeder zag hem toen hij zo gegeeseld was. Stellen we ons eens voor met welk een verdriet. Hoeveel moeders zouden blij zijn om het opgroeien van hun kinderen die zij gebracht hebben tot en gewend hebben aan de normen van een goede opvoeding en een degelijk leven. Daarentegen moeten zij nu wenen bij het zien verdwijnen van al hun verwachtingen, vol verdriet over al die hoop die op niets is uitgelopen. De weesgegroeten van dit geheim zullen dus de Heer vragen om reinheid van zeden in de familiekring en in de mensengemeenschap, vooral voor de jongeren die het meest zijn blootgesteld aan verleiding. Zij zullen tegelijkertijd vragen om standvastig van karakter, om de gave van rotsvaste trouw aan de ontvangen leer en de gemaakte voornemens.

3. Jezus wordt met doornen gekroond. De overdenking van dit geheim is bijzonder geschikt voor hen die belast zijn

met een zware verantwoordelijkheid voor wat betreft de leiding in de staat. Het is dus het geheim van bewindslieden, wetgevers en magistraten. Op het hoofd van deze koning rust de doornen kroon. Ook op hun hoofd wordt een kroon gezet, voorzeker een schitterende kroon van waardigheid en van voornaamheid. Een kroon van een gezag dat van God komt en daarom goddelijk is. Toch is deze kroon zo doorweven met dingen die drukken, die wonden, die verbijstering en verbittering veroorzaken, kortom met doornen en verdriet. Zonder nog te spreken van de smart die veroorzaakt wordt door ongeluk of schuld van de mensen van wie men houdt en voor wie men uit plicht een vertegenwoordiger wil zijn van de Vader die in de hemel is. De liefde zelf wordt dan, evenals voor Jezus, tot een doornenkroon, door vrede mensen gevlochten om het hoofd van hem die hen lief heeft. Een andere nuttige toepassing van dit geheim zou kunnen zijn eens te denken aan de zware verantwoordelijkheden van hem die meer talenten heeft gekregen en daarom verplicht is deze ook meer vrucht te laten dragen door middel van een voortdurende activiteit van vermogens en verstand. De taak van het verstand en de eis die gesteld wordt aan degene die met meer verstand is begiftigd, moet bestaan in raad en bijstand voor iedereen en moet met alle mogelijke geduld tot stand gebracht worden, met uitbanning van iedere neiging tot hoogmoed, egoïsme en schadelijke oneenigheid. 4. Jezus draagt zijn kruis naar de Calvarieberg. Het menselijk leven is een voortdurende, lange en zware pelgrimstocht. Omhoog dus over het steile, steenachtige pad, over de weg die voor alle omhoog afgebakend is tegen deze heuvel. In dit geheim vertegenwoordigt Jezus het hele menselijke geslacht. Wee als iemand van ons zijn kruis niet zou hebben. Die mens zou door egoïsme en ongevoeligheid verleid vroeg of laat onderweg bezwijken. Uit de beschouwing van Jezus die de Calvarieberg opgaat, leren wij het kruis omarmen en kussen, meer nog met het hart dan met het verstand, en het in volle overgave en opgewektheid dragen volgens de woorden uit de navolging van Christus. Citaat: in het kruis is het heil, in het kruis is het leven, in het kruis is beveiliging tegen de vijand, in het kruis is de zoetheid die ingestort wordt uit den hoge. Einde citaat. En moeten wij Maria niet in ons gebed betrekken, die Jezus bedroefd volgde vol innige deelname aan zijn verdiensten en aan zijn lijden? Het geheim moet ons het onmiddellijke visioen voor ogen stellen van al die arme beproefde mensen, wezen, oude van dagen, zieken, gevangenen, zwakken en bannelingen. Voor alle bidden wij om sterkte en vragen wij de vertroosting die alleen hoop kan geven. Wij herhalen met tederheid en, waarom niet, ook met een verborgen traan, gegroet, o kruis, onze enige hoop.

5. Jezus sterft aan het kruis. Leven en dood zijn in een wonderbare tweestrijd gewikkeld. Leven en dood tonen de twee betekenisvolle en beslissende momenten van Christus' offer. Vanaf de glimlach van Bethlehem, die doorbreekt bij alle mensenkinderen bij hun eerste verschijnen op aarde, tot de laatste ademtocht en de laatste snik op het kruis, die al onze smarten omvatten om ze te heiligen en al onze zonden uitboeten om ze te kunnen vergeven, dat is het leven van Jezus in ons leven. En Maria staat daar dicht bij het kruis, zoals zij ook in Bethlehem dicht bij het kind stond. Laten wij deze moeder bidden dat zij voor ons een voorspreekster mag zijn, nu en in het uur van onze dood. In dit geheim zou men vaak het mysterie aangeduid kunnen zien van hen die nooit iets zullen weten. Wat een grote smart van het bloed dat door Gods Zoon voor hun vergoten is. Het geheim bovenal van de verstokte zondaars, van de ongelovigen, van hen die het licht van het evangelie ontvangen hebben en het nog ontvangen en het dan afwijzen. Wanneer wij zo denken, groeit het gebed uit tot een brede verzuchting, tot een hijgen naar de innige begeerde verzoening met het oog op de horizonten van het wereldapostolaat. En men vraagt uit het diepst van zijn hart dat het kostbare bloed, vergoten voor alle mensen, tenslotte aan alle mensen heil en bekering mogen schenken. En dat het bloed van Jezus alle tot losprijs en onderpand van eeuwig leven mogen zijn.

De glorievolle geheimen. Jezus verrijst uit de doden. Dit is het geheim van de dood die door Jezus tegemoet getreden en overwonnen is. De verrijzenis betekent de grootste triomf van Christus en tegelijkertijd de verzekering van de triomf die de katholieke kerk zal behalen over iedere tegenspoed, over iedere vervolging in het verleden en in de toekomst. Christus overwint, Christus heerst, Christus regeert. Het is goed te bedenken dat de eerste verschijning van de opgestane Christus plaatsvond ten overstaan van de vrome vrouwen die hem in zijn eenvoudig leven omringden, die bij hem bleven in zijn lijden tot aan de Calvarieberg, ja, ook op de Calvarieberg. Door de glans van dit geheim zien wij met ons geloof de zielen die ons dierbaar zijn in leven en uiteindelijk verenigd met de verrezen Christus, de zielen van hen waarmee wij intieme betrekkingen onderhielden en met wie wij iedere smart deelden. Hoe levendig wordt in ons hart de herinnering aan onze doden wanneer wij de verrijzenis van Christus bezien. Herdacht door ons en geholpen door het offer van de gekruisigde en verrezen Heer, delen zij in ons betere leven dat te vinden is in het gebed en in Jezus. Niet voor niets besluit de Oosterse liturgie de begrafenisritus met het Alleluia voor alle doden. Wij bidden voor de doden om het licht van de eeuwige woontenten, terwijl onze gedachten zich tegelijkertijd richten op de verrijzenis die ons eigen sterfelijk lichaam te wachten staat. En ik verwacht de verrijzenis van de doden. Kunnen wachten, altijd vertrouwen op de zoete belofte waarvan de verrijzenis van Jezus ons een zeker onderpand is. Zie, dat is een voorsmaak van de hemel.

2. Jezus stijgt op ten hemel. In dit beeld overdenken wij de voltooiing, dat wil zeggen de uiteindelijke vervulling van Jezus' belofte. Het is zijn beantwoording van ons verlangen naar het paradijs, zijn definitieve terugkeer tot de Vader, van wie hij eens naar omlaag kwam, te midden van ons in de wereld, is een zekerheid voor ons allen, voor wie hij daarboven volgens zijn belofte een plaats voorbereid heeft. Ik ga u een plaats bereiden. Dit geheim doet zich bovenal voor als een licht en een richtlijn voor hen die ijverig op hun persoonlijke roeping bedacht zijn. Hier ontdekt men de inspraken en de gloed van voortdurende ijver die brandt in het hart van de priesters, die niet belemmerd of afgeleid worden door aardse goederen en die er slechts op uit zijn om voor zichzelf en voor anderen de wegen te banen die leiden tot heiligheid en volmaaktheid. Dat wil zeggen, tot die graad van genade waartoe, zowel persoonlijk als in het openbaar, de priesters, broeders, zusters, mannelijke en vrouwelijke missionarissen en leken die God en de kerk liefhebben, moeten komen. Veel mensen, althans die mensen die zijn als de geur van Christus en waar zij zijn, wordt men gewaar dat Christus nabij is. Zij leven inderdaad reeds in een voortdurend contact met het hemelse. Dit tientje van de rozenkrans leert ons en spoort ons aan ons niet te laten weerhouden door datgene wat ons belast en bezwaart, maar ons over te geven aan de wil van de Heer, die een aansporing is op onze weg naar omhoog. De armen van Jezus spreiden zich tijdens de hemelvaart op het ogenblik van zijn terugkeer naar de Vader met een zegenend gebaar uit over de eerste apostelen en over al degenen die als de apostelen in hem blijven geloven. Er is in hun hart een vredige en rustige zekerheid met het oog op de laatste ontmoeting met hem en met alle verlosten in de eeuwige zaligheid.

3. De Heilige Geest daalt neer over de apostelen. De apostelen ontvingen bij het laatste avondmaal de belofte van de Heilige Geest. En na het afscheid van Jezus, maar in Maria's aanwezigheid, ontvingen zij in de zaal van het laatste avondmaal het hoogste geschenk van Christus. Wat is zijn geest anders? Hij is de trooster en degene die leven geeft aan de ziel. De Heilige Geest zet zijn nederdaling over de kerk en in de kerk iedere dag voort. Eeuwen en volkeren behoren aan de geest, behoren aan de kerk. De triomfen van de kerk zijn niet altijd uiterlijk zichtbaar. In werkelijk zijn zij er altijd en altijd zijn zij rijk aan verrassingen. Ja, vaak aan wonderen. De weesgegroete van het geheim dat wij overdenken richtte zich op een speciale intentie. In dit jaar van geloofsijver zien wij immers hoe de gehele Heilige Kerk, die als een pelgrim door de wereld trekt, zich voorbereidt op en in beweging is naar het Ecumenisch Concilie. Het concilie moet uitgroeien tot een nieuw Pinksterfeest van geloof, apostolaat en bijzondere genade, ten bate van het welzijn van de mensen en de vrede in de gehele kerk. Maria, de moeder van Jezus en steeds onze allerzoetste moeder, bevond zich tezamen met de apostelen in de zaal van het Pinksterfeest. Laten wij haar dit jaar door middel van de rozenkrans altijd meer nabij zijn. Onze gebeden zullen in vereniging met die van haar het vroegere wonder hernieuwen. En het zal zijn als het rijzen van een nieuwe dag, een zeer bewogen dageraad voor de katholieke kerk in de moderne tijden, die heilig en steeds meer heilig, katholiek en steeds meer katholiek moet zijn.

4. Maria wordt in de hemel opgenomen. Het verheven beeld van Maria schittert en straalt in de hoogste verheffing die een schepsel kan bereiken. Wat een schouwspel van genade, van sfeer en van plechtigheid, deze insluimering van Maria, zoals de christenen van het oosten het noemen. Zij ligt uitgestrekt in de vredige slaap van de dood. Jezus staat naast haar. Hij houdt haar tegen zijn hart. De ziel van Maria wordt afgebeeld als een klein kind om te wijzen op het wonder van de onmiddellijk daarop volgende verrijzenis en verheerlijking. De christenen van het Westen geven er de voorkeur aan om Maria met de ogen en het hart te volgen in haar lichamelijke opneming ten hemel. Zo hebben haar de meest beroemde kunstenaars gezien en uitgebeeld, onvergelijkelijk in goddelijke schoonheid. Ach, dat wij haar zo mogen volgen, dat wij ook omhoog gevoerd mogen worden te midden van de engelenscharen. Dit is in dagen van smart een reden tot troost en vertrouwen voor de begenadigde zielen, tot wie wij alle kunnen behoren, wanneer wij beantwoorden aan de genade die God in stilte schenkt met het oog op de hoogste eer, namelijk de eer van de altaren. Het geheim van Maria's ten hemelopneming maakt ons vertrouwd met de gedachte aan de dood, aan onze dood, en schenkt ons een genot van vredige overgave. Het maakt ons vertrouwd en verzoend met de gedachte dat de Heer ons, overeenkomstig ons verlangen, in onze doodstrijd nabij zal zijn om onze onsterfelijke ziel in zijn handen te ontvangen. Met het oog op ons vergezelt u uw genade, o onbevlekte maagd.

5. Maria wordt in de hemel gekroond. Dit is de samenvatting van de gehele rozenkrans, die al dus in vreugde en glorie eindigt. De grote opdracht, die begon met de aankondiging van de engel aan Maria, is als een stroom van vuur en licht van het ene geheim naar het andere. Het is het eeuwige plan van God dat met het oog op ons heil, dat hier in zoveel taferelen is uitgebeeld. Het heeft ons tot hiertoe vergezeld en het brengt ons nu weer terug bij God in de hemelse glorie. De heerlijkheid van Maria, de moeder van Jezus en onze moeder, ontleent haar glans aan het ontoegankelijke licht van de verheven drieënheid en kaatst als een glanzende spiegel dit licht terug op de heilige kerk, op de triomferende kerk in de hemel, op de lijdende kerk, vol zekere berusting in het vage vuur, en op de strijdende kerk hier op aarde. O Maria, gij bidt met ons en voor ons. Wij weten het, wij ondervinden het. Wat een heerlijke werkelijkheid, wat een verheven glorie geeft de rozenkrans ons voortdurend in dit hemels en menselijk samengaan van gevoelens, van woorden en van leven. Het is een verzachting van het menselijk leed, een voorsmaak van bovenaardse vrede, een hoop op eeuwig leven.

Van harte welkom, beste luisteraars, voor een nieuwe uitzending van het programma Het Inzicht. New Age is alomtegenwoordig en mensen beseffen het niet. Het is heel normaal voor christenen een pendelaar of een medium te raadplegen om antwoorden op hun vragen te vinden. Ze beseffen niet dat ze bij de duivel te raden gaan. En dit is voor mij, die zelf een bekeerling is uit New Age, een grote bekommernis. Daarom heb ik besloten om een reeks programma's te maken die het hoofdstuk van New Age eens diepgaand zullen analyseren. Ik steun daarbij op het enige document dat het Vaticaan omtrent dit onderwerp heeft vrijgegeven, Jezus Christus, de drager van het levenswater. De eerste bijdrage was in hoofdzaak een inleiding op het vraagstuk van New Age. Vandaag duiken wij dieper in de materie. En u zult weer de letterlijke vertaling horen van de Vaticaanse tekst. Wat beweert New Age te bieden? Ik citeer. Een van de meest voorkomende elementen in de New Age spiritualiteit is een fascinatie voor buitengewone verschijnselen en in het bijzonder voor paranormale entiteiten. Mensen die bekend staan als mediums beweren dat hun persoonlijkheid tijdens trance wordt overgenomen door een andere entiteit, een New Age fenomeen dat bekend staat als channeling. Tijdens een trance kan het medium de controle over zijn of haar lichaam en vermogens verliezen. Sommige mensen die deze gebeurtenissen hebben meegemaakt, zouden zonder meer erkennen dat de manifestaties inderdaad spiritueel zijn, maar niet van God afkomstig, ondanks de taal van liefde en licht die bijna altijd wordt gebruikt. Het is waarschijnlijk juister om dit te beschouwen als een hedendaagse vorm van spiritualisme, in plaats van spiritualiteit in de strikte zin van het woord. Andere vrienden en raadgevers uit de geesteswereld zijn engelen die het middelpunt zijn geworden van een nieuwe industrie van boeken, beeldjes en schilderijen. Degenen die in de New Age naar engelen verwijzen, doen dat op een onsamenhangende manier. In feite worden onderscheidingen op dat gebied soms als onbehulpzaam beschouwd, als ze te precies zijn, aangezien er vele niveaus van gidsen, entiteiten, energieën en wezens in elk octaaf van het universum zouden bestaan. Ze zijn er allemaal om uit te kiezen in relatie tot je eigen aantrekkings- of afstotingsmechanisme. Deze spirituele entiteiten worden vaak niet religieus aangeroepen om te helpen bij ontspanning, gericht op betere besluitvorming en controle over iemands leven en carrière. Fusie met bepaalde geesten die via specifieke

herkent dan persoonlijke innerlijke ervaring. Fenomenen zo divers als de vinthorntuin en feng shui vertegenwoordigen verschillende manieren waarop het belang van een harmonie met de natuur of de kosmos wordt geïllustreerd. In New Age bestaat er geen onderscheid tussen goed en kwaad. Menselijke handelingen zijn het resultaat van verlichting of onwetendheid. Daarom kunnen we niemand veroordelen en heeft niemand vergeving nodig. Geloven in het bestaan van het kwaad kan alleen maar negativiteit en angst creëren. Het antwoord op negativiteit is liefde. Maar het is niet het soort liefde dat in daden moet worden omgezet. Het is meer een kwestie van een gemoedstoestand. Liefde is energie, een hoogfrequente trilling en het geheim van geluk, gezondheid en succes is je afstemmen, je plaatsvinden in de grote keten van het zijn. New Age-leraren en therapieën beweren de sleutel te bieden tot het vinden van de verbanden tussen alle elementen van het universum, zodat mensen de toon van hun leven kunnen aanpassen en in absolute harmonie kunnen leven met elkaar en met alles om hen heen, hoewel er verschillende theoretische achtergronden bestaan. De reguliere, dat is de allopathische geneeskunde van vandaag de dag, beperkt zich vaak tot het genezen van specifieke, geïsoleerde aandoeningen en kijkt niet naar het bredere plaatje van iemands gezondheid. Dit heeft geleid tot begrijpelijke ontevredenheid. Alternatieve therapieën zijn enorm populair geworden omdat ze beweren de hele persoon te beschouwen en zich richten op genezing in plaats van alleen op het genezen van een aandoening. Holistische gezondheid, zoals het bekend staat, concentreert zich op de belangrijke rol die de geest speelt bij fysieke genezing. De verbinding tussen de spirituele en de fysieke aspecten van de persoon zou te vinden zijn in het immuunsysteem of het Indiase chakrasysteem. Vanuit een New Age perspectief komen ziekte en lijden voort uit het tegenwerken van de natuur. Wanneer men in harmonie is met de natuur, kan men een veel gezonder leven en zelfs materiële welvaart verwachten. Voor sommige New Age-genezers zou er zelfs geen reden moeten zijn om te sterven. Het ontwikkelen van ons menselijk potentieel brengt ons in contact met onze innerlijke goddelijkheid en met die delen van onszelf die vervreemd en onderdrukt zijn. Dit komt vooral tot uiting in veranderde bewustzijntoestanden, die worden opgewekt door drugs of diverse geestverruimende technieken, met name in de context van de transpersoonlijke psychologie. De sjamaan wordt vaak gezien als de specialist op het gebied van veranderde bewustzijnstoestanden, iemand die kan bemiddelen tussen de transpersoonlijke rijken van geesten en goden en de wereld van de mensen. Er bestaat een opmerkelijke verscheidenheid aan benaderingen voor het bevorderen van holistische gezondheid. Sommige afgeleid van oude culturele tradities, zowel religieus als esoterisch, andere verbonden met de psychologische theorieën die in de jaren 1960-1970 in Isalen werden ontwikkeld. Reclame voor New Age omvat een breed scala aan praktijken zoals acupunctuur, biofeedback, chiropractie, kinesiologie, homeopathie, iridologie, massage en diverse vormen van lichaamswerk zoals orgonomie, Feldenkrais, reflexologie, rolfing, polariteitsmassage, therapeutische aanrakingen enzovoort. Verder meditatie en visualisatie, voedingstherapieën, paranormale genezing, diverse soorten kruidengeneeskunde,

Genezing door middel van kristallen, metalen, muziek of kleuren, reïncarnatietherapieën en tenslotte 12-stappenprogramma's en zelfhulpgroepen. De bron van genezing zou in onszelf liggen. Iets wat we bereiken wanneer we in contact komen met onze innerlijke energie of kosmische energie. Voor zover gezondheid ook een verlenging van het leven omvat, biedt New Age een Oosterse formule in westerse termen. Oorspronkelijk maakte reïncarnatie deel uit van het cyclische gedachtegoed van de Hindoes, gebaseerd op de Atman of goddelijke kern van de persoonlijkheid, later het concept van Jiva, die van lichaam naar lichaam overging in een cyclus van lijden, samsara genaamd, bepaald door de wet van karma, gekoppeld aan gedrag in vorige levens. Hoop ligt in de mogelijkheid om in een betere staat geboren te worden, of uiteindelijk in bevrijding van de noodzaak tot wedergeboorte. Wat in de meeste boeddhistische tradities anders is, is dat wat het van het lichaam naar lichaam zwerft, niet een ziel is, maar een continuum van bewustzijn. Het huidige leven is ingebed in een potentieel eindeloos kosmisch proces dat zelfs de goden omvat. In het Westen wordt reïncarnatie sinds de tijd van Lessing veel optimistischer begrepen als een proces van leren en progressieve individuele vervulling. Spiritualisme, theosofie, antroposofie en New Age zien reïncarnatie allemaal als deelname aan kosmische evolutie. Deze postchristelijke benadering van de eschatologie zou een antwoord bieden op de onopgeloste vragen van de Theodicee. De Theodicee, dat is het geheel van pogingen om het bestaan van God te rechtvaardigen. En het idee van de hel terzijde schuiven. Wanneer de ziel zich van het lichaam scheidt, kunnen mensen terugkijken op hun hele leven tot dat moment. Wanneer de ziel zich verenigt met een nieuw lichaam, krijgen ze een voorproefje van de komende levensfase. Mensen kunnen via dromen en meditatietechnieken toegang krijgen tot hun vorige levens. Een van de centrale thema's van de New Age-beweging is de zoektocht naar heelheid. Er wordt aangemoedigd om alle vormen van dualisme te overwinnen, omdat dergelijke scheidingen een ongezond product zijn van een minder verlicht verleden. Scheidingen die volgens New Age-aanhangers overwonnen moeten worden, zijn onder andere het werkelijke verschil tussen schepper en schepping, het werkelijke onderscheid tussen mens en natuur, of geest en materie, die allemaal ten onrechte als vormen van dualisme worden beschouwd. Deze dualistische tendensen worden vaak toegeschreven aan de joods-christelijke wortels van de westerse beschaving, terwijl het juister zou zijn om ze te verbinden met het gnosticisme, in het bijzonder met het manicheïsme. De wetenschappelijke revolutie en de geest van het moderne rationalisme worden met name verantwoordelijk gehouden voor de neiging tot fragmentatie, waarbij organische gehelen worden behandeld als mechanismen die kunnen worden gereduceerd tot hun kleinste componenten en vervolgens in termen daarvan kunnen worden verklaard, en de neiging om geest te reduceren tot materie, waardoor de spirituele realiteit, inclusief de ziel, slechts een contingent epifenomeen wordt van in wezen materiële processen. En een epifenomeen is een nevenverschijnsel dat niet noodzakelijk waar is. Op al deze gebieden worden de New Age-alternatieven holistisch genoemd. Holisme is alomtegenwoordig in de New Age-beweging, van de aandacht voor holistische gezondheid tot het streven
naar een eenheidsbewustzijn en van ecologisch bewustzijn tot het idee van een wereldwijd netwerk. Welke zijn nu de fundamentele principes van het New Age-denken? Daarover zegt de tekst het volgende. Zowel de christelijke traditie als het seculier geloof in een onbegrensd wetenschappelijk proces kregen te maken met een ernstige breuk die zich voor het eerst manifesteerde in de studentenrevoluties rond 1968. De wijsheid van oudere generaties verloor plotseling haar betekenis en respect, terwijl de almacht van de wetenschap verdween. De kerk stond nu voor een ernstige breuk in de overdracht van haar geloof aan de jongere generatie. Een algemeen verlies van vertrouwen in deze voormalige pijlers van bewustzijn en sociale cohesie ging gepaard met de onverwachte terugkeer van kosmische religiositeit, rituelen en overtuigingen waarvan velen dachten dat ze door het christendom waren verdrongen. Maar deze eeuwigdurende esoterische onderstroom is nooit echt verdwenen. De opleving van de populariteit van Aziatische religies, ontstaan aan het einde van de 19e eeuw binnen de theosofische beweging, was in deze periode iets nieuws in de westerse context en weerspiegelt het groeiende besef van een mondiale spiritualiteit die alle bestaande religieuze tradities omvat.

Beste luisteraars van Radio Maria, we luisteren vandaag naar een tweede stuk uit het Vaticaans document rond New Age, Jezus Christus, de drager van het levenswater. Voor de pauze hebben we geluisterd naar wat New Age te bieden heeft. Een centraal thema is holisme of heelheid, een thema dat heel uitgebreid aan bod komt in alle mogelijke vormen van alternatieve geneeskunde. Aziatische religies zijn ook enorm populair. De eeuwenoude filosofische vraag naar het ene en het vele vindt zijn moderne en hedendaagse vorm in de verleiding om niet alleen onnodige verdeeldheid, maar zelfs reële verschillen en onderscheidingen te overbruggen. De meest voorkomende uitdrukking hiervan is holisme, een essentieel ingrediënt van de New Age en een van de belangrijkste tijdssignalen in het laatste kwart van de 20e eeuw. Er is buitengewoon veel energie gestoken in de poging om de compartimentering, kenmerkend voor mechanistische ideologieën, te overbruggen. Dit heeft echter geleid tot een gevoel van verplichting om zich te onderwerpen aan een mondiaal netwerk dat een quasi-transcendente autoriteit claimt. De duidelijkste implicaties hiervan zijn een proces van bewuste transformatie en de ontwikkeling van ecologie. De nieuwe visie, die het doel is van deze bewuste transformatie, heeft tijd gekost om te formuleren en de uitvoering ervan stuit op weerstand van oudere denkbeelden die als vastgeroest in de status quo worden beschouwd. Wat wel succesvol is gebleken, is de veralgemening van ecologie als een fascinatie voor de natuur en een hersacralisatie van de aarde, een opnieuw heilig beschouwen van de aarde, Moeder Aarde of Gaia met hoofdletters, en met de missionaire inslag die kenmerkend is voor de groene politiek. De uitvoerende macht van de aarde is de mensheid als geheel en de harmonie en het begrip die nodig zijn voor verantwoord bestuur worden steeds meer gezien als een wereldregering met een mondiaal ethisch kader. De warmte van Moeder Aarde, wier goddelijkheid de hele schepping doordringt, wordt geacht de kloof te overbruggen tussen de schepping en de transcendente Vader God van het Jodendom en het Christendom, en sluit het vooruitzicht uit om door zo'n wezen beoordeeld te worden. In zo'n visie op een gesloten universum, dat God en andere spirituele wezens samen met onszelf bevat, erkennen we hier een impliciet pantheïsme. Dit is een fundamenteel punt dat alle New Age gedachten en praktijken doordringt en dat bij voorbaat elke anderszins positieve beoordeling bepaalt, zelfs als we voorstander zouden zijn van een of ander aspect van de spiritualiteit ervan. Als christenen geloven daarentegen dat de mens in wezen een schepsel is en dat voor eeuwig blijft, zodat een absorptie van het menselijk ik in het goddelijke ik nooit mogelijk zal zijn. De kern van het New Age-denken is te vinden in de esoterisch-theosofische traditie die in de 18e en 19e eeuw vrij algemeen aanvaard was in Europese intellectuele kringen. Deze traditie was met name sterk vertegenwoordigd binnen de vrijmetselarij, het spiritualisme, het occultisme en de theosofie, die een gemeenschappelijke esoterische cultuur deelden. In deze wereldvisie zijn het zichtbare en onzichtbare universum met elkaar verbonden door een reeks overeenkomsten, analogieën en invloeden tussen microcosmos en macrocosmos, tussen metalen en planeten,
tussen planeten en de verschillende delen van het menselijk lichaam, tussen de zichtbare kosmos en de onzichtbare rijken van de werkelijkheid. De natuur is een levend wezen, doorspekt met netwerken van sympathie en antipathie, bezield door een licht en een geheim vuur dat de mens probeert te beheersen. Mensen kunnen contact leggen met de hogere of lagere werelden door middel van hun verbeelding, een orgaan van de ziel of het verstand, of door gebruik te maken van bemiddelaars, engelen, geesten, duivels of rituelen. Mensen kunnen worden ingewijd in de mysteries van de kosmos, God en het zelf, door middel van een spirituele transformatiereis. Het uiteindelijke doel is gnosis, de hoogste vorm van kennis, het equivalent van verlossing. Het omvat een zoektocht naar de oudste en hoogste traditie in de filosofie, wat een onrechte philosophia perennis wordt genoemd, en in religie, primordiale theologie, een geheime esoterische doctrine die de sleutel vormt tot alle exoterische tradities die voor iedereen toegankelijk zijn. Esoterische leringen worden van meester op discipel doorgegeven in een geleidelijk inwijdingsprogramma. Sommigen beschouwen het esoterisme van de 19e eeuw als volledig geseculariseerd. Alchemie, magie, astrologie en andere elementen van het traditionele esoterisme waren grondig geïntegreerd met aspecten van de moderne cultuur, waaronder de zoektocht naar causale wetten, evolutionisme, psychologie en de studie van religies. Het bereikte zijn duidelijkste vorm in de ideeën van Helena Blavatsky, een Russisch medium, die in 1875 samen met Henry Olcott de Theosofische Vereniging in New York oprichtte. De vereniging streefde ernaar elementen van Oosterse en Westerse tradities te verenigen in een evolutionair type spiritualisme. Ze had drie hoofddoelen: een kern vormen van de universele broederschap van de mensheid, zonder onderscheid van ras, geloof, kaste of huidskleur, de studie van vergelijkende religie, filosofie en wetenschap aanmoedigen, en tenslotte onverklaarde natuurwetten en latente krachten in de mens onderzoeken. De betekenis van deze doelstellingen zou duidelijk moeten zijn. Het eerste doel verwerpt impliciet de irrationele onverdraagzaamheid en het sectarisme van het traditionele christendom, zoals dat door spiritualisten en theosofen wordt ervaren. Het is niet direct duidelijk uit de doelstellingen zelf dat voor theosofen wetenschap de occulte wetenschappen betekende en filosofie de occulta philosophia, dat natuurwetten van occulte of psychische aard waren en dat van vergelijkend religieonderzoek werd verwacht dat het een oeroude traditie zou onthullen die uiteindelijk gemodelleerd was naar een hermetische philosophia perennis. Een prominent onderdeel van de geschriften van mevrouw Blavatsky was de emancipatie van vrouwen, wat een aanval inhield op de mannelijke god van het jodendom, het christendom en de islam. Ze spoorde mensen aan terug te keren naar de moedergodin van het hindoeïsme en vrouwelijke deugden te beoefenen. Dit werd voortgezet onder leiding van Annie Besant, die een voortrekkersrol speelde in de feministische beweging. Wicca en vrouwenspiritualiteit zetten deze strijd tegen het patriarchale christendom vandaag de dag voort. Marilyn Ferguson wijdde een hoofdstuk van haar boek Aquarian Conspiracy aan de voorlopers van het Aquarius-tijdperk, zij die de basis hadden gelegd
voor een transformerende visie gebaseerd op de expansie van het bewustzijn en de ervaring van zelfoverstijging. Twee van hen die ze noemde waren de Amerikaanse psycholoog William James en de Zwitserse psychiater Carl Gustav Jung. James defineerde religie als ervaring, niet als dogma, en hij leerde dat mensen hun mentale houding zo kunnen veranderen dat ze architecten van hun eigen lot kunnen worden. Jung benadrukte het transcendente karakter van het bewustzijn en introduceerde het idee van het collectieve onbewuste, een soort opslagplaats voor symbolen en herinneringen die gedeeld worden door mensen uit verschillende tijdperken en culturen. Volgens Wouter Hanegraaf, en dat is de auteur van New Age Religion and Western Culture, droegen beide mannen bij aan een sacralisering van de psychologie. Iets wat een belangrijk element is geworden van het New Age denken en de New Age praktijk. Jung heeft niet alleen esoterisme gepsychologiseerd, maar ook de psychologie gesacraliseerd door haar te vullen met de inhoud van esoterische speculatie. Het resultaat was een geheel van theorieën dat mensen in staat stelde over God te praten, terwijl ze in werkelijkheid het goddelijke bedoelden. Als de psyche geest is en God ook geest, dan moet het bespreken van het ene ook het bespreken van het andere betekenen. Zijn reactie op de beschuldiging dat het christendom had gepsychologiseerd was dat psychologie de moderne mythe is en dat we het geloof alleen in termen van de huidige mythe kunnen begrijpen. Het is zeker waar dat Jung's psychologie licht werpt op vele aspecten van het christelijk geloof, met name op de noodzaak om de realiteit van het kwaad onder ogen te zien, maar zijn religieuze overtuigingen verschillen zo sterk in de verschillende fasen van zijn leven dat men met een verward beeld van God achterblijft. Een centraal element in zijn denken is de cultus van de zon, waarin God de vitale energie, libido, in een persoon is. Zoals hij zelf zei, is deze vergelijking geen louter woordspel. Dit is de God in ons, waarnaar Jung verwijst, de essentiële goddelijkheid die volgens hem in ieder mens aanwezig is. De weg naar het innerlijke universum loopt via het onbewuste. De correspondentie tussen de innerlijke en de uiterlijke wereld bevindt zich in het collectieve onbewuste. De neiging om psychologie en spiritualiteit door elkaar te halen was stevig verankerd in de Human Potential Movement, zoals die zich aan het einde van de jaren 60 ontwikkelde aan het Esalen Institute in Californië. Transpersoonlijke psychologie, sterk beïnvloed door Oosterse religies en door Jung, biedt een contemplatieve reis waar wetenschap en mystiek samenkomen. De nadruk op het lichaam, de zoektocht naar manieren om het bewustzijn te verruimen en de cultivering van de mythe van het collectieve onbewuste moedigde allemaal aan om de God in jezelf te zoeken. Om iemands potentieel te realiseren moest men het ego overstijgen om de God te worden die men diep van binnen is. Dit kon worden bereikt door de juiste therapie te kiezen: meditatie, parapsychologische ervaringen en het gebruik van hallucinogene drugs. Dit waren allemaal manieren om piekervaringen te bereiken, mystieke ervaringen van versmelting met God en met de kosmos. Het symbool van Waterman werd ontleend aan de astrologische mythologie, maar kwam later symbool te staan voor het verlangen naar een radicaal nieuwe wereld.
De twee centra die aanvankelijk de drijvende kracht achter de New Age waren, en dat tot op zekere hoogte nog steeds zijn, waren de Garden Community in Findhorn in Noordoost-Schotland en het Center for Development of Human Potential in Iselin in Big Sur, Californië, in de Verenigde Staten. Wat de New Age-beweging stevast voedt, is een groeiend wereldwijd bewustzijn en een toenemende bewustwording van een dreigende ecologische crisis. Nu iets over de centrale thema's van New Age. New Age is strikt genomen geen religie, maar het is wel geïnteresseerd in wat goddelijk wordt genoemd. De essentie van New Age is de losse associatie van de verschillende activiteiten, ideeën en mensen die terecht onder die term vallen. Er is dus geen eenduidige formulering die vergelijkbaar is met de doctrines van de gevestigde religies. Ondanks dit, en ondanks de enorme diversiteit binnen New Age, zijn er enkele gemeenschappelijke punten. De kosmos wordt gezien als een organisch geheel. De kosmos wordt bezield door een energie, die ook wel de goddelijke ziel of geest wordt genoemd. Er wordt veel waarde gehecht aan de bemiddeling van verschillende spirituele entiteiten. Mensen zijn in staat om op te stijgen naar onzichtbare hogere sferen en hun eigen leven na de dood te beheersen. Er wordt een eeuwige kennis verondersteld die ouder is dan en superieur is aan alle religies en culturen. En tenslotte, mensen volgen verlichte meesters. Nee.

Beste luisteraars van het programma Het Inzicht, welkom terug in onze uitzending Jezus Christus, de drager van het levenswater, een tweede stuk dat wij lezen uit het Vaticaans document over New Age. Voor de pauze had ik het erover dat eigen aan New Age is de verleiding om verschillende verschillen te willen overbruggen. En zo is er een mondiaal netwerk ontstaan dat een quasi-transcendente autoriteit claimt. Er is veel aandacht voor de natuur en voor Moeder Aarde met hoofdletter. Wij herkennen in New Age een impliciet pantheïsme. De kern van het New Age-denken is te vinden in de esoterisch-theosofische traditie. Een belangrijke naam is Helena Blavatsky. Het uiteindelijke doel van New Age is gnosis, de hoogste vorm van kennis, het equivalent van verlossing. New Age is strikt genomen geen religie, maar er is wel heel veel interesse in het goddelijke. Er is een enorme diversiteit binnen New Age, maar er zijn wel gemeenschappelijke punten. Daar had ik het over voor de pauze. Wat zegt New Age nu over de menselijke persoon? New Age omvat een fundamenteel geloof in de perfectibiliteit, dat wil zeggen de bekwaamheid om volmaakt te worden, van de mens door middel van een breed scala aan technieken en therapieën. En dat in tegenstelling tot de christelijke visie van samenwerken met de goddelijke genade. Er is een algemene overeenstemming met Nietzsche's idee dat het christendom de volledige manifestatie van de ware menselijkheid heeft belemmerd. Perfectie betekent in deze context het bereiken van zelfverwerkelijking volgens een waardesysteem dat we zelf creëren en dat we door eigen kracht bereiken. Vandaar dat men kan spreken van een zelfscheppend zelf. Volgens deze opvatting is er meer verschil tussen mensen zoals ze nu zijn en zoals ze zullen zijn, wanneer ze hun potentieel volledig hebben gerealiseerd, dan tussen mensen en mensapen. Het is nuttig om onderscheid te maken tussen esoterisme, dat is een zoektocht naar kennis en magie, of het occulte. Het laatste is een middel om macht te krijgen. Sommige groepen zijn zowel esoterisch als occult. Centraal in het occultisme staat een wil tot macht, gebaseerd op de droom om goddelijk te worden. Geestverruimende technieken zijn bedoeld om mensen hun goddelijke kracht te onthullen. Door deze kracht te gebruiken, bereiden mensen de weg voor het tijdperk van de verlichting voor. Deze verheffing van de mensheid ondermijnt de juiste relatie tussen schepper en schepsel. En een van de extreme vormen hiervan is satanisme. Satan wordt het symbool van een rebellie tegen conventies en regels. Een symbool dat vaak agressieve, egoïstische en gewelddadige vormen aanneemt. Sommige evangelische groepen hebben een bezorgdheid geuit over de subliminale aanwezigheid van wat zij satanische symboliek noemen in bepaalde soorten rockmuziek, die een sterke invloed hebben op jongeren. Dit alles is ruimschoots terug te vinden in het Nieuwe Testament. Het is vaak een van de gevolgen van de verheffing van de mensheid wanneer dat de ontkenning van een transcendente God met zich meebrengt. Maar het is niet alleen iets dat jongeren raakt. De basisthema's van de esoterische cultuur zijn ook aanwezig in de politiek, het onderwijs en de wetgeving. Dit geldt met name voor de ecologie. De nadruk van de diepe ecologie op biocentrisme ontkent de antropologische visie van de Bijbel, waarin de mens centraal staat in de wereld, omdat hij kwalitatief superieur wordt geacht aan andere natuurlijke levensvormen. Dit is zeer prominent aanwezig in de wetgeving en het onderwijs van vandaag,
ondanks het feit dat het de mensheid op deze manier onderschat. Dezelfde esoterische culturele matrix is terug te vinden in de ideologische theorie die ten grondslag ligt aan bevolkingsbeheersingsbeleid en experimenten met genetische manipulatie die een droom lijken uit te drukken die mensen koesteren om zichzelf opnieuw te creëren. Hoe hopen mensen dit te bereiken? Door de genetische code te ontcijferen, de natuurlijke regels van de seksualiteit te veranderen, de grenzen van de dood te trotseren. In wat een klassiek New Age verhaal genoemd zou kunnen worden, worden mensen geboren met een goddelijke vonk, in een zin die doet denken aan het oude gnosticisme. Dit verbindt hen met de eenheid van het geheel. Ze worden dus in wezen als goddelijk beschouwd, hoewel ze op verschillende bewustzijnsniveaus deelnemen aan deze kosmische goddelijkheid. Wij zijn medescheppers en we creëren onze eigen realiteit. Veel New Age auteurs beweren dat we de omstandigheden van ons leven kiezen, zelfs onze eigen ziekte en gezondheid, in een visie waarin elk individu wordt beschouwd als de scheppende bron van het universum. Maar we moeten een innerlijke reis maken om volledig te begrijpen waar we passen in de eenheid van de kosmos. Die reis is psychotherapie en de erkenning van het universele bewustzijn is verlossing. Er is geen zonde, er is alleen onvolmaakte kennis. De identiteit van ieder mens wordt verdund in het universele wezen en in het proces van opeenvolgende incarnaties. Mensen zijn onderworpen aan de bepalende invloeden van de sterren, maar kunnen zich openstellen voor de goddelijkheid die in hen leeft, in een voortdurende zoektocht door middel van geschikte technieken naar een steeds grotere harmonie tussen het zelf en de goddelijke kosmische energie. Er is geen behoefte aan openbaring of verlossing die van buitenaf tot mensen komt, maar simpelweg aan de behoefte om de verlossing die in henzelf verborgen ligt, zelfverlossing dus, te ervaren door psychofysische technieken te beheersen die leiden tot definitieve verlichting. Sommige stadia op de weg naar zelfverlossing zijn voorbereidend, zoals meditatie, lichaamsharmonie, het vrijmaken van zelfhelende energieën. Ze vormen het startpunt voor processen van spiritualisatie, perfectie en verlichting die mensen helpen om meer zelfbeheersing en psychische concentratie te verwerven op de transformatie van het individuele zelf naar kosmisch bewustzijn. Het lot van de mens is een reeks opeenvolgende reïncarnaties van de ziel in verschillende lichamen. Dit wordt niet begrepen als de cyclus van samsara, in de zin van zuivering als straf, maar als een geleidelijke opstijging naar de perfecte ontwikkeling van iemands potentieel. De psychologie wordt gebruikt om expansie te verklaren als mystieke ervaringen. Yoga, zen, transcendentale meditatie en tantrische oefeningen leiden tot een ervaring van zelfvervulling of verlichting. Piekervaringen, zoals het herbeleven van de geboorte, reizen naar de poorten van de dood, biofeedback, dans en zelfs drugs, alles wat een veranderde staat van bewustzijn kan oproepen, zouden leiden tot eenheid en verlichting. Omdat er slechts één geest is, kunnen sommige mensen kanalen zijn voor hogere wezens. Elk deel van dit ene universele wezen staat in contact met elk ander deel. De klassieke benadering binnen New Age is de transpersoonlijke psychologie, waarvan de belangrijkste concepten de universele geest, het hogere zelf, het collectieve en persoonlijke onbewuste en het individuele ego zijn.
Het hogere zelf is onze ware identiteit, een brug tussen God als goddelijke geest en de mensheid. Spirituele ontwikkeling is contact met het hogere zelf dat alle vormen van dualisme tussen subject en object, leven en dood, psyche en soma, het zelf en de fragmentarische aspecten van het zelf overstijgt. Onze beperkte persoonlijkheid is als een schaduw of een droom gecreëerd door het ware zelf. Het hogere zelf bevat de herinneringen aan eerdere reïncarnaties. Wat zegt New Age over God? New Age heeft een uitgesproken voorkeur voor Oosterse of pre-christelijke religies die geacht worden niet beïnvloed te zijn door joods-christelijke vertekeningen. Vandaar het grote respect voor oude landbouwrituelen en vruchtbaarheidscultussen. Gaia, moeder aarde, wordt aangeboden als alternatief voor God de Vader, wiens beeld verbonden wordt geacht met een patriarchale opvatting van mannelijke dominantie over vrouwen. Er wordt gesproken over God, maar het is geen persoonlijke God. De God waarover New Age spreekt is nog persoonlijk, nog transcendent. Hij is ook niet de schepper en instandhouder van het universum, maar een onpersoonlijke energie die inherent is aan de wereld en waarmee zij een kosmische eenheid vormt. Alles is één. Deze eenheid is monistisch, pantheïstisch of, preciezer gezegd, panentheïstisch. En dat is de opvatting dat God alomtegenwoordig is in het gehele universum, dat het universum een deel is van God en dat God de drijvende kracht is in het universum. God is het levensprincipe, de geest of ziel van de wereld, de som van al het bewustzijn dat in de wereld bestaat. In zekere zin is alles God. Gods aanwezigheid is het duidelijkst in de spirituele aspecten van de werkelijkheid. Dus ieder verstand, elke geest, is in zekere zin God. Wanneer deze goddelijke energie bewust wordt ontvangen door mannen en vrouwen, wordt deze vaak omschreven als christelijke energie. Er wordt ook gesproken over Christus, maar dit betekent niet Jezus van Nazareth. Christus is een titel die wordt toegekend aan iemand die een staat van bewustzijn heeft bereikt waarin hij of zij zichzelf als goddelijk beschouwt en zich daarom een universele meester kan noemen. Jezus van Nazareth was niet de Christus, maar slechts één van de vele historische figuren in wie deze christelijke natuur zich openbaart, zoals ook het geval is bij Boeddha en anderen. Elke historische realisatie van Christus laat duidelijk zien dat alle mensen hemels en goddelijk zijn en leidt hen naar deze realisatie. Het meest innerlijke en persoonlijke psychische niveau waarop deze goddelijke kosmische energie door mensen wordt waargenomen, wordt ook wel Heilige Geest genoemd. Beste luisteraars, we hebben vandaag opnieuw enkele hoofdstukken gelezen uit het enige Vaticaanse document dat New Age analyseert en definieert. We hebben geluisterd naar wat New Age beweert te bieden. We hoorden dat de zoektocht naar heelheid een van de centrale thema's is. We hebben kennis gemaakt met de fundamentele principes van het New Age-denken. De kern van het New Age-denken is te vinden in de esoterisch-theosofische traditie waarvan Helena Blavatsky de belangrijkste vertegenwoordigster is geweest. Er is een enorme interesse in het goddelijke. Het New Age-mensbeeld verschilt sterk van het christelijke. Er is ook een grote voorkeur voor Oosterse en pre-christelijke religies. Er is sprake van Christus,
maar het gaat niet om de Christus van de Bijbel, eerder om een Christusbewustzijn. We kunnen met stelligheid zeggen dat New Age pantheïstisch is, nog sterker panentheïstisch. Duidelijk is na deze uiteenzetting dat New Age een complexe materie is die alle facetten van het leven, de maatschappij en het universum probeert te verklaren. Er is ongetwijfeld niemand die dit geheel van benaderingen kan begrijpen, maar ik ben er zeker van dat de luisteraar er bepaalde aspecten van heeft herkend. Wat we vooral moeten onthouden is dat New Age een ernstige uitdaging vormt voor ons christelijk geloof, een aanval zelfs, die we pas zullen herkennen als we de basisprincipes van New Age begrepen hebben. Dit is meteen de doelstelling van deze reeks van uitzendingen, en daar gaan we in een volgende bijdrage verder op in. Zo, dat was het voor vandaag. Dank u wel voor het luisteren. Als u nog vragen hebt of opmerkingen, dan kunt u bellen naar 016 41 47 47 of mailen naar hetinzicht@radiomaria.be. Tot een volgende keer.

aan u ooit begon. Als een vader aan zijn kind blijft u mijn trouw. Als ik twijfel, geef me zekerheid. Als ik van u afdwaal, breng me weer bij u heer. Ik hoor uw stem, u roept me.

0: Dit is Radio Maria, het getijdengebed van de kerk.
1: Goedemorgen, beste luisteraars van Radio Maria. Het is 7:30 en we bidden de lezingendienst op deze dinsdag 21 juli, dinsdag in de 16e week door het jaar. De psalm bij de uitnodiging kan u vinden op pagina 662, de hymne op pagina 704 en de psalmen vanaf pagina 1130. Heer, open mijn lippen en mijn mond zal uw lof verkondigen. Een machtige God is de Heer. Komt, laat ons hem aanbidden. Komt, laat ons de Heer met gejubel begroeten. Juichen wij toe, de rots van ons heil. Laat ons verschijnen voor hem met een lofzang, hem met liederen eren. Een machtige God immers is de Heer. Koning is hij over alle goden. De aarde ligt uitgespreid in zijn hand. Aan hem behoren de toppen der bergen. De zee is van hem, hij heeft haar gemaakt, zo goed als het land door zijn handen gevormd. Komt, werpen wij ons aanbiddend ter aarde, knielen wij neer voor hem die ons schiep. Hij is onze God en wij zijn volk. Hij is de herder en wij zijn kudde. Luistert heden dan naar zijn stem, wees niet halsstarrig als eens in Meriba, zoals in Massa in de woestijn, waar uw vaderen mij wilden tarten, of schoon zij mijn daden hadden gezien. 40 jaar stond dit volk mij tegen, ik sprak, zij zijn toch een dolend volk. Zij kennen mijn wegen niet. Daarom heb ik in gramschap gezworen, nimmer vinden zij rust bij mij. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Een machtige God is de Heer, komt, laat ons hem aanbidden. O glans van 's Vaders aangezicht, o dag, o licht, ontstaan uit licht. De lange nacht verbreken wij, o hoor ons lied en sta ons bij. Drijf gij de duisternis uiteen, de macht der duivels om ons heen. De traagheid en de boze droom, bevrijd ons, Heer, van alle schroom. Wees Christus zelf ons steeds nabij, want op uw naam vertrouwen wij. Opdat ons biddende geschiet, al wat wij zingen in ons lied. U Koning Christus onze Heer, zij met de Vader lof en eer, en met de Geest die troost en leidt, van eeuwigheid tot eeuwigheid. Heer, laat mijn geroep u bereiken, verberg uw gelaat niet voor mij. Heer, verhoor mijn gebed, laat mijn geroep u bereiken. Verberg uw gelaat niet voor mij, wanneer de zorgen mij drukken. Schenk mij uw aandacht, Heer, verhoor mij zodra ik u aanroep. Mijn dagen vervliegen als rook, een vuur verteert mij van binnen. Mijn hart is verdord als gras. Mijn brood vergeet ik te eten. Vermagerd ben ik van smart. Mijn huid kleeft aan mijn gebeente. Ik ben als een gier in de steppen, een steenuil tussen het puin. Slapeloos zit ik te zuchten, een vogel alleen op het dak. Mijn vijanden blijven mij honen. Mijn naam is voor hen een vloek. Als as smaakt het brood dat ik eet. Mijn drank is gemengd met tranen. Nu gij in uw grimmige toren mij afgekeurd hebt en verworpen. Mijn dagen vergaan als een schaduw, als onkruid verdor ik snel. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Heer, laat mijn geroep u bereiken. Verberg uw gelaat niet voor mij. Hoor de stem der vernederden. Heer, leg hun smeekbeden niet naast u neer. Maar gij, Heer, gij blijft door de eeuwen. Uw naam van geslacht tot geslacht. Rijs op en wees Sion genadig, want nu is het tijd om barmhartig te zijn. Ja, nu is het uur gekomen. Uw dienaren hebben die stenen lief. Met deernis zien zij die puinhopen liggen. De heidenen zullen uw naam weer duchten. De vorsten der aarde uw heerlijkheid, Heer. Wanneer gij de muren van Sion herbouwt, wanneer gij daar weerkeert in volle luister, wanneer gij de stem der geplunderden hoort, hun smeekbeden niet naast u neerlegt. Stelt dit dan op schrift voor het komend geslacht en laat onze kinderen de Heer ervoor danken. De Heer ziet omlaag van zijn heilige hoogte. Hij ziet uit de hemel op aarde neer. Hij zal het geschrei der gevangenen horen, verlossen die aan de dood zijn gewijd. Dan wordt in Sion zijn naam weer verkondigd, zijn lof in de heilige stad. Als volken en stammen daarheen zullen komen, om hulde te brengen aan God de Heer. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Hoor de stem der vernederden. Heer, leg hun smeekbeden niet naast u neer. Gij, Heer, hebt de aarde gemaakt. Het hemelgewelf is het werk van uw handen. Mijn kracht is gesloopt halverwege. Mijn leven breekt voortijdig af. Mijn God neemt de helft van mijn dagen niet weg, terwijl toch uw jaren de eeuwen omspannen. Gij hebt in de aanvang de aarde gemaakt. Het hemelgewelf is het werk van uw handen. Dat alles vergaat weer, maar gij blijft bestaan. Het zal als een kledingstuk eenmaal verslijten. Dan wordt het verwisseld als een gewaad. Maar gij blijft dezelfde, uw tijd kent geen einde. Het kroost van uw dienaren krijgt weer een woonplaats. Hun nageslacht blijft voor uw aanschijn bestaan. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Gij, Heer, hebt de aarde gemaakt, het hemelgewelf is het werk van uw handen. Luister, mijn volk, naar mijn onderrichting. Open uw oren voor wat ik u zeg. Uit het boek Job. Job vervolgde zijn betoog en zei tot Zofar: hou je mond, laat mij aan het woord, er komen van wat wil. Elk risico ben ik bereid te nemen. Ik zet mijn leven op het spel. Wil God mij doden, ik ga hem niet uit de weg. Ik blijf mij verdedigen, recht in zijn gezicht. Dat alleen al pleit voor mij, want een goddeloze durft zoiets niet. Luister goed naar mij, zet je oren open. Ik geef opening van zaken, overtuigd van mijn recht. Weerlegt iemand mijn argumenten, ik zwijg en geef mij gewonnen. Maar twee dingen vraag ik aan God, om niet voor u te hoeven wegkruipen. Doe uw hand boven mij weg, bedreig mij niet. Houd uw pleidooi dat ik antwoorden kan. Of zal ik eerst beginnen? Welke zijn dan mijn misstappen, mijn zonden? Noem ze eens op. Waarom keert gij u van mij af en behandelt gij mij als uw vijand? Wilt ge een neergewaaid blad opschrikken, achter een dorre strohalm aanzitten? Waarom mij anders om zoveel rekenschap vragen? Mijn jeugdzonden op mij verhalen, mijn voeten in de kalk dopen, mijn gaan en staan bewaken, al mijn sporen nalopen. Zoveel moeite voor iemand die verrot en vergaat als een kleed door motten aangevreten. Een mens, kind van een vrouw, beperkt van dagen, overstelpt met zorgen. Een bloem die bloeit en verwelkt, vluchtig als een schaduw, onbestendig. Op zo iemand hebt gij het begrepen, zo'n kleine mens daagt gij voor het gerecht. En kon een onreine nu nog maar rein worden, helaas geen schijn van kans. Als het getal van zijn dagen en maanden eenmaal is vastgesteld, de duur van zijn leven bepaald, bespied hem dan niet meer. Gun de dagloner zijn vreugde, laat hem van het leven genieten.

Heer, laat niet toe dat ik voor u wegkruip. Doe uw hand boven mij weg, bedreig mij niet. Straf mij, Heer, met mate, niet in toorn. Bedreig mij niet. Uit een preek van de heilige Zeno, bisschop van Verona, overleden in het jaar 371 of 372. Dierbaren, voor zover wij dit kunnen begrijpen, is Job een voorafbeelding van Christus. Een vergelijking tussen beiden zal ons vlug bij de waarheid brengen. Job wordt door God rechtvaardig genoemd. Maar hij, Christus de Heer, is de gerechtigheid zelf. Uit die bron drinken alle heiligen. Over hem wordt gezegd: voor u zal opgaan de zon der gerechtigheid. Job wordt waarheidslievend genoemd. Maar de waarheid zelf is de Heer die in het evangelie zegt: ik ben de weg en de waarheid. Job was een rijk man, maar wie is rijker dan de Heer? Want alle rijke mensen zijn zijn slaven. Van hem is de hele aardschijf, de hele natuur, zoals David zegt: aan God hoort de aarde en al wat erop is, de aardschijf en al wat daar woont. Driemaal heeft de Satan Job op de proef gesteld, en zoals de evangelist verhaalt, heeft hij ook driemaal getracht de Heer in bekoring te brengen. Job heeft alle rijkdommen verloren die hij bezat. Maar de Heer heeft uit liefde voor ons zijn hemelse rijkdom afgewezen. Hij heeft zichzelf arm gemaakt om ons rijk te maken. In zijn woede heeft de Satan de zonen van Job gedood. In hun dwaasheid hebben het volk en de fariseeën, de zonen van de Heer, de profeten gedood. Job lag met zweren overdekt. De Heer nam het vlees aan en liet zich met de zonden van de hele wereld besmeuren. Verhaald wordt dat Job door zijn eigen vrienden gehoond werd. De Heer werd door de priesters van zijn volk en door zijn eigen volgelingen bespot. Job zat op de vuilnisbelt vol wormen. Maar de Heer kwam naar de werkelijke vuilnisbelt, het slijk van deze wereld, te midden van de mensen die zich te buiten gaan aan allerlei zonden en wellusten. Dat zijn de echte wormen. Job kreeg zijn gezondheid terug en ook zijn bezittingen. De verrezen Heer verwierf niet alleen de gezondheid voor wie in hem geloven, maar ook de onsterfelijkheid. En hij verwierf heerschappij over hemel en aarde, zoals hij zelf zegt: alles is mij door de Vader in handen gegeven. Job werden nieuwe zonen geboren. Ook de Heer verwierf zich in de plaats van de profeten nieuwe zonen in de apostelen. De zalige man Job legde zich in vrede te rusten. Maar de Heer blijft de gezegende in eeuwigheid, van in den beginne tot in alle eeuwen der eeuwen.

laten wij vastberaden de wedstrijd lopen waarvoor wij hebben ingeschreven. Zie naar Jezus, de aanvoerder en voltooier van ons geloof. Laten wij in alle omstandigheden ons gedragen als dienaars van God door het standvastig verduren van ontberingen, nood en ellende, slagen en gevangenschap. Zie naar Jezus, de aanvoerder en voltooier van ons geloof. Laat ons bidden. Heer, wees goed en mild voor allen die U toebehoren. Geef hun genade op genade. Dat geloof, hoop en liefde krachtig in hen leven. Dat zij met open oog voor U geboden, vol toewijding, U blijven dienen. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God, door de eeuwen der eeuwen. Amen. Loven wij de Heer? Wij danken God.

0: Radio Maria.
1: Beste luisteraars, we bidden samen het Angelus in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: De Engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt.
2: En zij heeft ontvangen van de Heilige Geest.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Zie de dienstmaagd des Heren.
2: Mij geschiede naar uw woord.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: En het woord is vlees geworden.
2: En het heeft onder ons gewoond.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Bid voor ons, Heilige Moeder van God.
2: Opdat wij de beloften van Christus waardig worden.
1: Laat ons bidden. Heer, stort uw genade in onze harten, omdat wij die door de boodschap van de engel de menswording van Christus, uw Zoon, hebben leren kennen, door zijn lijden en kruis gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis door dezelfde Christus, onze Heer.
2: Amen.

0: en wij bemediteren de blijde mysteries. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.
0: Ik geloof in God, Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God, zijn Almachtige Vader. Vandaar zal ik komen oordelen de levenden en de doden.
2: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwige leven. Amen.
0: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Het eerste blijde mysterie, de engel Gabriel brengt de blijde boodschap aan Maria.
2: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
3: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria.

0: Via Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
2: Het tweede blijde mysterie, Maria bezoekt haar nicht Elisabeth.
3: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
4: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
2: Het derde blijde mysterie. Jezus wordt geboren in een stal te Bethlehem. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
4: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Heer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
4: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
2: Het vierde blijde mysterie. Jezus wordt opgedragen in de tempel.
1: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Glorie zij de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
2: Het vijfde blijde mysterie. Jezus wordt weergevonden in de tempel, te midden van de leraren.
3: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
4: Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest,
4: zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
2: Heilige Maagd Maria, Moeder van God,
0: bid voor ons.
2: Heilige Jozef,
0: bid voor ons.
2: Heilige Aartsengel Michael,
0: bid voor ons.
2: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Amen.

0: Welkom bij Radio Maria.
1: Welkom bij Pucat, een programma van Radio Maria.

Hartelijk welkom, beste luisteraars van Radio Maria. Vandaag lezen we verder voor uit het boek Schrijfster in Jeruzalem, een roman van Tessa Afshar. Nehemia sprak de meeste arbeiders bij hun voornaam aan en kende zelfs hun vrouwen en bedienden. Hij had altijd gedroogde noten en dadels bij zich voor de kinderen en nam baby's op de arm terwijl hij een praatje maakte met de harde werkers en de muur inspecteerde. Er ging geen dag voorbij dat Nehemia niet een bepaald deel van de bouwplaats aandeed. Zijn zijden kleren en gouden sieraden waren verdwenen. Zijn schoenen met hak, de krullen in zijn haar, weg. Hij was een van hen geworden en de etiketten van het Perzische Hof leek ver weg en onbetekenend. Terwijl hij zijn vaste ronde maakte, ademde Nehemia de geur van stof, oude stenen en verse mortel in. Bouwlucht. Tegen alle verwachting in was hij ervan gaan houden. Hij, die gewend was aan de geur van rozenwater, lentebloesem en Arabische specerijen. Hij kwam bij de brede muur, waar Uziel de goudsmid en Hanania, een parfumeur, de leiding hadden over de restauratiewerkzaamheden. Dit was het dikste deel van de hele muur om Jeruzalem. De oorspronkelijke muur was gebouwd in de dagen van koning Hiskia. Het herstel van de muur bleek door de extreme dikte een hoop moeilijkheden met zich mee te brengen. Nehemia schudde zijn hoofd. Jullie hebben goed werk geleverd. Ook al is jullie deel van de muur heel wat breder dan de andere segmenten. Toch zijn jullie erin geslaagd tot halverwege te komen, net als de anderen. Je zou mij 5 keer moeten neerleggen, van kruin tot teen, om de dikte van deze muur te evenaren. De goudsmid sloeg met een vuile hand op zijn mouw. Een wolk van stof steeg op. Zijn hart stond in klitten overeind en hij droeg geen enkel sieraad. Hij zag eruit alsof hij in geen dagen een bad van dichtbij had gezien. Nehemia wist dat de man het te druk had gehad met zijn werk en dat hij een voorbeeld wilde zijn voor zijn personeel. De delicate vingers, die anders zilver zuiverden en goud vormden, waren bedekt met eelt. De mensen werken echt vol overgave. En dat enthousiasme is grotendeels aan u te danken, heer Nehemia. U hebt ons geïnspireerd vol te houden, het niet op te geven. U komt elke dag hoogst persoonlijk langs. Ik heb u met eigen handen stenen zien dragen en dacht, als de gouverneur van Juda dat kan, dan heb ik als goudsmid geen excuus. En daarom zijn we hier, vuil, maar trots. Nehemia legde een hand op Uziels schouder. Op een dag zullen mensen van over heel de wereld u om deze prestatie herinneren, mijn vriend. Hij was blij deel uit te mogen maken van dit kleine, feestelijke moment, want hij kende op het moment weinig rust. Sanballat, Tobia en hun invloedrijke vrienden hadden ontdekt hoe voorspoedig de wederopbouw van de muren van Jeruzalem verliep. En het succes maakte hen woest. Hun vijanden waren er meer dan ooit op gebrand hun werk kapot te maken en de muren te verwoesten, zodat ze niet nog meer succes zouden proeven. In zijn kantoor kreeg Nehemia die avond het verontrustende bericht dat Sanballat samen met zijn vrienden, de Ammonieten en de Ashodieten en een stel plaatselijke stammen van plan waren Jeruzalem aan te vallen. Het was de ergste aanval op hen tot nu toe. Nehemia kreunde toen hij het nieuws hoorde. Hij voelde zich helemaal niet fris of sterk. Hij voelde zich helemaal niet opgewassen tegen een dergelijke grote uitdaging. Hij was al zo moe. Deze onderneming was voor Nehemia maanden eerder begonnen. Hij was gaan vasten, gaan bidden, rouwen om zijn volk. Maandenlang had hij de moeizame verantwoordelijkheid gedragen van zijn normale werk, als de wijnschenker van de koning, naast de last
die het verwoeste Juda voor hem was. Direct daarop had hij de taak op zich genomen het enorme konvooi te organiseren en dat op de lange, ongemakkelijke en gevaarlijke reis te leiden. Hij had de zware last op zijn schouders voelen drukken hen te moeten beschermen. En dan had hij zich ook nog over alle problemen van Jeruzalem moeten ontfermen. Waarom stond God toe dat nu, juist nu hij op zijn zwakst was, het ergste hen bedreigde? Hanani, die bij hem was toen hij het nieuws kreeg, zei: "Bij een beetje schermutseling zijn we al verloren. Als ze van plan zijn met ons in gevecht te gaan, is er weinig dat wij kunnen doen om onszelf te beschermen. Zelfs met uw Perzische militaire escorte zijn we met te weinig mensen. Uw escorte was groot genoeg voor een veilige doorgang voor een konvooi, maar hij is veel te onbetekenend om echt een verschil te kunnen maken tegen zoveel vijanden die vast van plan zijn ons te ruïneren." Nehemia antwoordde niet. Wat moest hij zeggen? Hij was het met veel van Hanani's zorgen eens. Grauw van vermoeidheid verzamelde hij de mensen die hem nastonden om zich heen. Salomon citerend zei hij: "Als de Heer het huis niet bouwt, vergeefs zwoegen de bouwers. Als de Heer de stad niet bewaakt, vergeefs doet de wachter zijn ronde. Laat ons bidden om Gods leiding. Hij zal ons laten zien wat we moeten doen, want menselijke wijsheid kan in deze omstandigheden weinig uitrichten." Ze baden lang en intens. Ondanks zijn vermoeidheid hield Nehemia vol en gaf niet op. Hij wist dat God hun enige hoop was, hun kracht. Toen ze klaar waren, had Nehemia een plan. "We zullen de stad dag en nacht bewaken. We zullen onszelf al bouwen bewaken en we zullen overwinnen." Vreemd genoeg voelde hij met dat besluit weer een heel nieuwe kracht. De ontmoediging die hem aanvankelijk had overvallen bij het horen van het nieuws dat ze zouden worden aangevallen, leek van zijn schouders getild, alsof hij er nooit was geweest. Voor Nehemia zijn plannen in werking kon zetten, kreeg hij bezoek van een groep mannen die de arbeiders vertegenwoordigden. "Heer," zeiden ze, "we zijn doodop. Sinds een maand werken we 14 uur per dag. De kracht van alle arbeiders is aan het wegcijpelen, erger nog. De toestand van de bouwput is onhoudbaar aan het worden. Er ligt meer puin dan ooit. De bouwplaats is op sommige plekken ronduit gevaarlijk. Laatst nog struikelde een van de kinderen over oud metselwerk en sneed zijn been van enkel tot knie open. We kunnen de muur niet herbouwen, niet onder deze omstandigheden." "Ik begrijp het." De man kreeg een kleur onder Nehemia's kalme blik. "We zijn moe. En nu doen er ook nog geruchten de ronde dat de vijand ons aan wil vallen. De inwoners van Juda, die in die buurt wonen, hebben ons al meermaals bericht over Sanballats aanvalsplannen. Als we tegen die tijd niet al dood zijn van vermoeidheid, dan maken hun pijlen het werk wel af." Nehemia legde een bemoedigende hand op de arm van de man. Midden in een belangrijk bouwproject komt er altijd een punt waarop het lijkt of de chaos groter is dan de vooruitgang. Dat punt hebben jullie nu bereikt. Jullie zijn moe, jullie zijn overweldigd, maar verlies je niet in de chaos van dit moment. Want als God meebouwt, zal de chaos uiteindelijk door zijn orde worden vervangen. Als de boel om ons heen om lijkt te vallen, is het God die er eigenlijk voor zorgt dat alles op zijn plek valt. Laat u niet van de wijs brengen door Sanballats dreigementen. Hij wil aanvallen, omdat hij zich bedreigd voelt. De muur is al zo hoog dat Sanballat en zijn vrienden
hun zelfvertrouwen beginnen te verliezen. Daarom pakken ze ons zo hard aan. Hun nieuwe tactiek is ons bang te maken. Angst in onze harten te zaaien, zodat we zelf op zullen geven. Maar God is groter dan Sambalat. Hoewel de boel misschien in lijkt te storten, is God zelfs nu, te midden van onze grootste chaos aan het werk, alles op de juiste plek te laten vallen om onze toekomstige voorspoed te garanderen. Hij ademde diep in en liet zijn hand weer zakken. Ik ben plannen aan het maken voor de verdediging van Jeruzalem. Ik zal ervoor zorgen dat de arbeiders ondertussen kort kunnen rusten. Verlies de moed nu niet. Het is de vermoeidheid die spreekt, die maakt dat u het op wilt geven. Maar wat u niet ziet, is dat u al heel dicht bij de overwinning bent. Nehemia nodigde Darius en Lysander uit voor een privéonderhoud en legde de beide mannen de situatie uit. Darius dacht een moment lang over het nieuws na. Ze willen verwarring stichten. Uw mensen hebben tot nu toe vol overgave gewerkt. Maar dit nieuws zal hen ongetwijfeld onzeker maken. Als ze denken dat aan het werk gaan betekent dat ze gedood kunnen worden door een of andere rondvliegende pijl, dan zullen ze niet meer zo gemotiveerd zijn als voorheen om aan de slag te gaan. Dus moeten we ze een gevoel van zekerheid geven, zei Nehemia. Een gevoel en een realiteit. Ik denk niet dat uw vijanden loze bedreigingen uiten. Ze zijn echt van plan uw arbeiders te doden. Maar alleen omdat ze een makkelijke prooi lijken. Zodra we duidelijk maken dat Jeruzalem niet zo makkelijk te verslaan is, zullen ze hun plannen laten varen om de stad aan te vallen. Na de kaart grondig te hebben bestudeerd, kwamen de mannen tot een verdedigingsstrategie. Nehemia stationeerde een aantal van zijn mannen bij de laagste punten van de muur, waar de stad het kwetsbaarst was. Op strategische plekken plaatste hij families. Niet alleen konden die de muur de broodnodige verdediging bieden, maar hij zette ze ook op plekken waar de vijand ze makkelijk in de gaten kon houden. De glinstering van hun wapens zou van grote afstand te zien zijn. Met een paar slim geplaatste bewakers wist Nehemia de indruk te wekken dat Jeruzalem een volledig verdedigde garnizoenstad was. Wie wapens bezat, nam die mee. Een paar mannen trokken zelfs maliënkolders aan. Nehemia zorgde voor zwaarden, bogen en speren voor wie geen wapen had. Hij gunde de arbeiders een dag rust, terwijl hij afwachtte of de vijand zijn plannen zou herzien. Nadat hij de verdediging had geïnspecteerd en had vastgesteld dat die voldeed, riep hij volk en edelen bijeen. Zoals altijd opende hij de bijeenkomst met een eenvoudig gebed om Gods bescherming en leiding. Vervolgens sprak hij zijn mensen toe. Hij had niets voorbereid, maar vertrouwde erop dat God hem de woorden zou geven. Inwoners van Jeruzalem, u hebt de geruchten gehoord dat Sanballat, Tobia en hun vrienden van plan zijn ons aan te vallen. Vrees niet. U hebt harder en beter gewerkt dan zij verwacht hadden. U hebt het onmogelijke bereikt. U hebt de halve muur voltooid. En die helft is al een goede bescherming. Onze mannen die achter die muur staan en Jeruzalem op dit moment al bewaken, hebben genoeg dekking om beschermd te zijn tegen een hevige pijlenaanval. Denk aan God. Hij is groot en machtig. Denk ook aan uw familie, want u strijdt voor uw broeders, uw zonen en uw dochters. U strijdt voor uw vrouwen en uw huizen. In veel ogen blonken tranen. Mannen veegden herhaaldelijk hun wangen af. Nehemia ademde diep in en liet een moment lang de stilte boven de hoofden hangen. Hij liet zijn woorden tot de aanwezigen doordringen voor hij verder ging.
Geen andere natie kan zich beroemen op uw trouw. U bent van heinde en verre gekomen, uit Tekoa, Gibeon, Mispa en het achterland van Jeruzalem. U hebt lange dagen gemaakt zonder betaald te worden. U hebt huiselijk comfort opgegeven voor de Heer. U komt uit elk denkbare achtergrond. De hoge priester heeft zij aan zij gewerkt met kooplieden en ook waardigheidsbekleders en vrouwen en ambtenaren. U, Malkia, hebt aan de reparatie van de mestpoort gewerkt, hoewel u de heerser bent van het district Bet-Hakkerem. Nooit heb ik u ook maar horen fluisteren dat het beneden uw waardigheid is om dat kleine stukje land te bewerken. De menigte lachte. Malkia boog diep, tot zijn hoofd bijna de grond raakte. Iedereen begon luid te juichen. En u, Shalom, heerster van het halfdistrict Jeruzalem, hebt geen zoons en bracht daarom uw dochters mee om te helpen bij de reparatie van de muur. Ik zeg u, als ik een zoon had die half zo sterk was als uw dochters, dan zou ik me al gezegend weten. En ze zijn allemaal op huwbare leeftijd, gouverneur, riep Shalom, voor het geval er een geïnteresseerde bruidegom is met een leuke bruidschat. Er steeg een oorverdovend gejuich op. Nehemia lachte. De vijand roerde nog steeds voor hun poorten. De arbeiders waren nog steeds hondsmoe. De bouwplaats was nog steeds gevaarlijk. En Juda's economie was nog steeds een puinhoop. Er was niets veranderd aan hun omstandigheden. Maar Nehemia wist dat de stemming van deze mensen was omgeslagen van angst en verslagenheid in hoop. En dat was hoe overwinningen tot stand kwamen. God leerde hem en zijn volk dat wanneer het op een strijd aankomt, dat wat zich in de geest afspeelt vele malen machtiger is dan dat wat er in de wereld gebeurt.

Sarah kon niet slapen. Ze wist niet of het door het ongemak van haar uitdijende lichaam kwam of door de aanhoudende zorgen om Jeruzalem. Als je de geruchten moest geloven, kon de vijand elk moment tegen hen optrekken. Ze besloot het maar niet meer te proberen, verliet haar bed, trok een loszittende linnen jas aan die nog om haar lijf paste, bond een sjaal om haar hoofd en glipte de kamer uit. Ze besloot naar de binnenplaats te gaan in de hoop dat wat frisse lucht de muizenissen uit haar hoofd kon verdrijven. Een kleine lamp verlichtte haar smalle pad terwijl ze over de oneven treden liep. Het was al laat en ze maakte zo min mogelijk geluid om de anderen niet te wekken. Ze stond net op de een na laatste treden toen een stem de stilte doorbrak. Sarah! Ze schrok zich wezenloos. Toen ze opkeek, zag ze Darius op zich afkomen. Ik wilde je niet laten schrikken, zei hij. Achter hem stond de deur van Nehemia's kantoor op een kier en wierp een lamp zacht licht de gang in. Heer, heb je zo laat nog? Met de gouverneur vergaderd? Van dichtbij zag ze pas zijn ingevallen wangen, de bleekheid van zijn anders zo stralende huid. Was er dan helemaal niemand in Jeruzalem die niet doodop was? Toch had de vermoeidheid zijn opvallende schoonheid niet aangetast. Zelfs na zoveel maanden met hem getrouwd te zijn, vond ze de fysieke aantrekkelijkheid van zijn gezicht nog altijd overweldigend. Het maakte haar soms zo verlegen als een pubermeisje. In de nasleep van de deuk die hun relatie had opgelopen, waren die gevoelens nog lastiger geworden. Ze vreesde dat ze ze niet kon verbergen voor zijn scherpe blik. Zijn meedogenloze intelligentie trof haar soms als een wapen en liet geen enkele ruimte voor trots of zelfbescherming. Het brak iets in haar, dat ze moest toegeven dat hij haar antwoorden niet meer nodig leek te hebben. Ondanks de voorzichtige wapenstilstand die ze in Damascus hadden gesloten, bleef hij afstandelijk tegen haar. Hij had een deel van zichzelf weggestopt, achter slot en grendel, zodat zij er niet bij kon. Als hij haar gezelschap zocht, was het niet meer met het gemak van goede vrienden. Hij voelde zich in haar buurt blijkbaar niet prettig en hij bracht de nachten alleen door. Dat was haar grootste zorg. Ze legde ze dag en nacht aan Gods voeten, maar het was alsof alles steeds weer terugkwam en met het gewicht van een stenen olijfpers op haar drukte. Darius wreef over zijn nek. We moeten veel details in het oog houden. Nehemia is een verdedigingsstrategie aan het plannen voor de komende dagen. Hij zette een voet op de onderste trede en liet zijn elleboog op zijn gebogen knie rusten. Hij is opvallend scherpzinnig, die neef van je. Ik wist dat hij een goede regelaar was, maar ik had niet verwacht dat hij ook militair strategisch kan denken. Ik heb hem onderschat. Nu blijkt dat hij het heel goed zou doen als generaal in oorlogstijd. Komt er oorlog? Hij haalde zijn brede schouders op. Dat weet niemand. We moeten ons voorbereiden, alsof het zo is. Sarah ging op een trede zitten en sloeg haar armen om haar benen. Waarom lig je niet in bed? Vroeg Darius. Ik kon niet slapen. Ik dacht dat een beetje frisse lucht me goed zou doen. Kom, ik loop met je mee. Ik kan zelf ook wel wat lucht gebruiken. De binnenplaats was stoffig en rook naar paardenmest. Geen bloem of plant vrolijkte het plein op. Darius vond een stenen bankje waar ze naast elkaar op konden zitten. Hij leunde tegen de muur achter hen en keek naar de sterren. De nachtelijke hemel was ermee bezaaid. Ik mis thuis, zei Sarah. Waarom flapte ze dat er nou opeens uit? Zou ze dan nooit leren eerst te denken en dan te spreken? Darius draaide zijn hoofd om haar te kunnen bestuderen.
Ik dacht dat dit je thuis was. In zekere zin, het thuis van mijn ziel. Maar ik beschouw ons paleis bij Persepolis als mijn echte thuis. Als we daar nu zouden zijn, konden we een wandeling door de tuinen maken, met het geluid van de vijvers, de geur van kamperfoelie en lelies in de avondlucht. Anousia zou mijn tenen likken en om aandacht vragen. Ik zou mijn vrienden en familie om me heen hebben. En er zou geen leger op de stoep staan dat uit is op mijn bloed. Heb je spijt dat je bent meegekomen? Nee. Ik ben gewoon moe, denk ik. Moe van alle zorgen. We hebben bericht gehad dat Sanballat en zijn bondgenoten hun plannen om ons aan te vallen hebben uitgesteld. Blijkbaar heeft het beeld dat Jeruzalem goed beveiligd is hen vooralsnog op andere gedachten gebracht. En zelfs, als ze tegen ons optrekken, dan zal dat hooguit een schermutseling worden. Direct bij een van de stukken van de muur. Ze zullen niet de stad zelf aanvallen. De koning bekommert zich dan misschien niet om kleine disputen, maar zal die beledigd zijn als er een regelrechte oorlog uitbreekt tegen een van zijn eigen regio's. En dat is iets wat deze mannen niet durven te riskeren. Maak je geen zorgen, Sarah. Ik zorg dat jou niets overkomt. Sarah glimlachte. Je bent goed met pijl en boog. Ik kan het weten. Misschien moet je het mij leren. Waarschijnlijk zou je bij de eerste poging al mijn oor eraf schieten. Mijn duim zou het slachtoffer van de tweede poging worden. En het puntje van mijn neus van de derde. Nee, ik moet bekennen dat ik het geen aantrekkelijk vooruitzicht vind. Zit je mijn richtingsgevoel te bespotten? Absoluut. Ik heb gezien hoe je de stokjes gooit voor Anousia. Je bent een wijzer man dan ik dacht. Goed, hoe gaan we verder met de wederopbouw van de muur? Zonder de hulp van jouw pijl en boog bedoel je. We redden ons vast wel. Sarah lachte. Ik bedoel, omdat Nehemia de bouw moet stilleggen om al die bewakers te kunnen positioneren. Als ze weer aan het bouwen slaan, zijn we dan niet erg kwetsbaar voor aanvallen? We hebben, lijkt me, net genoeg mankracht om of te bouwen of te waken. We kunnen niet allebei. Jawel, dat kunnen we wel. Nehemia's plan is om de helft van de mannen te laten werken, terwijl de andere helft, bewapend met speren, schilden en wapenrusting, zichzelf achter de arbeiders posteert. Persische officieren zullen daarbij helpen. Als hij dat ziet, bedenkt Sanballat zich wel. Het werk kan doorgaan, zij het wat langzamer dan voorheen. Maar het gaat wel door. Ik zei het toch, die neef van jou is niet op zijn achterhoofd gevallen. Je lijkt hem bijna een warm hart toe te dragen. Ik zei dat hij talent had. Ik zei niet dat hij nu mijn dierbaarste vriend is. Darius rekte zich uit tegen de muur. Roxane en Ardina gaan morgen op weg naar Egypte. Ze kan haar vertrek niet langer uitstellen. Vind je het jammer dat ze gaat? Vroeg Sarah, terwijl ze zo nonchalant mogelijk probeerde te klinken. Zou hij de mooie Roxane missen? Jammer. Eerder opgelucht. Ik ken niemand die zoveel gedoe veroorzaakt als die meid. Ik dacht dat Lysander slecht gehumeurd was in haar aanwezigheid, maar sinds de aankondiging van haar vertrek is het nog erger geworden. Hij gedraagt zich de hele dag als een gewonde tijger. Wat zal hij dan niet doen als ze echt weg is? Nehemia had geregeld dat de bouwwerkzaamheden de volgende ochtend werden hervat. Er waren niet meer zoveel arbeiders bij de muur, maar daar was nou eenmaal niets aan te doen. Veel van de sterkere mannen waren als bewakers aangewezen. Nehemia had het afgelopen uur
rondgelopen om te kijken of bepaalde secties van de muur meer hulp nodig hadden. Aan de ene kant van hem liep een zwijgende Darius, die hun voorbereidingen met zijn ervaren ogen in zich opnam. Aan de andere kant liep een man met een bazuin, zijn instrument in de aanslag. Voordat men weer aan het werk was gegaan, had Nehemia zijn arbeiders verteld dat hij de bazuin als signaal zou gebruiken. De bouwplaats is uitgestrekt en groot, en nu er minder arbeiders zijn dan voorheen, zijn onze mensen ook nog eens verder van elkaar verwijderd. Als we aangevallen worden, zal ik bazuingeschal laten horen als signaal. Aanvankelijk dachten de mensen dat hij hen ermee wilde waarschuwen, zodat ze bij de eerste tekenen van een aanval konden vluchten. Nehemia had die misvatting snel uit de weg geruimd. Wat ik wil, is dat jullie het geluid van de bazuin volgen. Het zal je naar de strijd leiden. We zullen onze broeders, die door de vijand worden aangevallen, helpen. Bedenk dat we niet met onze eigen kracht strijden. God zal voor ons vechten. Toen hij langs het bovenpaleis liep, trok een vermoeid ogende man hem aan zijn mouw. Nehemia draaide zich beleefd om. Heer, ik woon in het noorden van Juda, vlak bij Sanballats territorium. Ik smeek u met het werk te stoppen. Gisteren nog hoorden we het nieuws dat hij heeft beloofd hierheen te komen en u allen in uw slaap te doden. Wat u ook doet, hij zal aanvallen. Uw armzalige afweer zal u niet helpen. U zult vermoord worden. En wat voor zin heeft die muur dan nog? Nehemia had die waarschuwing al zo vaak gehoord. Het hield maar niet op. Aanvankelijk was hij geïrriteerd geweest. Nu begon hij zich zorgen te maken. Veel van zijn leiders wankelden al onder deze repeterende bezwering. Als je hetzelfde stukje huid maar vaak genoeg raakt, zal iemand uiteindelijk een blauwe plek ontwikkelen. En als je die dan weer aanraakt, schreeuwt je slachtoffer het uit van de pijn. Na zoveel waarschuwingen over dreigend onheil, begonnen de inwoners van Jeruzalem zich te gedragen als iemand met blauwe plekken. Fysieke dreiging was de grootste angst van de stad. Hoewel de invasie van Babylon dateerde van lang voordat een van hen geboren was, droegen de harten van de inwoners nog altijd de littekens van die vredegevangenschap. Meer dan 100 jaar angst speelde op door de dreiging van een aanval. Generaties van angst. Om de mens te genezen van de angst voor een invasie en een gewelddadige dood, moest God 3 generaties diep gaan. De herhaalde berichten over naderend onheil begonnen een aanslag te worden op het moreel van de inwoners van Jeruzalem. De mannen die dergelijk ontmoedigend nieuws maar bleven verspreiden, hadden de beste bedoelingen. Ze beschouwden zichzelf als inwoners van Juda die hun streekgenoten wilden helpen. Maar in de plaats daarvan waren ze net zo effectief als Sanballat in de verspreiding van ontmoediging. Overal om hem heen begonnen mensen hun verstand te verliezen. Nehemia was vastberaden bij zinnen te blijven. Het was niet zozeer dat hij immuun was voor de druk

Nehemia wilde de man al bijna een genie noemen, maar wist nog net het sarcasme weg te slikken. Het zou misschien heel even voor opluchting zorgen, maar het zou meteen een afstand tussen hem en de man scheppen, en hij wist wat waardevoller was. Kijk naar de mannen die de stenen halen en verslepen. Zie je hoe ze met hun hand de gereedschappen voor hun werk dragen, emmers, stenen, spaden, en met de andere zwaarden, speren en dolken. Ja? En kijk nou naar de bouwers. Zie hoe elk van hen een zwaard aan zijn zij heeft hangen. Ja, dat zie ik. Probeer het te begrijpen, vriend. We zijn klaar voor wat er ook mogen komen. Laat je niet zo terroriseren door wat dreigende woorden. Plaats je hoop in God. Maak jezelf nuttig in plaats van alarmerend nieuws te verspreiden. En help Azaria een handje. Zijn mond leek zich een beetje te ontspannen. Doe maar, zei Nehemia. We komen handen tekort. Jouw hulp zou zeer welkom zijn. De man leek in de war door het antwoord van de gouverneur. Nehemia stelde zich zo voor dat hij knikkende knieën had verwacht, niet stalen vastberadenheid. Zijn woorden schenen indruk te hebben gemaakt, want de man deed wat Nehemia zei en liep op Azaria af. Darius glimlachte flauw. Hij ziet eruit alsof hij maar niet kan begrijpen hoe hij van de boodschapper van cruciaal nieuws is veranderd in een hulpje van uitgerekend dat project dat hem net nog zo deed wanhopen. Nehemia haalde een hand door zijn haar. Met vrienden als hem heeft Jeruzalem geen vijanden nodig. Ze lijken mij niet te begrijpen dat er momenten in het leven zijn waarop je zowel een bouwer als een strijder moet zijn. Een emmer in de ene hand, een wapen in de andere. Bent u niet bang voor de vertraging die we zullen oplopen? Met deze strategie bent u wel een belangrijk deel van de arbeidskracht kwijt. Nehemia bleef even staan. Soms moet een mens minder doen om meer te bereiken. Er zijn seizoenen in het leven waarin je je productiviteit moet verlagen. Ik moet een deel van mijn krachten gebruiken om weerstand te bieden aan mijn vijanden en een deel voor Gods werk. Ik kan mijn hoofd niet in het zand steken en doen of Juda geen vijanden heeft. Mijn tijd en middelen moeten dat reflecteren, anders heb ik al verloren voor ik goed en wel begonnen ben. God heeft mij gevraagd Jeruzalem op te bouwen, maar hij heeft me ook gevraagd te beschermen wat hij al heeft gebouwd. In de ene hand zullen we de gereedschappen voor de bouw vasthouden, in de andere de wapens om ons te beschermen.

0: Beste luisteraars van Radio Maria, we hebben u voorgelezen uit het boek Schrijfster in Jeruzalem, een roman van Tessa Afshar. We hopen dat u net als ons genoten heeft van het boek en dat u veel inspiratie gevonden heeft bij het luisteren naar het voorlezen van deze roman. We wensen u verder nog een heel fijne dag.
1: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.

0: Dit is Radio Maria, het getijdengebed van de kerk.
1: Goedemorgen, beste luisteraars. Zo is het tijd geworden om samen de Lauden te bidden, het ochtendgebed van de kerk. We zijn vandaag dinsdag 21 juli. De hymne kan u vinden op pagina 705. En de psalmen en korte schriftlezing vindt u vanaf pagina 1133. God, kom mij te hulp. Heer, haast u mij te helpen. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluia. Hoe schitterend en stralend gaat de zon op in de dageraad. Alles krijgt kleur en glans en licht, in stralen van zijn aangezicht. Maar wij wenden het gelaat tot een volmaakter dageraad. Tot u, o Christus, zon en licht, van God het stralend aangezicht. Gij die des Vaders wijsheid zijt, het woord dat ingaat in de tijd, en het al tot glans en leven wekt, zodat het onze harten trekt. Geef dat uw licht in ons ontbloeit, dan wandelen wij onvermoeid, als kinderen in wie Vaders beeld, in woord en daad wordt meegedeeld. Dan vloeit uit onze monden voort het onvervalste ware woord, dan wekt ons tot de ware deugd, de waarheid die het hart verheugt. U, Koning Christus, onze Heer, zij met de Vader lof en eer, en met de Geest die troost en leidt, van eeuwigheid tot eeuwigheid. U wil ik loven, Heer, steeds wil ik de weg van de onschuld volgen. Van goedheid en recht wil ik zingen. U loven, o Heer, ik volg steeds de weg van de onschuld. Kom mij tegemoet, met zuiver hart wil ik leven. Ook binnen mijn huis, ik zal geen plannen beramen. In strijd met het recht, wie slechte wegen gaat, haat ik. Hij krijgt mij niet mee, ik hou mij ver van ieder bederf. Wat kwaad is, wil ik niet kennen, wie steeds zijn naaste belastert. Hem snoer ik de mond, wie trots en hooghartig rondloopt. Ik wil hem niet zien, ik zoek in het land de getrouwen. Om bij mij te zijn, die onberispelijk leven. Die neem ik in dienst, hij zal in mijn huis niet wonen. Die leeft van bedrog, ik duld hem niet voor mijn ogen. Die leugentaal spreekt, maar dagelijks zal ik bestrijden. De zondaars in heel het land en uitroeien uit de stad van de Heer. Allen die kwaad bedrijven, ere aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. U wil ik loven, Heer, steeds wil ik de weg van de onschuld volgen. Heer, neem uw barmhartigheid niet van ons weg. Geprezen zijt gij, Heer, God onze vaderen. Roemrijk en heerlijk is altijd uw naam. Alles wat gij met ons doet is rechtvaardig. Juist zijn uw daden, uw wegen zijn recht. Eerlijk zijt gij in uw oordeel. We hebben gezondigd door u te verlaten. Telkens weer hebben wij kwaad gedaan. Wil om uw naam ons niet eeuwig verstoten. Breek uw verbond niet, smeken wij u. Neem uw barmhartigheid niet van ons weg, terwille van Abraham uw beminde. Om Isaac uw dienaar en Jacob uw vriend. Hun hebt gij immers beloofd dat hun nakroost talrijk zou zijn als de sterren des hemels. als de zandkorrels op het strand. Toch zijn wij nu het geringste der volken. Om onze zonde nergens geteld. Wij missen een koning in deze dagen. Hebben geen leider en geen profeet. Brand en slachtoffers zijn vergeten. Spijsoffers wierook, ze zijn er niet meer. Waar moet men eerstelingen gaan brengen? Om nog erbarmen te vinden bij u. Maar neem ons aan, vermorzeld ootmoedig. Als brachten wij rammen en stieren mee, als duizenden lammeren mogen zijn. Het offer dat wij u heden brengen, bemoedig ieder die u wil volgen. Want wie op u hoopt, wordt nimmer beschaamd. Thans volgen wij u van ganser harte. Uw aanschijn zoeken wij met ontzag. Eer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen. Heer, neem uw barmhartigheid niet van ons weg. Ik zal voor u een nieuw lied zingen, mijn God. Verheerlijken wil ik de Heer, mijn rots. Hij maakte mijn armen sterk in de strijd. Mijn handen bekwaam in het vechten. Mijn steun en mijn burcht, mijn beschermer en redder. Mijn schild en mijn toevlucht, die volken bedwingt. Wat is dan een mens, Heer, dat gij om hem geeft? Een kind van mensen, dat gij naar hem omziet. De mens is niet meer dan een ademtocht. Zijn dagen vergaan als een vluchtige schaduw. Heer, buig uw hemel omlaag en daal neer. De bergtoppen walmen waar gij uw voet zet. Slinger uw bliksem en jaag hen uiteen. Val aan met uw pijlen en sticht verwarring. Reik mij uw hand, hef mij op uit de vloed. Kom mij uit de hand van die vreemden verlossen, die enkel voor leugens hun mond opendoen. Voor mijn eed de hand opsteken, dan zing ik voor u een nieuw lied, mijn God. Dan speel ik voor u op de lier, voor u die aan koningen zegepraal schenkt, die David uw dienaar gered hebt. Van het verraderlijk zwaard, eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Ik zal voor u een nieuw lied zingen, mijn God. Uit de profeet Jesaja. Komt, allen die dorst hebt, komt naar het water. Komt, ook al hebt ge geen geld. Drinkt wijn en melk zonder te betalen. Koopt en eet zonder geld. En hoor mij, Heer, ik stel mijn hoop op uw woord. En hoor mij, Heer, ik stel mijn hoop op uw woord. Reeds vroeg in de ochtend roep ik uw hulp in. Ik stel mijn hoop op uw woord. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. En hoor mij, Heer, ik stel mijn hoop op uw woord. Verlos ons, Heer, uit de macht van al onze vijanden. Geprezen zij de Heer, de God van Israël. Omdat hij omziet naar zijn volk en het bevrijdt. Een redder heeft hij ons verwekt. In het geslacht van David zijn getrouwen, zoals hij reeds van oudsher had verklaard. Bij monden van zijn heilige profeten, verlossing uit de macht van onze vijanden. En uit de hand van allen die ons haten, zo zal hij onze vaderen barmhartig zijn. Zijn heilige verbond gestand doen. De eed aan onze vader Abraham gezworen, ons eenmaal te verlenen, om aan de greep van vijanden ontrukt, hem zonder vrees te dienen in vroomheid en gerechtigheid. Al onze dagen voor zijn aanschijn, en gij, kind, zult profeet zijn van de Allerhoogste. Want gij gaat voor de Heer uit om zijn weg te banen. Gij zult zijn volk de boodschap van verlossing brengen. Door de vergeving van hun zonden, dankzij de innige barmhartigheid van onze God, die als een nieuwe dag voor ons zal opgaan, om licht te brengen in het duister en de schaduw van de dood, en onze voeten te geleiden op een weg van vrede, eer aan de Vader en de Zoon, en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Verlos ons, Heer, uit de macht van al onze vijanden. God sterkt ons vertrouwen en schenkt ons op deze morgen de vreugde hem te prijzen. Laten wij daarom vol vertrouwen tot hem bidden. Verhoor ons, Heer, tot lof van uw naam. Vader van Jezus Christus, wij danken u. Je hebt ons door uw Zoon de gaven geschonken van kennis en van leven. Verhoor ons, Heer, tot lof van uw naam. Laat ons nederig zijn van hart, om elkaar te kunnen dienen naar het voorbeeld van uw Zoon. Verhoor ons, Heer, tot lof van uw naam. Stort uw geest over ons uit en zuiver onze naaste liefde van alle onoprechtheid. Verhoor ons, Heer, tot lof van uw naam. Gij wilt dat wij werken om de aarde te onderwerpen. Maak dat wij met al ons werk u erkennen en onze naasten dienen. Verhoor ons, Heer, tot lof van uw naam. Bidden wij samen met de woorden die Christus ons gegeven heeft. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen. Heer, wij bidden u, versterk ons geloof, opdat de lof die gij u uit onze bond hebt bereid, vrucht draagt voor tijd en eeuwigheid. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God door de eeuwen der eeuwen. Amen. De Heer schenke ons zijn zegen, hij beware ons voor onheil en geleide ons tot eeuwig leven. Amen.

0: Welkom bij Radio Maria.
1: Beste luisteraars van Radio Maria, u bent nu verbonden met de Sint-Mauriskerk te Holsbeek, waar we samen de Heilige Mis gaan vieren. De celebrant is pastoor Andy Penne. We bidden en verenigen ons met de kerk en haar intenties.
2: God is mijn helper. De Heer beschermt mijn leven. Van harte breng ik een dankoffer en wil ik uw goedheid prijzen, Heer. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen.
3: En met u deze.
2: Op deze Belgische nationale feestdag gedenken we de heilige Laurentius van Brindisi, priester, kerkleraar en een van de grote figuren van de Contra-Reformatie. Hij werd in 1559 geboren in Brindisi en trad op jonge leeftijd in bij de Capucijnen. Hij had een talenknobbel en sprak heel wat Europese talen en ook Hebreeuws. En zo kon hij de Heilige Schrift in de oorspronkelijke talen bestuderen. Hij trok als een befaamd prediker door heel Europa om het katholieke geloof te verkondigen en te verdedigen. Hij voerde gesprekken met Joden en protestanten, schreef talrijke theologische werken ter verdediging van de katholieke leer. En daarnaast vervulde hij belangrijke diplomatieke opdrachten voor kerk en vorsten. In 1601 inspireerde hij als kapelaan van het keizerlijke leger van 18.000 katholieke mannen om op te trekken tegen een leger van 80.000 Ottomaanse Turken. Hij was alleen zelf gewapend met het kruisbeeld in de hand en zo leidde hij die 18.000 katholieke mannen tot een overwinning op die 80.000 Ottomaanse Turken. Hij overleed in 1619 in Lissabon. Over de verdediging, de verkondiging van het geloof, zei hij: de wapens waarmee het geloof verdedigd moet worden zijn het heilig leven van hen die het geloof prediken en onderwijzen en geduld in lijden en vervolging. Zover wij daarin tekort schieten, vragen we de Heer eerst om vergeving. Broeders en zusters, belijden wij onze zonden, bekeren wij ons tot God om deze heilige Eucharistie goed te kunnen vieren. Ik belijd voor de Almachtige God en voor u allen dat ik gezondigd heb in woord en gedachte, in doen en laten, door mijn grote schuld. Daarom smeek ik de heilige maagd Maria, alle engelen en heiligen en u, broeders en zusters, voor mij te bidden tot de Heer onze God. Mocht de Almachtige God zich over elk van ons ontfermen, onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwige leven.
3: Amen.
2: Heer, ontferm u over ons.
3: Heer, ontferm u over ons.
2: Christus, ontferm u over ons.
3: Christus, ontferm u.
2: Heer, ontferm u over ons.
3: Heer, ontferm u.
2: Laat ons bidden. God, gij hebt de heilige priester Laurentius van Brindisi de geest van raad en sterkte gegeven, tot eer van uw naam, tot welzijn van de mensen. Wij vragen u op zijn voorspraak: doe ons inzien wat wij moeten doen en laat ons dit volbrengen. Onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God, door de eeuwen der eeuwen. Dan gaan we nu luisteren naar de lezingen uit de Heilige Schrift.

0: uit de profeet Micha. Neem uw herderstaf, Heer, en wijd uw volk. De schapen die uw erfdeel zijn, tussen de bomen, midden in het woud, zijn zo vereenzaamd. Laat ze weiden in Bashan en Gilead, zoals in vroegere dagen. Ik laat u wonderen zien, zegt de Heer, zoals in de dagen dat ge uit Egypte zijt weggetrokken. Welke God is als gij, die de schuld vergeeft, die voorbijgaat aan de zonde, door de rest van zijn erfdeel bedreven, die zijn toorn niet altijd laat duren, maar zijn vreugde vindt in goedheid. Hij zal zich opnieuw over ons ontfermen. Hij zal onze schuld onder zijn voeten verpletteren. Al onze zonden zal hij naar de bodem van de zee verwijzen. Aan Jacob zult gij uw vrouw, aan Adam uw goedheid tonen, Heer, zoals gij het onze vaderen hebt gezworen in de dagen van weleer. Tot zover deze lezing.
1: Wij danken God.
0: Als tussenzang bidden wij Psalm 85. Het keervers luidt als volgt. Laat ons uw barmhartigheid zien, o Heer. Laat ons uw barmhartigheid zien, o Heer. Heer, gij hebt uw land begenadigd.

0: Zoudt gij dan eeuwig vertoornd zijn op ons? Strekt gij uw gramschap uit over geslachten? Laat ons uw barmhartigheid zien, o Heer. Zult gij niet eerder ons leven vernieuwen, zodat uw volk zich in u verblijdt? Laat ons uw barmhartigheid zien. Geef ons uw heil, o Heer. Laat ons uw barmhartigheid zien, o Heer. Alleluia. Niet van brood alleen leeft de mens, maar alles wat uit de mond van God voortkomt. Alleluia.
1: Almachtige God, zuiver mijn hart en mijn lippen, sterk mij om evangelie goed te verkondigen. De Heer zij met u.
2: En met uw geest.
1: Met het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matthäus. In die tijd, terwijl Jezus tot het volk sprak, gebeurde het dat zijn moeder en broeders buiten stonden om te trachten met hem te spreken. Iemand kwam hem nu zeggen: uw moeder en uw broeders staan daar buiten en willen u spreken. Maar hij antwoordde aan degene die hem dit kwam zeggen: wie is mijn moeder en wie zijn mijn broeders? En met een gebaar naar zijn leerlingen zei hij: zie daar, mijn moeder en mijn broeders. Want mijn broeder, mijn zuster en mijn moeder zijn zij die de wil volbrengen van mijn Vader in de hemel. Tot zover de woorden van het heilig evangelie. Broeders en zusters, de afgelopen tijd had ik nogal wat huisbezoeken gedaan. Het zijn altijd mooie momenten als je bij mensen op bezoek komt. Je hoort dan verhalen van vreugde, van pijn, van geloof, over de kinderen en over de kleinkinderen. Maar soms toch ook verhalen van veel verdriet. En wat mij opviel is, bij verschillende huisbezoeken, dat men mij vertelde over familie en vrienden waarmee het contact volledig verbroken is. En gehoord aan geluiden van mensen die zeggen: mijn pastoor, ik heb daar een streep moeten ondertrekken. Mijn pastoor, na al wat hij gedaan heeft, moet die hier nimmer binnenkomen. Die heeft mij zo diep gekwetst dat het voor mij gedaan is. Misschien kent je dat ook wel. Misschien zijn er in uw eigen leven ook mensen waarmee dat je ooit een hele hechte band hebt gehad. Maar toen is er iets gebeurd en het is kapot gegaan. Soms is dat huwelijksproblemen, overspel, soms een erfenis. Soms zijn er dingen gezegd, woorden die niet meer kunnen teruggenomen worden. En soms is dat al jaren geleden. Als je dan vraagt wanneer is dat gebeurd? 25 jaar geleden. Ondertussen weet soms niemand nog goed hoe dat het eigenlijk ooit begonnen is. Alleen, we zien elkaar niet meer. En we moeten elkaar niet meer zien. Het is soms echt opvallend hoe men mensen gemakkelijk kan afschrijven. Hoe mensen dan zeggen: die bestaat voor mij niet meer. Vandaag hoorden we in die eerste lezing een stukje uit de profeet Micha. En dat stukje wat we daar hoorden, daar staat daar eigenlijk helemaal haaks op. De profeet Micha die vraagt:

Welke God is als gij, die de schuld vergeeft, die voorbij gaat aan de zonde? Eigenlijk prachtige woorden, hè? God die zegt nooit, voor mij bestaat gij niet meer. Nooit. Ook al hebben we hem zwaar verwaarloosd. Ook al hebben we hem lange tijd vergeten. Ook al hebben wij van ons leven soms een enorme puinhoop gemaakt. Hij blijft op ons wachten. Hij blijft vergeven. Hij blijft opnieuw beginnen. Wat we daarnet in de profeet Micha hoorden, is misschien een van de mooiste beloften uit het Oude Testament. Hij zal zich opnieuw over ons ontfermen. Al onze zonden zal hij werpen in de diepte van de zee. Schoon, hè? Al onze zonden zal hij werpen in de diepte van de zee. Hij gaat ze niet in een schuif steken. Hij gaat ze niet in een archief steken, om ze later nog een keer boven te halen. Naar de bodem van de zee. En God gaat niet vissen naar oude zonden. Dat doen wij mensen veel gemakkelijker, hè? We zeggen soms wel, ik heb u dat vergeven. Maar we hebben allemaal een geheugen als een olifant. En 20 jaar later komt het weer naar boven. Weet jij wat jij toen tegen mij gezegd hebt? En die andere denkt, ik wist zelfs niet meer dat ik toen leefde. God doet dat niet. Wanneer hij vergeeft, dan vergeeft hij echt. Ik zie dat zo dikwijls als ik biecht hoor. Mensen komen soms daar met schroom in die biechtstoel binnen. En sommigen zeggen dat ook. Mijn pastoor, God zal mij toch stilaan beu zijn. En telkens opnieuw mag ik zeggen, nee, God wordt nooit moe van iemand die naar hem terugkeert. En ook niet op het sterfbed. Hoe dikwijls heb ik daar al mensen horen zeggen, goh, ik heb er eigenlijk een puinhoop van gemaakt. En toch ervaren zij dan een diepe vrede wanneer zij Gods vergeving en Gods sterkte op dat sterfbed mogen ontvangen. Het is nooit te laat om naar hem terug te keren. Nooit. Dat is het evangelie. Dat is de blijde boodschap. En dan horen wij vandaag daar ook dat vreemde evangelie. Maria en de familie van Jezus, die komen Jezus opzoeken. En dat is eigenlijk heel begrijpelijk. Jezus trekt op dat moment al maanden van dorp naar dorp. Hij heeft een agenda waar sommige CEO's jaloers op zouden zijn. Hij is altijd onderweg. En vandaag zouden Maria en de familie waarschijnlijk een WhatsApp-berichtje sturen. Jezus, wanneer zij dan nog een keer thuis? En Jezus zou dan waarschijnlijk antwoorden, sorry mama, druk, ik bel straks. Maar ja, 2000 jaar geleden bestond dat allemaal niet. En dus wandelen Maria en de familie kilometers om hem te zien. En dan komt er iemand binnen waar dat Jezus onderricht aan het geven is. Uw moeder en uw broeders staan buiten. En je verwacht dan dat Jezus onmiddellijk recht viert. Meneer, hij zegt, wie is mijn moeder? Wie zijn mijn broeders? Dat klinkt bijna hard, alsof hij zijn eigen familie afwijst. Maar dat doet hij helemaal niet. Hij maakt de familie juist groter. Hij zegt, mijn broeder, mijn zuster en mijn moeder zijn allen die de wil doen van mijn vader. Met andere woorden, door het geloof krijgt Jezus een veel grotere familie dan alleen die van Nazareth.
En daar zitten wij vandaag ook bij. Gij die hier in deze kerk zit. Gij die via Facebook met ons verbonden zijt. Gij die via Radio Maria met ons verbonden zijt. Wij mogen familie van Jezus zijn. Niet omdat wij dezelfde familienaam dragen. Niet omdat wij toevallig in een katholiek gezin geboren zijn. Maar omdat wij proberen Gods wil te doen. En dat is misschien wel een vraag die we ons allemaal veel vaker mogen stellen. Niet alleen, wat wil ik met mijn leven? Maar, Heer, wat wilt Gij eigenlijk van mij? Waar wilt Gij dat ik ben? Heer, wat verwacht Gij van mij? Hoe kan ik vandaag een beetje meer beminnen? Een beetje meer vergeven? Een beetje meer dienen? Want juist daarin groeien wij binnen in zijn familie. Hier waren die twee boodschappen moet je vandaag op deze nationale feestdag bijzonder meenemen. Ten eerste, schrijf nooit uzelf af. O diep dat ook gevallen zijt, God schrijft u nooit af. Hij blijft op u wachten. Hij blijft u beminnen en hij blijft vergeven. En de tweede, leef zo dat je elke dag meer en meer tot de familie van Jezus behoort. Niet alleen met woorden, maar door zijn wil te zoeken en te doen. Misschien is dat vandaag wel het mooiste gebed dat wij kunnen bidden. Heer, toon mij uw wil en geef mij de moed om hem ook te doen. En dan zullen we ontdekken dat wij nooit alleen staan. Want wie de wil van de Vader doet, is broer, zuster en moeder van Christus zelf. En mooier dan dat kan geen mens zich nauwelijks voorstellen.

Je draagt deze heilige mis aan God op voor de overledenen van de familie De Smecht van de Roost. Voor ons land, voor de koning, voor de bewoners van ons land, om heil en zegen. Voor al de intenties waarmee we vandaag naar hier zijn gekomen. Voor de intenties van de luisteraars van Radio Maria en van alle die met ons biddend verbonden zijn. We vragen ook uw gebed voor onze overleden medeparochianen Elvier Meus, weduwe van Fons van Langendonk, 99 jaar, voor wie de uitvaartmis wordt opgedragen in deze kerk van Holsbeek aanstaande donderdag om 10:30. Vertrouwen we levenden en overledenen toe aan de zorgen van moeder Maria, bidden we samen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Gaan we nu brood en wijn op het altaar plaatsen en bidden dat de Heer zo in ons midden mag komen.

Gezegend zijt gij, God, Heer van al wat leeft. Uit uw milde hand hebben we dit brood ontvangen. En nu dragen we op de vrucht van de aarde het werk van onze handen. Maak het voor ons tot brood van eeuwig leven.

0: Water en wijn worden één. Hij deelt ons mens zijn en neemt ons op in uw goddelijk leven. Gezegend zijt gij, God Heer, van al wat leeft. Met uw milde hand hebben we deze beker ontvangen. Nu dragen wij op de vrucht van de wijngaard het werk van onze handen. Maak het voor ons tot bron van eeuwig leven. In het besef van onze onmacht en onze schuld vragen wij dat ons offerande voor u aanvaardbaar wordt en daardoor genade vinden in uw ogen. Van alle schuld van ons af, Heer, maak ons vrij van alle ongerechtigheid. Bid, broeders en zusters, dat mijn en uw offer aanvaard kan worden door God de Almachtige Vader.
1: Mogen de Heer het offer uit uw hand aannemen, tot lof en eer van zijn naam, tot welzijn van ons en van de Heer zijn Heilige Kerk.
0: God, de veelheid en verscheidenheid van offeranden uit het oude verbond hebt gij verenigd in het ene en volmaakte offer van het kruis. Ontvang nu uit onze handen deze gaven en heilig ze, zoals gij het offer van Abel hebt gezegend. Laat aan het welzijn van allen ten goede komen wat ieder van ons afzonderlijk heeft bijgedragen tot eer van uw naam door Christus onze Heer. De Heer zij met u.
1: En met uw geest.
0: Verheft uw hart.
1: We zijn met ons hart bij de Heer.
0: Brengen wij dank aan de Heer, onze God.
1: Hij is onze vader.
0: Heilige Vader, machtige, eeuwige God, om recht te doen aan uw heerlijkheid, om heil en genezing te vinden, zullen wij u danken altijd en overal. Zozeer hebt gij de wereld lief gehad, dat gij ons een verlosser hebt gezonden, in alles aan ons gelijk, behalve in de zonde. Want gij wilt in ons beminnen wat u welgevallig is in uw Zoon. Door zijn gehoorzaamheid staan wij weer open voor uw gaven die wij verloren hadden door de zonde van ongehoorzaamheid. En daarom verkondigen met alle engelen en heiligen ook wij uw heerlijkheid en zingen vol vreugde: Heilig, heilig, heilig de Heer, de God der hemelse machten. Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid. Hosanna in den hoge. Gezegend hij die komt in de naam des Heeren. Hosanna in den hoge. Gij zijt waarlijk heilig, onze Heer, de bron van alle heiligheid. Heilig dan deze gaven met de dauw van uw heilige geest, dat zij voor ons worden tot lichaam en bloed van Jezus Christus, onze Heer. Toen hij werd overgeleverd en vrijwillig zijn lijden op zich nam, nam hij het brood, sprak de dankzegging uit, brak het en gaf het aan zijn leerlingen met deze woorden: Neemt en eet hiervan gij allen, want dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt.

Zo nam hij na de maaltijd ook de kelk, sprak opnieuw de dankzegging uit en gaf hem zijn leerlingen met deze woorden: neemt deze beker en drinkt hier allen uit. Want dit is de beker van het nieuwe, altijd durende verbond. Dit is mijn bloed, dat voor u en alle mensen wordt vergoten tot vergeving van de zonden. Blijft dit doen om mij te gedenken.

0: verkondigen wij het mysterie van het geloof. Heer Jezus, wij verkondigen uw dood en wij belijden tot gij wederkeert dat gij verrezen zijt. Zijn dood en verrezen zijn dachte God, bieden wij u aan, het levensbrood en de kelk van het heil. Wij danken u omdat gij ons waardig keurt om voor uw aangezicht te staan en uw heilige dienst te verrichten. Zo delen wij in het lichaam en het bloed van Christus en wij smeken u dat wij door de Heilige Geest worden vergaderd tot één enige kudde. Denk toch, Heer, aan uw kerk, verspreid over de hele wereld, dat haar liefde volkomen wordt, één heilig volk, met Leo, onze paus, en Luc, onze bisschop, en allen die uw heilig dienstwerk verrichten. Gedenk ook onze overleden familieleden, vrienden en medeparochianen, de overledenen van de familie De Smecht van de Roost, de overleden luisteraars van Radio Maria, onze broeders en zusters, die reeds ontslapen zijn in de hoop der verrijzenis. Ja, alle gestorvenen dragen wij op aan uw zorg. Neem hen aan en laat hen verschijnen in het licht van uw gelaat. Wij vragen u, ontferm u over ons allen, opdat wij, tezamen met de maagd Maria, de moeder van Christus, met de heilige Jozef, haar bruidegom, met de apostelen, met de heilige Laurentius van Brindisi en met alle heiligen die hier eens leefden in uw welbehagen, waardig bevonden worden, het eeuwig leven deelachtig te zijn, nu loven en eren door Jezus Christus, uw Zoon. Door hem en met hem en in hem zal uw naam geprezen zijn, Heer onze God, almachtige Vader, in de eenheid van de Heilige Geest, hier en nu en tot in eeuwigheid. Aangespoord door het gebod van de Heer en door zijn goddelijk woord onderricht, durven wij zeggen: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Verlos ons, Heer, van alle kwaad. Geef vrede in onze dagen, dat wij, gesteund door uw barmhartigheid, vrij mogen zijn van zonde en beveiligd tegen alle onrust, hoopverwachtend op de komst van Jezus Messias, uw Zoon. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen. Heer Jezus Christus, ik heb aan uw apostelen gezegd: vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u. Let niet op onze zonden, maar op het geloof van uw kerk. Vervul uw belofte, geef vrede in uw naam. Maak ons één, gij die leeft in eeuwigheid. De vrede van de Heer zij altijd met u.
1: En met uw geest.
0: Lam God, dat wegneemt de zonden der wereld. Lam God, dat wegneemt de zonden der wereld. Lam God, dat wegneemt de zonden der wereld.
1: Leef ons.
0: Lichaam en bloed van onze verrezen Heer Jezus Christus, die wij ontvangen tot eeuwig leven. Heer Jezus Christus, laat het delen in uw lichaam en in uw bloed voor mij, priester, geen vonnis zijn en geen gericht, maar een kracht die mij sterkt naar lichaam en ziel, mij geneest van alle zwakheid. Zalig zij die genodigd zijn aan de maaltijd van de Heer. Zie, dit is de Heer zelf, het Lam God, dat wegneemt de zonden der wereld. Heer, ik ben niet waardig dat gij tot mij komt, maar spreek en ik zal gezond worden. Het lichaam van Christus, bewaar mij tot eeuwig leven.

0: Vol goedheid en liefde toont zich de Heer. Hij liet ons de gedachtenis na van zijn wonderen. Voedsel gaf hij aan die hem vereren.
1: Heer Jezus Christus, wij kunnen u nu niet ontvangen in uw sacramentele aanwezigheid. We smeken u om geestelijk in onze ziel en ons hart te komen, opdat wij zouden verrijkt worden door uw goddelijke genade. O Jezus, kom en leef in ons. Geef aan onze ziel een waar en levend geloof, een diep vertrouwen en een oprechte nederigheid door ons te onderwerpen aan uw goddelijke wil. We danken u, Heer, voor uw zegeningen en genaden die u ons schenkt door deze geestelijke communie.

0: Laat ons dan bidden uit de communie. Heer, gij hebt ons ingewijd in uw goddelijk mysterie. Sta uw volk genadig bij. Doe ons van het oude naar het nieuwe leven overgaan door Christus onze Heer. Nog een kleine mededeling. Aanstaande donderdagavond is de mis in Nieuwrode niet om 7 uur, maar om 6 uur 's avonds. En daarna is er tot 7 uur uitstelling van het Heilig Sacrament en biechtgelegenheid. Dierbaren, neem de 2 boodschappen uit de lezingen vandaag bijzonder mee. God schrijft u nooit af. En we kunnen familie van de Heer worden door zijn wil te doen. De Heer zij met u.
1: En met uw geest.
0: Zegen en beschermen u, de almachtige en de barmhartige God, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Gaat nu allen heen in vrede.
1: Nee, dank.
2: Beste luisteraars van Radio Maria, u was verbonden met de Sint-Mauriskerk te Holsebeek, waar we samen de Heilige Mis hebben gevierd. We wensen u nog een gezegende dag toe.

Beste luisteraars van Radio Maria, welkom bij het programma Catechismus. Een overweging bij de geloofsschat van de kerk.

0: Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij het programma Catechismus. Vandaag luisteren wij opnieuw naar eerwaarde heer Pierre François in deze catechese-reeks over de 10 geboden.
1: Om te klasseren, kunnen we zeggen dat de deugd van de kuisheid behoort tot het domein van een bredere deugd, een kardinale deugd, die heet de matigheid. Want de matigheid is de deugd die ons helpt om een maat te leggen op alles wat wij doen in verband met het genot, met de aantrekkingskracht van aangename dingen. Wel, iemand die die matigheid heeft, weet dat hij daar een bepaalde maat op moet zetten. Wel, de kuisheid is de matigheid op gebied van de seksualiteit. Dat betekent dus dat ons verstand ergens toegang moet krijgen tot de maat. Wat is het criterium van goedheid op gebied van seksualiteit? Men moet ook weten dat die zelfbeheersing een zaak van lange adem is. We moeten nooit denken dat men die eens voor altijd kan verwerven, dat het allemaal onder de knie is. In elke levensfase moeten de mensen zich inspannen. En niet alleen maar in de jeugd. Ook bij meer gevorderde leeftijd moeten de mensen zien dat ze nog altijd de nodige inspanning doen om die deugd te blijven verwerven. Nooit mag men zeggen, dat is niet meer van mijn leeftijd of hier hoef ik niks meer te vrezen. Het kan zijn dat het op een bepaald ogenblik van het leven wat meer moeite kost. Bijvoorbeeld, de jeugd heeft meer energie en de inspanning om de deugd goed te beleven kan groter zijn in die periode. De kuisheid kent bovendien bepaalde groeiwetten die verlopen via fases, zegt de Catechismus van de Katholieke Kerk. Een deugdzame en kuise mens moet zichzelf dag in dag uit vormen door middel van talrijke herhaalde en vrije keuze. Zo leert hij het zedelijk goede kennen, beminnen en beoefenen volgens de verschillende fasen van hun groeiproces. De kuisheid is weliswaar een persoonlijke zaak, maar vraagt ook een culturele inspanning. Want een persoon is nooit helemaal alleen. En de maatschappij beïnvloedt ons en we beïnvloeden de maatschappij. Dus er is ook een bepaald kader nodig. Dat betekent dat de kuisheid eerbied veronderstelt voor de rechten van de persoon. We hebben bijvoorbeeld recht op informatie en opvoeding die beantwoordt aan onze morele en geestelijke dimensies. Ik geef een voorbeeld. De openbare zeden zijn een voorwaarde die men mag eisen van de samenleving om die deugd goed te kunnen beleven. Ten slotte mag dit ook gezegd worden, het is waar dat de kuisheid een morele deugd is, en zelfs ongelovige mensen zien er soms het nut van in, maar de kuisheid is ook een gave van God. Het is dus een genade. En het draagt vruchten in de mate dat we ons ook geestelijk oefenen op dat punt. De Heilige Geest geeft aan hen die door het water van het doopsel herboren werden de genade om de zijwetten van Christus na te volgen. Laat ons een beetje kijken hoe positief die seksualiteit is, want de kuisheid helpt ons om die zelfgave van ons volledig te maken. Inderdaad, liefde, wat is liefde? Dat is het vormend beginsel van alle deugden. Het is onder invloed van de liefde dat wij bijvoorbeeld de kuisheid willen beleven. De liefde is de leerschool van de zelfgave van de persoon. Iemand die bemint wil zich geven. Wil de kuisheid beantwoord aan diezelfde logica van ik wil mij geven. Zelfbeheersing is niet zomaar een inspanning om te zeggen, ik ben de beste. Zelfbeheersing is in de eerste plaats het vermogen om zichzelf te geven. Daarom zegt de catechisme van de katholieke kerk, wie de kuisheid beoefent, wordt daardoor voor zijn naaste en getuige van de trouw en de tederheid van God. Hier speelt ook vriendschap een grote rol. De deugd van de kuisheid komt tot bloei in de vriendschap. Wij moeten leren een persoon te zien niet als een voorwerp, maar als een persoon die we moeten eerbiedigen. Christus heeft zichzelf verklaard als onze vriend en heeft ons ook als vrienden uitgeroepen. Wie de kuisheid beleeft, is ook in staat om een goede vriend te zijn van zijn vrienden. Vriendschap kan groeien tussen personen van hetzelfde of van verschillend geslacht. Het is een weldaad voor allen. Het is goed dat er vriendschap ontstaat tussen mensen. De kuisheid kan op verschillende manieren beleefd worden, binnen het huwelijk en buiten het huwelijk. Door jonge mensen, door volwassenen, door oudere mensen. Elke gedoopte is geroepen tot kuisheid. De christen is bekleed met Christus, zegt Paulus. En Christus is ook het voorbeeld bij uitstek van kuisheid. Alle gelovigen die geroepen zijn om volgens het christelijk leven te leven, moeten hun inspiratie vinden bij Jezus. Wel, Jezus heeft de celibataire levensstaat geheiligd. Voor sommige mensen is dat het huwelijk, maar voor andere mensen zijn ze zelfs geroepen om heel hun leven te blijven in maagdelijkheid of godgewijd celibaat. En dat is eigenlijk een uitmuntende wijze om zich gemakkelijker en met een onverdeeld hart aan God te geven. Dat is iets dat niet iedereen begrijpt. Je moet een roeping daarvoor hebben. Maar de mensen die die roeping hebben en er blij mee zijn, en dat zijn er veel, wel, die kunnen dat heel mooi uitleggen. En wie die roeping niet heeft, dat hij God dankt dat hij een andere roeping heeft. Gehuwden bijvoorbeeld zijn geroepen om ook de kuisheid te beleven, die heet dan echtelijke kuisheid. De ongehuwden beoefenen de kuisheid in de onthouding. Dus wie niet getrouwd is, moet op het gebied van de seksualiteit zich maagdelijk gedragen. De catechisme van de katholieke kerk ziet het als, en dat is het gevolg van wat we zojuist hebben gezegd, drie vormen van de deugd van de kuisheid. De eerste is de kuisheid van de echtgenoten. De tweede vorm is die van het weduwschap. En de derde die van de maagdelijkheid. Wat moeten we zeggen nu van de verloofden? Het zijn mensen dus die binnenkort gaan trouwen, maar nog niet getrouwd zijn. Wel, ze moeten de kuisheid, ik ga het heel eenvoudig zeggen, sorry dat ik zo duidelijk ben, maar we moeten kiezen voor de korte pij, nietwaar? De verloofden zijn ertoe geroepen de kuisheid in onthouding te beoefenen. Zij moeten deze proeftijd van hun liefde zien als een periode waarin ze leren voor elkaar respect op te brengen en elkaar trouw te blijven in de hoop dat ze elkaar van God zullen ontvangen. De uitingen van tederheid die specifiek zijn voor de huwelijksliefde zullen ze bewaren voor de periode van het huwelijk. Ze zullen elkaar helpen om te groeien in kuisheid. Er kunnen natuurlijk uitingen zijn van genegenheid, maar niet dezelfde als bij gehuwde personen. En dat is het mooiste. En wij, die veel mensen hebben voorbereid tot het huwelijk, kunnen ervan getuigen dat wanneer de mensen dat goed beleven, dat het hun heel gelukkig en vreugdevol maakt. Dat ze echt mogen spreken van een schone liefde. Nu minder schoon, wat zijn de zonden tegen de kuisheid? Dit is minder aangenaam, maar we moeten ook vermijden dat we naïef zijn, dus ga ik spreken over de zonde tegen de kuisheid. Wel, de onkuisheid is een ongeregelde begeerte of een ongeordend plezier in het geslachtelijk genot. Geslachtelijk genot, zegt de kerk, is moreel ongeordend wanneer men het los van de doeleinden van voortplanting en vereniging omwille van zichzelf zoekt. Hier moeten we bijvoorbeeld vermelden masturbatie of zelfbevrediging, de vrijwillige prikkeling van de geslachtsorganen, met de bedoeling daardoor een seksuele genot te ervaren. Hier citeer ik wat de kerk zegt. Zowel het kerkelijk leergezag als de morele zin van de gelovigen hebben in de lijn van een constante traditie zonder aarzelen bevestigd dat masturbatie een intrinsiek en ernstig ongeordende handeling is. Ik citeer verder. Helemaal afgezien van het motief is het opzettelijk gebruik van de geslachtelijke vermogens buiten de gewone huwelijksrelaties om in strijd met de finaliteit ervan. Ik weet dat dit vertellen in onze tijd een beetje achterhaald blijkt te zijn, maar beseffen wij goed dat het al eeuwen en eeuwen en eeuwen en eeuwen is dat de mensen zeggen, och, die moraal is niet meer van onze tijd. Ik denk dat het niet meer van onze tijd is daarover te zeuren. Het is al zo lang dat de mensen klagen over het feit, oh, maar dat is toch veelijzend. We moeten niet bang zijn om tegen de stroom in te gaan, want Jezus heeft ons beloofd dat deze manier eigenlijk de beste manier is. Nu, hoe kunnen we oordelen voor onszelf hoe zwaar dat wij gezondigd hebben, bijvoorbeeld als wij willen biechten, of wanneer we mensen begeleiden naar de bekering? Wel, men moet rekening houden dat de affectieve onvolwassenheid, de macht van de gewoontes, een toestand van angst of andere psychische of sociale factoren de morele schuld van zo'n daad kunnen verminderen of zelfs tot een minimum beperken, maar nooit volledig uitschakelen uiteraard. Dus laat ons niet te snel oordelen wanneer we iets zien gebeuren. We moeten weten dat bepaalde mensen door externe factoren soms minder verantwoordelijk zijn.

Wat verstaat men onder ontucht? Wel, ontucht is, gaat verder dan de zelfbevrediging, want er zijn al twee personen bij betrokken. Wel, dat is de lichamelijke vereniging van een man en een vrouw die niet met elkaar gehuwd zijn.

Dus aan de intimiteit van de partners onttrokken wordt, om die wel bewust aan buitenstaanders te vertonen. Om ze voor allerlei motieven. Wel, dat is ook een zonde tegen de kuisheid. Het gaat in tegen de aard van de huwelijksdaad als intieme gave van de echtgenoten aan elkaar. Bovendien pleegt de pornografie ernstig inbreuk op de waardigheid van degene die er zich toe lenen, acteurs, handelaars, publiek, omdat de een voor de ander het voorwerp wordt van oppervlakkig genot en van ongeoorloofd winstbejacht. Zij dompelt bovendien, zegt de catechisme van de katholieke kerk, de betrokkenen in de illusie van een schijnwereld, een soort kunstmatige paradijs. En daarom is het een zwaar kwaad. Het werkt zelfs verslavend, en daar moet de burgerlijke overheid de productie en de verspreiding van pornografisch materiaal verhinderen. Hoe en wat en wanneer, dat is niet aan de kerk om het te zeggen. Maar de kerk herinnert gewoon dat wij de plicht hebben, en nou wie betrokken is met de technologieën van verspreiding van beelden en audiovisueel materiaal, moet weten dat die ook een bepaalde verantwoordelijkheid heeft op dat punt. Bijvoorbeeld scholen moeten ervoor zorgen dat de kinderen die via internet of andere manieren aan beeldmateriaal of audiovisuele middelen kan komen, dat ze niet in contact worden gesteld met pornografie, want dat gaat het geweten van de persoon die het mogelijk heeft gemaakt belaten. Want dat brengt schade. Prostitutie. Dat is ook een inbreuk op de waardigheid van de persoon. Niet alleen maar aan degene die zich eraan overgeeft en daardoor gereduceerd wordt tot een lustobject, maar wie ervoor betaalt, zondigt zwaar tegen zichzelf. Hij schendt de kuisheid waartoe zijn doopsel hem verplicht. En het bezoedelt zijn lichaam, dat een tempel van de Heilige Geest is. De prostitutie is werkelijk een sociale plaag. Ze betreft helaas gewoonlijk vrouwen, maar kunnen ook mannen, kinderen of jonge volwassenen zijn. In dit laatste geval, kinderen of jongere volwassenen, komt er nog een zonde van ergernis bij. Men is een steen des aanstoots voor die jonge mensen die zich veel minder kunnen weren tegen dergelijke immorele praktijken. We moeten begrip hebben dat bepaalde mensen, ook al hebben ze een zware zonde begaan, door armoede, chantage, sociale druk, dat kan soms de toereikbaarheid van de fout verminderen. Dus we moeten niet neerkijken naar mensen die daarmee het slachtoffer zijn in alle betekenissen van het woord. Ze willen geld verdienen of ze moeten geld verdienen, maar ze zondigen tegelijkertijd. Soms zijn ze ook niet helemaal vrij. Wat moeten we denken van verkrachting? Dat is met geweld inbreuk maken op de seksuele intimiteit van een persoon. Dat is een aantasting van de rechtvaardigheid en van de liefde. Verkrachting betekent een zeer ernstige aantasting van het recht van iedere mens op respect, vrijheid en fysieke en morele integriteit. En ze brengt schade teweeg. Het slachtoffer kan daardoor levenslang getekend worden. Nog ernstiger is de verkrachting die door de ouders of verwanten, in het geval van incest, of door opvoeders wordt bedreven tegenover kinderen die hun zijn toevertrouwd. Men beseft beter en beter hoe nefast dit is. Er is een tijdperk geweest, ik denk de naïeve jaren 60 van vorige eeuw, waarin bepaalde mensen niet hebben ingezien hoe schadelijk het was om kinderen bijvoorbeeld bloot te stellen aan dergelijke dingen. Kuisheid en homoseksualiteit. Je moet weten dat de kerk heel streng is met de heteroseksualiteit.

seksuele. Dat is alles wat we tot nu toe hebben gezien. Hebben gezien dat dat niet min is. Maar de kerk heeft ook een oordeel voor de homoseksuele daden. En hier ga ik heel voorzichtig zijn, want we moeten altijd het verschil maken tussen een persoon en de daden van die persoon. De kerk houdt van de zondaar, maar houdt niet van de zonde. Dus alles wat ik hier zal zeggen, gaat over daden die we niet mogen doen omdat ze ons niet gelukkig maken. Maar het gaat niet over mensen veroordelen. Dat komt alleen maar God toe. Dus onder homoseksualiteit verstaat men de betrekkingen tussen mannen of tussen vrouwen die zich seksueel exclusief of overwegend aangetrokken voelen tot personen van hetzelfde geslacht. Homoseksualiteit kent door de eeuwen heen en binnen de veelheid van culturen verschillende verschijningsvormen. Men kent de psychische oorsprong van de homoseksualiteit niet zo goed. Wat we wel kunnen zeggen, en daardoor steunen op de Heilige Schrift, dat deze betrekkingen voorgesteld worden als een ernstige ontaarding. En de overlevering heeft steeds verklaard dat homoseksuele daden intrinsiek ongeordend zijn. Ik zeg niet meer, ik zeg niet minder. Dit is wat er staat in de catechismus van de katholieke kerk. En dat is een compilatie van heel wat teksten van bevoegde instanties van de kerk. In dit geval ook de congregatie voor het geloof met haar verklaring persona humana. Dus de homoseksuele daden zijn in strijd met de natuurwet. En dat is eigenlijk ook logisch, want indien masturbatie in strijd is met de natuurwet, het feit dat men dat met twee begaat, moet ook zondig zijn. Anders moet het andere ook gaan afschaffen. En uiteindelijk gaan we niks meer over hebben. En het is niet omdat we gezegd hebben dat het geen zonde is, dat het ook zo verandert in de realiteit. Het blijft een zonde, wat we er ook van verklaren of zeggen. Dat is gewoon zo in de schepping. Homoseksuele handelingen, bovendien, sluiten de seksualiteit af voor de gave van het leven. Ze komen niet voort uit een ware affectieve en seksuele complementariteit die gevraagd is in de heteroseksuele relaties. Dan kunnen ze in geen geval, zegt de catechismus van de katholieke kerk, goedgekeurd worden. Het probleem is dat bij een niet gering aantal mannen en vrouwen de homoseksuele neiging diep geworteld is. Men zegt niet in de catechismus van de katholieke kerk dat het aangeboren is, omdat die mening ten eerste niet door iedereen gedeeld is en misschien ook niet te bewijzen is. We moeten nog een beetje wachten tot meer onderzoek wordt gedaan, maar tot nu toe kunnen daar niks met zekerheid over zeggen. Wanneer een persoon een objectief ongeordende neiging heeft, wel, dat is voor die persoon een beproeving. En dan moeten we die mensen met respect, begrip en fijngevoeligheid behandelen. Ik heb nog eens gezegd in het begin, men moet de zondaar beminnen en de zonde afkeuren. Maar nooit of te nooit heeft Christus gevraagd dat wij de zondaar zouden haten. Homobashing bijvoorbeeld is onchristelijk. Wat de mensen ook mogen zeggen, dat hoort niet tot het christelijk geloof. Dus we moeten personen die die neiging hebben, behandelen met, ik zeg het nog eens, en ik citeer uit de catechisme van de katholieke kerk, met respect, begrip en fijngevoeligheid. Men moet bijvoorbeeld ieder vorm van onrechtmatige discriminatie vermijden. Een persoon mag niet gediscrimineerd worden op die basis. Pas op, er zijn ook plichten om de openbare zeden te verdedigen. En als bepaalde personen zondigen tegen die openbare zeden, mogen die wel aangepakt worden. Maar
het feit dat men die neiging heeft op zichzelf mag niet leiden tot discriminatie. Ook deze mensen, zoals alle kinderen van God, zijn geroepen om in hun leven de wil van God te volbrengen. En als ze christen zijn, de problemen die zij als gevolg van hun instelling ondervinden, ze moeten dat verenigen met het kruisoffer van de Heer. Elk huisje heeft zijn kruisje. Elke vorm van leven heeft zijn moeilijke kanten. Wel, homoseksuele mensen, zegt de Catechisme van de Katholieke Kerk, zijn tot kuisheid geroepen. En ze moeten, evenals de heteroseksuelen, de deugd van de zelfbeheersing ontwikkelen. En dat gaat hen leiden tot innerlijke vrijheid. Misschien zal de steun nodig zijn van belangeloze vrienden, van geestelijke en vriendschappelijke begeleiding, gebed, de genade van de sacramenten. De mensen moeten, wat hun toestand ook is, geleidelijk en standvastig voortgaan op de weg van de christelijke volmaaktheid.

En zo zijn we aan het einde gekomen van deze catechese over de 10 geboden. Een volgende keer kunnen wij samen stilstaan bij een nieuw catechetisch thema. Van harte dank en nog een bijzonder fijne dag gewenst.

0: De Leeswijzer. Hedendaagse auteurs aan het woord. Een programma van Radio Maria, u gebracht door Kevin.
1: Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria en van De Leeswijzer, bij deze twee bijzondere afleveringen die in het verschiet liggen van De Leeswijzer. We gaan namelijk in gesprek met de auteur van een biografie die recent verscheen over het leven van koning Boudewijn. Gedurende een uur lang mochten we met professor Vincent Dujardin in gesprek gaan. Dit voornamelijk in het Frans, andere delen zijn in het Nederlands. U krijgt uiteraard een vertaling van de Franstalige gedeelten. U kan luisteren naar het gesprek in dit eerste deel, waar we het onder meer zullen hebben over de eerste jaren van het koningschap van koning Boudewijn. Ik begon ons interview met de vraag aan de professor om zichzelf kort voor te stellen. We wensen u veel luisterplezier.
2: Merci à vous. En fait, donc, je suis professeur d'histoire contemporaine à l'Université de Louvain. J'ai aussi enseigné à la KU Leuven dans un cadre d'échange de professeurs, le cours d'histoire de Belgique. Et donc j'ai aussi eu l'occasion d'enseigner à Cracovie, aussi université à Kiev, sur des questions relevant davantage de l'Union européenne, qui est aussi un méchant de recherche. Et je travaille sinon sur l'histoire institutionnelle belge et notamment aussi le rôle de la monarchie belge dans l'histoire de notre pays. Et sur le plan justement des publications, les derniers temps, j'ai pu faire un livre sur l'histoire de la Commission européenne que j'avais pu diriger avec une série de collègues européens sur les années de Jacques Delors entre 1985 et 1995 et puis les présidents suivants jusqu'en 2000. Et travailler aussi sur le ministère des Affaires étrangères, sur une série de personnalités de l'histoire politique belge et notamment de Pierre Armel, l'ancien premier ministre belge, ministre des Affaires étrangères, qui avait bien connu Laurent Baudouin.
1: En de professeur die stelt zich als volgt voor. Ik ben hoogleraar hedendaagse geschiedenis aan de Université catholique de Louvain. Ik heb ook lesgegeven aan de KU Leuven in het kader van een uitwisseling van professoren voor het vak Belgische geschiedenis. Ik heb ook de kans gehad om les te geven in Krakau, aan universiteiten in Kiev, over kwesties die binnen de Europese Unie vallen, wat ook een van mijn onderzoeksgebieden is. Verder werk ik aan de Belgische institutionele geschiedenis, in het bijzonder aan de rol van de Belgische monarchie in de geschiedenis van ons land. Wat betreft publicaties heb ik een werk kunnen doen over de geschiedenis van de Europese Commissie, die ik heb kunnen leiden met een reeks Europese collega's, over de jaren van Jacques Delors tussen 1985 en 1995 en de daarna volgende presidenten tot het jaar 2000, ook werken over het ministerie van Buitenlandse Zaken en over een reeks persoonlijkheden, de Belgische politieke geschiedenis in het bijzonder over Pierre Armel, de voormalige Belgische premier en minister van Buitenlandse Zaken, die koning Boudewijn zeer goed kende. We luisteren verder naar het interview dat, zoals u zal kunnen horen, sommige deeltjes in het Nederlands verliep. U hoort mij de volgende vraag stellen. Ja, en daar begint natuurlijk eigenlijk een beetje dit verhaal, zeg maar. Want het is zo dat u een doctoraatsthesis heeft geschreven over de oud-premier Pierre Armel. En het is in het kader daarvan dat u een bijzondere ontmoeting had.
2: Ja, inderdaad. Ik ben al heel lang bezig met die biografie van koning Boudewijn. Uiteraard was ik de koning al tegengekomen bij vroeger werk over kopstukken uit de Belgische en de buitenlandse politiek. Ik heb koning Boudewijn nooit ontmoet, maar zoals ik in de inleiding uitleg, had ik in de 2005 wel een ontmoeting met koningin Fabiola. Dat gebeurde naar aanleiding van de publicatie van mijn doctoraatsthesis over oud-premier Pierre Armel, waarvan ze al enkele bladzijden had gelezen. En dus ik ontmoette haar bij Arnel thuis. En daarna nodigde ze mij uit op Stuyvesant. En ze was bereid om mijn vragen te beantwoorden. En gaf me geleidelijk toegang tot de privéarchieven van haar man. Dus die waren nog helemaal niet geclasseerd. En dat waren ze bij haar overlijden trouwens nog altijd niet. Maar ik ben dus iets minder dan 10 jaar met de koningin in gesprek geweest.
1: Dat is toch echt wel een heel uitzonderlijk iets. Het feit dat u op deze wijze niet alleen toegang hebt gekregen tot officiële archieven, maar eigenlijk toegang krijgt tot de gedachten van een koning.
2: Ja, in dat kader heb ik de persoonlijke dagboeken van koning Boudewijn kunnen raadplegen. Met daarin ook zijn aantekeningen bij de audienties. Mm-hmm. Met in het begin van de politieke audienties. En de koningin had ook de persoonlijke agenda's van de koning en van zijn adjudant bewaard. Maar vanaf 1968 hield de koning ook spirituele dagboeken bij. En dus hun inhoud is uiteraard veel spiritueler van haar. Maar vaak spreekt hij hierin niet alleen zijn persoonlijke zorgen uit, maar ook zijn politieke kopzorgen. Mm-hmm. Over België, wereldconflicten, bezoeken van buitenlandse machthebbers, staatsbezoeken enzovoort. En dus deze geschriften helpen soms om onderliggende motieven voor zijn keuzes in politieke dossiers te achterhalen. Ze maken het niet alleen mogelijk om het denken van de koning van nabij te volgen, maar ook om beweringen in werken of in de herinneringen van politieke figuren te bevestigen, aan te vullen of zelfs te weerleggen. Soms gaat het daarbij om belangrijke elementen uit een regeerperiode, in feite.
1: Ik kan mij voorstellen dat als u dan toegang krijgt tot de meest intieme gedachten eigenlijk van koning Boudewijn, dat u als historicus toch voorzichtig moet zijn welke zaken u aan het licht kan brengen en welke niet.
2: Oui, absolument. C'est vrai que l'accès aux archives du roi et à ses carnets personnels ne permet pas de tout révéler. Par exemple, les confidences que certaines personnalités ont faites au roi et qui n'apprennent rien sur le roi Baudouin, mais qui apprennent en fait sur la confiance que certaines personnalités pouvaient avoir dans le roi en lui demandant des conseils ou en lui confiant des choses, mais il est clair que ça ne doit pas être publié, ni aujourd'hui, ni dans 20 ans, parce que travailler sur l'histoire tout à fait contemporaine, c'est évidemment très différent que de travailler sur Jules César ou Toutankhamon. Et donc, il y a une déontologie à avoir, mais bien sûr que sur le roi Baudouin lui-même, en fait, on pouvait vraiment dire tous les éléments qui permettaient de connaître sa personnalité en plus de son rôle de roi. Qui était cet homme derrière le roi? Et il est quand même maintenant décédé depuis plus que 30 ans. Donc les événements dont je parle ont entre 33 ans et 100 ans. Donc en ce qui concernait le roi Baudouin, la reine trouvait que c'était un bon moment maintenant pour faire connaître le vrai roi Baudouin aux Belges et à ceux qui peuvent s'intéresser à lui aussi à l'étranger. Mais ça n'autorisait pas pour autant de publier tout ce que d'autres personnalités ont pu lui confier et qui relevait de la vie privée. Mm-hmm. Et donc ça n'a pas sa place dans un livre d'histoire.
1: Absolute. Het is waar dat de toegang tot de archieven van de koning en zijn persoonlijke dagboeken niet toestaan om alles te kunnen onthullen. Bijvoorbeeld de vertrouwelijkheden die sommige persoonlijkheden aan de koning hebben verteld en die niets over koning Boudewijn zelf leren, maar die wel inzicht geven in het vertrouwen dat sommige persoonlijkheden in de koning hadden door hem om advies te vragen of dingen toe te vertrouwen. Maar het is duidelijk dat dit niet gepubliceerd mag worden, nog vandaag, nog over 20 jaar, omdat het werken aan heel recente geschiedenis uiteraard heel anders is dan werken aan bijvoorbeeld Julius Caesar of Tutankhamon. En dus is er een deontologie die moet worden gevolgd. Maar natuurlijk kon men over koning Boudewijn zelf alle elementen vertellen die toelieten zijn persoonlijkheid te leren kennen naast zijn koninklijke rol. Wie was de man achter de koning? Bovendien is hij nu toch al meer dan 30 jaar overleden, dus de gebeurtenissen waarover ik spreek zijn tussen de 33 en 100 jaar geleden. Wat koning Boudewijn betreft vond de koningin dat het nu een goed moment was om de echte koning Boudewijn bekend te maken aan de Belgen en aan een ieder die er interesse in heeft in het buitenland. Maar dat gaf nog geen toestemming om alles te publiceren wat andere persoonlijkheden hem hadden toevertrouwd en wat tot zijn privéleven behoorde. Dat hoort dus ook niet thuis in een geschiedeniswerk. Heeft u eigenlijk gewacht tot nu omdat het werk nog moest voltooid worden? Of heeft het toch iets te maken met die bijzondere aankondiging die Paus Franciscus deed toen hij op apostolisch bezoek kwam in België?
2: Oui, non, mon livre est vraiment un livre d'histoire, d'histoire politique avant tout, que j'ai commencé il y a 20 ans. Donc ça n'a aucun lien avec la visite du pape François et les déclarations qu'il a pu faire à la fin. Mon travail est un travail d'historien, c'est-à-dire simplement d'expliquer, de répondre à une question très simple. Que s'est-il vraiment passé? C'est à ça que je dois répondre, simplement sur la base des archives, et de pouvoir livrer le contenu des archives pour savoir ce qui s'est vraiment passé, et montrer les succès, montrer les échecs dans la vie du roi, parce que par exemple, vous l'avez vu dans les premiers chapitres, mais c'est vrai que là, il y a une série d'erreurs que le roi a commises, surtout sous l'influence encore de son père et de sa belle-mère, vu l'admiration qu'il avait pour son père, l'injustice qu'il pensait qui avait été, dont son père avait souffert, pensait-il, hein. Et c'est comme ça aussi que je dis qu'il y a deux rois Baudouin. Il y a le roi Baudouin avant 1960, avant son mariage, et puis c'est un tout autre homme après 1960.
1: Nee, niet echt. Mijn boek is een geschiedenisboek. En bovenal nog politieke geschiedenis, dat ik al 20 jaar geleden ben begonnen. Dus het had geen verband met het bezoek van Paus Franciscus of de verklaring die hij aan het einde heeft gedaan. Mijn werk is het werk van een historicus. Dat wil zeggen, gewoon uitleggen of eigenlijk antwoorden op een zeer eenvoudige vraag. Wat is er echt gebeurd? Daar moet ik antwoord op geven. En gewoon op basis van de archieven en de inhoud daarvan kunnen presenteren om te weten wat er echt is gebeurd. De successen en de mislukkingen in het leven van de koning te tonen. Want, bijvoorbeeld, zoals jullie in de eerste hoofdstukken hebben kunnen zien, klopt het dat de koning een reeks fouten heeft gemaakt, vooral toen hij nog onder invloed stond van zijn vader en zijn stiefmoeder, gezien de bewondering die hij voor zijn vader had. De onrechtvaardigheid waarvan hij dacht dat ze had plaatsgevonden, waar zijn vader volgens hem had onder geleden. En zo zeg ik ook dat er eigenlijk twee koningen Boudewijn zijn. Er is een koning voor 1960, voor zijn huwelijk, en dan is er een totaal andere man na 1960.
2: Vous avez un roi qui est très retenu, qui se sent usurpateur du trône de son père avant 1960. Qui subit l'influence politique des conseillers de son père, y compris sur des dossiers très importants, on pourra en parler tantôt sûrement, mais celui du Congo. Après son mariage, c'est un autre roi qui devient souriant, qui devient jovial, retenu encore à l'extérieur, mais qui peut rire vraiment de façon très large en privé, qui fait des sketchs, qui imite Charlie Chaplin devant ses neveux qui sont morts de rire. Et ça, c'est un roi inattendu, comme on le voit aussi dans le carnet photo. Mais c'est devenu un autre roi. Et évidemment, dans ce règne de 43 ans, c'est aussi une autre Belgique. Et vous l'avez déjà dit, entre la Belgique de 1950 et la Belgique de 1993, c'est plus le même pays, c'est plus la même Europe, c'est plus le même monde, le monde de l'immédiat après-guerre avec le monde d'après la chute du mur de Berlin que le roi Baudouin a encore connu. Et donc, ce n'est plus le même roi, ce n'est plus la même Europe, ce n'est plus le même monde. Et c'est ça qui était fascinant, voir au fond 43 ans de règne, un demi-siècle d'histoire de Belgique, de l'Europe et du monde, sur la base des archives inédites hein, du roi, ses carnets personnels, comment lui il a vécu, comment il a, quel était son jugement sur tous ces événements, comment il était acteur et comment il a ressenti tout cela. Et ça a été très, très passionnant.
1: Zo zie je dus een koning die erg terughoudend is, die ook leidt, die zich als een usurpator van de troon van zijn vader voelt voor 1960, die de politieke invloed ondergaat van de adviseurs van zijn vader, ook over heel belangrijke dossiers, daar zullen we het later nog over hebben, bijvoorbeeld dat van Congo. Maar na zijn huwelijk is het een andere koning, die glimlacht, die joviaal wordt, nog steeds gereserveerd naar buiten toe, maar die zeer hartelijk kan lachen en privé sketches doet, Charlie Chaplin nadoet voor zijn neefjes die zich helemaal kapot lachen. En dat is een onverwachte koning, zoals ook te zien is in het deeltje met de foto's in mijn boek. Het is een andere koning geworden. En uiteraard, in dit bewind van 43 jaar gaat het ook over een ander België, zoals u al heeft gezegd, tussen het België van 1950 en het België van 1993, dat is niet meer hetzelfde land. Het is niet meer hetzelfde Europa, niet meer dezelfde wereld. De wereld van het direct naoorlogse tijdperk en de wereld na de val van de Berlijnse muur, die koning Boudewijn nog heeft meegemaakt. Niet meer dezelfde koning, niet meer hetzelfde Europa, niet meer dezelfde wereld. En dat was fascinerend. In feite 43 jaar regering, een halve eeuw geschiedenis van België, Europa en de wereld op basis van de archieven. Het is dus niet eerder gepubliceerd materiaal van de koning, zijn persoonlijke dagboeken en hoe hij het zelf heeft beleefd, hoe hij over al die gebeurtenissen heeft geoordeeld, hoe hij erbij betrokken was en hoe hij alles heeft gevoeld. En dat was zeer boeiend.
2: Et aussi de pouvoir alors confronter cela à d'autres archives, bien sûr. Il y avait les archives aux États-Unis, des présidents américains, du Royaume-Uni, de la France, de la Pologne, de l'Espagne, des Pays-Bas, du Luxembourg, du général de Gaulle, etc., etc., pour voir comment les autres voyaient le roi. Et aussi beaucoup d'interviews. J'ai pu interroger des anciens premiers ministres, des anciens chefs de cabinet, des anciens officiers d'ordonnance, des membres de la famille, pour savoir comment eux avaient perçu le roi, y compris le cardinal Divitch, qui était le secrétaire privé de Jean-Paul II, que Baudouin avait bien connu, il avait quand même fréquenté plusieurs fois. J'ai pu interroger Ratzinger, qui est devenu Benoît XVI, qui m'a écrit ce qu'il avait expliqué au roi sur la question de l'avortement. Et donc, vous voyez, c'est toutes ces sources qui ont permis de retracer l'histoire d'un homme, mais aussi l'histoire d'un demi-siècle, en fait.
1: En ook om dit alles vervolgens te kunnen vergelijken met andere archieven. Uiteraard waren er de archieven in de Verenigde Staten, van Amerikaanse presidenten, van het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Polen, Spanje, Nederland, Luxemburg, van generaal de Gaulle enzovoort, om te zien hoe anderen de koning percipieerden. En ook vele interviews. Ik kon voormalige premiers spreken, voormalige kabinetchefs, voormalige adjudanten, familieleden, om te weten hoe zij de koning hadden ervaren. Inclusief bijvoorbeeld kardinaal Djivic, die de privésecretaris van Johannes Paulus II was en die koning Boudewijn goed had gekend en meerdere keren had ontmoet. Ik kon ook spreken met kardinaal Ratzinger, die later paus Benedictus XVI werd en die me schreef wat hij aan de koning had uitgelegd over de kwestie van abortus. En dus, zoals u ziet, zijn het al deze bronnen geweest die het mogelijk hebben gemaakt om het verhaal van een man te reconstrueren, maar ook eigenlijk de geschiedenis van een halve eeuw. Ja, ik kan me toch niet ontdoen van de indruk dat de voorzienigheid heeft gewild dat het in deze periode is, waar toch ook, ja, om nog even te verwijzen naar dat apostolisch bezoek, de apostolische reis van Paus Franciscus, ja, toch wel de schijnwerpers terug volop op koning Boudewijn heeft geplaatst, ook internationaal.
2: Oui.
1: Dat u lijvig boek zal kunnen bijdragen aan het beter begrijpen van deze persoon, van deze koning.
2: Non, vous avez raison, que c'est sûr que les propos du pape François ont à l'international rappelé le rôle du roi Baudouin, qui est effectivement un rayonnement qui dépasse la Belgique.
1: Mm-hmm.
2: Je ne vais pas anticiper peut-être la fin de l'émission, mais au moment de ses funérailles, 45 chefs d'État ou de gouvernement sont présents. 45. Juste une comparaison pour les funérailles de Kennedy, qui, comme on s'en souvient, a été assassiné. Donc il y avait aussi un moment très émotionnel. Il y avait 19 chefs d'État ou de gouvernement. Et donc on voit le réseau international que le roi Baudouin avait tissé en 43 ans de règne, et qui effectivement constitue une énorme évolution, parce qu'il était partisan de la politique de neutralité jusqu'en 1960, et ce n'est qu'après son mariage donc qu'il a commencé à avoir ce réseau international.
1: U maakt een punt dat het zeker is dat de uitspraken van Paus Franciscus internationaal hebben herinnerd aan de rol van koning Boudewijn, die inderdaad een uitstraling had die België overstijgt. Nu, ik ga nog niet vooruitlopen op onze vragen, maar op het moment van zijn begrafenis waren er maar liefst 45 staatshoofden of regeringsleiders aanwezig. 45. Gewoon even ter vergelijking, bij de begrafenis van president Kennedy, die, zoals we ons herinneren, werd vermoord, en dat was ook een heel emotioneel moment, waren er 19 staatshoofden of regeringsleiders. En dus ziet men dat het internationale netwerk dat koning Boudewijn in 43 jaar heerschappij had opgebouwd, en dat inderdaad een enorme ontwikkeling is. Omdat hij tot 1960 een voorstander was van een neutraliteitsbeleid en pas na zijn huwelijk werkelijk begon met de opbouw van dat internationale netwerk. Ja, en die ook vandaag de dag nog altijd invloed uitoefenen. We hebben net het toch wel heel uitzonderlijke bezoek gehad, staatsbezoek van de keizer van Japan.
2: Ja.
1: Een man waar hij een hele diepe vriendschap mee heeft opgebouwd en die echt generatie op generatie eigenlijk wordt doorgegeven.
2: Oui, vous avez raison de le souligner aussi, parce que c'est vrai que je n'ai pas dit que dans les 45 chefs d'État, il y en a deux qui n'ont jamais été à des funérailles à l'étranger pour un autre chef d'État. La première, c'est la reine Elisabeth II, qui en 70 ans de règne n'a jamais été à des funérailles d'un chef d'État étranger, jamais, sauf une fois, pour le roi Baudouin. Et alors, vous avez raison de rappeler que l'empereur du Japon avait des liens très étroits avec le roi Baudouin à partir de 1953. Et donc, il y a eu, et son fils aussi, l'actuel empereur, a gardé des liens forts avec la famille royale belge. Et c'est en fait Baudouin qui était à l'origine de ce rapprochement, qui bien sûr a bénéficié aussi sur le plan diplomatique, sur le plan économique, parce que ça ouvre évidemment des portes, des liens vraiment d'amitié, on peut dire, hein. Entre les deux familles, où il y avait vraiment des partages de moments d'intimité familiale.
1: Yep.
2: Entre les deux familles, comme je l'explique dans le livre. Hein. Mais vous avez raison, là il y a vraiment un héritage qui reste présent aujourd'hui.
1: U benadrukt het juist, want het is waar, ik heb het niet gezegd, dat van de 45 staatshoofden waren er twee die nooit naar een buitenlandse begrafenis van een ander staatshoofd zijn geweest. De eerste is koningin Elisabeth II, die in 70 jaar regering nooit naar de begrafenis van een buitenlands staatshoofd ging, nooit, uitgezonderd één keer, voor koning Boudewijn. En dus ja, u heeft gelijk om te herinneren dat de keizer van Japan bijvoorbeeld hele nauwe banden had met koning Boudewijn vanaf 1953. En dus waren er die banden, en trouwens ook zijn zoon, de huidige keizer, met de Belgische koninklijke familie en die zijn ook behouden. Eigenlijk was het Boudewijn die aan de basis stond van deze toenadering, wat natuurlijk ook een diplomatiek en economisch voordeel heeft opgeleverd. Want het opent uiteraard echt deuren om deze vriendschappelijke banden te hebben tussen de twee families, waar echte momenten van familiale intimiteit werden gedeeld, zoals ik ook uitleg in het boek. U heeft gelijk. Het gaat hier echt over een erfenis die vandaag de dag nog aanwezig is, aldus professor Dujardin. Vervolgens vraag ik hem of het mogelijk is om samen met ons een beetje het leven van koning Boudewijn te overlopen, te beginnen bij zijn jeugd.
2: Et donc, c'est vrai que ce qui me frappe beaucoup quand on reprend l'ensemble de la vie du roi, c'est aussi de montrer combien d'abord son enfance a été difficile. C'est un roi qui a beaucoup souffert. Il n'a pas 5 ans lorsque sa mère est décédée. Il avait 10 ans lorsque la guerre a éclaté. Il avait 14 ans lorsqu'il était déporté en Allemagne. 19 ans lorsqu'il est devenu prince royal après la question royale où il a vu son père critiqué, controversé, le roi le plus controversé de l'histoire de Belgique. Mm-hmm. Un règne le plus court, le règne effectif du roi Léopold III, c'est 6 ans, c'est 34-40. Parce qu'après c'est la guerre et puis c'est la question royale. Et donc le règne le plus court et le plus controversé de l'histoire de Belgique. Et Baudouin est donc un homme très blessé à 19 ans. Il ne connaît pas son pays. Il ne connaît pas les hommes politiques. Parce que ça fait 5 ans qu'il n'était plus en Belgique. Il était en exil en Suisse, hein, comme vous le savez.
1: Het is waar dat het mij erg opvalt dat wanneer je het leven van de koning bekijkt, je ook moet laten zien hoe moeilijk zijn jeugd eigenlijk was. Het is een koning die veel heeft geleden. Hij was nog maar 5 jaar toen zijn moeder overleed. 10 jaar toen de oorlog uitbrak. 14 jaar toen hij naar Duitsland gedeporteerd werd. 19 jaar toen hij kroonprins werd na de koningskwestie, waarin hij zijn vader bekritiseerd en omstreden zag, de meest controversiële koning van de Belgische geschiedenis. Een van de kortste ook. Het effectieve bewind van koning Leopold III is amper 6 jaar, van 1934 tot 1940. Want daarna is er de oorlog en dan de koningskwestie. Dus het kortste, meest omstreden bewind in de Belgische geschiedenis. En Boudewijn is dus een zeer gekwetste man op 19-jarige leeftijd. Hij kent zijn land niet, hij kent de politici niet, want hij was al 5 jaar niet meer in België geweest. Hij was in ballingschap in Zwitserland, zoals u weet.
2: Et il confond, regardez juste un exemple. En 1952, le premier ministre propose que Gaston Eskens puisse revenir au gouvernement, alors qu'il avait été premier ministre entre 1949 et 1950. Mais Gaston Eskens était favorable à l'abdication de Léopold III, avec lequel il avait des divergences politiques importantes, notamment dans le domaine de la politique étrangère. Et Baudouin répond au Premier ministre, « Oui, mais Gaston Eskens n'est-il pas socialiste ?» Vous voyez, on a le roi des Belges qui, et c'est normal, n'ayant pas connu le pays, n'étant pas en Belgique, et au fond ayant été trop peu mêlé aux négociations politiques avec son père, qu'il avait tenu trop à l'écart, en fait. Alors on a un roi qui ne connaît même pas l'étiquette politique de son propre premier ministre, quand même extraordinaire. Et donc c'est un roi qui se sent usurpateur du trône de son père, et qui va alors commettre aussi une série d'erreurs. Par exemple, il n'ira pas aux funérailles de George VI, roi d'Angleterre. Même la reine Elisabeth est furieuse, elle trouve que c'est une erreur énorme, et qualifie le roi Baudouin de « petit roquet ». Donc c'est quand même dans une lettre qu'elle envoie à ce moment-là. Et donc, on a quand même des grandes difficultés au début du règne, mais en même temps, un roi qui a le sens du devoir, qui essaye de rester au-dessus de la mêlée, qui a des liens très de confiance, même avec les responsables socialistes ou libéraux qui s'étaient opposés à son père. Donc, il joue le jeu. Mais on sent quand même un homme encore bien sûr fragile, inquiet, qui, bon, n'oublions pas qu'en 1950, il a 19 ans. Donc en 1960, lorsqu'il proclame l'indépendance du Congo, il a 29 ans. Hein. On oublie parfois un peu ça. Et donc c'est vrai que ce sont des premières années qui ont été très difficiles. Et le grand changement, c'est la rencontre avec la future reine Fabiola.
1: En de professor gaat verder met een voorbeeld. Bijvoorbeeld in 1952 zegt hij: de toenmalige premier stelt voor dat Gaston Eyskens terug kan keren in de regering, daar hij premier was tussen 1949 en 1950. Maar Gaston Eyskens was een voorstander van de abdicatie van koning Leopold III, met wie hij ook belangrijke politieke verschillen had, in het bijzonder op het gebied van buitenlands beleid. En Boudewijn antwoordt aan de premier: ja, maar die Gaston Eyskens, is dat geen socialist? En zo zie je, we hebben eigenlijk een koning van de Belgen, en dat is ook normaal, hij kent het land niet, hij was niet in België en in feite weinig betrokken geweest bij de politieke onderhandelingen met zijn vader, waar hij te veel op afstand werd gehouden. Dus we hebben een koning die niet eens het politieke etiket van een voormalige premier kent, en dat is toch bijzonder. Dus het is een koning die zich usurpator van de troon van zijn vader voelt en die dan ook een reeks fouten zal maken. Zo gaat hij bijvoorbeeld niet naar de begrafenis van koning George VI, de koning van Engeland. En zelfs koningin Elisabeth is woedend en vindt ook dat het een enorme fout is. Ze noemt koning Boudewijn zelfs in een brief aan hem gericht een nors klein keffertje. En we hebben dus grote moeilijkheden aan het begin van zijn regering, maar tegelijkertijd wel een koning die groot plichtsbesef heeft, die probeert om boven de strijd te blijven, die vertrouwensbanden aangaat, zelfs met de socialistische of liberale verantwoordelijken die zich tegen zijn vader verzet hadden. Hij speelt dus het spel, zeg maar. Maar je voelt toch een man die nog steeds fragiel, bezorgd is. Een man die, laten we het toch echt niet vergeten, amper 19 jaar oud was in 1950. Dus in 1960, wanneer hij de onafhankelijkheid van Congo uitroept, is hij 29 jaar. We vergeten dat soms een beetje. Het waren inderdaad zeer moeilijke jaren in het begin van zijn regering en de grote verandering kwam dan met de ontmoeting met de toekomstige koningin Fabiola. Vervolgens vroeg ik hem naar de moeilijkheid die koning Boudewijn ondervond met bijvoorbeeld de politieke elementen in het ambt waar hij mee geconfronteerd werd, of dat ook een invloed heeft gehad op zijn beslissingen. Zo spraken we onder meer over de relatie met de socialisten.
2: Les responsables politiques belges du côté du Parti Socialiste ont été très corrects avec le roi Baudouin, son père aussi. Ils ont vraiment joué le jeu de l'apaisement. Après l'abdication du roi Léopold III, vraiment réunir le pays autour de son fils, le roi Baudouin. Je trouve qu'il y a vraiment là, quand on le voit dans les archives aussi, dans le dialogue, dans les carnets personnels du roi, on voit qu'il a joué le jeu. Évidemment, ce à quoi vous faites allusion, c'est le contexte de la guerre froide aussi, hein. Et donc, alors, les craintes par rapport au communisme, au développement du communisme. Et là, le roi Baudouin va jouer un rôle aussi va favoriser le dialogue avec l'Est. Je dirais, déjà dans les années 50, il voit d'un bon œil, au fond, les voyages de sa grand-mère à l'Est, dans un but de diplomatie culturelle, en fait. Hein. Il y a un voyage avec lequel il était tout à fait en désaccord et n'a pas réussi à l'empêcher, c'est le voyage de la reine Elisabeth dans la Chine de Mao, qui était aussi un voyage qui inquiétait beaucoup les Américains. Et là, Laurent Baudin n'arrive pas à empêcher ce voyage.
1: De Belgische politieke leiders aan de kant van de Socialistische Partij bijvoorbeeld zijn erg correct geweest tegenover koning Boudewijn, ook tegenover zijn vader. Ze hebben echt het spel gespeeld als een verzoening na de abdicatie van koning Leopold III, het land te verenigen rond zijn zoon koning Boudewijn. En ik vind dat daar ook echt iets van te zien is, ook wanneer je in de archieven gaat kijken, in de dialogen, in de persoonlijke notities van de koning. Je ziet dat hij daar de rol heeft opgenomen. Maar er is natuurlijk ook de context van de Koude Oorlog. Dus de angst met betrekking tot het communisme en de ontwikkeling ervan. En daar gaat koning Boudewijn ook een rol spelen, door die dialoog met het Oosten te bevorderen, ik zou durven zeggen al vanaf de jaren 50. Hij keek bijvoorbeeld positief aan tegen de reizen van zijn grootmoeder naar het Oosten, vooral met het doel van culturele diplomatie. Eigenlijk is er één reis waar hij het helemaal niet mee eens was en waar hij ook niet in geslaagd is om deze tegen te houden, dat is de reis van koningin Elisabeth naar het China van Mao. Een reis ook waar de Amerikanen met enige zorg naar keken. En daar kon koning Boudewijn die reis niet tegenhouden. We gaan verder vanaf de jaren 60.
2: Maar alors, dans les années 60, on verra qu'il encourage Pierre Armel, hein, dont on a déjà parlé, qui était donc le ministre des Affaires étrangères et qui avait favorisé, au fond, cette doctrine, hein, qui avait rédigé cette doctrine, d'avoir à la fois la défense, d'avoir une armée solide face à l'Est, mais en même temps, d'avoir la détente, donc d'essayer d'avoir ce dialogue avec les pays de l'Est. Oui. Et on verra que dans les années 60, Laurent Baudouin lui-même va beaucoup s'impliquer dans, et 70 aussi encore, hein, et jusqu'à la chute du mur de Berlin, je dirais, de Tito, qui est accueilli en voyage officiel en Belgique. Le roi va aux funérailles de Tito. On l'a parfois peut-être oublié. Et puis des liens assez chaleureux avec Gorbatchev, qui écrit une lettre assez enthousiaste au roi Baudouin, où il salue l'humanisme du roi Baudouin. Donc même Mikhail Gorbatchev avait, au fond, l'estime, hein, pour Laurent Baudouin. Yep. On voit qu'il dialogue avec Jaruzelski, on voit qu'il dialogue avec donc le Polonais, avec des Hongrois, qu'il va en Russie en 1975, en n'hésitant pas à

0: toenmalig minister van Buitenlandse Zaken, en die eigenlijk deze doctrine had bevorderd, had opgesteld om tegelijk defensie te hebben, een stevig leger tegenover het oosten, maar tegelijkertijd ook het omgekeerde, dus proberen te dialogeren met de landen van het oosten. We zullen zien dat koning Boudewijn zelf zich vanaf de jaren 70 ook sterk zal inzetten tot de val van de Berlijnse muur. Ik zou bijvoorbeeld ook Tito durven noemen, die op officiële reis in België werd ontvangen. De koning ging dan ook naar Tito's begrafenis. En de professor spreekt hier over de heer Josip Broz Tito. Hij was een Joegoslavisch politicus en partizanenleider van 1953 tot 1980 president van de Socialistische Federale Republiek Joegoslavië. Men vergeet deze zaken soms een beetje, zegt de professor verder, en dan de vrij warme banden met Gorbachev, toenmalige president van de USSR, die een vrij enthousiaste brief schrijft aan koning Boudewijn, waarin hij het humanisme van koning Boudewijn waardeert. Dus zelfs Mikhail Gorbachev had respect voor koning Boudewijn. We zien ook bijvoorbeeld dat hij met Jaruzelski spreekt, de toenmalige president van Polen. We zien ook dat hij dus daar in gesprek gaat met de Hongaren en dat hij in 1975 naar Rusland gaat en daar niet aarzelt om de democratie in Rusland aan te prijzen. De internationale pers zal de toespraak van koning Boudewijn prijzen, die niet aarzelt om zeer duidelijk te zijn over het politieke model dat hij favoriseert, zelfs tijdens een reis in de USSR. Dus we hebben deze man die natuurlijk de Koude Oorlog heeft meegemaakt en ook het einde van de Koude Oorlog zal kennen. We gaan verder en vragen iets ook over het spirituele leven van de koning in het kader van al deze politieke contacten.
1: Oui, on voit que en fait dès le départ, hein, vous savez sa toute première phrase dans ses carnets personnels, c'est écrire mon élan vers Dieu. C'est un jeu de mots qui fonctionne en français. Élan loyal, c'est son totem scout. Élan loyal. Et en français, un élan. Hein, donc c'est ce saut vers Dieu. Il y a les deux significations du mot élan. Hein, l'animal, son totem scout, et puis l'élan. Et donc on voit qu'il y avait déjà, au fond, depuis la mort de sa mère, je crois que ça joue un rôle important, cette interrogation sur l'au-delà. Dimension spirituelle de la vie et qu'il était aussi alors très tôt très marial et qu'il a effectivement été fort animé dans sa foi, mais une foi très profonde, mais on voit aussi qu'elle a évolué hein, beaucoup au cours de son règne et que dans ses carnets on voit très clairement que toute sa vie, toutes ses actions chaque jour étaient animées par sa foi. Hein, je prends un seul exemple, il est au Maroc en visite officielle, il voit des milliers de gens qui l'applaudissent et dans son carnet, il note qu'il prie le Seigneur pour chacune des personnes qui étaient le long de la route en l'applaudissant. Donc il a pensé à... Vous voyez, il avait cette dimension de prière, en fait, même au moment d'une visite face à la foule qui l'accueillait. On voit aussi, bien sûr, que dans sa vie conjugale, dans sa vie de roi aussi, tout simplement, dans sa vie familiale, il essaye toujours de voir où est son devoir, mais à l'aune de sa foi.
0: Ja, en dat reeds vanaf het begin. De eerste zin in zijn persoonlijke dagboeken, daar staat mon élan vers Dieu. En dat is een woordspeling die in het Frans werkt. Dat betekent zoveel als mijn opgang naar God. Maar élan loyal is ook zijn totemnaam in de scouts. In het Frans betekent un élan de opgang naar God en un élan ook het dier. Twee betekenissen dus. En dat zie je dus eigenlijk vooral sinds de dood van zijn moeder. Ik denk dat dat een belangrijke rol heeft gespeeld. Altijd die vraag over ja, het eeuwige. Over de spirituele dimensie van het leven.

0: Ook was hij van reeds vroege leeftijd erg mariaal. En erg geworteld in zijn geloof. Dat had een sterke invloed in zijn leven. Je ziet ook dat gedurende zijn regering veel is geëvolueerd. In zijn dagboeken kan je heel duidelijk zien dat zijn hele leven, al zijn acties, elke dag werd gedreven door zijn geloof. Eén voorbeeld. Hij is in Marokko op officieel bezoek. Hij ziet daar duizenden mensen die hem toejuichen, applaudisseren. En in zijn dagboek noteert hij dat hij de Heer bidt voor één ieder van die mensen die langs de weg stonden om hem toe te juichen. Dus, je ziet dus echt, hij had deze dimensie van het gebed, zelfs tijdens een bezoek tegenover een menigte die hem verwelkomde. En je ziet dat ook in zijn huwelijksleven, in zijn leven als koning, in zijn gezinsleven. En altijd probeert hij te zien waar enerzijds zijn plicht ligt, maar altijd in het licht van zijn geloof.
1: En en même temps, c'est clairement, et ça c'était parfois vraiment bien documenté dans, grâce à ses carnets, et parfois c'était inattendu d'ailleurs aussi, on voit que c'est à quel point c'est un homme de dialogue. Donc vous voyez, oui, un homme qui a des convictions très fortes, une foi très profonde, et qui l'affirme, hein, et qui a des convictions qui lui conduisaient à parler de sa foi avec Mobutu, avec François Mitterrand, avec Jimmy Carter. C'est qu'il est étonnant qu'il voit Jimmy Carter seulement 10 minutes, seul dans un trajet en voiture, et qu'il lui demande s'il a l'occasion aussi de prier. Donc vous voyez un dialogue directement profond avec le président des États-Unis. Mais en même temps, vous avez un roi qui est un homme de dialogue, donc très respectueux des opinions des autres, de ceux qui ne pensent pas comme lui. Par exemple, j'ai quand même été étonné de voir dans ses carnets qu'il faisait l'éloge de Georges Greener, qui était un député communiste, qui avait crié « Vive la République » en 1950, avec Julien Nao, au moment où le roi a prêté serment, et il loue son engagement humaniste dans ses carnets. C'est quand même inattendu qu'il dise que du positif sur Georges Greener, alors qu'il partageait bien sûr d'autres horizons philosophiques que ceux du roi Baudouin, mais on voit un très grand respect. Et je crois que c'est aussi pour cela que tous les hommes et les femmes qui ne partageaient pas ses opinions, au fond, le respectaient beaucoup, parce qu'ils savaient qu'ils étaient aussi respectés.
0: En de professeur gaat verder om te zeggen, tegelijkertijd, en dat is duidelijk, en dat kan je ook echt goed documenteren dankzij zijn dagboeken, is het soms onverwacht. Je ziet ook dat hij echt een man van dialoog is. Je ziet dus een man met zeer sterke overtuigingen, een diep geworteld geloof dat hij ook beleeft, dat waarvoor hij uitkomt, overtuigingen die hem ertoe brachten om zelfs over zijn geloof te spreken met bijvoorbeeld Mobutu, met François Mitterrand, met Jimmy Carter. En dan hebben we het natuurlijk over de toenmalige leider na de opstand van Congo, de voormalige president van Frankrijk en de voormalige president van de Verenigde Staten. Het is toch verbluffend dat hij president Jimmy Carter maar 10 minuten ziet, alleen in een autorit, en hem vraagt of er de mogelijkheid is om samen te bidden. Je ziet dus een directe, diepe dialoog met de president van de Verenigde Staten. Tegelijkertijd heb je een koning die een man van dialoog is en erg respectvol tegenover de meningen van anderen. Van diegenen die niet denken zoals hij. Bijvoorbeeld, ik was toch echt verrast om te lezen in zijn dagboeken dat hij vooral veel lof had voor een figuur zoals Georges Greener, een communistisch parlementslid dat in 1950 samen met Julien Lao Leve de Republiek had geroepen toen de koning de eed aflegde. En toch prijst hij zijn humanistische inzet in zijn dagboeken. Het is toch onverwacht dat hij enkel positieve dingen te zeggen heeft over Georges Greener. Terwijl hij natuurlijk andere filosofische visies had dan koning Boudewijn. Maar je ziet dus een groot respect. En ik denk dat dat ook de reden is waarom alle mannen en vrouwen die zijn mening niet deelden, die van koning Boudewijn, hem toch veel respecteerden, omdat ze wisten dat ze zelf eveneens gerespecteerd werden. Vervolgens ging de professor verder met wat enkele voorbeelden te geven van deze manier waarop koning Boudewijn omging met andere meningen en andere overtuigingen.
1: J'ai pu interroger Willy Klaas, j'ai pu interroger toute une série de personnalités qui appartenaient à d'autres horizons philosophiques, religieux, à différents horizons politiques, et tous au fond avaient gardé un profond respect pour le roi. Je crois aussi parce qu'il se sentait respecté par le roi, quelle que soit leur opinion. Alors parfois, il n'était pas d'accord. François Mitterrand m'a raconté sa Sherpa, sa principale collaboratrice qui accueillait les chefs d'État étrangers lors des visites d'État et qui a parlé avec le roi Baudouin 10 minutes. Mais elle avait un souvenir incroyable de ces 10 minutes avec le roi Baudouin. Je l'ai mis dans le livre. D'abord par la capacité d'écoute du roi Baudouin, qu'il trouvait hallucinante, hein, dit-elle, mais aussi par elle rapporte combien Mitterrand avait une très très grande estime pour le roi. Hein, il est venu à ses funérailles, bien sûr, aussi, en 1993. Conversation très profonde, même s'il n'était pas toujours d'accord, bien sûr. Par exemple, Anne Levergeon me disait que sur la question de l'avortement, par exemple, Mitterrand n'était pas d'accord avec Baudouin. Mais il y avait quand même aussi un très grand respect, cet homme du dialogue, donc des convictions très fortes qui l'ont parfois conduit à poser des gestes très forts, comme en 1990 sur la question de l'avortement.
0: En we kunnen het nagaan. Ik heb bijvoorbeeld Willy Klaas kunnen interviewen en een hele reeks persoonlijkheden kunnen interviewen die tot andere filosofische, religieuze en politieke achtergronden behoorden. En allemaal hadden ze een diep respect voor de koning. Ik denk ook omdat ze zich door de koning zelf gerespecteerd voelden, ongeacht hun mening. En soms waren ze het helemaal niet eens. Zo vertelde de Sherpa van François Mitterrand, voormalige president van Frankrijk dus, en de naam Sherpa, dat is de eerste en belangrijkste medewerker die bijvoorbeeld buitenlandse staatshoofden moest ontvangen tijdens staatsbezoeken. Wel, die Sherpa die kon 10 minuten met koning Boudewijn spreken. Maar zij had een ongelooflijke herinnering aan die 10 minuten met de koning. Het is dan ook opgenomen als anekdote in het boek. Vooral door de luistervaardigheid van koning Boudewijn die ze hallucinant, verbluffend vond, zegt ze. Maar ook omdat, eigenlijk, ze vertelt hoezeer Mitterrand respect had voor de koning. Dat respect werd ook uitgedrukt door de aanwezigheid van koning Boudewijn op de begrafenis van François Mitterrand in 1996. Ze hadden dus diepe gesprekken gehad met elkaar, zelfs wanneer ze het niet altijd eens waren. Zo vertelde Anne Levergeon, en het gaat hier over een zeer welgestelde Franse zakenvrouw. Zij vertelde dus dat de president François Mitterrand het bijvoorbeeld niet eens was met Boudewijn over de zaak van abortus. Maar er was toch ook een groot respect. Deze man van dialoog met sterke, zeer sterke overtuigingen die hen soms deden tot krachtige daden over te gaan, zoals in 1990 wat betreft de zaak van abortus, maar toch een zeer groot respect had voor een ieder die een andere mening was toegedaan.
1: Mais aussi, même à ce moment-là, vous le voyez, favoriser le dialogue, parce qu'il dit au premier ministre, voilà, pouvez-vous trouver une solution? Je voudrais trouver une solution qui concilie ma conscience avec le déroulement du processus démocratique. Et il va proposer une solution qui, au fond, était fragile sur le plan politique et sur le plan juridique, qu'il avait préparé avec son entourage, que Wilfried Martens va refuser. Et il a eu raison, je pense, en cherchant alors une autre solution qui était celle de l'impossibilité de régner. et qui était accepté par tout le monde, les chercher dans le plus grand secret pendant 3 jours. Et là aussi, je crois que c'est quelque chose qui aujourd'hui serait impossible. C'est quand même extraordinaire que tous ces vice-premiers ministres ont tenu le secret pendant 3 jours. C'est, je crois, aussi parce qu'ils avaient du respect pour le roi et qu'ils n'étaient pas d'accord avec lui, mais qu'ils voulaient trouver une solution qui respecte la conscience du roi et le processus démocratique, le roi sachant bien lui-même que ça ne pourrait fonctionner qu'une seule fois, que donc il demandait qu'on révise la Constitution en vue de d'autres lois à caractère éthique qui s'annonçaient.
0: Maar zelfs op dat moment bevorderde hij de dialoog, want hij zei aan de premier: kunt u een oplossing vinden? Ik wil een oplossing die mijn geweten verenigt met het democratische proces. En hij stelde daarbij een oplossing voor die op politiek en juridisch vlak zeer kwetsbaar was, maar die hij had voorbereid samen met zijn entourage en uiteindelijk werd geweigerd door premier Wilfried Martens. Ik denk ook dat hij gelijk had. Er is dan een andere oplossing gezocht, namelijk de onmogelijkheid om te kunnen regeren. En dat werd uiteindelijk door iedereen aanvaard en geaccepteerd. En dat werd ook in het grootste geheim gezocht, deze oplossing. En dat gedurende 3 dagen. En ook daar, denk ik, is het iets dat tegenwoordig onmogelijk zou zijn. Het is toch bijzonder dat al die vice-eerste ministers dat geheim 3 dagen lang hebben kunnen bewaren. En ik denk ook dat het kwam omdat ze respect hadden voor de koning en het niet eens met hem waren, maar dat ze een oplossing wilden vinden die het geweten van de koning en het democratische proces zou respecteren. Nu, de koning zelf wist heel goed dat het maar 1 keer zou kunnen werken en dat hij dus vroeg om de grondwet te herzien in het licht van andere wetten en ethische kwesties die zich aandeden. En dat is natuurlijk de fameuze abortuskwestie. Toen koning Boudewijn zichzelf oncapabel liet uitroepen om te regeren en waar uiteindelijk de wet werd goedgekeurd, waarna de koning opnieuw de mogelijkheid kreeg om het koningschap op te nemen. De details over deze gebeurtenis en tevens de onjuistheden die over deze zaken verkondigd zijn, die kan u terugvinden in het boek en worden daar uitgebreid verteld. Zo zal u ook ontdekken wie uiteindelijk op het idee kwam om dit onderdeel van de wet te kunnen gebruiken om het geweten van koning Boudewijn te kunnen verzoenen met het democratische proces in België. We zijn aan het einde gekomen van ons eerste deel van dit gesprek met professor Vincent Dujardin, de auteur van het boek Boudewijn, de biografie. En dat gebaseerd onder meer op de persoonlijke dagboeken van koning Boudewijn zelf. Een volgende keer gaan wij verder met hem in gesprek en gaan we het onder meer hebben over het huwelijk tussen koning Boudewijn en koningin Fabiola. Hoe hebben zij elkaar leren kennen en had kardinaal Sunens daar nu eigenlijk iets mee te maken? U ontdekt het een volgende keer. We gaan ook dieper in op de moeilijke situatie van de onafhankelijkheid van Congo en ook de moord op Lumumba. En zullen ontdekken dat door het ontbreken van een cruciaal stuk in het onderzoek van de Lumumba-commissie er vandaag de dag een andere conclusie dient te worden gemaakt over de al dan niet betrokkenheid van koning Boudewijn bij deze moeilijke zaak. Dat is allemaal voor een volgende keer. Dan gaan wij verder in gesprek met professor Vincent Dujardin. Van harte dank voor het luisteren en graag tot volgende maand.

0: Het woord spreekt. Een programma van Radio Maria.
1: Beste luisteraars, van harte welkom bij Het woord spreekt. We gaan vandaag naar het Nieuwe Testament en we lezen in de eerste brief van de heilige Petrus, hoofdstuk 2, versen 18 tot en met 25. Slaven, schik je vol ontzag naar je meesters, niet alleen als zij goed en vriendelijk zijn, maar ook als zij lastig zijn. Want met God in gedachten onverdiend leed verdragen is een gunst. Wat voor bijzonders is het om slagen te verdragen die men verdiend heeft? Maar geduldig verdragen dat u te lijden hebt vanwege uw goede daden, dat is het wat God behaagt. En het is ook uw roeping, want Christus heeft voor u geleden en u een voorbeeld nagelaten. U moet in zijn voetstappen treden. Hij heeft geen zonde gedaan en in zijn mond is geen bedrog gevonden. Als hij uitgescholden werd, schold hij niet terug. Als men hem leed aandeed, uitte hij geen dreigementen. Hij liet zijn zaak over aan hem die rechtvaardig oordeelt. In zijn eigen lichaam heeft hij onze zonden op het kruishout gedragen, opdat wij afsterven aan de zonden en gaan leven voor gerechtigheid. Door zijn striemen bent u genezen, want u was verdwaald als schapen, maar nu bent u bekeerd tot de herder en behoeder van uw zielen.

0: Met de lezing uit de eerste brief van de heilige apostel Petrus hebben we een probleem. Want het komt verwarrend over. De heilige Petrus spreekt namelijk tegen de slaven. We moeten dat natuurlijk in de context begrijpen van 2000 jaar geleden. Toen bestonden er nog slaven en vrijen. En de slaven waren zij die in dienst traden van degene die vrij waren. En een vrije persoon mocht in alle vrijheid beschikken, zelfs over het leven van de slaaf. Slavenarbeid maakte deel uit van de cultuur. En het is misschien zelfs onbegrijpelijk dat de eerste christenen, maar zelfs ook Jezus Christus, niet onmiddellijk hebben gesproken tegen de slavernij. Alles werd op dat moment zeer geestelijk gezien. We mogen blij zijn vandaag dat die slavernij niet meer bestaat. Zeker, er bestaat vandaag in de wereld nog een vorm van slavernij. En die moeten we bekampen. Maar het is wel niet goed te begrijpen dat Jezus, die de rechtvaardigheid predikt, dat hij de slavernij ongemoeid laat, als het ware. En dus ook in de eerste kerk, bij de eerste christenen, zal men niet spreken tegen de slavernij op zich, maar zal men het evangelie prediken voor zowel slaven als vrijen. Wat kunnen we daaruit leren? In de eerste plaats is het natuurlijk vandaag goed dat die slavernij niet meer bestaat. Dat er een einde is gekomen aan die vorm van slavernij die echt in de cultuur zat van de mensen vroeger. Maar in de tweede plaats zien we eigenlijk ook dat men vroeger er niet zoveel belang aan hechtte of men nu slaaf was of vrij. Het evangelie werd wel degelijk verkondigd aan beide, maar er werd niet gezorgd voor een zekere vorm van rechtvaardigheid. En nochtans spreekt Petrus in de tekst die we hebben gelezen over de rechtvaardigheid. We lezen namelijk het volgende. Petrus zegt over Christus: in zijn eigen lichaam heeft hij onze zonden op het kruishout gedragen, opdat wij afsterven aan de zonden en gaan leven voor gerechtigheid. Als we deze zin alleen nemen, dan zouden we dus durven zeggen dat het evangelie ons leert om ook te zorgen voor rechtvaardigheid hier op aarde. En dus zou men moeten spreken tegen de slavernij. Maar dat doen die eerste christenen en ook de apostelen niet. Ook dat heeft Jezus Christus blijkbaar niet gedaan. Maar hoe kunnen we dat dus begrijpen? En de uitleg ligt hem eigenlijk in: wat is het meest belangrijke? Wat is het allereerste dat verkondigd moet worden in het evangelie? En vandaag zouden we allemaal zeggen: dat is de goedheid naar de ander. En dat klopt wel. Maar die goedheid naar de ander moet altijd in functie staan van de liefde voor God. En dus het allereerste, het allerbelangrijkste dat verkondigd moet worden, is dat er een geliefde God is, die ons dus lief heeft, die ons geschapen heeft en die ons verwacht voor het eeuwige leven. Als we aan die verkondiging voorbij gaan, dan dient onze verkondiging eigenlijk tot niets. De eerste verkondiging is die van God, bovenal bemin één God. En al het andere is daarom niet onbelangrijk, maar wel daaraan ondergeschikt. Het is te zeggen, het andere moet in functie staan van de liefde voor God. En we mogen gelukkig zijn dat de slavenarbeid niet meer bestaat. Maar tegelijkertijd zien we dat men eerst moet kiezen voor die liefde voor God, om dan te komen tot de liefde ook voor de naasten en voor meer rechtvaardigheid in de wereld. En vandaag de dag zien vele mensen dat vaak omgekeerd. God wordt aan de kant geduwd, daar spreekt men niet meer over. Het evangelie wordt enkel en alleen maar gereduceerd tot enkele waarden van de rechtvaardigheid die daar zeker in staan, maar die vaak eigenlijk niet expliciet door Jezus naar voren zijn gebracht. En het is natuurlijk zeker zo dat men moet strijden voor rechtvaardigheid. Maar ook dat altijd in functie zien van God, zonder daarbij de eerste en grootste verkondiging te verwaarlozen. God is een God van liefde, die zijn enige zoon heeft gestuurd naar de aarde om ons te redden van de zonde. En hij, nagestorven te zijn op het kruis, gestorven voor onze zonde, is verrezen en heeft daarmee het eeuwig leven geopend voor een ieder van ons die in hem gelooft. En dat is die eerste verkondiging. En als je daaraan voorbij zou gaan, dan heeft zelfs de liefde tot de naaste geen kracht meer. Het is een beetje zoals Jezus het zegt wanneer hij de christenen vergelijkt met het zout der aarde. Als het zout de smaak verliest, waarmee wordt er dan nog gezouten? En het is net in die eerste verkondiging dat de smaak zit van het zout. En dat is die kracht die komt vanuit de liefde voor God. In uw eigen verkondiging, zelfs in uw eigen familie, vandaag nog, vergeet die verkondiging van Jezus Christus niet. Gekruisigd en verrezen. Petrus doet hetzelfde. Petrus spreekt niet tegen de slavenarbeid, hij had dat gerust mogen doen, maar de tijd was daar blijkbaar nog niet rijp voor. Dat zal altijd mysterieus zijn en onbegrijpelijk voor ons. Maar in die tijd, en volgens de context van die tijd, was het nog niet aangebroken om dat af te schaffen. En toch zal Petrus spreken, maar over wat? Over die eerste verkondiging. Over Jezus Christus. Gekruisigd omwille van onze zonde. Om ons te brengen tot leven voor gerechtigheid. Tot een leven voor God. Want het is in God dat men de ware gerechtigheid vindt. En ja, sommigen zullen het waarschijnlijk heel spijtig vinden. En we kunnen dat zeker eigenlijk ergens doen. Dat de slavenarbeid niet vroeger is afgeschaft geweest. En het blijft een mysterie. Men kan die vraag zelfs luid op zeggen. Hoe komt het dat God daar niet tegenin is gegaan? Bijvoorbeeld in de tijd van Jezus Christus, waar slavenarbeid de norm was. Maar blijkbaar hebben de eerste christenen dus eerst het grootste en belangrijkste feit naar voren gebracht. De verkondiging van de liefde van God, gestorven aan een kruis in Jezus Christus, maar verrezen. Door zijn striemen bent u genezen. Want u was verdwaald als schapen, maar nu bent u bekeerd tot de herder en behoeder van uw zielen. Wat is het belangrijkste? Een goed leven hier of een leven in de hemel? En Jezus Christus heeft aangetoond dat ook het lijden, hoe hard en moeilijk ook, een zekere kracht in zich heeft om tot de hemel te komen, omdat men daarmee in de voetsporen treedt van Jezus Christus, die geldt als een voorbeeld voor een ieder van ons. En zo is die prediking van Petrus ook nog begrijpelijk. Hij neemt het belangrijkste eerst, en dat is God. En die wordt verkondigd ook bij de slaven. Tot slot moeten we misschien ook nog melden dat we die slavenarbeid eigenlijk ook op een geestelijke manier moeten interpreteren in de Heilige Schrift. Namelijk, Petrus spreekt hier tot een ieder van ons die ergens slaaf van is. En dat zijn we allemaal. Slaaf van deze wereld. Slaaf van iets waar we aan gehecht zijn. En zo spreekt Petrus eigenlijk ook tot ons. Namelijk dat wij te midden van ons slaaf zijn, naar vrijheid kunnen snakken, om zo de ware vrijheid te ontdekken in Jezus Christus. Wederom voor ons gestorven en verrezen, opdat wij zouden leven voor gerechtigheid. Een moeilijke passage dus, die we zo net hebben gelezen, maar die ons wel helpt om van het slaaf zijn van de wereld te groeien naar die vrije mensen die God zelf heeft geschapen. En tot slot lezen we nogmaals deze passage. Uit de eerste brief van de heilige apostel Petrus, hoofdstuk 2, versen 18 tot en met 25. Slaven, schik je vol ontzag naar je meesters. Niet alleen als zij goed en vriendelijk zijn, maar ook als zij lastig zijn. Want met God in gedachten, onverdiend leed verdragen is een gunst. Wat voor bijzonders is het om slagen te verdragen die men verdiend heeft? Maar geduldig verdragen dat u te lijden hebt vanwege uw goede daden, dat is het wat God behaagt. En het is ook uw roeping, want Christus heeft voor u geleden en u een voorbeeld nagelaten. U moet in zijn voetstappen treden. Hij heeft geen zonde gedaan en in zijn mond is geen bedrog gevonden. Als hij uitgescholden werd, schold hij niet terug. Als men hem leed aandeed, uitte hij geen dreigementen. Hij liet zijn zaak over aan hem die rechtvaardig oordeelt. In zijn eigen lichaam heeft hij onze zonden op het kruishout gedragen, opdat wij afsterven aan de zonden en gaan leven voor gerechtigheid. Door zijn striemen bent u genezen, want u was verdwaald als schapen, maar nu bent u bekeerd tot de herder en behoeder van uw zielen.
1: Welkom bij Radio Maria.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Beste luisteraars, en zo is het tijd geworden voor het Angelus in de naam van de Vader, en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: De Engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt.
2: En ze heeft ontvangen van de Heilige Geest.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Zie de dienstmaagd des Heren.
2: Mij geschieden naar uw woord.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: En het woord is vlees geworden.
2: En het heeft onder ons gewoond.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Bid voor ons, Heilige Moeder van God,
2: opdat wij de beloften van Christus waardig worden.
1: Laat ons bidden. Heer, stort uw genade in onze harten, opdat wij, die door de boodschap van de engel de menswording van Christus, uw Zoon, hebben leren kennen, door zijn lijden en kruis, gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis door dezelfde Christus, onze Heer.
2: Amen.

Dit is Radio Maria, het getijdengebed van de kerk. Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria. Het is tijd geworden om samen het middaggebed van de kerk te bidden op deze dinsdag 21 juli. De hymne kan u vinden op pagina 758. De psalmen vanaf pagina 1137. En de korte schriftlezing en slotgebeden daarop volgend vanaf pagina 1139. God, kom mij te hulp. Heer, haast u mij te helpen. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluia. Een waarachtig God in uw bestuur, rust heel de wisseling der natuur. Gij die in glans de morgen hult, de middag met uw vuur vervult. Blus uit de vlammen van de haat, neem weg de hitte die ons schaadt. Geef aan ons lichaam kracht en moed en ware vrede in het hart voorgoed. Getrouwe Vader, zie ons aan. Wees Zoon van God met ons begaan. Vertroost ons geest in deze tijd. Gij dirigeert in eeuwigheid. Wanneer gij dit alles beseft, zalig gij als gij er naar handelt. Gij, Heer, zijt rechtvaardig. Uw oordeel is juist. Rechtvaardig hebt gij alles verordend. Het is volkomen betrouwbaar. Van ergernis word ik verteerd, omdat mijn bestrijders uw woorden vergeten. Uw uitspraken zijn van zuiver gehalte. Daarom heeft u dienaar ze lief. Ik ben maar gering en eenvoudig, maar uw bevelen vergeet ik niet. Uw recht is rechtvaardig voor eeuwig, uw wet blijft altijd bestaan. Al ben ik door nood en ellende getroffen, mijn vreugde vind ik in uw gebod. Wat gij verordent, blijft altijd rechtvaardig. Als gij het mij leert, zal ik leven. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Wanneer gij dit alles beseft, zalig gij als gij er naar handelt. Laat mijn bede doordringen tot u, Heer. God, mijn heil, ik roep u elke dag, elke nacht weer kom ik bij u klagen. Laat mijn bede doordringen tot u, luister naar mijn dringend roepen. Want mijn ziel is van verdriet verzadigd, nu reeds sta ik voor het dodenrijk. Men beschouwt mij als een man die grafwaarts gaat, als een grijsaard aan het einde van zijn krachten. Bij de schimmen heb ik mijn verblijf. Een gesnuurd

verdriet. Elke dag, Heer, roep ik om uw erbarmen. Strek mijn handen smekend naar u uit. Doet gij wonderen voor wie gestorven zijn? Staan er doden op om u te loven? Wordt uw goedheid in het graf geprezen? Wordt uw trouw ook in het dodenrijk erkend? Ziet men in het land der duisternis uw werken? Aan de oevers der vergetelheid uw gunst? Toch zal ik u blijven roepen, Heer. Elke morgen kom ik met mijn bede. Waarom, Heer, verstoot gij mij steeds weer? Blijft gij uw gelaat voor mij verbergen? Zwak en jong, reeds door de dood getekend, droeg ik uw beproeving tot ik niet meer kon. Heel de zwaarte van uw toorn is op mij neergekomen. Uw verschrikkingen benauwen mij. Als een watervloed die aldoor hoger stijgt, die van alle kanten op mij afkomt. Vrienden en gezellen hebt gij mij ontnomen. Slechts het duister is mijn bondgenoot. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Laat mijn beden doordringen tot u, Heer. Uit het boek Deuteronomium. De geboden die ik u heden geef, zijn niet te zwaar voor u, en zij liggen niet buiten uw bereik. Nee, het woord is dicht bij u, in uw mond en in uw hart. Gij kunt het dus volbrengen. Uw woord, Heer, is een lamp voor mijn voeten. Het is een licht op mijn pad. Laat ons bidden. God, gij hebt aan Petrus uw raadsbesluit geopenbaard dat voor alle volken heil verkondigt. Wij bidden u, laat al ons werk u aangenaam zijn en dienstbaar aan het heilsplan van uw liefde. Door Christus onze Heer. Amen. Loven wij de Heer, wij danken God.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Beste luisteraars van Radio Maria, we zijn hier samen in de studio om verenigd met jullie de rozenkrans te bidden voor de intenties van Radio Maria en voor al onze persoonlijke intenties. Wij bidden en bemediteren de blijde mysteries. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: Ik geloof in God, Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de dood, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God zijn almachtige Vader. Vandaar zal ik komen oordelen de levenden en de doden.
3: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam, het eeuwig leven. Amen.
1: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
3: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
3: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het eerste blijde mysterie. De engel Gabriel brengt de blijde boodschap aan Maria. De engel sprak tot haar: vrees niet, Maria, want gij hebt genade gevonden bij God. Gij zult een zoon ter wereld brengen, die gij de naam Jezus moet geven.
4: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
3: Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van het lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van het lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van het lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van het lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van het lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
3: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het tweede blijde mysterie. Maria bezoekt haar nicht Elisabeth. Zodra Elisabeth de groet van Maria hoorde, sprong het kind op in haar schoot. Elisabeth werd vervuld met de Heilige Geest en riep met luide stem uit: Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw schoot.
2: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd. Uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
3: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
3: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het derde blijde mysterie. Jezus wordt geboren in een stal te Bethlehem. Maria bracht haar zoon ter wereld, wikkelde hem in doeken en legde hem in een kribbe, omdat er voor hen geen plaats was in de herberg. Hij ontving de naam Jezus, zoals hij door de engel was genoemd, voordat hij in de moederschoot werd ontvangen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd. Uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
3: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
3: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het vierde blijde mysterie, Jezus wordt opgedragen in de tempel. Simeon nam het kind in zijn handen en verkondigde Gods lof. Mijn ogen hebben uw heil aanschouwd, dat gij hebt bereid voor alle volken. Het licht dat voor alle heidenen straalt, de glorie van Israël, uw volk.
4: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
3: Geef ons heden ons dagelijks brood
1: en vergeef ons onze schulden,
3: zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van het lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van het lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van het lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van het lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van het lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van het lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van het lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van het lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
3: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het vijfde blijde mysterie. Jezus wordt weergevonden in de tempel, te midden van de leraren. Pas na 3 dagen zoeken vonden ze hem in de tempel terug. En zijn moeder zei tot hem: Kind, waarom hebt ge ons dit aangedaan? Maar Jezus antwoordde: Wat hebt ge toch naar mij gezocht? Wist ge dan niet dat ik in het huis van mijn vader moest zijn?
2: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschied op aarde als in de hemel.
3: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden,
1: zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren.
3: En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
5: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
5: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
5: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
5: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Glorie zij de Vader, de Zoon en de Heilige Geest,
4: zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Heilige Maagd Maria, Moeder van God,
3: bid voor ons.
1: Heilige Jozef,
3: bid voor ons.
1: Heilige Aartsengel Michael,
3: bid voor ons.
1: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
3: Amen. Amen.

0: Beste luisteraars, welkom bij Kerk in Nood. Kerk in Nood is een internationale katholieke hulporganisatie die zich inzet voor de leidende en vervolgde kerk. Met giften van weldoeners worden projecten gesteund in 150 landen wereldwijd. Welkom in deze zomerse uitzending van ons radioprogramma. We grasduinen vandaag in het jaarrapport van onze katholieke hulporganisatie, bladeren in het tijdschrift Echo der Liefde en we stellen ook een aantal projecten voor die we steunen in Libanon, een land dat de laatste maanden letterlijk onder vuur ligt. Om te beginnen nemen we u mee in het jaarrapport 2025 met woorden van uitvoerend president Regina Lynch. Achter de cijfers schuilt een verhaal van geloof, van vertrouwen en van heel concrete hulp aan christenen die lijden of vervolgd worden.
1: Wat meteen raakt is dit. Kerk in Nood leeft al 79 jaar lang van de vrijgevigheid van gewone gelovigen. Vaak wordt hulp beloofd nog voor het geld er helemaal is. Menselijk gezien is dat gewaagd, maar het getuigt van een diep vertrouwen op Gods voorzienigheid.
0: Regina Lynch zegt het heel eenvoudig en krachtig. Ook in een wereld vol onzekerheid blijft God mensen roepen om te delen. Mensen die de nood van de lijdende kerk zien en bereid zijn offers te brengen, zodat anderen niet vergeten worden.
1: Dankzij die gulheid kon Kerk in Nood in 2025 maar liefst 5.368 projecten steunen. Dat zijn duizenden concrete tekenen van nabijheid, verspreid over de gehele wereld.
0: En achter elk project zit meer dan geld alleen. Er is ook een geestelijke band tussen gever en ontvanger. Wie geeft, draagt bij aan de zending van de kerk. Wie ontvangt, bidt voor de weldoeners.
1: Zo ontstaat wereldwijd een stille kring van dankbaarheid, gebed en verbondenheid. En precies dat maakt dit rapport zo bijzonder. Het gaat niet over anonieme statistiek, maar over mensen, over roepingen, over geloof dat stand houdt. Laten we luisteren naar enkele cijfers die dat zichtbaar maken.
0: Om te beginnen de steun aan priesters. In 2025 werden bijna 1,9 miljoen misintenties toevertrouwd aan 40.207 priesters. Dit betekent dat ongeveer 1 op de 10 priesters wereldwijd steun kreeg via Kerk in Nood. Gemiddeld werd om de 17 seconden ergens een mis opgedragen voor de intenties van weldoeners. Dat is tegelijk geestelijke en materiële steun.
1: Ook zusters werden niet vergeten. Er waren 883 projecten speciaal voor hen. En ongeveer 6.200 zusters ontvingen bestaanshulp, vorming of praktische ondersteuning. Ongeveer 6.200 kloosterzusters ontvingen die hulp. En daarna ging er ook steun naar opleiding over jonge roepingen, voortgezette vorming, retraites en zelfs naar heel praktische noden zoals naaimachines, hostiebakmachines, voertuigen en noodzakelijke bouwwerken aan kloosters.
0: Een bijzonder hoopvol cijfer is ook dit. 13.368 seminaristen kregen hulp in hun opleiding. Dat is ongeveer 1 op de 8 toekomstige priesters wereldwijd. Vooral in Afrika was die steun groot. Maar ook in Azië, Latijns-Amerika en Europa, met onder meer Oekraïne, bleef vorming van toekomstige priesters een belangrijke prioriteit.
1: Daarnaast waren er 847 projecten voor catechisten en geëngageerde leken. Op plaatsen waar priesters schaars zijn, houden zij vaak het geloofsleven mee recht.
0: Ook de verspreiding van bijbels en religieuze boeken bleef belangrijk. Via 92 projecten konden wereldwijd meer dan 520.000 boeken worden uitgedeeld.
1: Verder waren er 737 bouwprojecten en 845 transportmiddelen, van auto's en motorfietsen tot boten. Zo kunnen priesters en religieuzen ook in afgelegen gebieden mensen bereiken, kerken herstellen en gemeenschappen opbouwen.
0: Maar waar was die hulp het hardst nodig? Ook dat vertelt het jaarrapport ons.
1: In 2025 vertrouwden weldoeners 145,8 miljoen euro toe aan Kerk in Nood. Daardoor kon de kerk in 141 landen hoop blijven brengen.
0: Afrika ontving het grootste aandeel, met 34,5% van de steun. Daar groeit de kerk sterk, maar tegelijk lijden christenen in verschillende landen zwaar onder geweld en terreur.
1: Azië, inclusief Oceanië, kreeg 19% van de hulp. In veel landen zijn christenen er een kwetsbare minderheid. Opvallend is dat India in 2025 wereldwijd het meeste steun ontving.
0: Ook het Midden-Oosten bleef een brandpunt van zorg, met 17,1% van de hulp. Libanon, Syrië en Irak behoren nog altijd tot de landen waar de christelijke aanwezigheid zwaar onder druk staat. Latijns-Amerika ontving 16,4%, waar armoede, migratie en een tekort aan priesters het kerkelijk leven bemoeilijken.
1: In al die gebieden wordt de kerk steeds vaker geroepen om ook gewonde harten nabij te zijn. Daarom steunt Kerk in Nood niet alleen materiële hulp, maar ook vorming, begeleiding en menselijke nabijheid.
0: Zonder de weldoeners zou dit alles onmogelijk zijn. Maar in het licht van het geloof mogen we ook zeggen: achter elke gift staat een hart dat zich laat raken. En achter elke ontvangen hulp een gebed dat opstijgt naar God.
1: Zo wordt het jaarrapport 2025 uiteindelijk een geestelijke getuigenis. Het vertelt ons dat liefde grenzen kan overstijgen, dat geloof stand houdt in beproeving en dat de kerk ook in de donkerste nacht een klein maar helder licht van hoop mag zijn.
0: Tot zover de cijfers en de feiten uit het jaarrapport. Achter al die resultaten ligt natuurlijk ook een diep gevoel van dankbaarheid voor de weg die we hebben afgelegd. Hierbij past dit prachtig, oprecht nummer, een lied over Gods eindeloze liefde en de steun die zijn genade biedt. Juist ook op de momenten dat het even tegenzit. Hier is Thank You, Lord.
2: Thank you, Lord, for the small things, like me and her on a porch swing. For

0: In het jaarrapport lazen we dat het Midden-Oosten de blijvende aandacht van Kerkenoot verdient. Ongeveer 20% van de inwoners van Libanon zijn sinds de escalatie van de toestand in het Midden-Oosten op de vlucht. De kerk heeft haar deuren opengezet voor iedereen die een toevluchtsoord zoekt, maar de middelen zijn beperkt. Daarom heeft Kerkenoot onmiddellijk omvangrijke hulpmaatregelen opgestart. De vluchtelingen moeten voorzien worden van voedsel, medicijnen en hygiëneproducten. Ook brandstof voor de generatoren is dringend nodig om de stroomvoorziening te waarborgen. De kinderen moeten bovendien naar school kunnen blijven gaan, zodat er voor hen hoop is op een betere toekomst. Bovendien hebben de wanhopige mensen die al eerder door de jarenlange crisis uitgeput waren, ook geestelijke bijstand nodig.
1: Deze oorlog drijft ons tot het uiterste en werpt ons terug naar af. De kerk is hier werkelijk een rots in de branding.
0: Dat zegt Marielle Boutros uit Beirut, die onze hulpprojecten ter plaatse coördineert.
1: Helpt u de mensen in Libanon om niet onder de last van hun kruis te bezwijken?
2: Dit is Kerk in Nood.
1: In de regio Saïda in Libanon wordt noodhulp geboden aan 7500 mensen die door de oorlog uit het zuiden zijn gevlucht. Dankzij een project met een budget van 90.000 euro worden voedsel en brandstof verstrekt aan gezinnen die alles hebben moeten achterlaten.
0: Enkele getuigen van hoop in moeilijke tijden komen aan het woord.
1: Met elke doos hulp kunnen we een glimlach brengen.
0: Dat vertelt Dominique, een jonge moeder. Haar hart gaat uit naar de vele Libanezen die door het geweld hun huis moesten verlaten.
1: In Yezine, een van de laatste veilige gebieden in Zuid-Libanon, worden deze ontheemde families opgevangen. Priester Elias Abu Rachet legt uit:
0: onze regio ligt dicht bij het conflictgebied, maar geldt nog steeds als veilig. Daarom kunnen we mensen uit hun dorpen bij ons opnemen. Ongeveer 7500 mensen hebben in de Maronitische gemeenschap van Saïde en Yezine een toevlucht gevonden. Maar de situatie is zwaar. Er is een groot tekort aan voedsel en andere basisbehoeften. Toch blijven bewoners zoals Dominique zich inzetten.
1: Wie echt menselijk is, voelt het lijden van anderen.
0: Dat zei Dominique.
1: Ook de inwoners die hulp bieden, leven onder druk. De oorlog komt dichterbij en velen overwegen zelf te vertrekken. Toch blijft de kerk hen aanmoedigen om vol te houden en hun huizen open te stellen.
0: We moeten naast hen blijven staan en hen bemoedigen.
1: De gelovigen in Yezine willen een levend voorbeeld zijn van naastenliefde. Ze willen laten zien dat niemand alleen staat, zelfs niet in tijden van crisis. Met eenvoudige middelen, vooral warme maaltijden, brengen zij hoop in een moeilijke werkelijkheid. De hulp van buitenaf maakt het verschil.
0: Volgens de initiatiefnemers is dit een moment dat vraagt om solidariteit. Ontheemden rekenen op de steun van anderen om deze periode door te komen. Uw bijdrage kan ervoor zorgen dat gezinnen te eten krijgen, ouderen niet worden vergeten en kinderen zich veel veiliger voelen.
1: Zelfs een kleine daad van vriendelijkheid kan een reddingsboei zijn,
0: zegt Dominique opnieuw.
1: We brengen een glimlach op gezichten en maken echt een verschil in het leven van gezinnen.
0: Met de steun van weldoeners kunnen we
1: hoop geven aan mensen die hun huis moeten verlaten, voedselhulp bieden aan 7500 ontheemden, solidariteit tonen met de lokale gemeenschap die deze mensen opvangt, en dit project gaat ook naar kwetsbare gemeenschappen. Een gift van 12 euro helpt om één ontheemde persoon 2 maanden te ondersteunen en een gift van 50 euro helpt een gezin van 4 gedurende 2 maanden. Jennifer Aoun is een Zweeds-Libanese zangeres die bekend werd door haar deelname aan allerlei zangwedstrijden, zoals de Zweedse versie van America Got Talent.

0: Na dit mooie liturgische lied richten wij onze blik op de jongeren van Libanon. Een land dat kreunt onder economische instabiliteit, politieke onzekerheid en de naweeën van gewapende conflicten. Een land dat zijn jonge mensen ziet vertrekken en met hen dreigt het christelijk leven er weg te sijpelen. En toch, er is hoop. En die hoop heeft een naam, een gezicht, een stem. Ze heet Marisha. Op 1 december 2025 bezocht Paus Leo Libanon. Hij richtte zich tot de jongeren met woorden die rechtstreeks uit het hart kwamen.
1: Dierbare jongeren, misschien betreurt u het dat u een wereld geërfd hebt die verscheurd is door oorlogen en verminkt door sociale onrechtvaardigheid. Maar er is hoop. En die hoop leeft in u. Jullie hebben een gave die bij volwassenen maar al te vaak verloren is gegaan. Jullie hebben hoop. Jullie hebben tijd. Meer tijd om te dromen, te plannen en het goede te doen. Jullie zijn het heden en de toekomst die ligt in jullie handen.
0: Marisha, een jonge Libanese katholieke, was daar aanwezig.
1: Ze beschrijft het zo.
0: Ik kan zeggen dat het een magisch ogenblik was, vol zegeningen. Ik voelde de aanwezigheid van God en het immense belang van dat moment. Het was werkelijk iets groots voor mij.
1: De paus gaf de jongeren een boodschap mee die ze niet snel zullen vergeten.
0: Hij zei ons dat wij, ook al is het moeilijk, de hoop niet mogen verliezen en gemotiveerd moeten blijven. Hij toonde ons dat er vreugde en hoop te vinden zijn, zelfs midden in de chaos.
1: Wat de paus deed tijdens zijn bezoek, doet het universitair pastoraat, de pastorale universitaire, elke dag. Opgericht door de vergadering van katholieke patriarchen en bisschoppen van Libanon, begeleidt het initiatief jonge christenen op 35 universiteitscampussen door heel het land. Waaronder 17 niet-katholieke universiteiten, want geloof en dialoog stoppen niet aan de poort van een christelijke instelling. Marisha getuigt over wat het pastoraat voor haar betekende.
0: Dankzij het pastorale programma kreeg ik een vorming die mij hielp mezelf beter te begrijpen. Ik besefte wie ik was en wie ik in de toekomst wilde zijn. Het hielp mij een heel bijzondere relatie met God te ontwikkelen en gaf mij zoveel praktische handvatten. Ik ben hier opgegroeid, rijper geworden en ik had de kans om uit mijn comfortzone te stappen door dingen te doen die ik nooit voor mogelijk had gehouden.
1: Voor Marisha was de gemeenschap van het pastoraat een anker in onzekere tijden. Ze verwoordt het zo.
0: In de gemeenschap wisten we dat we niet alleen waren. Ik was niet alleen. Ik wist dat er anderen waren als de angst toesloeg. Als ik met iemand wilde praten. Als ik iemand nodig had die naar mij luisterde.
1: Beste luisteraars, is dat niet precies waartoe wij als kerk zijn geroepen? Een gemeenschap waar niemand alleen hoeft te staan, waar de stem van God weer klinkt in de stem van de naaste.
0: Vandaag bereikt het universitair pastoraat meer dan 1200 jongeren. Maar er zijn er zoveel meer die wachten op een gebaar van nabijheid, op een woord van bemoediging, op het besef dat de kerk ook voor hen er is. Uw steun maakt dat verschil. Met €85 begeleidt u 1 jonge katholiek gedurende een volledig jaar. Met €850 begeleidt u 10 jongeren gedurende een jaar. Met €2000 ondersteunt u het werk van het universitair pastoraat gedurende 1 week.

0: De jongen van Libanon zijn niet verloren. Ze zoeken, ze dromen, ze geloven, soms wankelend, maar ze geloven. En zij hebben u nodig om hen te zeggen, jullie zijn niet alleen. De kerk staat achter jullie en God heeft jullie lief.
1: Tijdens de pontificale eucharistieviering in Beirut zong de bekende Libanese zangeres Abir Nehme met haar kenmerkende engelachtige stem een hymne en het Onze Vader in het Aramees. Dat is de taal van Jezus. Wat zorgde voor een emotioneel hoogtepunt bij de aanwezigen. Daar gaan we nu naar luisteren.

0: Geconfronteerd met de dreigende terugtrekking van het Libanese leger uit het zuiden van het land, hebben christenen die aan hun land verbonden zijn, hun bezorgdheid over de toekomst geuit. 4 christelijke gemeenschappen in Zuid-Libanon, Al-Mashab, Rgmeich, Debel en Ain Ebel, uiten hun diepe bezorgdheid over het begin van de terugtrekking van het Libanese leger uit een aantal grensgebieden, wat ernstige veiligheidsgevolgen kan hebben, in een verklaring gepubliceerd op 31 maart 2026. De ondertekenaars zijn vastbesloten op hun land te blijven, ondanks alle omstandigheden, en doen een beroep op de Libanese staat, gespecialiseerde VN-agentschappen en internationale humanitaire organisaties. Pater Maroun Youssef Ghaffari, de pastoor van Al-Mashab, sprak vlak voor Pasen met een journalist van Kerkinoot en bevestigde deze ernstige angsten en beschreef hoe zijn parochianen, die over het hele land zijn ontheemd, proberen hoop te behouden, terwijl ze proberen te voorzien in hun materiële en spirituele behoeften. Als pastoor van Al-Mashab, hoe reageert u op de bezorgdheid die de gemeenschappen Al-Mashab, Rgmeich, Debel en Ain Ebel hebben uitgesproken?
1: De terugtrekking maakt de weg open voor een onbekende toekomst en een uiterst gevaarlijke situatie. Vooral omdat het Libanese leger tot nu toe hulpconvooien voor deze dorpen escorteerde. Bovendien verklaren Israëlische functionarissen dagelijks dat ze in Libanon zullen blijven totdat Hezbollah is ontwapend en dat ze de dorpen aan het front zullen vernietigen. Maar de dorpen die nog bewoond zijn, zijn christelijke en hun bewoners zijn vreedzaam. De mensen van Rgmeich en Ain Ebel zijn vast besloten op een land te blijven, zelfs als ze van de grond moeten eten, zoals de pastoor van Rgmeich op televisie op 31 maart verklaarde. Christenen zijn gehecht aan hun land en aan hun staat. Helaas lijkt deze verbondenheid met het land van de boodschap, dit land dat door Christus, de maagd Maria en de apostelen is bezocht, het geschenk van zichzelf en het getuigenis van bloed te vereisen, zoals het geval was voor mijn broer Sami, evenals voor pater Pierre Rai, de pastoor van Kalaya. 3 jonge Maronitische christenen uit Ain Ebel werden op 12 maart ook gedood door aanvallen. En 2 anderen uit Debel, een vader en zijn zoon, werden op de weg door geweervuur gedood.
0: Waar verblijft u en uw parochianen? En hoe ziet uw dagelijks leven eruit?
1: Alle inwoners van de parochie en het dorp werden op 10 maart gedwongen Al-Mashab te verlaten. Ze zijn verspreid over het gehele land. Slechts een klein aantal gezinnen is naar wooncentra verhuisd. Samen met onze parochieraad, de gemeente Al-Mashab en de crisisafdeling hebben we iedereen kunnen vinden. We proberen contact met hen te houden en te reageren op hun dringende behoeften volgens onze zeer beperkte middelen. Maar God verlaat zijn kinderen niet. Hij die de vogels van de lucht voedt en de bloemen op het veld kleedt, zorgt ook voor ons, zijn kinderen, door zijn voorzienigheid. Persoonlijk verblijf ik in Araya, dat is ten oosten van Beirut. Maar nadat ik mijn broer voor mijn ogen heb verloren, probeer ik mijn kracht te verzamelen. Ik ben een priester en een dienaar van de gemeenschap die mij is toevertrouwd. Maar ik ben ook een mens. Ik verheug me met hen die juichen en ik huil met hen die huilen. Ik herhaal de woorden, mijn ziel is bedroefd. En herhaal daarmee de woorden van de Heer Jezus in de Hof van Olijven. Jezus zelf huilde voor het graf van zijn vriend Lazarus, diep geraakt. Zo is mijn toestand vandaag.
0: In dat opzicht, hoe ervaren uw mensen Pasen?
1: Sinds de oorlog van 2023 heb ik het initiatief genomen om elke ochtend een meditatie gebaseerd op het woord van God via sociale media te sturen. Ik ga hiermee door, waarbij ik de nadruk leg op de spirituele, sociale en morele dimensies. Bovendien blijven we attent voor de behoeften van ieder individu. Sommigen aarzelen om naar voren te komen, terwijl anderen dat spontaan doen. Wat betreft de Goede Week hebben we samen met de parochieraad besloten dat de gelovigen deelnemen aan vieringen in de parochies waar ze momenteel wonen. Vorig jaar, ondanks de verwoesting, was de kerk in Al-Mashaab vol. Dit jaar was de bijeenkomst beperkt tot zaterdagavond in de kerk van Sint Antonius de Grote in Jeddah El-Metn, aan de rand van de hoofdstad. Onze situatie lijkt op die van het gelovige volk in het Oude Testament. Het rest ons alleen nog om met de psalmist te zingen: Hoe mooi zijn uw woningen, o Heer des legers. Mijn ziel verlangt naar de hoven van de Heer.
0: En welke boodschap heeft u voor de weldoeners van Kerk in Nood?
1: Veel dank aan Kerk in Nood voor de aandacht die u aan de situatie besteedt en aan ons als ontheemde bevolking. We houden allemaal vast aan de hoop dat het kruis dat we dragen een brug zal worden naar een opstanding waarvan we de tijd niet kennen. Maar de opstanding, die zal komen. We hebben een getuige te dragen. Christus is opgestaan. Hij is inderdaad opgestaan.
0: De verzen die Pater Maroen citeerde komen uit Psalm 84 en in de Willibrordvertaling luiden ze als volgt. Hoe hartverrukkend uw woningen, Heer, ter hemelse scharen, mijn ziel vergaat dan verlangen naar de voorhoven van de Heer. Mijn hart, ja al wat ik ben, het roept tot de levende God. De psalm is geschreven door de zonen van Korach en bezingt het verlangen naar Gods huis, de tempel in Jeruzalem. Het is een van de mooiste pelgrimspsalmen uit de Bijbel, vol heimwee naar de aanwezigheid van God. We beluisteren nu een interpretatie van deze psalm zoals die klonk in de Augustijnenkerk in Dordrecht tijdens het muziekprogramma Nederland zingt. Het lied kreeg als titel Wat hou ik van uw huis?

0: Tijdens een reis door Libanon konden medewerkers van Kerk in Nood verschillende bevoorrechte getuigen spreken over hun werk, hun roeping en de toestand van het land. Het interview van zuster Clotilde gaat in op de spirituele identiteit, de geschiedenis van veerkracht en de huidige uitdagingen waarmee de Franciscaanse zusters van het kruis in Libanon worden geconfronteerd. Laten we luisteren. Zuster Clotilde, kunt u zichzelf even voorstellen en ons iets vertellen over uw achtergrond en uw rol binnen de gemeenschap hier in het ziekenhuis?
1: Ik ben zuster Clotilde en ik ben al vele jaren een Franciscaanse zuster van het kruis. Momenteel werk ik nauw samen met de administratie en de gemeenschap om ervoor te zorgen dat onze missie dagelijks blijft functioneren, ondanks de zware omstandigheden. Mijn leven is volledig gewijd aan dit huis en aan de zielen die God aan onze zorg heeft toevertrouwd.
0: Kunt u de fundamentele geest van deze plek uitleggen? Hoe zag Abuna Jacob de missie van de Zusters van het Kruis voor zich toen hij hiermee begon?
1: Abuna Jacob keek altijd naar de wereld door de ogen van het evangelie. Hij bouwde deze instellingen niet uit de wens om een grote organisatie te creëren. Nee, hij bouwde ze omdat hij medelijden had met degenen die de wereld negeerden. Toen hij de Zusters van het Kruis oprichtte, gaf hij ons een heel specifiek mandaat. Wij zijn geroepen te gaan waar anderen zich afwenden, het lijden te omarmen en het kruis te dragen naast de meest kwetsbaren. Hij leerde ons dat de zieken, de verlatenen en de geestelijk zieken geen lasten zijn. Zij zijn het gebroken lichaam van Christus. Hij liet ons een nalatenschap na van absoluut vertrouwen in de goddelijke voorzienigheid. Hij zei ons altijd dat zolang we de glorie van God en de waardigheid van de armen zoeken, we nooit zullen missen wat echt nodig is om te overleven en te dienen.
0: Libanon heeft al zoveel donkere periodes doorgemaakt, van wereldconflicten uit het verleden tot de huidige situatie. Hoe is het de congregatie gelukt haar deuren open te houden tijdens al deze opeenvolgende oorlogen?
1: Onze geschiedenis in Libanon is een geschiedenis geschreven in de schaduw van het kruis. Maar het is ook een geschiedenis van opstanding. Dit huis is geboren in oorlogstijd en het heeft zichzelf door oorlogen heen onderhouden. Wanneer bommen vallen en de samenleving instort, zegt menselijke logica dat je moet vluchten, jezelf moet beschermen of de deuren moet sluiten, omdat er geen middelen zijn. Maar de logica van de kerk is precies het tegenovergestelde. Wanneer de wereld in oorlog is, moet onze aanwezigheid nog sterker zijn. Tijdens de moeilijkste jaren, wanneer voedsel schaars was, wanneer medicijnen volledig uit het land verdwenen en het financiële systeem instortte, hielden we onze deuren open. Als de zusters van het kruis hun deuren sluiten, waar zullen deze arme zielen dan heen gaan? Ze hebben niemand anders. Er waren dagen dat we niet wisten of we nog genoeg brood zouden hebben voor de volgende ochtend. Maar goddelijke voorzienigheid is nooit te laat gekomen. God verlaat zijn kinderen niet. En hij verlaat zeker niet degenen die door iedereen zijn afgewezen.
0: Wat is de spirituele motivatie die jou en de andere zusters overeind houdt wanneer de psychologische en fysieke uitputting overweldigend wordt?
1: Uitputting is realiteit, want we zijn menselijk. Er zijn momenten waarop het gewicht van het lijden dat we elke dag zien, gecombineerd met de stress van de oorlog om ons heen, te veel voelt om te dragen. Maar onze kracht komt niet van menselijke energie. Ze komt van het altaar en van het gebed. Wanneer je je ochtend doorbrengt voor het Allerheiligste Sacrament, ontvang je de genade die nodig is om de dag tegemoet te treden. Je ziet een patiënt niet alleen als een medisch geval. Je ziet hem als een broer of zus. De woorden van Abuna Jacob staan diep in ons hart gegrift. Als je echt wist wie je diende, zou je hen op je knieën dienen. Dat is het geheim. Wanneer je dient uit pure liefde, verandert de uitputting in vreugde. Het is een voorrecht om ons leven te wijden aan het zijn van de handen en het hart van God voor degenen die het meest lijden in dit land.
0: Zuster Clotilde draagt de mooie naam van de Bourgondische prinses die koningin werd door haar huwelijk met Clovis, de koning van de Franken, en hem tot bekering bracht, waardoor Frankrijk een katholiek land werd. Daarover gaat het volgende lied, De La France qui se lève, waarin ook Clotilde vernoemd wordt.

0: In de hele Beka-vallei in het zuiden van Libanon zijn tekenen van hoop, veerkracht en vernieuwing zichtbaar. In het hart van de vallei maakt de broederschap van Beit Maroun, een Maronitisch-katholieke kloostergemeenschap die pas 5 jaar geleden werd opgericht, een opmerkelijke groei door. De 23 monniken, van wie de meesten tussen de 20 en 30 jaar oud zijn, hebben hun klooster en kerk volledig met eigen handen gebouwd, met minimale hulp van buitenaf. Eén van hen is broeder Christophe en kerkgenoot kon met hem spreken. We hadden het over het vinden van betekenis in het leven te midden van conflicten. Hoe zou u vrede in deze context definiëren?
1: Ja, wij staan voor vrede. We willen natuurlijk vrede. Maar ware vrede begint wanneer we de ware betekenis ervan beginnen te zien. We moeten mensen laten zien dat er veel meer is in het bestaan dan alleen overleven wat ze nu meemaken. Christus is daadwerkelijk opgestaan en wij zijn de levende, ademende getuigen van deze opstanding.
0: Vertel ons over de gezinnen die u begeleidt. Het zij door gebed of door het pastorale werk dat u in de dorpen doet. Hoe transformeren ze? Hoe ontwikkelen ze zich rond wat er gebeurt?
1: Onze missie met de gezinnen draagt veel vruchten. Veel gezinnen komen naar ons met het gevoel dat absoluut niemand naar hen luistert. En dat is het allereerste wat we bieden, een luisterend oor. Maar het gaat niet alleen om luisteren, het gaat om de liefde die we ze geven. Alle mensen en problemen waarmee we worden geconfronteerd, worden van onze kant met liefde beantwoord. Mensen willen wanhopig liefde ervaren. En deze liefde kent veel verschillende vormen. Soms is het simpelweg luisteren naar diegenen die gehoord moeten worden. Soms is dat het bieden van begeleiding aan diegenen die richting zoeken. We werken ook intensief aan het verzoenen van families of broers die al jaren niet meer met elkaar hebben gesproken en bouwen we bruggen tussen hen. Onze rol is om mensen die een geïsoleerd leven leiden en door angst worden verteerd te helpen deel uit te maken van een grotere gemeenschap die echt van hen houdt. Alles wat we doen is geworteld in liefde.
2: Dit is het programma Kerk in Nood.
0: Om ons te helpen de omvang van uw werk te begrijpen, hoe groot is het gebied dat u bestrijkt en wat heeft u nodig om deze missie te ondersteunen?
1: Onze missie is voornamelijk gevestigd in de Beka-vallei, specifiek in Noord-Beka, in het bisdom Baalbek Deir el-Ahmar. Alleen al deze eparchie bestaat bijna 25% van het hele Libanon. De pastorale verantwoordelijkheid is dus enorm. Om een echte missie uit te voeren, vooral omdat we een nieuw opgerichte monastieke orde zijn, moeten we op meerdere fronten tegelijkertijd werken. Ten eerste het bouwen van ons klooster, zodat we een fatsoenlijk dak boven ons hoofd hebben, een fatsoenlijke plek hebben om te bidden, te studeren en ons dagelijks werk te doen. Ten tweede de academische en theologische vorming die de broeders aan de universiteit ontvangen. Uiteindelijk dient dit alles één doel. We bouwen geen structuur alleen voor onszelf. Het is om naar de mensen te gaan. Om de woorden van Christus te brengen, volgens de leer van de kerk, moeten we eerst goed gevormd zijn. We hebben een plek nodig waar we al intens hebben gebeden over wat we gaan prediken. We bidden wat we gaan prediken. En dan gaan we naar de mensen. Daarom gaan we naar de universiteit om een juiste katholieke opleiding te ontvangen. Ieder die voor ons bijdraagt, of het nu een klein steentje, water, kleding of het aanbieden van het betalen van de universiteitskosten en de ziekenkostenverzekering is, die neemt direct deel aan de gehele missie van Beit Maroun. Wanneer we de vruchten zien, zijn het niet alleen de monniken die de missie vervullen. Het is iedereen die eraan bijgedragen heeft. Als de vaders bijvoorbeeld de biecht horen van iemand die al 60 jaar niet heeft gebiecht, is het niet alleen de priester die dat heeft laten gebeuren. Het is iedereen die aan deze missie heeft bijgedragen, die het mogelijk maakte en verlossing bracht aan die ziel. Het is door geloof en vrijgevigheid van onze weldoeners dat we deze missie kunnen voortzetten en voltooien.
0: Het is duidelijk dat je de tanks of vliegtuigen niet kunt stoppen. Als je de oorlog niet kunt stoppen, wat kun je dan voor het volk doen?
1: Ja, dat is waar. Veel mensen komen naar ons toe doodsbang voor de oorlog. En we weten dat we het conflict om ons heen niet kunnen stoppen. We kunnen nooit veranderen wat er buiten gebeurt. Maar we kunnen wel veranderen wat er binnen gebeurt. Als we met mensen praten, beloven we niet dat de oorlog buiten morgen zal stoppen. Maar we beloven dat er vandaag vrede in hun hart kan heersen. En het gaat niet om onze eigen woorden of slimme citaten. Wij leveren Christus aan hen over en Hij is de vredesvorst. Hij schenkt hen een innerlijke rust zo diep dat wat er ook om hen heen gebeurt, het hen van binnenuit niet zal vernietigen. Het is niet de oppervlakkige vrede die de wereld biedt. Zoals Jezus zei, mijn vrede laat ik bij u, mijn vrede geef ik u, niet zoals de wereld geeft, geef ik aan u. Het is net als Jezus' leerlingen in de boot. Het schip schudde hevig in de storm. De storm woedde en alles om hen heen was een totale ramp. Maar zodra Christus het schip betrad, werd alles rustig. Hij begon met eerst de angst in hun harten te kalmeren. Voordat hij de storm buiten kalmeerde, kalmeerde hij de paniek in hen. En zodra hun harten vrede hadden, verloor de externe storm zijn macht over hen.
0: Tot slot, broeder, u noemde het bekijken van de aanvallen vanaf de heuvel. Kunt u ons precies vertellen waar de bommen vielen en hoe die ervaring was?
1: Ja, tijdens zware bombardementen stelde onze positie op de heuvel ons in staat alles wat er in de vallei gebeurde te zien. Enkele bommen vielen direct in de vallei en troffen bepaalde pakhuizen waar raketten en wapens werden opgeslagen. De secundaire explosies waren enorm en we konden de vlammen duidelijk zien. Op een gegeven moment werd er een raket heel dicht bij ons gelanceerd die vlak langs ons gebied vloog en een andere sector raakte. Het geluid was oorverdovend. Het was in het begin behoorlijk beangstigend voor de gemeenschap. Maar gelukkig is niemand in onze omgeving gewond geraakt.
0: Wie muziek zoekt over Libanon, kan niet om Fayrouz heen, wellicht de bekendste Libanese zangeres. Ten tijde van de burgeroorlog nam ze het lied Li Beirut op, een schreeuw om vrede.

0: Tot slot van deze zomeruitzending zouden we u graag nog deze boodschap willen meegeven van de uitvoerende president van Kerk in Nood, mevrouw Regina Lynch, zoals die verscheen in ons tijdschrift Echo der Liefde. Als u zelf ook het blad wil ontvangen, neem dan gerust contact op met het Nationale Secretariaat van Kerk in Nood in de Abdij van Park te Heverlee. Dat kan via telefoonnummer 016 39 50 50 of u kan ook een mailtje sturen naar info@kerkinnood.be. U kunt natuurlijk ook even bij ons binnenlopen. Onze abdijsite met het museum Parkum, de hoevenwinkel, de natuur- en de abdijvijvers en de brasserie met historische watermolen zijn echt een bezoekje waard deze zomer.
1: Goede vrienden, u, onze weldoeners, zijn wij oneindig dankbaar. U ondersteunt immers niet alleen de vervolgde en lijdende kerk door uw gebed en uw gulle giften, maar legt bovendien getuigenis af van een groot vertrouwen in God in een snel veranderende wereld, waarin wij met zoveel uitdagingen geconfronteerd worden. Sommigen van u wonen in traditioneel christelijke landen, die tegenwoordig echter steeds meer geseculariseerd raken. We zouden ons kunnen afvragen hoe dit zal eindigen. Ik verheug mij er echter over te kunnen meedelen dat wij bij Kerk in Nood vaststellen hoeveel jonge mensen in de oorsprongslanden van onze schenkers werkelijk geïnteresseerd zijn om meer te weten te komen over het geloof. Ze willen naar de getuigenissen van onze broeders en zusters in de leidende kerk luisteren en ze worden erdoor geraakt. Sommigen van hen maken nu deel uit van onze gemeenschap van weldoeners en anderen zijn vrijwilliger geworden, die helpen om onze missie uit te dragen. Als u dus een van deze jonge weldoeners van Kerk in Nood zou ontmoeten, moedig hem of haar dan aan om trouw zijn of haar geloofsweg te blijven volgen en de wens te koesteren om solidariteit te betonen met die christenen die de hoogste prijs betalen, omdat ze het aandurven om hun geloof levend te houden.
0: Heer, toon ons uw Vader. Dat zingen de jongeren van de Emmanuelgemeenschap. Daar gaan we naar luisteren. Tot volgende maand.

0: La pace sia con tutti voi!
1: In dit programma brengen we jullie nieuws uit Rome via Radio Vaticaan. Dit alles op Radio Maria.
0: Questa è la pace di Cristo risorto. Una pace disarmata e una pace disarmante, umile e perseverante. Proviene da Dio, Dio che ci ama tutti.
2: Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij het programma Radio Vaticaan. Het programma waar wij samen een blik mogen werpen op de pauselijke en Vaticaanse actualiteit, ook in deze zomermaand, waar de Heilige Vader Paus Leo XIV in Castel Gandolfo verblijft, het zomerverblijf van de pausen. Dat wil echter niet zeggen dat het enkel een luilekker leventje is voor de paus momenteel, zeker niet, want ondanks het feit dat het toch de bedoeling is om dan bijvoorbeeld al die audiënties even op te schorten, ook de generale audiënties waar hij de catechese geeft om die even op te schorten, dus al die publieke evenementen toch wel wat minder te maken, blijft de Heilige Vader wel mensen ontvangen. En zeer recent kregen enkele gelukkigen, een 200-tal zo, een hele bijzondere lunchuitnodiging in de bus. Want zij mochten namelijk met de Heilige Vader lunchen in het Borgo Laudato Si van de pauselijke tuinen in Castel Gandolfo. Een plaats die eigenlijk toegewijd is aan Laudato Si en in navolging van de encycliek rond onder andere ecologie en ecologische bekering van paus Franciscus. Een hele mooie plaats in de tuinen aldaar van Castel Gandolfo. En zoals u zal kunnen horen op de audio, de cicaden die zich in de bomen bevinden, dat is een geluid dat sommigen onder u wel zullen kennen. Zeker zij die al eens in het Middellandse zeegebied geweest zijn, die zullen dat onmiddellijk herkennen. Dat is een van de zaken waar wij vandaag zullen blijven bij stilstaan. We hebben ook nog twee momenten waar de Heilige Vader het Angelus heeft gebeden toen hij in Castel Gandolfo was aangekomen, meer bepaald op zondag 12 juli en zondag 19 juli. Ook die momenten, die meditaties, zullen we even vandaag overlopen. En dan zullen we ook nog even stilstaan bij een heel bijzonder concert dat heeft plaatsgevonden ter ere van de Heilige Vader. Dat staat allemaal op het programma vandaag. Eerst dus die bijzondere uitnodiging die 200-tal mensen hebben ontvangen. En waarover gaat het nu? Gaat het over mensen die op een of andere manier weldoeners zijn van het Vaticaan? Zo zijn er ook wel natuurlijk die bijvoorbeeld het kunstpatrimonium helpen ondersteunen. Nee, het waren mensen die zich in een kwetsbare situatie bevinden. Kwetsbare maatschappelijke situatie. En die worden bijgestaan door het bisdom Rome. Het initiatief Lunchen met de Paus werd georganiseerd door het Centrum voor Hoger Onderwijs Laudato Si. Je moet het u voorstellen, een mooie laan in de pauselijke tuinen met allemaal prachtige tafels gedekt, klaar om 200 mensen te ontvangen. Een toch wel vrij intiem gebeuren, zeg maar, om daar dan de Heilige Vader op bezoek te krijgen en samen met hem de lunch te mogen genieten. De Heilige Vader had geen toespraak voorbereid en nadat onder meer kardinaal Baldissare Reina aan het woord was gekomen, kwam ook hij aan het woord en heeft hij een woordje gesproken om de mensen wat te verwelkomen. En daar kunnen wij naar luisteren.
0: Buongiorno a tutti e benvenuti. Grazie per essere qui.
2: Een goede morgen allemaal en welkom. Hartelijk dank voor jullie komst. Ik ben hier zonder toespraak gekomen, maar wel met een honger. Waarop dat iedereen even lachte op dit grapje. Een honger naar gerechtigheid. Een honger naar oprechte naastenliefde. Een honger naar een kerk die werkelijk haar deuren weet te openen, die iedereen verwelkomt en opneemt. Een kerk waar liefde is voor iedereen, waar niemand een vijand is en waar we allemaal verzoening, vergeving en vrede weten te beleven. Jullie weten heel goed dat de paus onder andere de titel Pontifex draagt, bruggenbouwer. En vandaag willen wij graag een brug slaan met jullie allemaal. Met jullie gezinnen, met de samenleving waarin wij willen leven, leven in gerechtigheid. Een plek waar de oorzaken van armoede kunnen worden weggenomen, waar de oorzaken van het onrecht dat nog steeds in onze wereld bestaat kunnen worden weggenomen. Dat is de kerk die wij willen zijn. En ik bedank jullie allemaal en alle verantwoordelijken die deze prachtige lunch, dit evenement, hebben georganiseerd. Want wanneer we samen zijn, wanneer we deze geest van ontmoeting samen beleven aan de tafel, de enige tafel waar ook Jezus bij ons aanwezig is, bouwen wij werkelijk aan een andere wereld. Een wereld van hoop, een wereld die licht is. En zo vaak wordt deze werkelijkheid verscheurd door geweld, haat en discriminatie. Laten wij samenwerken. Laten we altijd proberen om deze ervaring van kerk, van gerechtigheid, vrede en liefde te beleven. Laten we dan de Heer vragen ons te zegenen, dit voedsel te zegenen, deze gemeenschappelijke maaltijd die wij willen delen.
3: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Scenda su di noi, Signore, la tua benedizione, su ognuno di noi e su questo cibo che adesso condivideremo grazie alla generosità di tanti benefattori. Benedici le nostre famiglie, benedici tutti coloro che si trovano in difficoltà o in dolore, che possano anche loro trovare la pace, il perdono, la riconciliazione. E benedici, Signore, in noi questi doni che riceviamo dalla Tua provvidenza, per Cristo nostro Signore. Amen. Buon appetito, benvenuti tutti.
2: Een hartelijke ontmoeting met de Heilige Vader. Hij zei, laat uw zegen over ons nederdalen, Heer, over ieder van ons en over dit voedsel dat wij nu zullen delen, dankzij de vrijgevigheid van zoveel weldoeners. Zegen onze gezinnen, zegen allen die in moeilijkheden verkeren of verdriet lijden, mogen ook zij vrede, vergeving en verzoening vinden. En zegen dan, Heer, ons in deze gaven die we uit uw voorzienigheid mogen ontvangen door onze Heer Jezus Christus. Amen. En zodoende dus mochten de mensen dan aan tafel gaan met de paus. We hoorden hem nog zeggen, eet smakelijk en welkom allemaal. En natuurlijk werden zij allen één voor één even begroet door de Heilige Vader. Op 12 juli om 12 uur, op de 15e zondag door het jaar, begaf de Heilige Vader, paus Leo XIV, zich naar het Piazza della Libertà. Dat ligt eigenlijk vlak voor de residentie van Castel Gandolfo. Dat is eigenlijk een klein dorpsplein, zeg maar, om daar samen met de gelovigen en pelgrims die zich voor het apostolische paleis van de pauselijke villa's hadden verzameld, om daar het Angelus te bidden. Laten we luisteren naar de woorden die paus Leo XIV daar heeft uitgesproken, een korte meditatie op het evangelie van die dag.
4: Cari fratelli e sorelle, buongiorno, buona domenica.
2: Duidelijk enthousiaste pelgrims daar op dat moment. Vandaag presenteert de evangelist Matthäus ons in de liturgie de parabel van de zaaier, die de vrijgevigheid en het vertrouwen beschrijft waarmee God zijn woord in ons hart zaait en zijn kracht in ons werkzaam is. Jezus zelf, het woord dat mens is geworden, die zijn leven heeft gegeven voor onze verlossing, is het zaad dat de Vader blijft uitstrooien in de wereld, opdat het door te sterven veel vrucht zou dragen. Het is waar. Soms vindt hij in ons een harde en ongevoelige bodem. Andere keren een afgeleide bodem, vergelijkbaar met de

0: De heilige Johannes Chrysostomus zegt, verwijzend naar het zaad van het woord van God, hoe kan het verstandig zijn om tussen de doornen op rotsachtige grond of op de weg te zaaien? Wat zaden en aarde betreft, zou dat onverstandig zijn. Maar wat zielen betreft, is het zeer prijzenswaardig. Want in Gods handen is het mogelijk dat de rotsachtige grond wordt omgevormd tot vruchtbare aarde, dat de weg niet langer wordt vertrapt en niet langer bloot staat aan alle voorbijgangers, maar vruchtbare grond wordt, dat de doornen worden verwijderd en de zaden een situatie van grote veiligheid genieten. De vrijgevigheid van God jegens ons is niet naïef, maar wijs. En Hij weet in ons de mogelijkheid te zien van een goed waarvan we ons soms zelfs niet eens bewust zijn. Daarom houdt de Heer, die de grond van ons hart goed kent, beter dan wij zelf, niet op in ons te geloven. In wat we zijn en in wat we kunnen worden, dag na dag, wanneer wij ons met geloof aan Hem overgeven. Zo groeien en verspreiden zich in ons, vanuit de vrijgevigheid en het vertrouwen waarmee het zaad wordt uitgestrooid, en vanuit de nederigheid en de bereidwilligheid waarmee het wordt ontvangen, de vruchten van de Heilige Geest, die, zoals de heilige Paulus leert, bestaan uit liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Hoezeer heeft onze wereld deze vruchten nodig om ermee vervuld en veranderd te worden? Laten wij ons dan ook, vooral tijdens deze vakantiedagen, inzetten om ruimte te maken voor het luisteren naar, het lezen van en het overdenken van het woord van God en naast rust en gezond vermaak ook betekenisvolle momenten van stilte en gebed koesteren. Wij zullen dan, vernieuwd in lichaam en geest, terugkeren naar onze gebruikelijke bezigheden, klaar om het blijde boodschap van het evangelie te verkondigen en steeds beter in staat om mee te werken aan de groei van het Rijk van God. Mogen Maria, koningin van de apostelen, ster van de evangelisatie, ons hierbij helpen. De woorden van paus Leo de XIV. Vervolgens bad hij samen met de aanwezigen het Angelus. En daarna nam hij opnieuw het woord.
1: Cari fratelli e sorelle, saluto gli abitanti di questo bel borgo Castel Gandolfo.
0: Ik groet de inwoners van dit prachtige dorpje Castel Gandolfo, waar ik enkele dagen van rust doorbreng. En heet u allen, pelgrims uit alle hoeken van de wereld, van harte welkom. Jammer genoeg waaien de winden van de oorlog opnieuw in het Midden-Oosten, in Oekraïne en in talrijke andere delen van de wereld, waarbij ze geweld, terreur en dood zaaien en eens te meer vele onschuldigen treffen. Laten wij niet toestaan dat deze winden het vlammetje van hoop en vrede doven, ook al lijkt het kwetsbaar en wankel. Ik herhaal mijn wens dat men volhardend de weg van de dialoog, de ontmoeting en de diplomatie blijft bewandelen. De enige weg die kan leiden tot een rechtvaardige en duurzame vrede, waarin volkeren verzoend kunnen leven, in wederzijdse veiligheid en met respect voor de waardigheid van elke persoon. Vandaag is het de Zeezondag. En mijn gedachten gaan ook uit naar alle zeelieden, vissers, havenarbeiders over de hele wereld, die getekend door de afstand tot hun dierbaren en soms door angst voor de conflicten,

0: die de zeeroutes teisteren, met geduldig en stil werk de handel en het leven van vele volkeren ondersteunen. En tenslotte sluit ik mij aan bij het gebed van de talrijke Poolse gelovigen die bijeen zijn gekomen voor de jaarlijkse bedevaart naar de icoon van Jasna Góra, opdat zij als missionaire discipelen vreugdevolle getuigen van het evangelie mogen zijn. Een gezegende zondag aan iedereen. De woorden van Paus Leo XIV op het einde van het Angelus op 12 juli. Op zaterdag 18 juli woonde de paus een concert bij dat ter ere van hem werd georganiseerd door het bisdom van Albano. En dit op de binnenplaats van het Apostolische Paleis in Castel Gandolfo. Een uitdrukking van de waardering, de genegenheid en de verbondenheid van de bisschop en zijn bisdom met de paus. Die avond om 9 uur vond dat plaats, een concert waarvoor alle kaarten waren uitverkocht, werd geopend met Niccolò Paganini's La Polacca uit het Concerto voor Viool en Orkest nummer 3 in E majeur, uitgevoerd door de internationaal gerenommeerde violist Marco Rogliano. Het programma werd vervolgd met een uitvoering door de pianiste Rossana Tomasi Golcar van Norma, An Immense Love Story, Free Fantasy and Variations for Piano and Orchestra. Een nieuwe bewerking van het meesterwerk van Vincenzo Bellini, exclusief voor haar geschreven door de met een Oscar bekroonde componist Louis Bakalov. De solisten werden begeleid door een 55-koppig orkest, I Musici di Parma, onder leiding van Piercarlo Orizio, sinds 2006 artistiek directeur van het Internationale Pianofestival van Brescia en Bergamo en hoogleraar orkestdirectie aan het Luca Marenzio Conservatorium in Brescia. De door Bellini geïnspireerde compositie werd begeleid door een visuele productie die de belangrijkste momenten uit het drama van de opera belicht. Tijdens het concert werd een Bechstein-vleugel uit de Fabrini-collectie gebruikt. De hernieuwde aanwezigheid van de Heilige Vader op ons bisdomgebied heeft onze lokale kerk en haar gelovigen met vreugde vervuld, zo sprak Monsignor Vincenzo Viva van Albano. Hij sprak ook zijn dankbaarheid uit aan de weldoeners en donateurs die het initiatief mogelijk maakten, waaronder de Banca di Credito Cooperativo dei Castelli Romani e del Tuscolo en talrijke lokale bedrijven. Hij bedankte ook de kunstenaars, het diocesane bureau voor sacrale muziek, het personeel van de pauselijke villa's en de prefectuur van de pauselijke huishouding voor hun inzet bij de voorbereiding van het evenement. Ja, een heel mooi gebeuren. We hebben enkele beelden, enkele zaken ook kunnen horen. Helaas niet mogelijk om daar onmiddellijk veel van te delen. Behalve hebben we wel voor u de toespraak die de paus op het einde van het concert heeft gegeven. Opnieuw een onvoorbereid moment, een moment vanuit het hart, zo zei hij zelf. We gaan luisteren naar deze toespraak van Paus Leo XIV, alvorens wij samen met hem het Angelus zullen bidden.
1: Buonasera a tutti, benvenuti.
0: Te veel woorden zouden op dit moment echt anticlimactisch zijn. En het is beter om 2, 3 korte zaken te zeggen vanuit het hart. Allereerst een hartelijke dank aan de artiesten die echt nog een applaus verdienen. Ze waren werkelijk fantastisch. Ik dank u. Dank u. En aan het bisdom Albano, dat ons dit concert, dit prachtige geschenk heeft aangeboden. Dank aan de weldoeners, aan jullie allen die hier aanwezig zijn, want we hebben in deze minuten van schoonheid werkelijk iets groots mogen ervaren. Namelijk dat we op vele wijzen kunnen binnentreden in wat God in de schepping heeft gewild. Namelijk juist de schoonheid. We leven vandaag de dag in een wereld waar schoonheid zo vaak ontbreekt. Zoveel problemen, oorlogen, conflicten, haat, geweld, werkloosheid, zoveel andere dingen. De kans krijgen om bij elkaar te komen voor een gelegenheid als deze is werkelijk een groot geschenk. Want het herinnert ons eraan dat er iets beters is. En dat wij, mannen en vrouwen, wanneer we dat willen, allemaal samen schoonheid kunnen schenken. Die ons vanuit het hart helpt om ons tot God te verheffen. Jullie weten dat ik iets meer dan een maand geleden een apostolische reis naar Spanje heb gemaakt. En het motto van de reis was Alzad la mirada. Laten we onze ogen, onze blik naar de hemel richten. Muziek, kunst en schoonheid zijn werkelijk een middel dat ons helpt om naar God te kijken. Met een beweging die echt een van de mooiste kanten van de mens is. Dus nogmaals, ik dank jullie oprecht dat jullie ons deze avond deze gelegenheid hebben geboden om de schoonheid te ervaren en ons werkelijk te herkennen in wat God ons allen heeft willen schenken. Ik dank u allen en een zeer fijne avond gewenst.

0: En zo sprak de Heilige Vader op het einde van dat mooie concert daar op het binnenplein van het Apostolische Paleis in Castel Gandolfo. Voor ons is het tijd, dierbare luisteraars, om samen het Angelus te bidden. Daarna komen we graag bij u terug en gaan we tot slot nog luisteren naar een meditatie gegeven door de paus tijdens het Angelus van 19 juli, de 16e zondag door het jaar.
1: Angelus Domini nuntiavit Maria. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Ecce ancilla Domini.
2: Fiat mi secundum verbum tuum.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Et verbum caro factum est.
2: Et habitavit in nos.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Ora pro nobis, Sancta Dei Genetrix.
2: Divine facciamur promissione vos Christi.
1: Orimus. Gratiam tuam quesumus Domine, mentibus nostris infunde, ut qui angelo annunciante, Christi, filii tui, incarnationem coniovimus, per passionem meius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, per eundam Christum Dominum nostrum.
2: Amen. Amen.
1: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
2: Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
1: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
2: Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
1: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
2: Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
1: Pro fideribus defunctis, requiem aeternam dona eis Domini.
2: Et lux perpetua lucea teis.
1: Requiescant in pace.
2: Amen.
1: Dominus vobiscum.
2: Et cum spiritu tuo.
1: Sed nomen Domini benedictum.
2: Ex hoc nunc et usque in saeculum.
1: Adiutorium nostrum in nomine Domini.
2: Qui feci caelum et terram.
1: Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
2: Amen.
3: Welkom bij Radio Maria.
0: Welkom terug, beste luisteraars van Radio Maria. Zoals beloofd gaan wij nog luisteren naar de woorden van Paus Leo XIV tijdens het Angelus van 19 juli, waar hij opnieuw een meditatie heeft gegeven op het evangelie. We luisteren naar Paus Leo XIV.
4: Cari fratelli e sorelle, buona domenica!
0: Na de parabel van de zaaier blijft Jezus tot de menigte spreken aan de hand van enkele beelden. Het goede graan en het onkruid. Het mosterdzaadje, het zuurdesem in het meel. Het zijn drie korte parabels die de komst van het Rijk van God in de geschiedenis in herinnering brengen. Zijn handelen in het leven van de mensen. De manier waarop het groeit, zich uitbreidt en de wereld van binnenuit verandert. Met deze verhalen waarschuwt Jezus ons voor de verleiding om God te zien als een machtige figuur die zich met geweld opdringt, die de ruimte inneemt om te heersen, die triomfantelijk arriveert. Integendeel, God geeft de voorkeur aan het kleine, een teken van zijn discrete liefde, die ons de vrijheid laat om hem te aanvaarden of te verwerpen, die zich zelfs te midden van het onkruid een weg baant die verborgen en onzichtbaar werkt als het kleinste zaadje van allemaal en geruisloos in het deeg rijst. Broeders en zusters, met deze parabels vertelt Jezus ons iets belangrijks over de wijze waarop God in ons leven en in de geschiedenis werkt. Soms verwachten we iets spectaculairs. We verlangen naar een God die van bovenaf ingrijpt en het onkruid van het kwaad onmiddellijk uitroeit. We stellen ons een sterke, machtige God voor. En helaas passen wij onze manier van christen zijn en van kerk zijn ook aan dit beeld aan. Het Rijk van God verspreidt zich echter ook te midden van het onkruid en vraagt van ons een blik die het goede kan zien dat zelfs in de duisternis van het kwaad ontkiemt, zonder alles meteen te veroordelen. Het komt als het kleinste zaadje en vraagt daarom om het geduld om de processen te begeleiden, het te herkennen in de kleinheid van het dagelijkse leven en in de eenvoud van het gewone leven. Het groeit onzichtbaar, zoals gist in deeg, en bevrijdt ons zo van ontmoediging, nodigt ons uit om vertrouwen te hebben, zelfs wanneer het lijkt alsof God afwezig is. Want in werkelijkheid begeleidt Hij ons altijd en is Zijn liefde altijd voor ons aan het werk. Deze levenswijze van God moet ook de manier worden waarop wij, zowel als individuen als kerk, de werkelijkheid om ons heen beleven. We zijn geroepen om een evangelische levenswijze aan te nemen, zonder ons overhaast te verzetten met arrogante oordelen, zonder ons met macht en geweld op te dringen, zonder het vertrouwen in Gods werk te verliezen. Het gaat erom, zo zei de toenmalige kardinaal Ratzinger, dat we ons onderwerpen aan de logica van het zaadje, die niet die van succes en grootheid is, maar ons vraagt om ons klein te maken en het leven van de mensen te dienen. Op deze wijze zullen wij zelf worden als een klein zaadje van het evangelie dat ontkiemt en als een gist van liefde die het deeg van de wereld verandert. Laten wij bidden tot de Allerheiligste Maagd Maria, die het zaad van het woord in haar kleinheid heeft weten te ontvangen, omdat zij ons de weg ondersteunt en voor ons bemiddelt. De woorden van Paus Leo XIV op de 16e zondag door het jaar. Daarna begroette hij natuurlijk nog de aanwezige pelgrims, opnieuw de inwoners van Castel Gandolfo, maar ook alle anderen die uit alle hoeken van de wereld naar daar waren gekomen. Opnieuw riep hij op om te bidden voor vrede. Zo, dierbare luisteraars, we zijn aan het einde gekomen van deze aflevering van Radio Vaticaan. Een volgende keer zijn we er graag opnieuw om u verder op de hoogte te houden van het pauselijke en Vaticaanse nieuws, zij het Castel Gandolfo-nieuws voor de komende tijd nog. Vanaf augustus gaat de Heilige Vader terug naar het Vaticaan en zullen de generale audienties ook worden hervat. We danken u van ganser harte voor het luisteren. Graag tot een volgende keer. We hebben voor u nog de Vaticaanse hymne klaarstaan en ook enkele benoemingen die gebeurd zijn in de afgelopen dagen.

heeft de heilige vader kardinaal Francesco Montenegro, emeritus aartsbisschop van Agrigento, benoemd tot zijn speciaal gezant voor de vieringen ter gelegenheid van het 700-jarig jubileum van de aankomst in Praia a Mare in het bisdom San Marco Argentano, Scalea Cosenza in Calabrië, van het oorspronkelijke beeld van de Tutta Santa Madre de Dio, die op 14 en 15 augustus van dit jaar zullen plaatsvinden in het diocesane heiligdom Santa Maria della Grotta. Pater Jean Miguina is benoemd tot bisschop van Sar in Tjaad. En monsieur Michael Rauter is benoemd tot bisschop van Derry in Ierland. Tot slot werd monsieur Albert Hembron benoemd tot aartsbisschop coadjutor van het metropoliet aartsbisdom van Guwahati in India. En zo heeft u Radio Vaticaan voor vandaag helemaal gehad. Van harte dank voor het luisteren. Graag tot een volgende keer.

Beste luisteraars van Radio Maria, het is 3 uur geworden. Het uur dat Christus zijn leven heeft gegeven voor ons heil, onze verlossing. We bidden nu samen de rozenkrans van barmhartigheid. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is gestorven en begraven, die neergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God zijn almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen, de levende en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonde, de verrijzenis van het lichaam, het eeuwig leven. Amen. Eeuwige Vader, ik offer u op, het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonde en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op, het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonde en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
door het smartelijk lijden van uw Zoon. Heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op. Het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonde en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op, het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonde en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op, het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonde en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Heilige God, almachtige God, eeuwige God, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Heilige God, almachtige God, eeuwige God,
Heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Heilige God, almachtige God, eeuwige God, heb medelijden met ons en met de gehele wereld.

mag zo naar huis gaan, gedragen door die zegen van onze God. Die met je meegaat, waar je ook gaat. Je bent niet alleen. Er is een God die van je houdt. Ook al denk je misschien zelf van, nou, met mij wil God niks te maken hebben. God is daar. Voor jou.

hartelijk welkom, beste luisteraars van Radio Maria. Vandaag lezen we verder voor uit het boek Schrijfster in Jeruzalem, een roman van Tessa Afshar. Nehemia sprak de meeste arbeiders bij hun voornaam aan en kende zelfs hun vrouwen en bedienden. Hij had altijd gedroogde noten en dadels bij zich voor de kinderen en nam baby's op de arm terwijl hij een praatje maakte met de harde werkers en de muur inspecteerde. Er ging geen dag voorbij dat Nehemia niet een bepaald deel van de bouwplaats aandeed. Zijn zijden kleren en gouden sieraden waren verdwenen. Zijn schoenen met hak, de krullen in zijn haar, weg. Hij was een van hen geworden en de etiketten van het Perzische Hof leek ver weg en onbetekenend. Terwijl hij zijn vaste ronde maakte, ademde Nehemia de geur van stof, oude stenen en verse mortel in. Bouwlucht. Tegen alle verwachting in was hij ervan gaan houden. Hij, die gewend was aan de geur van rozenwater, lentebloesem en Arabische specerijen. Hij kwam bij de brede muur, waar Uziel de goudsmid en Hanania, een parfumeur, de leiding hadden over de restauratiewerkzaamheden. Dit was het dikste deel van de hele muur om Jeruzalem. De oorspronkelijke muur was gebouwd in de dagen van koning Hiskia. Het herstel van de muur bleek door de extreme dikte een hoop moeilijkheden met zich mee te brengen. Nehemia schudde zijn hoofd. Jullie hebben goed werk geleverd. Ook al is jullie deel van de muur heel wat breder dan de andere segmenten. Toch zijn jullie erin geslaagd tot halverwege te komen, net als de anderen. Je zou mij 5 keer moeten neerleggen, van kruin tot teen, om de dikte van deze muur te evenaren. De goudsmid sloeg met een vuile hand op zijn mouw. Een wolk van stof steeg op. Zijn hart stond in klitten overeind en hij droeg geen enkel sieraad. Hij zag eruit alsof hij in geen dagen een bad van dichtbij had gezien. Nehemia wist dat de man het te druk had gehad met zijn werk en dat hij een voorbeeld wilde zijn voor zijn personeel. De delicate vingers, die anders zilver zuiverden en goud vormden, waren bedekt met eelt. De mensen werken echt vol overgave. En dat enthousiasme is grotendeels aan u te danken, heer Nehemia. U hebt ons geïnspireerd vol te houden, het niet op te geven. U komt elke dag hoogst persoonlijk langs. Ik heb u met eigen handen stenen zien dragen en dacht, als de gouverneur van Juda dat kan, dan heb ik als goudsmid geen excuus. En daarom zijn we hier, vuil, maar trots. Nehemia legde een hand op Uziels schouder. Op een dag zullen mensen van over heel de wereld u om deze prestatie herinneren, mijn vriend. Hij was blij deel uit te mogen maken van dit kleine, feestelijke moment, want hij kende op het moment weinig rust. Sanballat, Tobia en hun invloedrijke vrienden hadden ontdekt hoe voorspoedig de wederopbouw van de muren van Jeruzalem verliep. En het succes maakte hen woest. Hun vijanden waren er meer dan ooit op gebrand hun werk kapot te maken en de muren te verwoesten, zodat ze niet nog meer succes zouden proeven. In zijn kantoor kreeg Nehemia die avond het verontrustende bericht dat Sanballat samen met zijn vrienden, de Ammonieten en de Ashodieten en een stel plaatselijke stammen van plan waren Jeruzalem aan te vallen. Het was de ergste aanval op hen tot nu toe. Nehemia kreunde toen hij het nieuws hoorde. Hij voelde zich helemaal niet fris of sterk. Hij voelde zich helemaal niet opgewassen tegen een dergelijke grote uitdaging. Hij was al zo moe. Deze onderneming was voor Nehemia maanden eerder begonnen. Hij was gaan vasten, gaan bidden, rouwen om zijn volk. Maandenlang had hij de moeizame verantwoordelijkheid gedragen van zijn normale werk, als de wijnschenker van de koning, naast de last
die het verwoeste Juda voor hem was. Direct daarop had hij de taak op zich genomen het enorme konvooi te organiseren en dat op de lange, ongemakkelijke en gevaarlijke reis te leiden. Hij had de zware last op zijn schouders voelen drukken hen te moeten beschermen. En dan had hij zich ook nog over alle problemen van Jeruzalem moeten ontfermen. Waarom stond God toe dat nu, juist nu hij op zijn zwakst was, het ergste hen bedreigde? Hanani, die bij hem was toen hij het nieuws kreeg, zei: "Bij een beetje schermutseling zijn we al verloren. Als ze van plan zijn met ons in gevecht te gaan, is er weinig dat wij kunnen doen om onszelf te beschermen. Zelfs met uw Persische militaire escorte zijn we met te weinig mensen. Uw escorte was groot genoeg voor een veilige doorgang voor een konvooi, maar hij is veel te onbetekenend om echt een verschil te kunnen maken tegen zoveel vijanden die vast van plan zijn ons te ruïneren." Nehemia antwoordde niet. Wat moest hij zeggen? Hij was het met veel van Hanani's zorgen eens. Grauw van vermoeidheid verzamelde hij de mensen die hem nastonden om zich heen. Salomon citerend zei hij: "Als de Heer het huis niet bouwt, vergeefs zwoegen de bouwers. Als de Heer de stad niet bewaakt, vergeefs doet de wachter zijn ronde. Laat ons bidden om Gods leiding. Hij zal ons laten zien wat we moeten doen, want menselijke wijsheid kan in deze omstandigheden weinig uitrichten." Ze baden lang en intens. Ondanks zijn vermoeidheid hield Nehemia vol en gaf niet op. Hij wist dat God hun enige hoop was, hun kracht. Toen ze klaar waren, had Nehemia een plan. "We zullen de stad dag en nacht bewaken. We zullen onszelf al bouwen bewaken. En we zullen overwinnen." Vreemd genoeg voelde hij met dat besluit weer een heel nieuwe kracht. De ontmoediging die hem aanvankelijk had overvallen bij het horen van het nieuws dat ze zouden worden aangevallen, leek van zijn schouders getild, alsof hij er nooit was geweest. Voor Nehemia zijn plannen in werking kon zetten, kreeg hij bezoek van een groep mannen die de arbeiders vertegenwoordigden. "Heer," zeiden ze, "we zijn doodop. Sinds een maand werken we 14 uur per dag. De kracht van alle arbeiders is aan het wegcijpelen. Erger nog. De toestand van de bouwput is onhoudbaar aan het worden. Er ligt meer puin dan ooit. De bouwplaats is op sommige plekken ronduit gevaarlijk. Laatst nog struikelde een van de kinderen over oud metselwerk en sneed zijn been van enkel tot knie open. We kunnen de muur niet herbouwen, niet onder deze omstandigheden." "Ik begrijp het." De man kreeg een kleur onder Nehemia's kalme blik. "We zijn moe. En nu doen er ook nog geruchten de ronde dat de vijand ons aan wil vallen. De inwoners van Juda, die in die buurt wonen, hebben ons al meermaals bericht over Sanballats aanvalsplannen. Als we tegen die tijd niet al dood zijn van vermoeidheid, dan maken hun pijlen het werk wel af." Nehemia legde een bemoedigende hand op de arm van de man. Midden in een belangrijk bouwproject komt er altijd een punt waarop het lijkt of de chaos groter is dan de vooruitgang. "Dat punt hebben jullie nu bereikt. Jullie zijn moe, jullie zijn overweldigd, maar verlies je niet in de chaos van dit moment. Want als God meebouwt, zal de chaos uiteindelijk door zijn orde worden vervangen. Als de boel om ons heen om lijkt te vallen, is het God die er eigenlijk voor zorgt dat alles op zijn plek valt. Laat u niet van de wijs brengen door Sanballats dreigementen. Hij wil aanvallen, omdat hij zich bedreigd voelt. De muur is al zo hoog dat Sanballat en zijn vrienden
hun zelfvertrouwen beginnen te verliezen. Daarom pakken ze ons zo hard aan. Hun nieuwe tactiek is ons bang te maken. Angst in onze harten te zaaien, zodat we zelf op zullen geven. Maar God is groter dan Sambalat. Hoewel de boel misschien in lijkt te storten, is God zelfs nu, te midden van onze grootste chaos aan het werk, alles op de juiste plek te laten vallen om onze toekomstige voorspoed te garanderen. Hij ademde diep in en liet zijn hand weer zakken. Ik ben plannen aan het maken voor de verdediging van Jeruzalem. Ik zal ervoor zorgen dat de arbeiders ondertussen kort kunnen rusten. Verlies de moed nu niet. Het is de vermoeidheid die spreekt. Die maakt dat u het op wilt geven. Maar wat u niet ziet, is dat u al heel dicht bij de overwinning bent. Nehemia nodigde Darius en Lysander uit voor een privéonderhoud en legde de beide mannen de situatie uit. Darius dacht een moment lang over het nieuws na. Ze willen verwarring stichten. Uw mensen hebben tot nu toe vol overgave gewerkt. Maar dit nieuws zal hen ongetwijfeld onzeker maken. Als ze denken dat aan het werk gaan betekent dat ze gedood kunnen worden door een of andere rondvliegende pijl, dan zullen ze niet meer zo gemotiveerd zijn als voorheen om aan de slag te gaan. Dus moeten we ze een gevoel van zekerheid geven, zei Nehemia. Een gevoel en een realiteit. Ik denk niet dat uw vijanden loze bedreigingen uiten. Ze zijn echt van plan uw arbeiders te doden. Maar alleen omdat ze een makkelijke prooi lijken. Zodra we duidelijk maken dat Jeruzalem niet zo makkelijk te verslaan is, zullen ze hun plannen laten varen om de stad aan te vallen. Na de kaart grondig te hebben bestudeerd, kwamen de mannen tot een verdedigingsstrategie. Nehemia stationeerde een aantal van zijn mannen bij de laagste punten van de muur, waar de stad het kwetsbaarst was. Op strategische plekken plaatste hij families. Niet alleen konden die de muur de broodnodige verdediging bieden, maar hij zette ze ook op plekken waar de vijand ze makkelijk in de gaten kon houden. De glinstering van hun wapens zou van grote afstand te zien zijn. Met een paar slim geplaatste bewakers wist Nehemia de indruk te wekken dat Jeruzalem een volledig verdedigde garnizoenstad was. Wie wapens bezat, nam die mee. Een paar mannen trokken zelfs maliënkolders aan. Nehemia zorgde voor zwaarden, bogen en speren voor wie geen wapen had. Hij gunde de arbeiders een dag rust, terwijl hij afwachtte of de vijand zijn plannen zou herzien. Nadat hij de verdediging had geïnspecteerd en had vastgesteld dat die voldeed, riep hij volk en edelen bijeen. Zoals altijd opende hij de bijeenkomst met een eenvoudig gebed om Gods bescherming en leiding. Vervolgens sprak hij zijn mensen toe. Hij had niets voorbereid, maar vertrouwde erop dat God hem de woorden zou geven. Inwoners van Jeruzalem, u hebt de geruchten gehoord dat Sanballat, Tobia en hun vrienden van plan zijn ons aan te vallen. Vrees niet. U hebt harder en beter gewerkt dan zij verwacht hadden. U hebt het onmogelijke bereikt. U hebt de halve muur voltooid. En die helft is al een goede bescherming. Onze mannen die achter die muur staan en Jeruzalem op dit moment al bewaken, hebben genoeg dekking om beschermd te zijn tegen een hevige pijlenaanval. Denk aan God. Hij is groot en machtig. Denk ook aan uw familie, want u strijdt voor uw broeders, uw zonen en uw dochters. U strijdt voor uw vrouwen en uw huizen. In veel ogen blonken tranen. Mannen veegden herhaaldelijk hun wangen af. Nehemia ademde diep in en liet een moment lang de stilte boven de hoofden hangen. Hij liet zijn woorden tot de aanwezigen doordringen voor hij verder ging.
Geen andere natie kan zich beroemen op uw trouw. U bent van heinde en verre gekomen, uit Tekoa, Gibeon, Mispa en het achterland van Jeruzalem. U hebt lange dagen gemaakt zonder betaald te worden. U hebt huiselijk comfort opgegeven voor de Heer. U komt uit elk denkbare achtergrond. De hoge priester heeft zij aan zij gewerkt met kooplieden en ook waardigheidsbekleders en vrouwen en ambtenaren. U, Malkia, hebt aan de reparatie van de mestpoort gewerkt, hoewel u de heerser bent van het district Bet-Hakkerem. Nooit heb ik u ook maar horen fluisteren dat het beneden uw waardigheid is om dat kleine stukje land te bewerken. De menigte lachte. Malkia boog diep, tot zijn hoofd bijna de grond raakte. Iedereen begon luid te juichen. En u, Shalom, heerster van het halfdistrict Jeruzalem, hebt geen zoons en bracht daarom uw dochters mee om te helpen bij de reparatie van de muur. Ik zeg u, als ik een zoon had die half zo sterk was als uw dochters, dan zou ik me al gezegend weten. En ze zijn allemaal op huwbare leeftijd, gouverneur, riep Shalom, voor het geval er een geïnteresseerde bruidegom is met een leuke bruidschat. Er steeg een oorverdovend gejuich op. Nehemia lachte. De vijand roerde nog steeds voor hun poorten. De arbeiders waren nog steeds hondsmoe. De bouwplaats was nog steeds gevaarlijk. En Juda's economie was nog steeds een puinhoop. Er was niets veranderd aan hun omstandigheden. Maar Nehemia wist dat de stemming van deze mensen was omgeslagen van angst en verslagenheid in hoop. En dat was hoe overwinningen tot stand kwamen. God leerde hem en zijn volk dat wanneer het op een strijd aankomt, dat wat zich in de geest afspeelt vele malen machtiger is dan dat wat er in de wereld gebeurt.

Sarah kon niet slapen. Ze wist niet of het door het ongemak van haar uitdijende lichaam kwam of door de aanhoudende zorgen om Jeruzalem. Als je de geruchten moest geloven, kon de vijand elk moment tegen hen optrekken. Ze besloot het maar niet meer te proberen, verliet haar bed, trok een loszittende linnen jas aan die nog om haar lijf paste, bond een sjaal om haar hoofd en glipte de kamer uit. Ze besloot naar de binnenplaats te gaan in de hoop dat wat frisse lucht de muizenissen uit haar hoofd kon verdrijven. Een kleine lamp verlichtte haar smalle pad terwijl ze over de oneven treden liep. Het was al laat en ze maakte zo min mogelijk geluid om de anderen niet te wekken. Ze stond net op de een na laatste treden toen een stem de stilte doorbrak. Sarah! Ze schrok zich wezenloos. Toen ze opkeek, zag ze Darius op zich afkomen. Ik wilde je niet laten schrikken, zei hij. Achter hem stond de deur van Nehemia's kantoor op een kier en wierp een lamp zacht licht de gang in. Heer, heb je zo laat nog? Met de gouverneur vergaderd? Van dichtbij zag ze pas zijn ingevallen wangen, de bleekheid van zijn anders zo stralende huid. Was er dan helemaal niemand in Jeruzalem die niet doodop was? Toch had de vermoeidheid zijn opvallende schoonheid niet aangetast. Zelfs na zoveel maanden met hem getrouwd te zijn, vond ze de fysieke aantrekkelijkheid van zijn gezicht nog altijd overweldigend. Het maakte haar soms zo verlegen als een pubermeisje. In de nasleep van de deuk die hun relatie had opgelopen, waren die gevoelens nog lastiger geworden. Ze vreesde dat ze ze niet kon verbergen voor zijn scherpe blik. Zijn meedogenloze intelligentie trof haar soms als een wapen en liet geen enkele ruimte voor trots of zelfbescherming. Het brak iets in haar, dat ze moest toegeven dat hij haar antwoorden niet meer nodig leek te hebben. Ondanks de voorzichtige wapenstilstand die ze in Damascus hadden gesloten, bleef hij afstandelijk tegen haar. Hij had een deel van zichzelf weggestopt, achter slot en grendel, zodat zij er niet bij kon. Als hij haar gezelschap zocht, was het niet meer met het gemak van goede vrienden. Hij voelde zich in haar buurt blijkbaar niet prettig en hij bracht de nachten alleen door. Dat was haar grootste zorg. Ze legde ze dag en nacht aan Gods voeten, maar het was alsof alles steeds weer terugkwam en met het gewicht van een stenen olijfpers op haar drukte. Darius wreef over zijn nek. We moeten veel details in het oog houden. Nehemia is een verdedigingsstrategie aan het plannen voor de komende dagen. Hij zette een voet op de onderste trede en liet zijn elleboog op zijn gebogen knie rusten. Hij is opvallend scherpzinnig, die neef van je. Ik wist dat hij een goede regelaar was, maar ik had niet verwacht dat hij ook militair-strategisch kan denken. Ik heb hem onderschat. Nu blijkt dat hij het heel goed zou doen als generaal in oorlogstijd. Komt er oorlog? Hij haalde zijn brede schouders op. Dat weet niemand. We moeten ons voorbereiden, alsof het zo is. Sarah ging op een trede zitten en sloeg haar armen om haar benen. Waarom lig je niet in bed? Vroeg Darius. Ik kon niet slapen. Ik dacht dat een beetje frisse lucht me goed zou doen. Kom, ik loop met je mee. Ik kan zelf ook wel wat lucht gebruiken. De binnenplaats was stoffig en rook naar paardenmest. Geen bloem of plant vrolijkte het plein op. Darius vond een stenen bankje waar ze naast elkaar op konden zitten. Hij leunde tegen de muur achter hen en keek naar de sterren. De nachtelijke hemel was ermee bezaaid. Ik mis thuis, zei Sarah. Waarom flapte ze dat er nou opeens uit? Zou ze dan nooit leren eerst te denken en dan te spreken? Darius draaide zijn hoofd om haar te kunnen bestuderen.
Ik dacht dat dit je thuis was. In zekere zin, het thuis van mijn ziel. Maar ik beschouw ons paleis bij Persepolis als mijn echte thuis. Als we daar nu zouden zijn, konden we een wandeling door de tuinen maken, met het geluid van de vijvers, de geur van kamperfoelie en lelies in de avondlucht. Anousia zou mijn tenen likken en om aandacht vragen. Ik zou mijn vrienden en familie om me heen hebben. En er zou geen leger op de stoep staan dat uit is op mijn bloed. Heb je spijt dat je bent meegekomen? Nee. Ik ben gewoon moe, denk ik. Moe van alle zorgen. We hebben bericht gehad dat Sambalat en zijn bondgenoten hun plannen om ons aan te vallen hebben uitgesteld.

regio's. En dat is iets wat deze mannen niet durven te riskeren. Maak je geen zorgen, Sarah. Ik zorg dat jou niets overkomt. Sarah glimlachte. Je bent goed met pijl en boog. Ik kan het weten. Misschien moet je het mij leren. Waarschijnlijk zou je bij de eerste poging al mijn oor eraf schieten. Mijn duim zou het slachtoffer van de tweede poging worden. En het puntje van mijn neus van de derde. Nee, ik moet bekennen dat ik het geen aantrekkelijk vooruitzicht vind. Zit je mijn richtingsgevoel te bespotten? Absoluut. Ik heb gezien hoe je de stokjes gooit voor Anousia. Je bent een wijzer man dan ik dacht. Goed, hoe gaan we verder met de wederopbouw van de muur? Zonder de hulp van jouw pijl en boog bedoel je. We redden ons vast wel. Sarah lachte. Ik bedoel, omdat Nehemia de bouw moet stilleggen om al die bewakers te kunnen positioneren. Als ze weer aan het bouwen slaan, zijn we dan niet erg kwetsbaar voor aanvallen. We hebben, lijkt me, net genoeg mankracht om of te bouwen of te waken. We kunnen niet allebei. Jawel, dat kunnen we wel. Nehemia's plan is om de helft van de mannen te laten werken, terwijl de andere helft, bewapend met speren, schilden en wapenrusting, zichzelf achter de arbeiders posteert. Persische officieren zullen daarbij helpen. Als hij dat ziet, bedenkt Sambalat zich wel. Het werk kan doorgaan, zij het wat langzamer dan voorheen. Maar het gaat wel door. Ik zei het toch, die neef van jou is niet op zijn achterhoofd gevallen. Je lijkt hem bijna een warm hart toe te dragen. Ik zei dat hij talent had. Ik zei niet dat hij nu mijn dierbaarste vriend is. Darius rekte zich uit tegen de muur. Roxane en haar dienaar gaan morgen op weg naar Egypte. Ze kan haar vertrek niet langer uitstellen. Vind je het jammer dat ze gaat? Vroeg Sarah, terwijl ze zo nonchalant mogelijk probeerde te klinken. Zou hij de mooie Roxana missen? Jammer. Eerder opgelucht. Ik ken niemand die zoveel gedoe veroorzaakt als die meid. Ik dacht dat Lysander slecht gehumeurd was in haar aanwezigheid, maar sinds de aankondiging van haar vertrek is het nog erger geworden. Hij gedraagt zich de hele dag als een gewonde tijger. Wat zal hij dan niet doen als ze echt weg is? Nehemia had geregeld dat de bouwwerkzaamheden de volgende ochtend werden hervat. Er waren niet meer zoveel arbeiders bij de muur, maar daar was nou eenmaal niets aan te doen. Veel van de sterkere mannen waren als bewakers aangewezen. Nehemia had het afgelopen uur rondgelopen om te kijken of bepaalde secties van de muur meer hulp nodig hadden. Aan de ene kant van hem liep een zwijgende Darius, die hun voorbereidingen met zijn ervaren ogen in zich opnam. Aan de andere kant liep een man met een bazuin, zijn instrument in de aanslag. Voordat men weer aan het werk was gegaan, had Nehemia zijn arbeiders verteld dat hij de bazuin als signaal zou gebruiken. De bouwplaats is uitgestrekt en groot, en nu er minder arbeiders zijn dan voorheen, zijn onze mensen ook nog eens verder van elkaar verwijderd. Als we aangevallen worden, zal ik bazuingeschal laten horen als signaal. Aanvankelijk dachten de mensen dat hij hen ermee wilde waarschuwen, zodat ze bij de eerste de tekenen van een aanval konden vluchten. Nehemia had die misvatting snel uit de weg geruimd. Wat ik wil, is dat jullie het geluid van de bazuin volgen. Het zal je naar de strijd leiden. We zullen onze broeders, die door de vijand worden aangevallen, helpen. Bedenk dat we niet met onze eigen kracht strijden. God zal voor ons vechten. Toen hij langs het bovenpaleis liep, trok een vermoeid ogende man hem aan zijn mouw.
Nehemia

draaide zich beleefd om. Heer, ik woon in het noorden van Juda, vlak bij Sanballats territorium. Ik smeek u met het werk te stoppen. Gisteren nog hoorden we het nieuws dat hij heeft beloofd hierheen te komen en u allen in uw slaap te doden. Wat u ook doet, hij zal aanvallen. Uw armzalige afweer zal u niet helpen. U zult vermoord worden. En wat voor zin heeft die muur dan nog? Nehemia had die waarschuwing al zo vaak gehoord. Het hield maar niet op. Aanvankelijk was hij geïrriteerd geweest. Nu begon hij zich zorgen te maken. Veel van zijn leiders wankelden al onder deze repeterende bezwering. Als je hetzelfde stukje huid maar vaak genoeg raakt, zal iemand uiteindelijk een blauwe plek ontwikkelen. En als je die dan weer aanraakt, schreeuwt je slachtoffer het uit van de pijn. Na zoveel waarschuwingen over dreigend onheil begonnen de inwoners van Jeruzalem zich te gedragen als iemand met blauwe plekken. Fysieke dreiging was de grootste angst van de stad. Hoewel de invasie van Babylon dateerde van lang voordat een van hen geboren was, droegen de harten van de inwoners nog altijd de littekens van die vredegevangenschap. Meer dan 100 jaar angst speelde op door de dreiging van een aanval. Generaties van angst. Om de mens te genezen van de angst voor een invasie en een gewelddadige dood, moest God 3 generaties diep gaan. De herhaalde berichten over naderend onheil begonnen een aanslag te worden op het moreel van de inwoners van Jeruzalem. De mannen die dergelijk ontmoedigend nieuws maar bleven verspreiden, hadden de beste bedoelingen. Ze beschouwden zichzelf als inwoners van Juda die hun streekgenoten wilden helpen. Maar in de plaats daarvan waren ze net zo effectief als Sanballat in de verspreiding van ontmoediging. Overal om hem heen begonnen mensen hun verstand te verliezen. Nehemia was vastberaden bij zinnen te blijven. Het was niet zozeer dat hij immuun was voor de druk, integendeel. Maar hij wist dat als hij zich maar aan God vastklampte, hij deze moeilijke tijd door zou komen. En als hij het volhield, kon hij misschien anderen inspireren hetzelfde te doen. Kijk, zei Nehemia tegen zijn ongenode gezelschap en wees. Niet ver van hen waren Azaria en zijn bediende druk bezig met de muur achter Azaria's huis. Wat zie je? Ze bouwen een muur. Nehemia wilde de man al bijna een genie noemen, maar wist nog net het sarcasme weg te slikken. Het zou misschien heel even voor opluchting zorgen, maar het zou meteen een afstand tussen hem en de man scheppen, en hij wist wat waardevoller was. Kijk naar de mannen die de stenen halen en verslepen. Zie je hoe ze met hun hand de gereedschappen voor hun werk dragen? Emmers, stenen, spaden. En met de andere zwaarden, speren en dolken. Ja? En kijk nou naar de bouwers. Zie hoe elk van hen een zwaard aan zijn zij heeft hangen. Ja, dat zie ik. Probeer het te begrijpen, vriend. We zijn klaar voor wat er ook mogen komen. Laat je niet zo terroriseren door wat dreigende woorden. Plaats je hoop in God. Maak jezelf nuttig in plaats van alarmerend nieuws te verspreiden. En help Azaria een handje. Zijn mond leek zich een beetje te ontspannen. Doe maar, zei Nehemia. We komen handen tekort. Jouw hulp zou zeer welkom zijn. De man leek in de war door het antwoord van de gouverneur. Nehemia stelde zich zo voor dat hij knikkende knieën had verwacht, niet stalen vastberadenheid. Zijn woorden schenen indruk te hebben gemaakt, want de man deed wat Nehemia zei en liep op Azaria af. Darius glimlachte flauw. Hij ziet eruit alsof hij maar niet kan begrijpen
hoe hij van de boodschapper van cruciaal nieuws is veranderd in een hulpje van uitgerekend dat project dat hem net nog zo deed wanhopen. Nehemia haalde een hand door zijn haar. Met vrienden als hem heeft Jeruzalem geen vijanden nodig. Ze lijken mij niet te begrijpen dat er momenten in het leven zijn waarop je zowel een bouwer als een strijder moet zijn. Een emmer in de ene hand, een wapen in de andere. Bent u niet bang voor de vertraging die we zullen oplopen? Met deze strategie bent u wel een belangrijk deel van de arbeidskracht kwijt. Nehemia bleef even staan. Soms moet een mens minder doen om meer te bereiken. Er zijn seizoenen in het leven waarin je je productiviteit moet verlagen. Ik moet een deel van mijn krachten gebruiken om weerstand te bieden aan mijn vijanden en een deel voor Gods werk. Ik kan mijn hoofd niet in het zand steken en doen of Juda geen vijanden heeft. Mijn tijd en middelen moeten dat reflecteren, anders heb ik al verloren voor ik goed en wel begonnen ben. God heeft mij gevraagd Jeruzalem op te bouwen, maar hij heeft me ook gevraagd te beschermen wat hij al heeft gebouwd. In de ene hand zullen we de gereedschappen voor de bouw vasthouden, in de andere de wapens om ons te beschermen.

Beste luisteraars van Radio Maria, we hebben u voorgelezen uit het boek Schrijfster in Jeruzalem, een roman van Tessa Afshar. We hopen dat u net als ons genoten heeft van het boek en dat u veel inspiratie gevonden heeft bij het luisteren naar het voorlezen van deze roman. We wensen u verder nog een heel fijne dag.

0: Dit is Radio Maria, het getijdengebed van de kerk.
1: Goedenavond, beste luisteraars. Zo is het tijd geworden om ook op deze Belgische nationale feestdag de Vespers te bidden. Vandaag zijn wij dinsdag 21 juli. De hymne kan u vinden op pagina 706. En de psalmen en korte schriftlezing vindt u vanaf pagina 1140. God, kom mij te hulp. Heer, haast u mij te helpen. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluia. Gij die der wereldschepper zijt, de aarde van het water scheidt, en temt de wateren met uw hand, en stelt onwrikbaar vast het land, dat koesterend het zaad omsluit, totdat het breekt in bloemen uit, totdat het volle vruchten draagt, de mens verzadigt en behaagt. Genees het hart dat is gewond, maak door uw kracht het weer gezond, opdat het schreiend zich bevrijdt van alle kwaad en ijdelheid, zich onder uw bevelen stelt en door geen kwaad meer wordt gekweld, in zuivere blijdschap bij u hoort, niet weet van boosheid, haat of moord. Getrouwe Vader, zie ons aan, wees Zoon van God met ons begaan, vertroost ons geest in deze tijd, Gij die regeert in eeuwigheid. Als ik u, Jeruzalem, ooit vergeet, mogen mijn hand verlammen. Wij zaten aan Babylons stromen en weenden, dachten aan Sion terug en aan de wilgen om ons heen. Hingen wij onze harpen, daar wensten zij die ons hadden ontvoerd, onze gezangen te horen, vrolijkheid eisten onze verdrukkers. Zing ons van Sion een lied, zouden wij dan van de Heer kunnen zingen? Hier in dit vreemde land, als ik u, Jeruzalem, ooit vergeet, mogen mijn hand verlammen, mogen mijn tong in mijn mond blijven kleven. Als ik aan u niet meer denk, als ik niet meer in Jeruzalem zie, de oorsprong van al mijn vreugde, eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Als ik u, Jeruzalem, ooit vergeet, mogen mijn hand verlammen. Te midden van de engelen zing ik voor u, mijn God. U wil ik prijzen, Heer, uit heel mijn hart, omdat gij naar mijn bidden hebt geluisterd. Te midden van de engelen zing ik voor u en werp mij neer, gebogen naar uw tempel. U prijs ik om uw goedheid en uw trouw. Want verder dan uw faam gaat, hebt gij woord gehouden. Verhoor mij elke dag dat ik u aanroep. Dan geeft ge mij weer nieuwe kracht. U zullen alle koningen der aarde prijzen. Wanneer zij horen wat gij hebt gezegd, de daden van de Heer zullen zij loven. Want zonder weerga is de luister van de Heer. De Heer is de verhevene die let op de geringe, maar op de trotse neerziet van omhoog. Te midden van gevaren houdt gij mij in leven. Gij weert de woede van mijn vijand af. Steeds is uw uitgestrekte hand mijn redding. De Heer volbrengt voor mij al wat ik onderneem. Uw goedheid, Heer, blijft duren zonder einde. Vergeet het maaksel van uw handen niet. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen. Te midden van de engelen zing ik voor u, mijn God. Waardig is het lam dat geslacht werd, te ontvangen eer en heerlijkheid. Waardig zijt gij, onze Heer en onze God, te ontvangen de heerlijkheid en de eer en de macht, want gij hebt het heelal geschapen. Door uw wil ontstond het en werd het gemaakt. Waardig zijt gij, Heer, het boek te nemen en zijn zegels te verbreken, want gij zijt geslacht en gij hebt ons gekocht voor God met uw bloed. Uit elke stam en taal en volk en natie, gij hebt ons voor onze God gemaakt tot een koninkrijk van priesters. En wij zullen heersen op aarde. Waardig is het lam dat geslacht werd, te ontvangen de macht en de rijkdom, de wijsheid en de kracht en eer en heerlijkheid en lof. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Waardig is het lam dat geslacht werd, te ontvangen eer en heerlijkheid. Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de Colossenzen. Het woord van Christus moge in volle rijkdom onder u wonen. Leert en vermaant elkander met alle wijsheid. Zingt voor God met een dankbaar hart psalmen, hymnen en liederen, ingegeven door de Geest. Gij laat mij heel mijn vreugde vinden, bij u, Heere, mijn God. Gij laat mij heel mijn vreugde vinden, bij u, Heer, mijn God. Bestendig geluk aan uw zijde, bij u, Heer, mijn God. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Gij laat mij heel mijn vreugde vinden, bij u, Heer, mijn God. Doe aan ons uw wonderwerken, Heer. Want gij zijt machtig en groot is uw naam. Hoog verheft nu mijn ziel de Heer. Verrukt is mijn geest om God mijn verlosser. Zijn keus viel op zijn eenvoudige dienstmaagd. Van nu af prijst ieder geslacht mij zalig. Wonderbaar is het wat hij mij deed. De machtige, groot is zijn naam. Barmhartig is hij tot in lengte van dagen. Voor ieder die hem erkent, hij doet zich gelden met krachtige arm. Vermetelen drijft hij uiteen, machtigen haalt hij omlaag van hun troon. Eenvoudigen brengt hij tot aanzien, behoeftigen schenkt hij overvloed. Maar rijken gaan heen met ledige handen, hij trekt zich zijn dienaar Israël aan. Zijn milde erbarming indachtig, zoals hij de vaderen heeft beloofd. Voor Abraham en zijn geslacht voor altijd. Eer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen. Doe aan ons uw wonderwerken, Heer, want gij zijt machtig en groot is uw naam. Brengen wij hulde aan Christus. Hij schenkt zijn volk kracht en sterkte. Laten wij hem vol vertrouwen vragen. Verhoor ons, Heer, en wij zullen u altijd prijzen. Christus, wees onze kracht en versterk ons geloof. Geef ons volharding om uw waarheid trouw te blijven. Verhoor ons, Heer, en wij zullen u altijd prijzen. Laat uw geest van wijsheid leiding geven aan hen die ons besturen. Maak hen gevoelig voor de belangen van de vrede. Verhoor ons, Heer, en wij zullen u altijd prijzen. Met broden hebt gij de honger gestild van de menigte. Leer ons voortaan ons brood te delen met allen die honger hebben. Verhoor ons, Heer, en wij zullen u altijd prijzen. Laat regeringsleiders niet alleen opkomen voor hun eigen volk, maar laat hen de rechten van allen eerbiedigen en bezorgd zijn voor heel de mensheid. Verhoor ons, Heer, en wij zullen u altijd prijzen. Aan allen die in u geloofd hebben, zult gij u openbaren. Maak de overledenen deelachtig aan uw leven en verrijzenis. Verhoor ons, Heer, en wij zullen u altijd prijzen. Bidden wij samen met de woorden die Christus ons gegeven heeft. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen. Staande voor uw aanschijn bidden wij u, genadige God. Laat ons altijd in ons hart overwegen wat wij met onze mond voor u belijden. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest. God, door de eeuwen der eeuwen. Amen. De Heer schenke ons zijn zegen, hij beware ons voor onheil en geleide ons tot eeuwig leven. Amen.

dat ik weet hoe jij je voelt. Zou je zeggen dat ik niet begrijp, niet beleef wat jij bedoelt? Weet dan dat je niet alleen staat.

Beste luisteraars van Radio Maria, ik lees hier een brief over de zalige Pauline Jaricot. Een geestelijke brief vanuit de abdij Saint-Joseph de Clairval in Flavigny-sur-Ozerain in Frankrijk. Dierbare vriend van de abdij Saint-Joseph de Clairval. Lente 1805. Vlak na de Franse revolutie maakt paus Pius VII halt in Lyon. Op terugweg naar Rome, nadat hij in Parijs Napoleon tot keizer heeft gekroond. Antoine Jaricot, zijdehandelaar, maakt van de gelegenheid gebruik met zijn gezin de paus voorbij te zien komen om een bijzondere zegen af te smeken. Pius VII legt zijn handen op het hoofd van de kleine Pauline Jaricot. Gezegend door de plaatsvervanger van Christus zal het kind zich heel vroeg onderscheiden door haar liefde voor Jezus en haar toegewijdheid aan de ongelukkigen. Pauline Jaricot wordt op 22 juli 1799 in Lyon geboren. Haar ouders, Antoine Jaricot en Jeanne Latier, zijn overtuigde christenen. Zes kinderen vormen reeds de kroon op dit gezin, wanneer Pauline ter wereld komt. Op 10-jarige leeftijd gaat het kind naar het pensionaat. Ik had het ongeluk, zal ze later erkennen, vriendschap te sluiten met een meisje dat nog de onbevangenheid, nog de eenvoud van haar leeftijd bezat. Maar alles wist van de berekende kunstgrepen van de behaagzucht. Ze vertelde me van alle harten die ze meende te hebben veroverd. Terwijl ze aanvankelijk is geschrokken en verward, voelt Pauline weldra de behoefte ontstaan en groeien om ook te behagen en te worden bemind. Gelukkig wordt zij, wanneer de dag van de eerste communie naderbij komt, van haar twijfelachtig vriendinnetje gescheiden. Jezus Christus zegeviert dan in mijn hart, schrijft ze. En toen was ze besloten dat ik hem weldra zou ontvangen en ik dacht er alleen nog aan hem een verblijfplaats te bereiden die hem niet al

te onwaardig zou zijn. Na een lang gewetensonderzoek doet ze een goede biecht en ontvangt vervolgens de heilige communie met een buitengewoon grote vreugde. Dezelfde dag wordt ze gesterkt met het sacrament van het vormsel. Het wereldse lokt haar echter nog steeds. Ze stelt elegante kleding op prijs en luistert met genoegen naar vleierij. Op een dag valt Pauline van een trapje. Dat heeft een vreemde ziekte ten gevolge. Ze loopt als iemand die dronken is, ziet er verwilderd uit en verliest volledig haar spraakvermogen. Haar moeder, die dag en nacht bij haar waakt, wordt zelf ernstig ziek en sterft vervolgens, ver van Pauline, op 26 november 1814, met offergave van haar leven aan God voor haar dochter. Deze dood wordt voor haar tamelijk lang verzwegen, omdat ze weer beter zou worden. Wanneer ze weer aan de beterhand is, hervindt Pauline haar verlangen om te behagen. Te midden van de meisjes van haar milieu is ze zichtbaar het elegantste. En toch is ze niet gelukkig. Mijn hart gevoelde een hevige dorst die niets kon lessen, omdat mijn arme hart, dat nog altijd de slaaf van een schepsel was, slechts een oneindige leegte aantrof in een vergankelijke genegenheid en ongehoorde gekweldheid in de weerstand tegen de roep van God. De illusie van de ijdelheid. Op een van de laatste zondagen in de vastentijd van 1816 preekt een zeer deugdzame priester, de eerwaarde Jean Wendelwurts, kapelaan in de Saint-Nizier-parochie in Lyon, en Pauline, gekleed in haar mooie lentejurk, is naar hem komen luisteren. De woorden die de predikant spreekt over de gevaren en de illusies van het wereldse ijdele, van de wereldse ijdelheid, raken het meisje diep in het hart. Ze herkent zichzelf in de hele preek. Wanneer de mis is afgelopen, begeeft ze zich naar de sacristie en neemt de man Gods in vertrouwen. Na een volledige biecht is de stralende en van tranen overlopende boetelinge radicaal veranderd. Ze kleedt zich in een zeer gewone paarse jurk en draagt een witte muts op het hoofd. Maar ze schrijft: "Ik vond het zo verschrikkelijk om met mijn gewoontes van luxe en elegantie te breken, dat ik de eerste maanden na mijn inkeer gruwelijk leed wanneer ik me in mijn belachelijke mantelpakje in het openbaar vertoonde. Ik vermeed het naar de leuke jurken van mijn vriendinnen te kijken, want die dingen oefenden op mij nog zo'n grote aantrekkingskracht uit dat ik de ijdelheid nooit te boven zou zijn gekomen als ik daarin wat minder streng voor mezelf zou zijn geweest." Wanneer de ziel van Pauline Jaricot is gezuiverd, hoort ze duidelijk de roepstem van een volmaakter leven. En vol overgave wijst ze haar dagen aan gebed en penitentie. Zij bezoekt de armen en de zieken, van wie ze de afstotendste zweren verbindt, met grote fijngevoeligheid. Voor werkloze meisjes zet ze een werkplaats op voor de vervaardiging van kunstbloemen. En in de kerstnacht gaat Pauline in de kapel van Fourvière voor het altaar van de Zwarte Maagd zitten en biedt God haar leven aan met de gelofte van eeuwige maagdelijkheid. Nu ze talloze hemelse genaden ontvangt en een hoog niveau van contemplatie en van intimiteit met God bereikt, hoort ze de roep van God om zich dienstbaar te maken voor de naasten. In het contact met Christus via de heilige Eucharistie wordt haar een diep inzicht in het mysterie van de Verlosser geschonken. En dat wenst ze door te geven aan de andere zielen. Er vormt zich inderdaad om haar persoon een groep vrome meisjes, arbeidsters of huispersoneel, die haar verlangen delen, eerherstel te bieden aan het onbekende en het verachte hart van Jezus. De verbreiding van het geloof. Door de verwoestingen van de revolutie zijn binnen de missiecongregaties de bronnen opgedroogd en heeft men geen nieuwe leden kunnen werven. Wanneer ze de bulletins van de Mission Étrangère leest,
is Pauline aangedaan door de situatie en begint hier en daar aalmoezen in te zamelen voor de missies. Ze bidt en denkt na en krijgt vervolgens in de herfst van 1819 de ingeving een liefdewerk op te zetten, ter ondersteuning van de mission. Op een avond toen ik bij God hulp, dat wil zeggen de gewenste opzet zocht, werd me daar een helder beeld van gegeven en begreep ik hoe gemakkelijk het zou zijn voor iedereen in mijn naaste omgeving om 10 personen te vinden die iedere week een stuiver zouden geven voor de verbreiding van het geloof. Tegelijkertijd zag ik dat het goed zou zijn onder de bekwaamsten van de aangesloten personen hen uit te kiezen die het meest vertrouwen wekten om van de hoofden van ieder tiental het resultaat van de collecte onder de aangesloten personen in ontvangst te nemen en ook dat het gepast zou zijn een hoofd te bieden die de collectes van de 10 hoofden van de 100-tallen bijeen moest brengen om het geheel aan de gemeenschappelijke centrum over te maken. Toen ze de eerwaarde Hurts raadpleegde, zei deze: Pauline, jij bent te dom om deze opzet zelf te hebben bedacht. Die komt natuurlijk van God. Ik geef je dan ook niet alleen toestemming, maar raad je ook dringend aan tot uitvoering over te gaan. En ondanks haar heel wat verzet en onbegrip breidt het werk van de geloofsverbreiding zich bliksemsnel uit in Frankrijk en vervolgens in de hele wereld en verleent op die manier een aanzienlijke steun aan de mission, de missies. Er komt een raad van beheer tot stand. Een reden voor Pauline om zich terug te trekken. Ik liet aan wie maar wilde de eer deze goddelijke stichting, die door de hemel was geïnspireerd, te beheren. In haar gebed zegt ze: dank aan God. Gij hebt uw blik laten vallen op het allerkleinste op deze aarde, om er het werktuig van uw voorzienigheid van te maken en om uw aanbiddelijke naam te verheerlijken, opdat geen vlees zich voor u zou kunnen verheerlijken. De intense ijver van Pauline ten gunste van de mission is regelrecht evangelisch geïnspireerd. Alvorens de hemel op te stijgen heeft de Heer Jezus zijn discipelen uitgezonden met de woorden: gaat uit over de hele wereld en verkondigt het evangelie aan heel de schepping. Wie gelooft en gedoopt is, zal gered worden, lezen we bij Marcus en Matthäus. Deze zendingsopdracht openbaart ons de goedheid van God, die wil dat de mensen de waarheid leren kennen en worden gered. Confirator Timotheus. Het heil is inderdaad gelegen in de waarheid. Zij die aan de beweging van de geest gehoor geven, bevinden zich reeds op de weg van het heil. Maar de kerk, waaraan deze waarheid is toevertrouwd, moet aan hun verlangen tegemoet komen om hun die te brengen. Opdat zij in een universeel heilsplan gelooft, moet zij missionair zijn. Verklaring Dominus Jezus 22, Congregatie van de Geloofsleer, op 6 augustus 2000.

Waarom een missie? En toch, zo constateert de paus, vragen sommigen zich tegenwoordig af, is de missie onder de niet-christenen nog wel actueel? Sluit de eerbied voor het geweten en de vrijheid niet elk voornemen om te bekeren uit? Kan men niet in onverschillig welk godsdienst het heil vinden? Als wij teruggaan tot de oorsprong van de kerk, dan vinden we de duidelijke bevestiging dat Christus de enige redder van allen is, de enige die God kan openbaren en naar God kan voeren. Geen andere naam onder de hemel is aan de mensen gegeven waarin wij gered moeten worden, lezen we in de Handelingen. Deze uitspraak die gericht is tot het Sanhedrin heeft een universele waarde. Daarvoor allen, Joden en heiligen, het heil alleen van Jezus Christus kan komen. Deze definitieve zelfopenbaring van God in Jezus Christus is het fundamentele motief waarom de kerk krachtens haar natuur missionair is. Ze moet het evangelie verkondigen. Dit is de volheid van de waarheid die God ons over zichzelf heeft doen kennen. En Christus is de enige middelaar tussen God en de mensen, lees je bij Timotheus. De mensen kunnen dus allen door Christus in gemeenschap met God treden, onder de werking van de Heilige Geest. Verre van een obstakel te zijn voor de opgang naar God, is deze enige en universele bemiddeling van Christus de weg die God zelf vastgesteld heeft. Johannes Paulus II in de encycliek Redemptoris Missio van 7 december 1990. Op de vraag waarom een missie antwoordt de Heilige Vader dat in Christus en alleen in hem wij worden bevrijd van iedere vervreemding en verdwaling of afdwaling van de slavernij, van de macht en van zonde en dood. Christus is waarlijk onze vrede, Efeziërs hoofdstuk 2. De liefde van Christus laat ons geen rust, tweede brief aan de Korintiërs 5, en geeft zin en vreugde aan ons leven. Paulien heeft samen met de heiligen van alle tijden ingezien hoe noodzakelijk de missie wel is. Het door haar opgerichte werk gaat tot op de dag van vandaag nog altijd door. De geloofsverbreiding komt 900 diocesen in Afrika, Azië, Latijns-Amerika en Oceanië te hulp. Door ieder diocese een gewone jaarlijkse subsidie en al naar behoefte buitengewone subsidies te verlenen. En dat geld komt van collectes en giften uit de hele wereld bijeengebracht te Rome. Tussen 1822 en 1826 is Paulien door ziekte en door behoefte aan een grotere intimiteit met de Heer gedwongen zich in de stilte terug te trekken. De goddelijke heldere ingevingen die zij dan krijgt zetten haar opnieuw eraan toe in actie te komen. Ze wil graag de devotie verbreiden tot de heilige rozenkrans, waaraan ze zo is gehecht. Wanneer ze vaststelt dat maar weinig mensen tijd genoeg hebben om hem in zijn geheel te bidden, krijgt ze de ingeving om onder 15 mensen te verdelen die slechts een tientje per dag zouden hoeven te bidden, onder het overdenken van één van de 5 mysteries. Ik had de indruk dat het uur was gekomen, zo zal ze later schrijven, het plan dat reeds lang bestond uit te voeren. Een manier die voor iedereen toegankelijk moest zijn en die het mogelijk moest maken zich met het gebed te verenigen en die niemand, dankzij de unieke en kortstondige beoefening daarvan, zou afschrikken. Deze manier zou het gebruik dagelijks te mediteren over de mysteriën van leven en dood van Jezus Christus, al was het maar enige minuten, voor vele gelovigen vergemakkelijken. En zo werd in 1826 de levende rozenkrans opgericht. Met de hulp van een jezuïet voegt Paulien aan dit werk de distributie van religieuze artikelen en goede boeken ter opwekking en behoud van het geloof toe. Door het gebed en de verbreiding van de goede leer zal de levende rozenkrans bijdragen aan talloze bekeringen. Noden waarnemen. Ten einde de meisjes die zich om haar hebben vergaard een levenskader te bieden, sticht Paulien het Instituut voor de Dochters van Maria, dat zich wijdt aan de verzorging van zieken in een klein huis dat ze Nazareth noemt, op de heuvel van Fourvière.
En vervolgens koopt ze een nabijgelegen domein, Lorette genaamd, dat de officiële titel en zetel van de levende rozenkrans wordt. In april 1834 is Pauline ernstig ziek en wil ze zozeer dat ze het heilig oliesel ontvangt. Ze gaat niettemin naar Italië en aangemoedigd door paus Gregorius XVI smeekt ze de heilige Philomena om genezing en verkrijgt die ook. De heilige vader is vervuld van bewondering en vreugde wanneer hij het nieuws van het wonder verneemt en ontvangt haar in het Vaticaan. In Lyon in 1836 constateert Pauline dat Lorette een ontmoetingsplaats wordt en een plek van geestelijk leven dat steeds drukker wordt en waar de gasten met eerbied en hartelijkheid worden ontvangen. Onder hen bevinden zich de heilige Pierre-Julien Aimard, de heilige Jean-Marie Vianney, de heilige Thérèse Couder, de heilige Claudine Thévenin. Trouw op haar post luistert Pauline, bemoedigd, opent haar hart en haar beurs. Op een dag in 1842 brengt een jong meisje, Françoise Dubois, haar een brief van de pastoor van Ars. Mejuffrouw Jaricot, ik stuur u een ziel door die de goede God natuurlijk voor hem gemaakt heeft en voor u. De heilige maagd heeft haar tot nu toe behoed voor ieder kwaad. Doet u dat op uw beurt en leer haar Jezus en Maria meer te beminnen. Françoise wordt later de vertrouwelinge van Pauline tot aan haar dood. En reeds lang heeft Pauline onder de arbeiders de noden gezien die het gevolg zijn van de industriële revolutie. De situatie van arbeiders in de zijde-industrie in Lyon is tragisch. Sommigen zijn met hun gezinnen in krappe logementen gepropt, in de kost bij de chef van de werkplaats waar ze in dienst zijn en verdienen een bespottelijk salaris voor 16 uur werk per dag. Pauline schrijft: de ellende verzwakt langzaam, maar zeker de moed en de deugdzaamheid van de arbeider. Rijke mensen hebben te midden van hun overvloed en zekerheid er geen vermoeden van wat vaders of moeders voelen als hun kinderen brood vragen wanneer er geen werk is, of wanneer ziekte het werk onmogelijk maakt. Brood, ja, maar daar moet voor gebedeld worden en niet iedereen bezit de kracht zover te komen. Ik denk met zekerheid te kunnen stellen dat we de arbeider eerst zijn menselijke waardigheid terug moeten geven door hem los te rukken uit de slavernij van onafgebroken werk. Zijn waardigheid van vader door hem te helpen de tedere bekoorlijkheden van het gezin terug te vinden. Zijn waardigheid van christen door hem samen met de vreugde van het huisgezin de troost en hoop van de godsdienst te verschaffen. Na een lang gebed besluit Pauline haar vermogen te gebruiken voor het oprichten van een nijverheidscentrum waar werk, dat men behoedzaamheid wordt georganiseerd en rechtvaardig beloond wordt, het voor Jezus mogelijk zal maken over de harten te regeren. Een gunstige gelegenheid die zich voordoet, grijpt ze aan om de grondslag te leggen van een onderneming die voor haar een ware kruisweg zal worden. Van 1841 tot aan haar dood, dat wil zeggen 20 jaar lang. Voor het opstarten van de fabriek vertrouwt Pauline aan mensen die haar zijn aanbevolen 700.000 goudfrancs toe. In het begin schijnt de onderneming bevredigend te functioneren en de aangeboden verslagen zijn optimistisch. Maar de zakenlieden in wie ze haar vertrouwen had gesteld ontvreemden kapitaal ten eigen bate. En ze schrijft: ik was zoals de man die uit Jeruzalem naar Jericho afdaalde, in de handen van dieven gevallen. Pauline verliest haar vermogen en geraakt diep in de schulden, op de hielen gezeten door de schuldeisers. In deze dramatische situatie geldt haar bezorgdheid op de eerste plaats de talrijke armen die haar kleine sommen geld hebben geleend voor de fabriek. Ze wil dat geld beslist teruggeven om het voorkomen dat de mensen in ellende geraken, en met dat doel voor ogen besluit ze te gaan bedelen. Deze affaire heeft haar wel haar reputatie gekost. De leiding van het werk van geloofsverspreiding dat ze zelf heeft opgericht spreekt zich na haar vraag om hulp als volgt uit:
Gezien het feit dat we haar niet kunnen erkennen in de hoedanigheid van stichteres waarop ze aanspraak maakt, wil de Raad geen financiële steun verlenen. Meer dan anderen, zal paus Paulus VI zeggen, zou Pauline worden geconfronteerd met een last aan protesten, échecs, vernederingen, verlatenheid, die ze aanvaardt en in liefde voorbijstreeft, om aldus aan het merkteken van het kruis en het daaraan verbonden geheimnisvolle vruchtbaarheid te verlenen. Inderdaad gaan alle deuren dicht voor haar, die er zoveel voor anderen heeft geopend, en bij ieder nieuw te verduren leed herhaalt zij: Mijn God, vergeef het hun en overlaat hen met zegeningen, zoveel als ze mij overstelpen met smart. En de heilige pastoor van Ars zal op een dag van zijn spreekgestoelte uitroepen: Broeders, ik ken iemand die goed kruisen weet te aanvaarden, zelfs de zwaarste kruisen, en die ze met grote liefde draagt. Die persoon, broeders, is mejuffrouw Jaricot uit Lyon.

Het ware geluk. In 1852 wordt Pauline Charicot geadviseerd op het terrein van Lorette een kortere toegangsweg aan te leggen naar het heiligdom van Fourvière, middels betaling van een recht van doorgang. De aldus verkregen inkomsten zouden haar in staat stellen haar schulden af te lossen. Maar jammer genoeg legt een concurrerende buurvrouw in 1856 een tweede weg aan die, in weerwil van ieder eigendomsrecht, dwars over het domein van Pauline loopt. Ondanks een gerechtelijke beslissing ter harer gunste, ziet Pauline ervan af enige actie tegen haar buurvrouw te ondernemen. Zo zal ze de smart kennen te sterven zonder al haar schulden te hebben kunnen aflossen. Daarbij bestaat de fabriek niet meer. Die is verkocht ten gunste van een van de schuldeisers. Het lijkt er dus wel op dat Pauline schipbreuk heeft geleden. Maar in werkelijkheid heeft ze door haar lijden zo te aanvaarden andere gelijksoortige werken die na haar worden ondernomen vruchtbaar gemaakt. Binnen de kerk heeft ze als een van de eersten haar stem verheven tegen de kwalijke gevolgen van de industriële revolutie. En op die manier de encycliek Rerum Novarum uit 1891 van Paus Leo XIII over de rechten van de arbeiders op een rechtvaardig salaris en behoorlijke arbeidsomstandigheden voorbereid. De kerk wordt tegenwoordig geconfronteerd met nieuwe situaties, maar blijft de plichten van gerechtigheid en solidariteit benadrukken. Op 4 november 2000 heeft Paus Johannes Paulus II tijdens een jubileum in Rome tegenover politieke verantwoordelijken gezegd: met het verschijnsel van de globalisering van de markten neigen de rijke ontwikkelde landen ernaar de eigen economische situatie nog meer te verbeteren, terwijl de arme landen de neiging vertonen in steeds neteligere vormen van armoede te verzinken. De geest van solidariteit in de wereld moet worden vergroot om het egoïsme van mensen en volken te overwinnen. De christenen die zich tot het politieke leven door God geroepen voelen, hebben de taak de wetten van de ongebreidelde vrije markt te onderwerpen aan de wetten van recht en solidariteit. Het is het enige middel om onze wereld van een vreedzame toekomst te verzekeren. De oorzaken van conflicten en oorlogen moeten in de wortel worden vernietigd. Vrede is de vrucht van gerechtigheid. Na haar 35 jaar met rust te hebben gelaten, verergert de hartaandoening van Pauline. De bedienares Gods kwijnt maanden achtereen en ontvangt opnieuw het heilige oliesel op de avond van de eerste zondag van de Advent 1861. 9 januari daarop volgend, lang voor het ochtendgloren, hoort men haar mompelen: zoals ook wij aan anderen hun schuld vergeven. Maria, Maria, ja, ja, fiat. En tenslotte, Moeder Maria, ik ben geheel de uwe. En dat zijn haar laatste woorden. Om 5 uur in de ochtend blaast Pauline met een glimlach op de lippen haar laatste adem uit en treedt heel jong, heel mooi en stralend het ware leven, het eeuwig leven binnen. Op 25 februari 1963 heeft de heilige paus Johannes de 23e haar deugden officieel als heldhaftig erkend, hetgeen haar de titel van eerbiedwaardige verleende en ondertussen is ze ook zalig verklaard. 6 jaar voor haar dood had Pauline een geestelijk testament opgesteld waarin men kan lezen: mijn enige schat is het kruis. Door me aan u over te geven, Heer, werk ik aan mijn ware geluk. Ik neem bezit van mijn enige ware goed. Wat doet het er dus toe, o allerliefste en allerdierbaarste wil van mijn God, dat u de aardse goederen, reputatie, eer en gezondheid van mij afnam? Dat u mij deed afdalen via de vernedering tot in de diepste put en afgrond. Ik aanvaard uw kelk. Ik erken dat ik hem volkomen onwaardig ben, maar alweer van u verwacht ik steun, omvorming, vereniging en volvoering van het offer voor uw meerdere glorie en het heil van mijn broeders.
Van 17 tot 19 september 1999 hebben in Lyon en in Parijs vieringen plaatsgevonden ter ere van de 200ste geboortedag van Pauline Jaricot. Bij die gelegenheid heeft paus Johannes Paulus II aan de aartsbisschop van Lyon een brief gericht waarin hij het lof brengt aan Pauline Jaricot. Door haar geloof, haar vertrouwen, haar zielskracht, haar liefde, gedurende aanvaarding van alle kruisen, liet Pauline zich zien als ware leerling van Christus. Door speciale aandacht te besteden aan deze vrouw, die zich reeds zo vroeg onderscheidde door haar ongehoorde ondernemingslust, moet de liefde tot de Eucharistie, het gebedsleven en de missionaire activiteit van de gehele kerk, wier uiteindelijk doel is zich met de Verlosser te verenigen, hem bekend te maken en alle mensen naar hem toe te trekken, wel bijzonder worden gestimuleerd. Door bij Pauline in de leer te gaan, moet de kerk zich aangemoedigd voelen om haar geloof dat zich openstelt voor de liefde tot de naasten te versterken en om haar missionaire traditie voor te zetten in een grote verscheidenheid aan vormen. Mogen de heilige Jozef, beschermheer van de kerk, voor ons de genade verkrijgen dat we de voorbeelden van deze zalige Pauline navolgen en ons onvermoeibaar inzetten voor het werk ten gunste van het heil der zielen. Dom Antoine Marie, een mooie brief, een geestelijke brief, vanuit de abdij Saint-Joseph de Clerval in Flavigny-sur-Ozerain. Beste luisteraars van Radio Maria, bedankt voor het luisteren.

Welkom bij Radio Maria. Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria. We gaan nu samen de Rozenkrans bidden. We bidden voor de intenties van Radio Maria, voor al onze persoonlijke intenties. We bidden en mediteren de droevige mysteries. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die neergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God zijn Almachtige Vader. Vandaar zal ik komen oordelen, de levende en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonde, de verrijzenis van het lichaam, het eeuwig leven. Amen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest, zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Eerste droevige mysterie. De doodsangst van Jezus. Aan doodsangst ten prooi bad hij met nog meer aandrang.

Zijn zweet werd tot dikke druppels bloed die op de grond neervielen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest, zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meest nodig hebben. Tweede droevige mysterie. Jezus wordt gegezeld. In zijn eigen lichaam heeft hij onze zonde gedragen, opdat wij aan de zonde zouden afsterven en gaan leven voor de gerechtigheid. Door zijn striemen zijn wij genezen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest, zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meest nodig hebben. Derde droevige mysterie. Jezus wordt met doornen gekroond. Jezus kwam naar buiten met de doornenkroon en de purperen mantel. En Pilatus zei: zie de mens. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest, zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben. Vierde droevige mysterie. Jezus draagt het kruis. Jeruzalem, ween niet over mij, maar over uzelf en uw kinderen. Want als men zo met het groene hout handelt, wat zal er dan met het dorre geschieden? Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
Meest gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest, zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meest nodig hebben. Vijfde droevige mysterie. Jezus sterft aan het kruis. Jezus zag zijn moeder en naast haar de leerling die hij lief had. Hij zei tot haar, vrouw, zie daar uw zoon. En tot de leerling, zie daar uw moeder. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden. Behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meest nodig hebben. Heilige Maagd Maria, Moeder van God, bid voor ons. Heilige Jozef, bid voor ons. Heilige Aartsengel Michael, bid voor ons. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Beste luisteraars, we hebben nu samen de rozenkrans gebeden. Moge Christus ons verhoren op voorspraak van de Moeder God.

0: Het woord spreekt. Een programma van Radio Maria.
1: Beste luisteraars, van harte welkom bij Het woord spreekt. We gaan vandaag naar het Nieuwe Testament en we lezen in de eerste brief van de heilige Petrus, hoofdstuk 2, versen 18 tot en met 25. Slaven, schik je vol ontzag naar je meesters, niet alleen als zij goed en vriendelijk zijn, maar ook als zij lastig zijn. Want met God in gedachten onverdiend leed verdragen is een gunst. Wat voor bijzonders is het om slagen te verdragen die men verdiend heeft? Maar geduldig verdragen dat u te lijden hebt vanwege uw goede daden, dat is het wat God behaagt. En het is ook uw roeping, want Christus heeft voor u geleden en u een voorbeeld nagelaten. U moet in zijn voetstappen treden. Hij heeft geen zonde gedaan en in zijn mond is geen bedrog gevonden. Als hij uitgescholden werd, schold hij niet terug. Als men hem leed aandeed, uitte hij geen dreigementen. Hij liet zijn zaak over aan hem die rechtvaardig oordeelt. In zijn eigen lichaam heeft hij onze zonden op het kruishout gedragen, opdat wij afsterven aan de zonden en gaan leven voor gerechtigheid. Door zijn striemen bent u genezen, want u was verdwaald als schapen, maar nu bent u bekeerd tot de herder en behoeder van uw zielen.

Met de lezing uit de eerste brief van de heilige apostel Petrus hebben we een probleem. Want het komt verwarrend over. De heilige Petrus spreekt namelijk tegen de slaven. We moeten dat natuurlijk in de context begrijpen van 2000 jaar geleden. Toen bestonden er nog slaven en vrijen. En de slaven waren zij die in dienst traden van degene die vrij waren. En een vrije persoon mocht in alle vrijheid beschikken, zelfs over het leven van de slaaf. Slavenarbeid maakte deel uit van de cultuur. En het is misschien zelfs onbegrijpelijk dat de eerste christenen, maar zelfs ook Jezus Christus, niet onmiddellijk hebben gesproken tegen de slavernij. Alles werd op dat moment zeer geestelijk gezien. We mogen blij zijn vandaag dat die slavernij niet meer bestaat. Zeker, er bestaat vandaag in de wereld nog een vorm van slavernij. En die moeten we bekampen. Maar het is wel niet goed te begrijpen dat Jezus, die de rechtvaardigheid predikt, dat hij de slavernij ongemoeid laat, als het ware. En dus ook in de eerste kerk, bij de eerste christenen, zal men niet spreken tegen de slavernij op zich, maar zal men het evangelie prediken voor zowel slaven als vrijen. Wat kunnen we daaruit leren? In de eerste plaats is het natuurlijk vandaag goed dat die slavernij niet meer bestaat. Dat er een einde is gekomen aan die vorm van slavernij die echt in de cultuur zat van de mensen vroeger. Maar in de tweede plaats zien we eigenlijk ook dat men vroeger er niet zoveel belang aan hechtte of men nu slaaf was of vrij. Het evangelie werd wel degelijk verkondigd aan beide, maar er werd niet gezorgd voor een zekere vorm van rechtvaardigheid. En nochtans spreekt Petrus in de tekst die we hebben gelezen over de rechtvaardigheid. We lezen namelijk het volgende. Petrus zegt over Christus: in zijn eigen lichaam heeft hij onze zonden op het kruishout gedragen, opdat wij afsterven aan de zonden en gaan leven voor gerechtigheid. Als we deze zin alleen nemen, dan zouden we dus durven zeggen dat het evangelie ons leert om ook te zorgen voor rechtvaardigheid hier op aarde. En dus zou men moeten spreken tegen de slavernij. Maar dat doen die eerste christenen en ook de apostelen niet. Ook dat heeft Jezus Christus blijkbaar niet gedaan. Maar hoe kunnen we dat dus begrijpen? En de uitleg ligt hem eigenlijk in: wat is het meest belangrijke? Wat is het allereerste dat verkondigd moet worden in het evangelie? En vandaag zouden we allemaal zeggen: dat is de goedheid naar de ander. En dat klopt wel. Maar die goedheid naar de ander moet altijd in functie staan van de liefde voor God. En dus het allereerste, het allerbelangrijkste dat verkondigd moet worden, is dat er een geliefde God is, die ons dus lief heeft, die ons geschapen heeft en die ons verwacht voor het eeuwige leven. Als we aan die verkondiging voorbij gaan, dan dient onze verkondiging eigenlijk tot niets. De eerste verkondiging is die van God, bovenal bemin één God. En al het andere is daarom niet onbelangrijk, maar wel daaraan ondergeschikt. Het is te zeggen, het andere moet in functie staan van de liefde voor God. En we mogen gelukkig zijn dat de slavenarbeid niet meer bestaat, maar tegelijkertijd zien we dat men eerst moet kiezen voor die liefde voor God, om dan te komen tot de liefde ook voor de naasten en voor meer rechtvaardigheid in de wereld. En vandaag de dag zien vele mensen dat vaak omgekeerd. God wordt aan de kant geduwd, daar spreekt men niet meer over.
Het evangelie wordt enkel en alleen maar gereduceerd tot enkele waarden van de rechtvaardigheid die daar zeker in staan, maar die vaak eigenlijk niet expliciet door Jezus naar voren zijn gebracht. En het is natuurlijk zeker zo dat men moet strijden voor rechtvaardigheid. Maar ook dat altijd in functie zien van God, zonder daarbij de eerste en grootste verkondiging te verwaarlozen. God is een God van liefde, die zijn enige Zoon heeft gestuurd naar de aarde om ons te redden van de zonde. En Hij, na gestorven te zijn op het kruis, gestorven voor onze zonde, is verrezen en heeft daarmee het eeuwig leven geopend voor een ieder van ons die in Hem gelooft. En dat is die eerste verkondiging. En als je daaraan voorbij zou gaan, dan heeft zelfs de liefde tot de naaste geen kracht meer. Het is een beetje zoals Jezus het zegt wanneer Hij de christenen vergelijkt met het zout der aarde. Als het zout de smaak verliest, waarmee wordt er dan nog gezouten? En het is net in die eerste verkondiging dat de smaak zit van het zout. En dat is die kracht die komt vanuit de liefde voor God. In uw eigen verkondiging, zelfs in uw eigen familie, vandaag nog, vergeet die verkondiging van Jezus Christus niet. Gekruisigd en verrezen. Petrus doet hetzelfde. Petrus spreekt niet tegen de slavenarbeid. Hij had dat gerust mogen doen, maar de tijd was daar blijkbaar nog niet rijp voor. Dat zal altijd mysterieus zijn en onbegrijpelijk voor ons. Maar in die tijd, en volgens de context van die tijd, was het nog niet aangebroken om dat af te schaffen. En toch zal Petrus spreken, maar over wat? Over die eerste verkondiging. Over Jezus Christus. Gekruisigd omwille van onze zonde. Om ons te brengen tot leven voor gerechtigheid. Tot een leven voor God. Want het is in God dat men de ware gerechtigheid vindt. En ja, sommigen zullen het waarschijnlijk heel spijtig vinden. En we kunnen dat zeker eigenlijk ergens doen. Dat de slavenarbeid niet vroeger is afgeschaft geweest. En het blijft een mysterie. Men kan die vraag zelfs luidop zeggen. Hoe komt het dat God daar niet tegenin is gegaan? Bijvoorbeeld in de tijd van Jezus Christus, waar slavenarbeid de norm was. Maar blijkbaar hebben de eerste christenen dus eerst het grootste en belangrijkste feit naar voren gebracht. De verkondiging van de liefde van God, gestorven aan een kruis in Jezus Christus, maar verrezen. Door zijn striemen bent u genezen. Want u was verdwaald als schapen, maar nu bent u bekeerd tot de herder en behoeder van uw zielen. Wat is het belangrijkste? Een goed leven hier of een leven in de hemel? En Jezus Christus heeft aangetoond dat ook het lijden, hoe hard en moeilijk ook, een zekere kracht in zich heeft om tot de hemel te komen, omdat men daarmee in de voetsporen treedt van Jezus Christus, die geldt als een voorbeeld voor een ieder van ons. En zo is die prediking van Petrus ook nog begrijpelijk. Hij neemt het belangrijkste eerst, en dat is God. En die wordt verkondigd ook bij de slaven. Tot slot moeten we misschien ook nog melden dat we die slavenarbeid eigenlijk ook op een geestelijke manier moeten interpreteren in de Heilige Schrift. Namelijk, Petrus spreekt hier tot een ieder van ons die ergens slaaf van is. En dat zijn we allemaal. Slaaf van deze wereld. Slaaf van iets waar we aan gehecht zijn. En zo spreekt Petrus eigenlijk ook tot ons. Namelijk dat wij te midden van ons slaaf zijn, naar vrijheid kunnen snakken, om zo
de ware vrijheid te ontdekken in Jezus Christus, wederom voor ons gestorven en verrezen, opdat wij zouden leven voor gerechtigheid. Een moeilijke passage dus, die we zo net hebben gelezen, maar die ons wel helpt om van het slaaf zijn van de wereld te groeien naar die vrije mensen die God zelf heeft geschapen. En tot slot lezen we nogmaals deze passage. Uit de eerste brief van de heilige apostel Petrus, hoofdstuk 2, versen 18 tot en met 25. Slaven, schik je vol ontzag naar je meesters. Niet alleen als zij goed en vriendelijk zijn, maar ook als zij lastig zijn. Want met God in gedachten, onverdiend leed verdragen is een gunst. Wat voor bijzonders is het om slagen te verdragen die men verdiend heeft? Maar geduldig verdragen dat u te lijden hebt vanwege uw goede daden, dat is het wat God behaagt. En het is ook uw roeping, want Christus heeft voor u geleden en u een voorbeeld nagelaten. U moet in zijn voetstappen treden. Hij heeft geen zonde gedaan en in zijn mond is geen bedrog gevonden. Als hij uitgescholden werd, schold hij niet terug. Als men hem leed aandeed, uitte hij geen dreigementen. Hij liet zijn zaak over aan hem die rechtvaardig oordeelt. In zijn eigen lichaam heeft hij onze zonden op het kruishout gedragen, opdat wij afsterven aan de zonden en gaan leven voor gerechtigheid. Door zijn striemen bent u genezen, want u was verdwaald als schapen, maar nu bent u bekeerd tot de herder en behoeder van uw zielen.

Achter uw licht. Want u bezit de wijsheid en het inzicht dat ik zo vaak nog mis. Ik kan niet zonder u. En daarom is mijn vraag: wilt u mij helpen? Geef mij uw wijsheid vandaag. Ja, wilt u mij helpen? Geeft u mij wijsheid vandaag?

0: Menslievend. Te gast bij woonzorgcentra in ons land. Een programma van Radio Maria.
1: Van harte welkom, beste luisteraars, in deze speciale zomereditie van het programma Menslievend. Een programma waar wij te gast mogen zijn in de woonzorgcentra in ons land. En ook afgelopen radiojaar hebben wij weer zeer mooie bezoeken mogen meemaken. En daar gaan wij in deze uitzending en in de uitzending van volgende maand op terugblikken. Wij gaan enkele maanden uitkiezen om de mooiste gesprekken tot bij u terug te brengen. En wij beginnen met de eerste uitzending van afgelopen radiojaar, de uitzending van 5 september 2025. Toen waren wij te gast in het woonzorgcentrum Groendorp te Horebeke. Laten wij nog eens kennis maken met dit woonzorgcentrum. We zijn vandaag te gast in het woonzorgcentrum Groendorp in Horebeke, in het zuiden van Oost-Vlaanderen in de Vlaamse Ardennen. En dit is een woonzorgcentrum van de zorggroep Corian. We zijn op de eerste verdieping, zitten in de recreatieruimte met twee muren vensters waar we een mooi uitzicht hebben op de assistentiewoningen en de velden daarachter en wat huizen. En we zitten hier niet alleen natuurlijk, we hebben Marika bij ons. Marika, zou u even kunnen voorstellen aan onze luisteraars?
2: Hallo, ik ben Marika. Ik ben directie in het woonzorgcentrum. Een woonzorgcentrum van 30 bewoners en wij hebben ook 50 assistentiewoningen. Ik ben zelf nog maar 2 jaar directie, maar ik werk al sinds 2009 onder de Corian-groep. Ik ben zelf gestart in de animatie ergo dienst en ben zo doorgegroeid naar sociale dienst en tot 2 jaar geleden dan naar directiefunctie. Het Groendorp zelf is vooral wonen en leven, maar vooral ook beleven. Dat komt ook een beetje door mijn eigen werk dat ik vroeger heb gedaan, dat het beleven heel belangrijk is, omdat ik merk dat het echt wel belangrijk is dat de bewoners heel veel dingen nog kunnen doen wat zij thuis ook konden doen. Dat ook nu op dit moment in een woonzorgcentrum nog steeds belangrijk is.
1: En kan u ons iets vertellen over het ontstaan van het woonzorgcentrum? Het is een redelijk jong woonzorgcentrum, toch?
2: Het woonzorgcentrum zelf is opengegaan in 2010. Maar voorheen was het een klooster, klooster Sint-Jozef. Het klooster is dus voor 2010 omgebouwd naar woonzorgcentrum. De zusters die hier toen voor 2010 nog verbleven, die waren verhuisd naar de assistentiewoningen die hier wel al gebouwd waren. Ondertussen is het woonzorgcentrum opgebouwd of verbouwd en eind 2010 opengegaan. De zusters die hier nog verbleven in de assistentiewoningen zijn naar de hand van wat zij wel en niet nog verder konden nog even in de assistentiewoningen gebleven en daarna door geschoven naar het woonzorgcentrum. Eén iemand naar Campus de Vlaamse Ardennen, die hier op 2 kilometer van is en die ook onder de Corian-groep valt. En de andere zuster is hier in het woonzorgcentrum zelf kunnen terugkomen wonen en dit heel haar leven nog verder heeft kunnen verblijven.
1: U heeft dan ook gekend dan, want u werkt er eigenlijk al van het begin van deze campus.
2: Ik werk sinds 2009 onder de groep, maar ik heb eerst in Russische Vlaamse Ardennen gewerkt. Op het moment dat het hier in Groendorp opengegaan is, was ik net in zwangerschapsverlof. Dus daarna ben ik wel geleidelijk aan meer en meer terug naar Groendorp beginnen komen. Maar de zuster, vooral zuster Juliana en zuster Clotilde heb ik nog gekend. En heb ik zelf ook verzorgd als ergo of later sociale dienst nog gekend.
1: En heeft dat een indruk op u nagelaten?
2: Eigenlijk persoonlijk wel. Vooral een zuster verzorgen is toch wel een andere manier van denken en van handelen, denk ik. Voor mij dan persoonlijk, van hoe benaderen dan om het even welke andere persoon. Ik denk vooral omdat zij een volledig andere levensvisie hebben dan iemand die... die gewoon is gaan werken of huisvrouw was, die hier nu of in het verleden verbleef.
1: Oké. En u zei dat u bent doorgegroeid.
2: Ja.
1: Kan u daar iets over vertellen? Hoe moeten wij ons dat voorstellen?
2: Ik ben zelf dus in 2009 begonnen in de dienst Ergo Animatie. Dus ik heb daar tot 2016 activiteiten en ergotaken opgevolgd en mee gehandeld. En dan in 2016 heb ik omwille van medische redenen de vraag gesteld om een vervanging te doen van de collega die toen in de sociale dienst werkte. Zij was toen zwanger en ik kon haar vervangen die periode. Na die periode dat zij terugkwam, is de vraag gesteld geweest om toch in de sociale dienst te blijven, maar dan volledig naar het Groendorp te verhuizen. Daarvoor was het half-half Vlaamse Ardennen en Groendorp. Ik ben 2016-17 volledig naar Groendorp gekomen en daar heel veel taken van sociale dienst woonassistent voor de assistentiewoningen opgenomen. En zo zijn de taken veranderd. En dan tot 2 jaar geleden is de vraag gesteld voor directie te worden in het huis waar ik de laatste jaren aanwezig was. En voor mij was dat een ideale volgende stap in mijn carrière.
1: Dat moet wel best een grote verandering geweest zijn, niet? Om directie te worden?
2: Het was vooral een grote verandering om niet meer binnen het team, maar boven het team te staan. Voor mij was dat niet het zwaarste, maar toch de belangrijkste impact. Omdat je toch wel anders de medewerkers benadert, maar ook de families en de bewoners op een andere manier benadert. Maar ik ben nog altijd blij met mijn keuze dat ik heb gemaakt. En ik heb ook een fantastisch team onder mij, die alles uit een zelf geeft voor onze bewoners en voor onze families. Het voordeel is dat ik daarvoor sociale dienst was, waardoor dat ik eigenlijk alle opnames die in die tijd zijn gedaan geweest, dat ik die zelf heb gedaan, waardoor ik heel veel families ken. En waardoor dat connectie, denk ik, vrij goed loopt. Waardoor dat de families en bewoners ook vlugger naar mij toe komen om een vraag te stellen of een opmerking te geven, waardoor dan we alleen maar kunnen beter worden.
1: Oké. En u zegt dat u als deel van de directie toch mensen wat anders benadert. Kan u daar een voorbeeld van geven? Of hoe bedoelt u dat?
2: Vooral. We zien de bewoners sowieso als mens, als volwaardige mens. Maar als zij een bemerking hebben, dan moet dat zeker serieus genomen worden en moet daar verder op ingegaan worden, moet daar meer in overleg gegaan worden. Terwijl dat je dit als medewerker minder vlug doet, denk ik, of het doorschuift naar een verantwoordelijke. En als directie ben je de verantwoordelijke en moet je dit echt wel aanpakken en moet je luisteren naar de verhalen van de bewoners en van de families en daarop alleen maar verder positief werken.
1: Kan je misschien iets vertellen over uw taken? Wat houden uw taken eigenlijk in? Hoe ziet uw dag eruit?
2: Mijn dag op zich, ik begin 's morgens vaak eerst vlug met mijn mails en de zorg te lezen. Alles wat er in de zorg van de avonddienst of van de nachtdienst is gebeurd. Ik probeer ook vaak in de ochtendshift de overdracht mee te volgen. Dus van de nachtdienst de overdracht naar de vroegdienst. Van wat is er gebeurd die nacht? Dan heb ik een kort overleg om 8:30 met alle diensten, dat wil zeggen de ergo, de sociale dienst, de hoofdverpleegkundige, de poetsvrouw, technische dienst, die komen allemaal, kine komt allemaal 5 minuutjes bij mij op de bureau, overleggen we wat er die dag of die week nog op de planning staat. Vooral ook als er externe firma's komen voor iets te maken. Dat iedereen daarvan op de hoogte is. Ook als er iemand naar het ziekenhuis moet of hoe dat het gaat met iemand die in het ziekenhuis ligt, wordt daar kort over gesproken. Daarna doe ik nog wat administratieve taken, eventueel nog vergaderingen met mijn ODIR, mijn directie. En kijk ik nog financiële zaken na of bepaalde documenten dat ik zeker moet in orde maken. En dan tegen de middag probeer ik elke keer in de eetzaal aanwezig te zijn, want alle bewoners van het woonzorgcentrum komen naar de eetzaal. En dan probeer ik zeker daar aanwezig te zijn, zodat iedereen de kans krijgt om eventueel mij even bij hen te roepen om een vraag te stellen of te vragen, kan je deze namiddag eens langskomen, zodat ik dat de bewoners mij echt wel of echt wel weten dat er iemand aanwezig is die zeker naar hen luistert. Dat doet natuurlijk alle medewerkers, maar een verantwoordelijke is misschien nog iets belangrijker voor iets tegen te zeggen. En in de namiddag probeer ik terug bij de overdracht naar de laaddienst aanwezig te zijn, zodat ik mee ben met wie is er minder goed of wie is er juist wel goed of welke families gaan er nog opgebeld worden of moeten nog langskomen. En dan in de namiddag probeer ik ook terug verslagen, vergaderingen te plannen, vergadering met de ergo om te kijken wat er nog op de planning staat, eventueel de contacten met ziekenhuizen of met school te onderhouden door gesprekken aan te gaan. En dan kijk ik een beetje wanneer dat mijn dag eindigt. Dat hangt er vanaf. Soms is dat 4 uur, maar soms is dat 6 uur ook. Dus,
3: dat zijn best lange dagen dan.
2: Het voordeel is dat ik zelf een beetje kan schipperen, ook met mijn privéleven, dat ik een beetje kan de juiste weg te nemen.
3: Ja. Hij heeft dus eigenlijk wel nog altijd veel persoonlijk contact, zowel met het personeel als met de bewoners. Ja.
2: Dat is voor mij zeker een prioriteit. Dat het zowel de bewoners als personeel op de eerste plaats komen. En het administratieve kan ik eventueel zelf ook thuis 's avonds doen. Dus mijn bewoners staan op de eerste plaats.
3: Oké, dankjewel. Misschien nog even terug naar het woonzorgcentrum zelf. Het heeft een 30-tal bewoners, zei u. Dat is een vrij klein woonzorgcentrum. Mm-hmm. Hoe is de sfeer hier? Ik kan me wel inbeelden dat dat anders is dan als je een groot woonzorgcentrum hebt.
2: Voor mij is het een zeer huiselijke sfeer. Vooral omdat het inderdaad 30 bewoners is. Iedereen kent iedereen. Ook de medewerkers kennen elkaar zeer goed, want wij moeten heel nauw samenwerken met elkaar. En onze bewoners ook, inderdaad, met 30 bewoners. Dat zijn 3 verdiepen, maar elk ongeveer 10 kamers. De kamers zijn vrij ruim, waardoor dat ze eigenlijk ook een eigen living gedeeld hebben en slaapkamer. Dus de bewoners kunnen zich terugtrekken als ze wensen, maar kunnen ook in groep activiteiten of naar de cafetaria komen. Vooral het huiselijke is voor mij heel belangrijk. En daarnaast hebben we ook de assistentiewoningen. Dat zijn eigenlijk kleine appartementjes op zich, maar zij worden ook betrokken bij de activiteiten van het woonzorgcentrum. En die kunnen op elk moment ook aansluiten bij de maaltijden of bij de activiteiten. Wat ook zeker een belangrijke is, dat iedereen bereikt kan worden.
3: U kent dus ook de bewoners van de assistentiewoningen ook wel,
2: ja,
3: dan?
2: Ja, die ken ik eigenlijk ook allemaal. Ik ga daar minder naartoe. Dit vooral omdat die op zelfstandige basis wonen en even soms wat hulp nodig hebben vanuit het woonzorgcentrum. En wij hebben daarnaast onze woonassistenten die probeert wekelijks of om de 2 weken langs te gaan bij de bewoners zelf om te kijken van waar is er eventuele hulp nog nodig. En die zijn ook vlugger geneigd om een telefoontje te doen naar de administratie van kan ik daar of daar hulp voor vragen. Terwijl onze bewoners van het woonzorgcentrum, die hebben daar niet altijd de kans of de energie of de middelen voor om een telefoontje te doen. En die hebben dan meer de kans om iemand aan te spreken in de zaal of in de kamer.
3: Oké. Hartelijk bedankt. Is er nog iets als laatste dat u zou willen zeggen aan onze luisteraars? Of bent u tevreden?
2: Ik ben tevreden, dank u wel.
3: Oké, zeer goed. Dank u wel. Dan gaan wij even muzikaal onderbreken.

0: Welkom terug, beste luisteraars, in deze zomereditie van het programma Menslievend. U heeft daarnet ons gesprek kunnen horen met Marika, de directrice van het woonzorgcentrum Groendorp te Horebeke. En wij gaan nog luisteren naar één gesprek van deze uitzending. Groendorp heeft niet alleen wooneenheden in het woonzorgcentrum zelf, maar er zijn ook heel wat assistentiewoningen. En wij gaan luisteren naar ons gesprek met Martien, die in zo'n assistentiewoning woont. En dit is een woonzorgcentrum, maar er zijn ook assistentiewoningen. We zijn zojuist het woonzorgcentrum zelf uitgewandeld, zijn heel even buiten geweest en zijn dan binnengewandeld bij Martien. Martien, hartelijk bedankt om met ons te willen spreken.
1: Graag gedaan.
0: U woont hier in een assistentiewoning.
1: Ja, ja.
0: Woont u hier al lang?
1: Ja, van 2016. De dag dat Marika hier komen werken is, waren wij haar eerste bezoekers voor hier te komen wonen.
0: Oké. Okay.
1: Dus bij deze kan ik ook Marika heel goed, hè.
0: Ja.
1: Dus, maar ik ben hier eigenlijk gekomen als mantelzorger van een persoon met Parkinson.
0: Oké. Okay.
1: En dat was een priester waar ik vroeger ook voor zorgde. Maar die rector was in het klooster van Op Brakel. En daar hebben we zo 15 jaar gewoond. Hij is altijd leraar geweest vroeger. We hebben ook nog een pastorij gehad in Zonnegem. En van Op Brakel zijn we dus naar hier gekomen, omdat hij dus al redelijk gehavend was van de ziekte van Parkinson. En hij is daar ook in overleden. Maar nog enkele maanden in het woonzorgcentrum moeten verblijven omwille van dat hij dus... Ik kon hem niet meer alleen verzorgen.
0: Dat moet voor u best een zware periode geweest zijn.
1: Zwaar eigenlijk niet.
0: Nee?
1: Nee. Ik heb dat niet aanzien als zwaar. Maar natuurlijk was het wel heftig.
0: Hmm.
1: Als je het aftakelen ziet. Hè. Ik had echt veel hulp ook van iedereen. En de zusters kwamen ook nog zeer regelmatig dus van Op Brakel. Ben ik veel voor hem in de weer geweest. Maar de laatste maanden was het wel een heftige ziekte, Parkinson.
0: Ja.
1: En hij is juist een maand voor COVID overleden. En dat was eigenlijk voor de familie en voor mij ook, voor iedereen die hem kent, een beetje hier ook een geruststelling. Ik was elke dag daar bij hem, van de voormiddag tot als het 's avonds in bed was. Maar dus ik zou moeten kiezen hebben, hè, daar ook gaan wonen dan. En dus daar heb ik niet moeten aan meedoen. En dat was dus, ja, also, een soort contentement dat verdriet niet kon wegnemen, maar toch. Maar ik zeg het nog tegen iedereen die het door wil, ik mis mijn pastoor nog elke dag aan tafel, echt waar. Ja, wij waren ook eigenlijk een team, hè. Want ik heb altijd met hem samengewerkt, omdat ik ook... Ik deed eigenlijk, hoe noemen ze het, godsdienst. Ik had eigenlijk godsdienstwetenschappen gevolgd. En daarom was het ook interessant dat ik dus alles kende van God, de missen en zo. En ik heb daar... Eigenlijk, volgens mij schoon en werk verricht dat eigenlijk op mijn lijf geschreven was. Van in mijn jonge tijd al.
0: U heeft heel lang die pastoor gekend, ja?
1: 30 jaar.
0: 30 jaar.
1: Mee langer nog, want ik heb hem gekend als godsdienstleraar. Maar... wij woonden dus in dezelfde omgeving. En ik ken zijn ouders goed, want ik ben weduwe. En mijn man is overleden In de straat waar dat men dan woonde, en daar woonden zijn ouders. Zo is de band gekomen. Meer door zijn ouders dan hemzelf. En dan ben ik naar Aalst gaan wonen, in een appartement van zijn ouders, die dat verhuurden. En zo is dat gekomen. Maar daar heb ik nog 11 jaar alleen gewoond. Mijn man is heel vroeg gestorven. Ik ben maar 2,5 jaar getrouwd geweest.
0: Oké, heel vroeg gestorven.
1: Ja, ja. Ik was dus nog 35. En dan heb ik voor hem gezorgd. En hij voor mij ook. Absoluut.
0: En wat voor man was hij? Hoe zou jij hem omschrijven?
1: Meneer, strengen. Voor iedereen. Niet zo gemakkelijk. Maar... Want ja, we kwamen niet altijd... Het was niet altijd koekenij, hè. Maar ik mocht ook mijn gedacht zeggen. Maar niet zo simpel om mee te leven. Om mee om te gaan ook. Maar wij waren een team. Dat ging goed. Maar ik mocht ook zelf mijn gedacht zeggen. Maar hij was altijd niet... Het moest allemaal in de puntjes zijn. Alles moest perfect zijn. En de perfectie bestaan. Ja.
0: Niet in het leven.
1: Nee, in het leven niet. Maar hij heeft nagestreefd. Dus echt, wie dat hem kent. Ja, wie simpel. Maar ik ben wel echt zeer tevreden dat mij dat in mijn leven eigenlijk is gekomen. Hè. Want... Ja, als je eigenlijk niet zo content bent met wat je doet, vind ik dat toch niet zo plezant. Maar ik ben zeer tevreden als ik terugkijk op wat ik kan doen en wat ik op mijn weg tegengekomen ben.
0: Ik ben blij dat te horen.
1: Ja, absoluut, absoluut. En dat is eigenlijk nog mijn nouvast nu. Hè, want nu ben ik eigenlijk al een beetje die de zorg nodig heeft. Hè. Ik heb hier nog mijn heup gebroken. En dat is redelijk goed gekomen. Ik heb gelukkig nog geen hulp nodig voor mijn zwasten en zo. Ik kan alles... Allee. Dus naaktjes.
0: U bent hier nog vrij zelfstandig hier.
1: Ja, ja, absoluut. Want ik ben wel een zelfstandig. Dat is daarom dat we ook iets doen. Snemmen altijd apart wonen. Boven stond hier volledig met mijn eetkamer. Dat stond hier allemaal op boven. Hè. Ik woonde eigenlijk boven, maar ja, ik was hier altijd beneden. Ik kook hier beneden. En iemand die hulp nodig heeft in een rolstoel, moet niet veel boven zijn. Hè. Nee. Dus ja, s'avonds natuurlijk. Hè.
0: U woont hier in een assistentiewoning. Wat voor hulp heeft u hier dan? Want u zegt, u bent eigenlijk vrij zelfstandig.
1: Ah, wel, ik heb eigenlijk, als de pastoor hier was, had hij een Witgeel Kruis. Dus van buiten huis kun je zorg vragen. Hè. Maar dat heb ik eigenlijk gelukkig nog niet nodig. Het enige wat ik beroep op doe, dat is... Op de boodschappen. Hè. Brood. Er zie je dichtbij een beenhouwerij die van alles heeft. En daar komt elke week iemand van een bureau boodschappen te halen. En donderdag wordt dat dan afgezet. En ik heb bijzonder lieve en goede buren hier naast mij. Dus nog een koppel, maar ze zijn veel ouder als ik. Ik mag veel beter ook nog. Echt waar. En Armand, die gaat donderdag om de boodschappen nog. Omdat ze anders in de namiddag brengen. En hij gaat er vroeg om, als het al zo warm is en dan staat er te lang en zo. Ja, iedereen zit niet gereed voor het middags om dat komen te brengen. Maar dat is allemaal goed in orde. En daar maak ik gebruik van.
0: Woont u hier graag?
1: Heel graag. Elke dag. Van de eerste dag. Van alle manier komen kijken, man. Weet je, dat ik met de pastoor, als een pastoor was in Zongen, in de jaren 90, in 1996, hier komen kijken ben, als de ruwbouw hier stond. Ja, nooit niet gedacht dat wij zo gekomen zijn. Maar ik heb dat hier gezien, in de ruwbouw, en dat stond hier onder water.
0: U bent er echt van in het begin bij?
1: Ja. Ja. Wij kennen dat hier al heel lang. En het was hier ook een jaargenoot van de pastoor. En die was hier al. Dus die samen met hem gestudeerd had. Eigenlijk twee priesters. En ja, dat was voor Dante. Maar ja, met die ziekte konden weinig contact maken allemaal. Hè. Wij waren, de zorg, dat was hier van 's morgens tot 's avonds. Hè. Want de verpleegster kwam twee keer. 'S morgens en 's avonds. Ja. En ook, er was een verschrikkelijk dankbaar voor. En ik heb zelf nu nog met verpleegsters die hier geweest zijn, goede contact. Zelfs een voetverzorgster van mij is nog verpleegster van het Kerkruis.
0: Oké. Okay.
1: Ja.
0: Oké, hartelijk bedankt mevrouw om met ons te willen spreken.
1: Ja, nu gedaan.
0: En we gaan u de rest van uw dag laten genieten. En dan gaan wij nog even naar muziek luisteren.
1: Goed, dank u wel.

0: En zo, beste luisteraars, is het tijd geworden om nog terug te blikken op een ander bezoek dat wij mochten doen afgelopen radiojaar. En wij gaan terugblikken op ons bezoek dat wij in december gedaan hebben aan het woonzorgcentrum Twee Poorten te Tienen. In deze uitzending zijn er een aantal gesprekken die mij speciaal zijn bijgebleven. En naar een van deze gesprekken gaan wij onmiddellijk luisteren.
1: We hebben de lift genomen naar de tweede verdieping en zijn nu in de kamer van Bert. Dankjewel Bert om even met ons te willen spreken.
2: Graag gedaan. Met volle kracht zal ik er tegenaan gaan. Met volle kracht.
1: Zullen we ons misschien even zetten, want we staan nog recht. Dat is misschien aangenaam.
2: Oh, dat is geen probleem voor mij.
3: Ga jullie ook maar zitten. Zo.
1: Bert, bent u al lang in dit huis?
2: Wacht, even denken. 9 maanden en een half.
1: Negen maanden en een half. Oké, dus nog niet zo heel lang.
2: Nog niet zo heel lang, maar ik ben al wel van mijn 28ste psychisch ziek.
1: Oké.
2: Dat is wel een lange weg. Maar je moet hem doorstaan. Hè. Het gemakkelijkste is dat je in de vaart springt of een kogel door je hoofd jaagt of zo. Maar dat zal bij mij nooit ertoe komen, zolang dat ik hier kan blijven. Want ik vind dit, ik heb in verschillende psychiatrische instellingen geweest. Of ik ben dat toch. En er was er geen enkel. Dit is een rusthuis eigenlijk. Maar de rust die dat ik hier gevonden heb, die heb ik in alle psychiatries nooit ondervonden. Dus deze is uniek voor mij. Plus dat de directie mij aanvaardt in die zin van, wel, dat is nu een gast waar we ook op kunnen rekenen als we manschappen tekort hebben voor met de ouderen te wandelen, een boek te lezen, iets gaan eten en zo. Dan contacteren ze mij.
1: Ja. Ja, je bent nog een stuk jonger dan de andere bewoners hier.
2: Ik ben de jongste.
1: Ja.
2: Allemaal op een afdeling dementerende. En ik ben toch nog niet dement, denk ik. Hebben ze me daar maar geplaatst.
1: U kan dus eigenlijk nog veel betekenen voor de andere bewoners hier.
2: Ik probeer dat toch. Ja. In ieder geval, ik sta elke morgen graag op.

0: Maar soms heb ik wel rustpauzes nodig. Hè. Dus ik ga 's morgens eerst een wandeling doen. En dan ga ik bij de bewoners eens babbelen of die vooraan in de ruit zitten. En dan zeg ik, gaan we even apart zitten. En dat is geen enkel probleem bij die mensen.
1: Ja. Oké. En waar gaat u wandelen? Hier in de stad?
0: Meestal maar tot op de parking. En dan doen we nog twee toeren. Omdat als je nu in de stad wandelt, ik probeer dat zoveel mogelijk te mijden. In die zin van, je hebt er eigenlijk niks dan vuil lucht. En die oude mensen die moeten dat natuurlijk inademen. En dat is niet positief. En ik heb daar ook veel lucht. En dat is ook niet positief.
1: Dus u blijft heel dicht bij het huis om te
0: wandelen. Ja. Ook voor die mensen en ook voor mezelf. Omdat ik weet, als ik verder ga, maar dat is niet elke keer. Maar soms ben ik achterdochtig. En dan durf ik de instelling niet verlaten. En dan gaat het over. Dan kom ik een uur of twee, drie op mijn bed liggen. En is het over. Ja. En er is niemand die dat er iets over zegt. Omdat ik doe het vrijwillig. Maar dan niet alleen. Ik laat mijn patiënten in de kou staan. Snapt u?
1: Ja. Als u met de bewoners praat, waar praat u dan allemaal over? Over hun leven?
0: Meestal met de mannen is het over voetbal, hè.
1: Okay.
0: Voetbal. Ik heb zelf ook voetbal gespeeld. En dan die mannen, die komen ook. En dan zijn dat tikkens resumes aan anderhalf, twee uur. Hè. dan zit het heel zoet voor die dag. Amai. En bij de oudere vrouwen, dat is vooral de kleinkinderen.
1: Hmm.
0: De kleinkinderen. Niet de kinderen, maar de kleinkinderen. Ja.
1: U weet...
0: En je kunt er dan mee praten. En dan komen die kinderen in de zomer daaraan. En zo leren allemaal andere mensen kennen. Hè.
1: Ja. Ja. En kan u zeggen, u zegt dat u hier heel graag bent in dit huis.
0: Ja.
1: Kan u zeggen waarom? Ja. Wat is er dan zo aan dit huis dat u zo...
0: De geest die hier is, in dit huis. De geest. Dat is onbeschrijfelijk. Want ik kom eigenlijk... Ja, ik ben in verschillende... Dus ik kan dat niet opnemen hoeveel dat ik er geweest ben. Maar ik heb het al gezegd. Deze is voor mij, ook al zit ik op een afdeling met dementerende... Dat maakt, ik doe dat nog liever dan met gewoon mensen, zieke, gezonde mensen te praten. Omdat je daar een enorme dankbaarheid voor krijgt. En jongere mensen die durven nu zo wel eens vies bekijken van... Als je over psychiatrie praat, dan denk je direct, ja, dat is een moordenaar of weet ik veel wat. En dan proberen ze je te mijden, totdat ze een paar andere vrouwen kennen. En die weten dus dat ik heel fatsoenlijk overkom. En dan breekt het ijs bij die vrouwen. Hè. En dan kunnen die er niet over stoffen. En dan zeggen die, ja, je komt toch nog eens binnen om 3 uur. Hè. Dan gaan we daar naartoe. Hè. Een babbeltje doen. Hè.
1: Dus de andere bewoners hebben u ook graag. Ze zien u graag komen.
0: Dat moet aan hun dragen. Dat moet aan hun dragen. Hè.
1: Zijn er ook activiteiten waar u aan meedoet in dit huis?
0: Heel weinig.
1: Heel weinig?
0: Heel weinig, ja. Want ik rust tamelijk veel op mijn bed ook.
1: Ja.
0: Omdat dat vraagt zoveel energie, omdat ik heel veel medicatie moet nemen. Dat ik geregeld op mijn bed moet liggen, gordijnen toe. En dan na een uur of anderhalf, twee uur is dat over. Dus ik kan nog wel goed praten. Dat is geen enkel probleem. Denk ik toch niet. Nee? Dus dat is geen probleem. Maar als het zo 11 uur, kwart naar 11 s'morgens is, dan krijg ik mijn dipje.
1: Okay.
0: Dan eet ik en dan ga ik 1,5 uur, 2 uur op mijn bed liggen. En dat is dus een situatie. Als iemand mij ziet en met mij praat, dan zegt hij, ja, u bent een grote profiteur van de maatschappij. Maar ze weten niet waar dat je aan kilo's noem ik dat, medicatie moet binnenpakken. Hè. Dat weten de mensen niet. Je kunt dat ook niet lezen op je gezicht. Hè. Je kunt het niet lezen. Hè.
1: Ja.
0: Dat is mijn antwoord op uw vraag.
1: U bent liever 1-op-1 met de bewoners bezig dan in plaats van in een grote groep?
0: Ja, een grote groep doe ik zelfs niet. Dat doe ik niet. Zelfs in de zomer niet. Dan neem ik ze mee naar de parking. Op de, ja, ofwel in het tuintje zitten, apart. Ofwel ja, onder een boom of zo, hè, in de zomer.
1: Oké.
0: U lacht. Mevrouw de directrice lacht met me. Ah. Dat wordt toch uitgezonden, deze avond? Ah.
1: Dat wordt nu uitgezonden, ja.
0: Doe maar verder dan. heb er ook veel deugd van. Dat moet je dus weten. Ja. Stel me vragen zoveel dat is. Teter zal nu wel wachten. Want thuis was, in de eerste instantie was ik al weigerachtig. Maar dan heb ik me direct omgedraaid. En ik zeg, ja, ik doe dat. Omdat jullie ook zoveel voor mij doen. Hè. Dat is waar, hè. Ja, nee. Het minste dat je doen, kunt doen, is een beetje dankbaarheid doen, hè.
1: Ja. Oké. Okay. Hartelijk bedankt, Bert, om met ons
0: jullie
1: te willen praten.
0: Jullie hoeven daar niet voor te bedanken, hè.
1: Is er nog iets dat u aan onze luisteraars zou willen, voordat we dit gesprek afsluiten?
0: Ik hoop dat de directrice de geest kan verder zetten. Die dat Wendy hier heeft doen waaien. En dat is mijn wens. En voor de rest niks. En dat jullie met drieën gezond mogen blijven. En dat zeg ik heel eerlijk. En dat meen ik ook. Dat jullie alle drie gezond mogen blijven. Want dat is onbetaalbaar.
1: Yes. Ja. Zeer bedankt, Bert.
0: Oké. Okay. Jullie mogen beschikken.
1: Dan gaan we, beste luisteraars, nog eens naar een lied luisteren.

0: Welkom terug, beste luisteraars, in deze speciale editie, de zomereditie, van ons programma Menslievend. Daar zo net kon u een gesprek horen met bewoner Bert, die woont in het woonzorgcentrum Twee Poorten, de Tiene. En daar mochten wij ook spreken met Palmira. We gaan ook naar dat gesprek terugluisteren. We zijn op dezelfde verdieping gebleven. Daarnet hebben we gesproken met Katrien. En nu spreken we met bewoner Palmira. Dankjewel Palmira dat u even uw eten wil onderbreken om met ons te spreken. Ik heb gehoord dat u onlangs verjaard bent.
1: Ja.
0: Zou u kunnen vertellen aan de luisteraars hoe oud u geworden bent?
1: 101.
0: 101. En heeft u dat gevierd?
1: Ja.
0: Heeft u een groot feest? Was er een groot feest?
1: Nee, dat was... Mijn kinderen waren hier. En we hadden hier een tafel apart voor ons. En we hebben dat goed bij de bewoners meegevierd.
0: Heeft u taart gegeten?
1: Gâteau was het.
0: Okay.
1: Daar had mijn dochter voor gezorgd. En voor iedereen. En die was lekker.
0: Ja, dat is goed. Heeft u veel kinderen?
1: Ik heb 3 kinderen. En die hebben dan 5 achterkleinkinderen. Nee, kleinkinderen. En dan 5 achterkleinkinderen.
0: Ziet u uw kinderen en kleinkinderen veel? Komen zij u bezoeken?
1: 1 dochter, de jongste. Die komt allemaal in de voormiddag. Alle dagen. Maar de anderen, ja, die hebben werk en ja. Kinderen, kleinkinderen, die hebben zelf al kleinkinderen.
0: Ja, waar ze dan minder op moeten letten.
1: Ja.
0: Ja. Dus die komen wanneer ze kunnen.
1: Ja, ja, ja,
0: ja. Woont u al lang in dit huis?
1: Ja, we hebben hier toch mijn 100 jaar ook gevierd.
0: Oké, dus al zeker 2 jaar.
1: Ja.
0: Bent u hier goed? Bent u hier graag in dit huis?
1: Graag, dat is nu wel een groot woord. Maar het is hier goed.
0: Het is hier goed. Kent u het personeel goed?
1: Nee.
0: Nee?
1: Nee. Ik zie niet goed en ik hoor niet goed. Want ik zie nu, maar ik weet nu dat daar een meneer staat. Maar ik ken die niet,
0: ja.
1: Maar als hij spreekt, hoor ik dat wel.
0: Ja, dat is Eduardo, onze technieker.
1: Ja.
0: Ja. Ik zie, mevrouw, dat u een kruisje rond uw nek draagt.
1: Ja.
0: Is dat, bent u gelovig?
1: Ja.
0: Ja? Is dat belangrijk voor u?
1: Ja, dat wel. Altijd geweest. Dat heb ik met een man uitgedaan als hij op zijn sterfbed lag. En ik heb dat nog niet uitgedaan.
0: Het is het kruisje van uw man?
1: Ja.
0: Is hij al lang gestorven?
1: Ja, dat is... Ik heb er gisteren nog over, maar ik weet het al niet meer. Ja. Dat is al heel lang.
0: Oké, dus u draagt al heel lang dit kruisje, ja, rond uw nek. Ja. En bidt u, maar als u dit kruisje vasthoudt, bidt u dan tot Jezus?
1: Wat is het?
0: Of u bidt. U zegt, u bent gelovig, het is belangrijk voor u?
1: Ja, dat wel.
0: Ja. Bidt u dan? Of niet?
1: Ja, veel. Ja. Meer als de half van een tijd. Wat moet je hier anders doen?
0: Ja.
1: En daar voel ik me goed mee.
0: Ja. Oké. Hartelijk bedankt, Palmira, om met ons te willen spreken. Ik ga u terug aan tafel laten gaan, dat u kan verder eten. Dank je wel.
1: Graag gedaan.

0: Als laatste gesprek, beste luisteraars, waar wij op gaan terugblikken voor de uitzending van december in het woonzorgcentrum Twee Poorten in Tiene, kiezen wij een gesprek met een personeelslid waarbij wij meer te weten kwamen over de activiteiten die georganiseerd worden in dit woonzorghuis. U kon het misschien daarnet al horen, maar er was veel te doen op de gang, want Sinterklaas en zijn pieten zijn de kamers aan het bezoeken. En we hebben een van de personen bij ons die met Sinterklaas mee aan het wandelen was. Ilse, zou u willen voorstellen...
1: Zwarte Piet,
0: mijn excuses. Zou u willen voorstellen aan onze luisteraars?
1: Ik ben Ilse. Ik werk hier nog niet zo lang, van maart. En ik sta vooral in de animatie. Nog iets.
0: Zijn er veel van dit soort activiteiten dat jullie organiseren?
1: Ja, we proberen toch altijd zo rond thema's en zo, proberen we altijd in te kleden. Ook voor de bewoners, dat is wel leuk. En dat zijn dingen ook dat ze herkennen en nog weten. En dat ze ook wel heel tof ervaren, altijd. Maar ja, er zijn ook uiteraard heel veel andere activiteiten ook. Hè.
0: Hebben jullie al veel reactie gehad van de bewoners met Sinterklaas?
1: En... Ja. Ze vinden dat wel heel tof. Hè? Dat is zoiets terug naar hun jeugd. Ze kennen ook de liedjes. We laten ze meezingen met Sinterklaas liedjes. Ook wij moeten soms nadenken, maar bewoners kunnen toch nog wel vrij goed meezingen.
0: Ze kennen de tekst soms beter dan jullie.
1: Ja. Ja, ondertussen nu wel. We zijn al een paar verdiepen
0: geoefend.
1: Ja.
0: En zijn er ook meer vaste activiteiten die jullie organiseren?
1: Ja, er zijn ook wel zeker vaste activiteiten. We proberen elke dag een activiteit sowieso aan te bieden. Vooral op elke afdeling. Dus wij splitsen ons dan het animatieteam. En dan gaat dat van bingo, hè, heel geliefd bij de mensen nog altijd. Maar dat gaat ook met de beleveningstafel.
0: Kan u daar iets over vertellen?
1: Dat is een tafel waar dat je zo wat computerspelletjes kunt opdoen. Dus, maar daar kunnen ze dan met 4 of met 6 rond. En dan kunnen ze zo spelletjes memory of eendert, heel veel andere spelletjes spelen. Dat is heel leuk. Maar ook bewegingsactiviteiten. Ik doe bijvoorbeeld op de 3 altijd beweging op vrijdag. Meestal op vrijdag. En dat wil dan zeggen beweging, stoel, cardio, gym. Maar op muziek, dat vinden ze altijd heel plezant. Dus ja, er zijn nog tal van activiteiten. Uitstappen, zo een keer crea. In de zomer in de tuin, met water, de voetjes in bad. Wellness doen we ook zo wel eens.
0: Okay.
1: Nageltjes verzorgen, ja.
0: Wat is de laatste uitstap dat jullie gedaan hebben, weet je het nog?
1: Ja, Plankendaal in september. Okay. Zijn we naar Plankendaal geweest.
0: Dat
1: was
0: leuk.
1: Het was wel heel leuk, ja.
0: En gaan er dan veel bewoners mee?
1: Veel... is veel gezegd, want een bus vol, hè. Maar ja, per bewoner moet er altijd iemand extra mee om te duwen, want alle mensen zitten dan in een rolstoel. Maar dat is wel een heel leuke activiteit wel voor mensen. Hè. Dat is zoiets dat ze ook van vroeger kennen, nog met de kleinkinderen gedaan. Dus valt wel in de smaak. Nu, iedereen kan of wil ook niet meer mee, want dat is een lange dag voor de mensen. Hè.
0: Ja. En u sprak over de verschillende afdelingen. Hoeveel afdelingen zijn er in dit huis?
1: 4.
0: 4?
1: Ja.
0: Oké. Okay.
1: Gelijkvloers 1, 2, 3.
0: Oké.
1: Okay. Ja.
0: En u zei dat u hier van maart werkt?
1: Ja.
0: Voelt u zich hier al thuis ondertussen?
1: Ja, ik voel mij al heel thuis. Ja.
0: Jullie komen...
1: En zeker nu met de nieuwe directie en nieuwe hoofdbewonerszorg. Top, madame. Hè? Dat komt helemaal goed. Maar die betalen mij subiet wel een aperol.
0: Jullie komen goed overeen met het personeel onderling.
1: Ja, we proberen dat. En we zijn eraan aan het werken. Ja. Dus dat komt goed.
0: Heeft ook veel persoonlijk contact met de bewoners dan? Als u...
1: meestal is dat zo wel... Ja, dat je zo'n beetje vasthangt aan een verdiep. Hmm. ik ken heel veel mensen, maar zo gelijk bij mij is dat op de 3 dat ik de mensen beter ken en effectief dan, ik doe daar ook ADL. Dat wil zeggen, algemeen dagelijks, dat ik mensen nog, ze zijn nog zelfstandig, maar je moet ze een beetje bijsturen.
0: Okay.
1: Dus bij het ochtendritueel. En dan probeer je daar ook wel meer tijd voor te maken. Verzorgen, ja, moeten altijd werken. Alleen moeten voortdoen. En ik probeer wel tijd te maken voor de mensen op die manier. En dat appreciëren ze wel heel erg. Dus ik denk toch dat ze mij graag hebben.
0: Oké, zeer goed. Dankjewel, Ilse, om met ons te willen spreken.
1: Graag gedaan.
0: Dan ga ik u tocht laten verder zetten.
1: Ja, samen met Sinterklaas. Maar ik denk dat hij al terug naar kinder zijn.
0: Ah, ja. Goed. Je gaat ze nog moeten gaan zoeken.
1: Ja.
0: Maar gewoon dankjewel. Op het geluid afgaan.
1: Ja, ja, dat horen. Ga ik doen. Dat ga ik doen. Dankjewel. Dag.
0: Dankjewel. Beste luisteraars, dan gaan wij nog even luisteren naar muziek.

0: Dan gaan wij, beste luisteraars, het hebben over ons bezoek aan het woonzorgcentrum Sint Margaretha te Holsbeek in de maand oktober. Het eerste gesprek waar wij gaan naar luisteren is het gesprek met twee personeelsleden die werkzaam zijn in het kort verblijf. Beste luisteraars, welkom terug in het programma Menslievend. Wij zijn vandaag te gast in het woonzorgcentrum Sint Margaretha in Holsbeek. En daarnet waren wij in de cafetaria van het buurtzorghuis. En wij zijn een aantal kamers doorgelopen, de trap opgewandeld. En nu zijn wij in het kort verblijf. En we hebben hier twee dames bij ons die een paar van onze vragen willen beantwoorden. Waarvoor dank. Zou je misschien eerst jezelf kort kunnen voorstellen?
1: Ik ben Kathleen en ik ben hier verpleegkundige.
2: En ik ben Sarah en ik ben hier de zorgkundige.
0: Oké, aangedaan. Zou je misschien iets kunnen willen zeggen? Jullie werken hier in het kortverblijf als dus verpleegkundige en zorgkundige. Zijn die taken een beetje gelijklopend aan wat in het woonzorgcentrum jullie zouden moeten doen? Of is het toch anders?
1: Het is anders, maar ook weer gelijk. Dus ja, je hebt uiteraard de zorg voor de patiënten of cliënten. Dat is overal hetzelfde. Maar bij ons is het gewoon anders, omdat we continu andere mensen hebben gewoon. Dus het is heel veel weer afwisseling, denk ik.
0: En hoe moet een bewoner die hier toekomt, hoe moeten ze zich dat dan voorstellen? Hoe verloopt dat?
2: Hoe verloopt dat? Ze komen hier sowieso in een huiselijke sfeer terecht. En dan gaan we eerst met de mensen die toekomen een opnamegesprek doen, ons voorstellen, de werking in, alles zeggen wat we hier doen. En dan komt dat zo een beetje. Loopt dat los.
0: Oké. Okay. En wat voor jullie, is dat een bewuste keuze om hier in het kortverblijf te werken?
1: Ja, ik zeg eigenlijk nog elke dag dat ik niet in het rusthuis zou willen werken. Dus voor mij is dat een heel bewuste keuze.
3: En voor jou?
2: Voor mij was dat geen bewuste keuze. Ik ben een beetje onder het lichte dwang naar hier moeten komen. Ik kwam van het rusthuis, maar nu is het wel oké dat ik hier ben. Ik ben helemaal geland.
0: Oké. En u zegt dat het voor u dus zeker een bewuste keuze is. Kan u zeggen waarom? Of?
1: Ik heb afwisseling en uitdaging nodig en geen routine. Maar ik hou ook niet, in het ziekenhuis bijvoorbeeld heb je dat ook, maar daar vind ik heel vaak de werkdruk of ik weet niet, de omgang met de mensen is niet wat dat ik zou willen. En dat is niet zo gemakkelijk. Hier kun je meer zo uw ding toch een beetje doen.
0: Oké, dus het is een beetje de combinatie van twee factoren die het voor jou. Oké. En wat vinden jullie het leukste aan jullie job hier?
2: Wat we het leukste vinden, dat we heel vaak bij de mensen echt zien dat die vooruit gaan. Bijvoorbeeld dat de validatie komen. Dan zien we die, bijvoorbeeld na een heupoperatie, komen die liggend binnenlijk en die wandelen gewoon terug naar buiten. En dat is dan wel plezant om te zien dat we toch, kijk, we hebben dat goed gedaan.
0: Ja, je hebt de mensen echt kunnen helpen.
2: Ja, klopt.
1: En ook zo, we doen ook vaak ontlasting van mantelzorgers. Dus als het voor de partner of de familie wat te zwaar wordt, nemen wij even over. En die dankbaarheid is ook echt heel fijn. En dan zijn die terug opgeladen en dan kunnen ze toch weer een tijdje de zorg terug overnemen.
0: Oké, dan zal ik nog een laatste vraag stellen als dat goed is. Wat voor jullie, wat maakt een geslaagde dag?
2: Dat al het werk gedaan is en alle mensen content zijn.
0: Oké. Wil je daar nog iets over zeggen, Kathleen?
1: Het is ook heel leuk als er veel gelachen wordt. Gewoon onder elkaar, maar ook echt met de mensen zelf. Ze vinden dat ook echt fijn. En dan gaat je wel met een goed gevoel naar huis.
0: En wordt er veel gelachen?
1: Ja, heel veel.
0: Oké.
1: Zullen we nog iets zeggen?
0: Zeer goed. Dankjewel alle twee om met ons te willen spreken.
1: Graag gedaan.
2: Graag gedaan.
0: En dan gaan we even onderbreken voor muziek.

0: Beste luisteraars, een zeer mooi gesprek dat wij mochten voeren tijdens deze uitzending in het woonzorgcentrum Sint Margaretha in Holsbeek was met Alain, die elke weekdag naar het dagcentrum komt dat verbonden is aan het woonzorgcentrum. Wij gaan naar dit gesprek luisteren.
1: Beste luisteraars, we zijn nog even een korte stop aan het doen in het dagcentrum. Want wij hebben hier Alain bij ons. Alain, bedankt dat u op een paar van onze vragen wilt antwoorden. U bent een stuk jonger dan de andere mensen die hier op bezoek zijn, toch? Zou u kunnen...
2: Ik ben 61 jaar, ja.
1: Zou u kunnen uitleggen hoe het komt dat u hier bent?
2: Ik was op weg naar mijn werk met de fiets. En een andere fietser stak mij voorbij. En die viel voor mij. En ik ben over hem gevlogen. En ben op mijn hoofd terechtgekomen. En ik was volledig verlamd.
1: Dus dat heeft in één klap uw leven helemaal veranderd?
2: Helemaal, ja.
1: En u komt hier in het dagcentrum?
2: Ja, alle dagen kom ik naar hier. Dus... Dat ik graag onder de mensen ben. Anders thuis, ja. Wat zit er thuis te doen, hè?
1: Ja, maar u kan dus wel nog alleen thuis wonen, ja.
2: Ja, nou wel.
1: U heeft daar verzorging die komt?
2: Ja, alle dagen komen ze mij verzorgen, ja.
1: Oké. Okay.
2: En mijn vrouw brengt mij alle dagen en ze komt mij halen alle dagen.
1: Oké. Okay. En uw leven is in één klap veranderd.
2: Ja.
1: Hoe kijkt u daar nu naar?
2: Positief. Ik ben blij gelijk ik ben. Dus positief toch, ja.
1: U kan nog veel... U hebt veel aan het samen zijn met de mensen?
2: Heel veel, heel veel.
1: U bent het liefst onder de mensen, ja.
2: Ja, toch wel.
1: En wat is dat dan dat u daar zo aan raakt?
2: Ik weet niet, die samen zijn, van alles samen doen. En ik zie dat als het weekend is, als ik tegenop pas, dan naar de maandag ziet daar in en uit voor onder de mensen weer te zijn. Ja.
1: Oké. Okay. En er is hier een grot... Een grotje op het terrein. Ik heb gehoord dat u daar ook eens naartoe geweest bent. Zou u daar iets over kunnen zeggen?
2: Dus ik heb de ganse tijd niet kunnen stappen. En dan... Bernadette zit daar aan dat grotje. Kende Bernadette? Ja, hè.
1: Zeker.
2: En dan, ik weet niet... Van de ene dag op de andere kon ik weer stappen met de rollator. Dus ja.
1: Dus nadat u naar de grot gegaan was.
2: Dus ja. Ik ben ook heel gelovig. Dus misschien dat ook geholpen heeft...
1: Ja. Oké, okay, hartelijk bedankt Alain om een beetje van onze vragen te willen beantwoorden.
2: Geen
1: is er nog iets dat u aan de luisteraar zou willen zeggen? Of?
2: Niet speciaal, nee.
1: Niet speciaal? Oké, okay, hartelijk bedankt. Dan gaan we u laten.
3: Wat ik zo mooi vind, Alain, je hebt ooit eens verteld, hier heb ik gevonden wat ik eigenlijk mijn leven lang zou willen gedaan hebben. Zorgen voor mensen.
2: Ja.
3: Door te luisteren is een hand aanraken, te troosten. En je doet dat op een schitterende manier. Ja. Dus ik leer daaruit van, ook al verandert uw leven zeer ingrijpend, dat je toch een diepe vervulling kunt vinden. Ook in moeilijke omstandigheden.
4: Ja, ja. Ik weet niet of dat zo is.
2: Nou ja, dat is zo.
3: Dankjewel.
2: Okay,
1: dankjewel, Alain. Dan gaan wij nog even naar muziek luisteren.

0: En dan, beste luisteraars, brengen wij u graag nog een laatste gesprek tijdens deze uitzending van het programma Menslievend. Wij mochten in het woonzorgcentrum Sint Margaretha in Holsbeek spreken met de 102-jarige bewoner Paula. Wij gaan daar terug naar luisteren. En we zijn nu op de kamer van Paula. Paula, dankjewel dat wij met u mogen spreken. Ja. Zou u mij kunnen vertellen hoe oud bent u?
1: Ik ben van 23.
0: Van 23? Dan moeten we even rekenen.
1: Ja.
0: Bent u dan 102?
1: Ja.
0: Oh, dat is een hele mooie leeftijd.
1: Ja.
0: En bent u nog goed?
1: Ik voel me nog goed.
0: U voelt zich goed? Woont u al lang in dit woonzorgcentrum?
1: Nee, ik ben hier nog niet zo lang. Ik heb nog altijd alleen op mijn kamer, alleen thuis gewoond.
0: Oké, hoe lang ongeveer? Weet u dat? Oh. Een paar jaar?
1: Of? Van wanneer ben ik hier? Dat weet ik zelf niet meer.
2: Ik denk een jaar of twee, denk ik.
1: Zoiets zal dat zijn.
0: Oké, dus u heeft heel lang nog zelfstandig alleen gewoond?
1: Ja.
0: En uw man is gestorven?
1: Die was nog redelijk jong. Die was maar 72.
0: Oké, dus u bent al heel lang alleen
1: dan? Ja, ik ben al heel lang alleen.
0: Ja, maar u heeft wel veel kinderen en kleinkinderen, kan ik hier zien.
1: Mijn broers. Ik had 5 broers.
0: Nee, ik bedoel, u zelf heeft kinderen en kleinkinderen, toch? Ik zie hier aan de muur een mooie stamboom.
1: Ja.
0: Met een foto van u en uw man aan de stam. En dan in de kruinen uw kinderen, maar kleinkinderen, achterkleinkinderen.
1: Dat is niet van thuis, dat is van ons.
0: Ja, ja. En ziet u familie veel? Komen ze op bezoek?
1: Ze komen, ja. Mijn kinderen die komen regelmatig.
0: Zijn ze hier van uit de buurt? Hm. Bent u hier van uit de streek?
1: Van Kesselo.
0: Van Kesselo, ja. Oké, dat is in de buurt.
1: Ja, dat is in de buurt. Ja.
0: En uw kinderen wonen ook nog altijd in de buurt?
1: De oudste die woont in Koekelaren in West-Vlaanderen.
0: Oké, dat is al
1: een rare eentje. Man werkte daar, hè.
0: Ja.
1: Dus moesten ze daar gaan wonen. Maar de anderen die wonen hier nog, ons hielden in Holsbeek en zelfs in Kesselo en onze nu Gelinde.
0: Oké, dus u kan ze veel zien?
1: Ja, die komen regelmatig.
0: Dat is leuk. En doet u dan, als ze hier zijn, wat doen jullie dan? Is dat samen spreken? Spelen jullie een spelletje? Of
1: ja.
0: Gewoon van elkaars gezelschap genieten? Ja.
1: Gewoon.
0: En u, mevrouw, bent u huismoeder geweest? Hm. Heeft u gewerkt?
1: Nee,
0: of wat heeft u gedaan?
1: Thuis. Ik had 4 kinderen, ik had werk genoeg.
0: Dat kan ik me inbeelden.
1: Oh, thuis.
2: 4 kinderen is een klein bedrijf, hè, Paula?
1: Ja, dat is een klein bedrijf.
0: En heeft u dat graag gedaan?
1: Ja, heel graag.
0: Heel graag?
1: Heel graag.
0: Wat deed u het liefst als moeder? Wat deed u het liefst als moeder? Wat vond u het leukst?
1: Dat zou ik niet kunnen zeggen. Ik deed alles graag.
0: Ja. Is er iets van herinnering bijgebleven van toen je kinderen klein waren? Iets waar je nog af en toe moet aan denken?
1: Ja, van als een zin toen bijna dood was. Oh. Ja, amai. Als ik daar nog aan denk.
0: Dat is dan eerder een niet
1: die
0: zo
1: die was
0: goeie.
1: Nog klein en ja, hoe dat die weggeraakt was, dat weet ik niet. En dan lopen ze de steenweg over, gelukkig. Oh. Daar mag ik niet aan denken, want dat voelt niet goed.
0: Nee. Nee, maar ze was goed terechtgekomen dan wel.
1: Ja, ja. Ja. Okay. Er heeft iemand daar gepakt en teruggebracht. Oh, my. Als ik daar nog aan denk, dat is niet goed.
0: Nee.
3: Zeer verschietachtig.
1: Wow.
0: Nee. Paula, zou ik juist nog mogen vragen? Er hangt hier een kruisje aan uw muur en een Mariabeeld. Zou ik mogen vragen of geloof belangrijk is voor u?
1: Oh ja.
0: Ja,
1: dat is voor mij altijd het belangrijkste geweest.
0: En hoe beleeft
1: wij
0: u dat?
1: Wij zongen iedere morgen de mis van 7 uur.
0: Oké. Als deel van het koor? Of...
1: Ja.
0: Oké, elke dag?
1: Ja, elke dag.
0: En deed u dat graag?
1: Oh, heel graag.
0: En wat voor liederen zongen jullie?
1: Hm?
0: Wat voor liederen zongen jullie?
1: De mis, hè.
0: De mis, ja.
1: De mis.
0: Oké.
1: Kyrie, de Gloria.
2: We hebben hier trouwens elke vrijdag, of bijna elke vrijdag, de Eucharistieviering. We hebben hier een echte zangcultuur in de viering. Maar er is er één die ik altijd daarboven uit hoor, met een loepzuivere stem. En dat is Paula. Zalig om horen.
1: Ik heb het graag gezongen.
2: Ja.
1: Ik heb altijd graag gezongen.
3: En dat doet u dus nog altijd ook?
1: Ja, ik doe dat nog altijd.
3: Dat is leuk.
2: En goed, heel goed.
1: Ja, zolang als ik dat kan. Ja. Zolang als ik niet vals zing. Ja.
2: Dat doe je niet.
1: Gelukkig niet, nee.
3: Oké, hartelijk bedankt Paula dat we met u mochten spreken. Nog een fijne dag gewenst. Beste luisteraars, dan gaan wij even muzikaal onderbreken.
1: Dank u wel.

En zo, beste luisteraars, zijn wij aan het einde gekomen van deze uitzending van Menslievend. Volgende maand gaan wij verder met deze zomercompilatie en brengen wij u nog enkele van de mooie gesprekken die wij mochten voeren afgelopen radiojaar. Zou u een van deze uitzendingen die wij hebben overlopen integraal willen herbeluisteren, dan kan dat op onze website www.radiomaria.be. Nog een zeer fijne dag gewenst, beste luisteraars. Een mooie zomer en tot een volgende keer.

0: Dit is Radio Maria, het getijdengebed van de kerk.
1: Een fijne avond gewenst, beste luisteraars van Radio Maria. We zijn nu samen om de dagsluiting van deze dinsdag te bidden. U kan de hymne terugvinden op bladzijde 682. Gevolgd door de psalm die u kunt vinden op bladzijde 1206. En indien u de korte schriftlezing wilt meevolgen, die kunt u vinden op bladzijde 1207. God, kom mij te hulp. Heer, haast u mij te helpen. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. En belijden wij dan allen op het besluit van deze dag onze zonde. Heer die de rouwmoedigen troost, ontferm u over ons. Heer, ontferm u over ons. Christus, die gekomen zijt voor de zondaars, ontferm u over ons. Christus, ontferm u over ons. Heer, die onze voorspreker zijt aan de rechterhand van de Vader, ontferm u over ons. Heer, ontferm u over ons. Moge de Almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwig leven. Amen. U voor het licht ten eind zal gaan, u roepen wij, o Schepper, aan, dat gij in uw barmhartigheid voor ons een gids en wachter zijt. Geef dat als ons de slaap omhult, de droom van u ons hart vervult, opdat het als de dag verrijst, in dankbaarheid uw glorie prijst. Maak ons bestaan gezond en goed, en geef ons innerlijke gloed. Houd met uw helder licht de wacht, in het grauwe duister van de nacht. Getrouwe Vader, zie ons aan, wees Zoon van God met ons begaan, vertroost ons geest in deze tijd, gij dirigeert in eeuwigheid. Verberg uw aangezicht niet voor mij, want ik vertrouw op u. Aanhoor mijn bede, Heer, gij zijt getrouw, let op mijn smeken. Verhoor mij, omdat gij rechtvaardig zijt. Roep toch uw dienaar niet voor uw gerecht. Geen mens is immer zonder schuld voor u. De tegenstander laat mij niet met rust, hij werpt mij op de grond en stoot mij in de duisternis der doden. Mijn geest is uitgeput, mijn hart geheel verstijft. Ik denk terug aan vroeger dagen, herinner mij al wat gij hebt gedaan. Uw werken staan mij voor de geest. Ik strek mijn handen naar u uit. Mijn ziel, als droge grond, heeft dorst naar u. Verhoor mijn bidden spoedig, Heer. Mijn geest is uitgeput. Verberg uw aangezicht nu niet voor mij. Dan zou het zijn als was ik reeds begraven. Laat uw genade blijken elke morgen, want ik vertrouw op u. Toon mij de weg die ik moet nemen. Op u richt ik mijn leven. Verlos mij van mijn tegenstanders, Heer. Mijn hoop zijt gij. Leer mij hoe ik uw wil volbrengen moet, want gij zijt toch mijn God. Uw geest die goedertieren is, geleide mij op effen paden. Omwille van uw naam, Heer, laat mij leven. Gij die rechtvaardig zijt, verlos mij uit de nood. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin, nu en

altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Verberg uw aangezicht niet voor mij, want ik vertrouw op u. We lezen uit de eerste brief van Petrus. Weest nuchter, word wakker. Uw vijand, de duivel, zwerft rond als een brullende leeuw, op zoek naar een prooi om te verslinden. Weerstaat hem, sterk door het geloof. In uw handen, Heer, beveel ik mijn geest. In uw handen, Heer, beveel ik mijn geest. Gij zijt mijn verlosser, getrouwe God. In uw handen beveel ik mijn geest. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. In uw handen, Heer, beveel ik mijn geest. Bewaar ons, Heer, als wij waken. Bescherm ons als wij slapen. Dan zullen wij waken met Christus en rusten in vrede. Laat nu, Heer, volgens uw woord, uw dienaar in vrede heen gaan. Mijn ogen hebben uw heil aanschouwd, dat gij hebt bereid voor de volken. Het licht dat voor alle heidenen straalt, de glorie van Israël, uw volk. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Bewaar ons, Heer, als wij waken, bescherm ons als wij slapen, dan zullen wij waken met Christus en rusten in vrede. En laat ons bidden. Heer, wees Gij ons licht in deze nacht. Laat ons in vrede slapen, zodat wij ons weer met vreugde oprichten bij het aanbreken van de nieuwe dag, door Christus onze Heer, die met U leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God door de eeuwen der eeuwen. Amen. Een rustige nacht en een goed einde schenken ons de Almachtige Heer.

toespraak van paus Johannes de 23e bij de opening van het Tweede Ecumenisch Vaticaans Concilie. Eerbiedwaardige broeders, de moederkerk jubelt omdat door de bijzondere genade van de goddelijke voorzienigheid deze vurig verlangde dag is aangebroken waarop hier aan het graf van de heilige Petrus onder de bescherming van de maagdelijke moeder van God wier moederschap wij vandaag vieren, het Tweede Vaticaans Concilie begint. De ecumenische concilies in de kerk. Alle concilies, zowel de 20 ecumenische als ook de talloze provinciale en regionale concilies van niet weinig betekenis, die in de loop der tijden bijeengeroepen werden, leggen duidelijk getuigenis af van de levenskracht van de katholieke kerk. Zij verkondigen voortdurend de roem van dit goddelijk en menselijk instituut van de kerk van Christus, die van de goddelijke verlosser haar naam, de genade en iedere volmacht ontvangt. Maar naast deze redenen tot geestelijke vreugde kunnen wij niet de smarten en bitterheden over het hoofd zien die sedert 1900 jaar in een lange reeks deze geschiedenis verduisterd hebben. Iedere keer wanneer ecumenische concilies gehouden worden, getuigen zij op plechtige wijze van de vereniging van Christus met zijn kerk en verbreiden zij wijd het licht der waarheid. Ze leiden het leven van de afzonderlijke mensen en dat van de gezinnen en van de maatschappij over rechte paden. Ze wekken geestelijke krachten op, versterken ze en zij wijzen de harten der mensen voortdurend op het ware en eeuwige goed.

Het gunstigste tijdstip voor het concilie. Er moet echter, eerbiedwaardige broeders, nog een ander punt in aanmerking worden genomen, dat u meer begrip zal bijbrengen. In de dagelijkse uitoefening van ons apostolische herdersambt gebeurt het dikwijls dat wij bedroefd gemaakt worden door stemmen van personen die weliswaar van religieuze ijver branden, maar die over onvoldoende aanvoelingsvermogen beschikken om tot een juist en verstandig oordeel in staat te zijn. Ze menen namelijk in de huidige verhoudingen van de menselijke samenleving slechts ondergang en onheil te moeten zien. Ze spreken onophoudelijk over het feit dat onze tijd, in vergelijking met het verleden, voortdurend slechter is geworden. Zij gedragen zich op een manier alsof ze niets van de geschiedenis geleerd hebben die een leermeesteres van het leven is. En alsof in de tijden van vroegere concilies, wat de christelijke leer, de zeden en de vrijheid van de kerk betreft, alles onberispelijk juist gegaan is. Wij echter zijn een heel andere mening toegedaan dan deze ongeluksprofeten, die altijd het onheil voorzien, alsof de wereld voor haar ondergang stond. In de huidige ontwikkeling der menselijke gebeurtenissen, waardoor de mensheid een nieuwe ordening schijnt binnen te treden, moet men veeleer een verborgen plan van de goddelijke voorzienigheid zien. Dit plan bereikt in het verloop der tijden door de werken van de mensen en meestal boven hun verwachting zijn eigen doel. En alles, ook de tegenovergestelde menselijke belangen, leidt het wijs tot het heil van de kerk. Dit kan men gemakkelijk vaststellen wanneer men nauwlettend de moeilijke politieke en economische problemen alsmede de huidige, nog hangende kwesties gadeslaat. De mensen worden door deze zorgen zo zeer in beslag genomen dat ze geen tijd meer hebben zich om religieuze kwesties te bekommeren, waarmee het heilige leraarsambt der kerk zich bezighoudt. Zo'n houding staat zeker niet los van het kwade en ze kan gevoeglijk veroordeeld worden. Niemand kan echter ontkennen dat deze nieuwe moderne levensomstandigheden tenminste het voordeel hebben dat ze talrijke belemmeringen, waardoor de kinderen van deze wereld vroeger de vrijheid pleegden te beperken, wegnemen. Een korte blik op de kerkgeschiedenis is voldoende om meteen te erkennen dat de ecumenische concilies zelf, die toch een reeks roemrijke daden van de kerk waren, dikwijls door ongeloofde inmenging van het staatsgezag niet zonder grote moeilijkheden en leed gehouden konden worden. De vorsten van deze wereld namen zich soms wel voor in alle oprechtheid de kerk te beschermen, maar dat gebeurde meestal niet zonder geestelijke schade en gevaar, daar deze machthebbers dikwijls door politieke overwegingen geleid werden en een zeer zelfzuchtige politiek bedreven.

Eerste opgave. Bescherming en verbreiding van de leer. De voornaamste opgave van het concilie ligt daarin het heilige overgeleverde goed, depositum, van de christelijke leer met meer doeltreffende methoden te bewaren en te verklaren. Deze leer behelst de hele mens die uit lichaam en ziel bestaat en ze draagt ons die deze aarde bewonen op als pelgrims onze hemelse vader tegemoet te trekken. Om deze leer de zeer vele gebieden van de menselijke activiteit te laten beïnvloeden, zowel de individuele mens als ook de huisgezinnen en het sociale leven, is het voor alles noodzakelijk dat de kerk haar aandacht niet afwendt van de schat der waarheid die ze van de vaderen geërfd heeft. Daarnaast moet ze ook rekening houden met de tegenwoordige tijd die nieuwe levensomstandigheden en levensverhoudingen heeft geschapen en voor het katholieke apostolaat nieuwe paden heeft geëffend. Daarom heeft de kerk bij de geweldige ontdekkingen van de menselijke geest en bij de vooruitgang der wetenschappen die wij ons momenteel te nutte maken, niet werkeloos toegezien. En ook heeft zij het niet aan de juiste waardering laten ontbreken. Maar in haar waakzame bezorgdheid over deze ontwikkeling heeft zij niet nagelaten de mensen aan te sporen bij al deze aardse verwachtingen God niet uit het oog te verliezen. Anders zou de vergankelijke bekoorlijkheid van het aardse de ware vooruitgang verhinderen.

hoe thans de christelijke leer verkondigd moet worden. Uit het voorgaande, eerbiedwaardige broeders, wordt duidelijk genoeg wat de opdracht van het Ecumenisch Concilie voor de verkondiging van het geloof precies inhoudt. Het 21ste Ecumenisch Concilie, dat op krachtige en uitstekende wijze bijgestaan wordt door ervaren specialisten in het kerkelijk recht, in de liturgie, in het apostolaat en in het bestuur van de kerk, wil de katholieke leer zuiver, onverminderd en zonder dwalingen overleveren, zoals die ondanks moeilijkheden en controverse, als het ware, een gemeenschappelijk erfgoed van de mensheid geworden is. Dit erfgoed is niet iedereen welkom, maar het wordt alle die van goede wil zijn als een zeer rijke en kostbare schat aangeboden. Toch is het niet onze taak deze kostbare schat alleen maar te bewaren, alsof we ons enkel interesseren voor hetgeen oud is. Maar we moeten nu blijmoedig en onversaagd het werk beginnen dat onze tijd vereist en de weg vervolgen die de kerk sedert 20 eeuwen heeft afgelegd. Het is ook niet onze taak, als het ware, om de eerste plaats enkele zeer belangrijke punten van de kerkelijke leer te behandelen en de leer van de vaders en die van de oude en moderne theologen omstandig te herhalen. Want wij geloven dat u deze leer kent en dat u er wel mee vertrouwd bent. Want voor zo'n uiteenzetting behoeft men geen ecumenisch concilie bijeen te roepen. Thans is het werkelijk noodzakelijk dat de hele christelijke leer in haar totaliteit in de huidige tijd door alle door een nieuwe inspanning aangenomen wordt. Blij en met een rustig geweten moeten de overgeleverde uitspraken die naar voren komen uit de akte van het Tridentinum en van het Eerste Vaticaans Concilie met het oog daarop nauwkeurig nagegaan en geïnterpreteerd worden. Deze leer moet in heel haar rijkdom erkend worden om de harten heviger te ontvlammen en te doordringen. Alle ernstige beleiders van het christelijke, katholieke en apostolische geloof verlangen hiernaar vurig. Ja, deze veilige en bestendige leer waaraan men gelovig moet gehoorzamen, moet doorgrond en uitgelegd worden zoals onze tijd het verlangt. Want het depositum fidei, of de waarheden die in de bewonderenswaardige leer vervat zijn, is niets anders dan de manier waarop het verkondigd wordt, al moet dat natuurlijk in dezelfde zin en dezelfde betekenis gebeuren. Hieraan moet veel aandacht besteed worden en als het nodig is, moet er geduldig aan gewerkt worden. Dat wil zeggen dat alle aspecten in overweging genomen moeten worden om de vraagstukken op te lossen overeenkomstig het leraarsambt dat in wezen overwegend pastoraal is.

hoe de dwalingen afgeweerd moeten worden. Aan het begin van het Tweede Vaticaanse Ecumenische Concilie is het duidelijker dan ooit dat de waarheid van de Heer in eeuwigheid geldt. We zien immers hoe in de loop der tijden de onzekere opvattingen van de mensen elkaar aflossen. En de dwalingen komen dikwijls op als de ochtendnevel, die echter spoedig door de zon verdreven wordt. De kerk heeft zich te allen tijden tegen deze dwalingen gekeerd en zij heeft ze vaak, soms zeer scherp, veroordeeld. Nu daarentegen zou de bruid van Christus liever het geneesmiddel van de barmhartigheid aanwenden dan het wapen van de strengheid hanteren. Zij meent dat het meer in overeenstemming is met de heersende noden, haar krachtige leer uitvoerig te verklaren dan te veroordelen. Dat wil echter niet zeggen dat er geen valse leer en geen gevaarlijke mening bestaan die men moet vermijden en weerleggen. Maar deze zijn zo duidelijk in tegenspraak met de echte principes van de moraal en ze zullen hun vernietigende vruchten afgeworpen dat nu reeds de mensen uit zichzelf dergelijke meningen veroordelen. Wat echter het belangrijkste is, ze hebben uit ervaring geleerd dat het gebruik van geweld tegen anderen, dat het potentieel aan wapenen en politieke overheersing niet voldoende zijn om de moeilijke problemen die zwaar op hen wegen op gelukkige wijze op te lossen.

voor de eenheid van de christenen en van de mensheid. De bezorgdheid van de kerk voor de uitbreiding en het bewaren van de waarheid blijkt daaruit dat volgens Gods heilsplan, die alle mensen wil redden en tot erkenning van de waarheid wil laten komen, de mensen alleen met de hulp van de openbaring tot de absolute en zekere eenheid van het hart kunnen komen, waarmee een waarachtige vrede en het eeuwige heil zijn verbonden. De zichtbare eenheid in de waarheid is in de totale christelijke familie helaas nog niet volkomen bereikt. Daarom beschouwt de katholieke kerk het als haar plicht al het mogelijke te doen, omdat het grote mysterie van die eenheid vervuld wordt, waarom Jezus Christus aan de vooravond van zijn offerdood zijn hemelse Vader met vurige gebeden gesmeekt heeft. Ze verheugt zich over de stille vrede in het besef dat ze daarin zeer innig met het gebed van Christus verbonden is. Zo verheugt ze zich ook van harte wanneer ze merkt welke rijke vruchten dit gebed ook bij diegenen draagt die van hun schaapstal gescheiden leven. Wel beschouwd schittert deze eenheid die Jezus Christus voor zijn kerk bewerkstelligde in een drievoudig licht. De eenheid van de katholieken onderling, die als lichtend voorbeeld helemaal bewaard moet blijven, vervolgens de eenheid die tot uitdrukking komt in het gebed en in de hartstochtelijke verwachtingen van de apostolische kerk gescheiden christenen weer met ons verenigd te zijn. En tenslotte de eenheid van hoogachting en eerbied tegenover de katholieke kerk die haar van de kant van andere niet-christelijke godsdiensten bewezen wordt.

Eerbiedwaardige gebroeders, dit is de opzet van het Tweede Vaticaanse Ecumenische Concilie. Daar het de meest eminente krachten der kerk verenigt en daar het ijverige pogingen in het werk stelt, omdat de heilsboodschap door de mensen bereidwillig wordt ontvangen, baant het op deze wijze de weg naar de eenheid van het mensdom, die het noodzakelijke fundament uitmaakt voor een overeenkomst van de aardse met de hemelse stad. Met het beginnende concilie breekt in de kerk een dag van stralend licht aan. We hoeven alleen maar naar de sterren te kijken die met hun helderheid de majesteit van dit heiligdom vermeerderen. Deze sterren zijt gij, naar het getuigenis van de apostel Johannes. Openbaring, eerste hoofdstuk. En met u zien we als het ware gouden luchters rond het graf van de vorst der apostelen, de u toevertrouwde kerken. Eveneens zien we mannen van rang en waardigheid die uit 5 werelddelen naar Rome gekomen zijn om hun naties te vertegenwoordigen. Ze zijn met grote eerbied en zeer menselijke verwachtingen hier aanwezig. Men kan dan ook gerust zeggen dat hemel en aarde zich voor dit concilie in gemeenschappelijke arbeid verenigen. De heiligen van de hemel beschermen onze arbeid. De gelovigen op aarde bidden zonder ophouden tot God. En u volgt gewetensvol de ingevingen van de Heilige Geest en geeft zich moeite, opdat uw arbeid dan zoveel mogelijk de verwachtingen en behoeften van de verschillende volkeren beantwoord. Wil dit zo zijn, dan worden van uw kant een verheven vrede des geestes, broederlijke eendracht, gematigdheid in uw voorstellen, waardigheid in uw discussies en wijs overleg gevraagd. Mogen uw inspanningen en uw arbeid, waarnaar zoveel volkeren opzien en waarop ze hun hoop vestigen, aan alle verwachtingen beantwoorden.

Dit was het laatste hoofdstuk van het boek over Johannes de 23e. En nu de beloofde psalm. Het is een bezinning, maar het kan ook een gebed zijn. Mochten u dingen storen, bedenk dan dat de psalm geschreven is tijdens het Oude Testament. Toen was er dus van een christelijke cultuur geen sprake, want Christus was nog niet geboren. Maar niettemin, het is een prachtige psalm. Psalm 139. Mijn God, gij peilt mijn hart en gij kent mij. Mijn God, gij weet waar ik ga of sta. Gij doorziet mijn gedachten van verre. Gij hebt mijn reizen en rusten bepaald. En wat ik ook doe, gij zijt ermee vertrouwd. Ja, en er komt geen woord op mijn lippen, mijn God, of gij hebt het al gehoord. Gij zijt voor mij en gij zijt achter mij. Gij hebt uw hand op mij gelegd. Wonder van wijsheid dat mij te boven gaat, onbereikbaar, ik kan er niet bij. Hoe zou ik ooit ontkomen aan uw geest? En waarheen vluchten? Gij ziet mij overal. Beklim ik de hemel? Gij zijt in de hemel. Daal ik af in de aarde? Daar vind ik u ook. En vlieg ik mee met het morgenrood tot aan het uiterste strand van de zee? Ook daar zal uw hand mij verder helpen. Ook daar houdt uw machtige hand mij vast. Of ik nu uitroep, duisternis, bedek mij, laat het nacht worden om mij heen. Voor u bestaat er geen duisternis. Voor u is de nacht even licht als de dag. De duisternis even stralend als het licht. Uw schepping ben ik, in hart en nieren. Gij hebt mij geweven in de schoot van mijn moeder. Ik dank u. Gij hebt mij zo wonderlijk gemaakt. Ontzaglijke wonderen zijn al uw werken. Door u ben ik gekend, mijn ziel en mijn gebeente. In mij was niets voor uw ogen verborgen toen ik werd gevormd in het diepste geheim, prachtig gevlochten in de schoot van de aarde. Ik was nog ongeboren. Gij had mij al gezien en al mijn levensdagen stonden in uw boek nog voordat gij er één van had gemaakt. Hoe moeilijk zijn uw gedachten voor mij. God, wat een machtig geheel. Ga ik ze tellen? Ze zijn zo talrijk als het zand aan de zee. En dan nog, dan weet ik altijd nog niets van u. Dood de kwaadwillige mens, o God. Weg van mij, mensen met bloed aan uw handen. Zij spreken over u, maar om tegen u te stoken. Gebruiken uw naam wel, maar om u te verraden. Zou ik niet haten, God, die u haten? Niet walgen van hen die zich tegen u keren? Ik haat ze, zo fel als ik haten kan. Mijn eigen vijanden zijn het voortaan. Peil nu mijn hart, o God, en ken mij. Toets mij. En weet wat er in mij omgaat.
Ik ben toch niet op een doodlopende weg? Leid mij voort op de weg van mijn vader. Volgende maandag lezen we nog een brief van kardinaal Suns. Gedenkrede voor paus Johannes de 23e, gehouden in de Concilie Aula op 28 oktober 1963.

0: Radio Maria leest de volledige Bijbel op één jaar tijd. Van Genesis tot Apocalyps.
1: Hartelijk welkom, beste luisteraars, in het programma Bijbel in één jaar. We zijn vandaag dag 324 en wij lezen samen Handelingen hoofdstuk 3, Romeinen hoofdstukken 4 en 5 en Spreuken hoofdstuk 27, versen 1 tot en met 3.

Hiervoor gebruiken wij de Widdieport-vertaling uit 1995. En alle voorbije uitzendingen van dit programma worden ook op onze website geplaatst. U kan ze dus daar beluisteren op www.radiomaria.be. Beste luisteraars, het is de derde dag van de tijdsperiode De Kerk. Wij lezen vandaag in het boek Handelingen over de genezing van een verlamde. We gaan ook verder met de brief aan de Romeinen en natuurlijk ook nog met het boek Spreuken. Zoals altijd, beste luisteraars, gaan wij eerst samen bidden. In naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Lieve Heer, ik kom tot u in nederigheid en dankbaarheid, met een hart vol verlangen om uw woord te begrijpen en te volgen. Laat mij, Heer, uw zegen ontvangen terwijl ik de Bijbel lees, opdat uw waarheid en liefde in mij mogen doordringen. Ik bid dat u mij kracht geeft om uw woorden te begrijpen en ze te laten doordringen in mijn hart. Help mij om te groeien in geloof en om uw wil te volgen in mijn leven. Laat uw geest mij leiden en verlichten terwijl ik uw heilige geschriften lees, zodat ik steeds dichter tot u mag komen en uw liefde mag verspreiden in de wereld. Dank u, Heer, voor uw genade en wijsheid die mij bijstaan tijdens het lezen van de Bijbel. Amen. In naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

Handelingen van de Apostelen, hoofdstuk 3. Een verlamde genezen bij de tempelpoort. Eens gingen Petrus en Johannes op de gebedstijd, het 9e uur, naar de tempel. Nu was er een man, al vanaf de moederschoot verlamd, die elke dag daarheen werd gedragen en bij de tempelingang, die de Schone heet, werd neergezet om een aalmoes te vragen aan de mensen die de tempel ingingen. Toen hij Petrus en Johannes zag, die juist de tempel wilden binnengaan, vroeg hij om een aalmoes. Petrus keek hem doordringend aan, evenals Johannes, en zei: "Kijk ons eens aan." Hij hield het oog op hen gericht, in de veronderstelling iets van hen te krijgen. Maar Petrus zei: "Zilver en goud bezit ik niet, maar wat ik heb, dat geef ik u. In naam van Jezus Christus de Nazoreer, kom overeind en loop." Hij pakte hem bij zijn rechterhand en hielp hem overeind. Meteen kwam er kracht in zijn voeten en enkels. Met een sprong ging hij staan en hij liep en hij ging met hen de tempel binnen, lopend en springend en God prijzend. Al het volk zag hem lopen en God prijzen. Ze herkenden hem als de man die altijd bij de schone poort van de tempel zat voor een aalmoes. En ze werden verschrikt en verrukt door wat er met hem gebeurd was. Toespraak van Petrus. Terwijl de man zich aan Petrus en Johannes vastklampte, dromde al het volk geschrokken bij hen samen in de zogeheten zuilengang van Salomo. Petrus zag dat en sprak daarop het volk toe: "Israëlieten, waarom verwondert u zich hierover? En waarom staart u ons aan als hadden wij hem met eigen kracht of vroomheid doen lopen? De God van Abraham en de God van Isaac en de God van Jacob, de God van onze vaderen, heeft zijn knecht verheerlijkt. Jezus, die u hebt uitgeleverd en voor Pilatus hebt verloochend, toen die hem wilde vrijlaten. U hebt de heilige en rechtvaardige verloochend en verzocht om de vrijlating van een moordenaar. De leidsman ten leven hebt u ter dood gebracht, maar God heeft hem opgewekt uit de doden, daarvan zijn wij getuigen, op grond van het vertrouwen in de naam Jezus Christus. Kwam er weer kracht in deze man hier, die u allen kent. Dat vertrouwen heeft hem, waar u allen bij was, weer helemaal gezond gemaakt. Welnu, broeders, ik weet dat u in onwetendheid hebt gehandeld, net als uw leiders. Zo heeft God in vervulling laten gaan wat hij bij monden van alle profeten tevoren had aangekondigd, namelijk dat zijn Messias zou lijden. Kom daarom tot inkeer en bekeer u, opdat uw zonden worden uitgewist. Dan komen er van Gods wegen tijden van verademing en zendt hij de Messias, die hij u tevoren al had aangewezen, Jezus, die in de hemel moest worden opgenomen tot de tijd van het herstel van alles, waarover God van oudsher heeft gesproken bij monden van zijn heilige profeten. Mozes zei immers: de Heer uw God zal uit uw midden een profeet voor u laten opstaan zoals ik. Luister naar hem in alles wat hij u zal zeggen. Ieder die niet naar die profeet luistert, zal uit het volk worden uitgeroeid. Vanaf Samuel en zijn opvolgers hebben alle profeten die gesproken hebben deze dagen aangekondigd. U bent de zonen van de profeten
en van het verbond dat God met uw vaderen heeft gesloten, toen hij tegen Abraham zei: en in uw zaad zullen alle geslachten van de aarde gezegend worden. Voor u allereerst heeft God zijn knecht laten opstaan en hem gezonden om u te zegenen, als u zich allemaal afkeert van uw kwaad. Brief aan de Romeinen, hoofdstuk 4. Abraham als de vader van alle gelovigen. Wat moeten wij bijvoorbeeld denken van Abraham, onze stamvader? Wat heeft hij ondervonden als hij op grond van zijn daden gerechtvaardigd is? Heeft hij reden zich te beroemen? Maar voor God heeft hij die niet. Immers, wat zegt de schrift? Abraham heeft God geloofd en dat is hem aangerekend als gerechtigheid. Welnu, hij die werkt, krijgt zijn loon niet aangerekend als gunst, maar als zijn verschuldigd recht. Aan degene echter die niet werkt, maar gelooft in hem die de goddeloze rechtvaardigt, wordt zijn geloof als gerechtigheid aangerekend. Hetzelfde geldt voor de mens die door David gelukkig wordt geprezen en aan wie God de gerechtigheid aanrekent, zonder dat er sprake is van daden. Gelukkig zij van wie de ongerechtigheden zijn vergeven en van wie de zonden zijn toegedekt. Gelukkig de man wiens zonde de Heer niet aanrekent. Heeft deze zaligspreking nu enkel betrekking op de besnedenen of ook op de onbesnedenen? Wij zagen dat Abrahams geloof hem als gerechtigheid werd aangerekend. Onder welke omstandigheden gebeurde dit? Was hij al besneden of nog niet? Hij was toen nog niet besneden. Het teken van de besnijdenis heeft hij juist ontvangen als bezegeling voor de gerechtigheid van het geloof, die hij reeds als onbesnedene bezat. Zo kon hij de vader worden van alle onbesneden gelovigen, zodat ook hun de gerechtigheid wordt aangerekend. Maar tegelijk ook werd hij vader van de Joden, van hen namelijk die niet enkel steunen op de besnijdenis, maar ook in de voetstappen treden van het geloof dat onze vader Abraham reeds had toen hij nog niet was besneden. Ook de belofte aan Abraham en zijn nakomelingen, dat zij de wereld zouden erven, steunt niet op de wet, maar op de gerechtigheid van het geloof. Als alleen zij die zich op de wet verlaten de erfgenamen zijn, heeft het geloof geen zin en blijft de belofte zonder uitwerking. Want het resultaat van de wet is alleen maar straf. En waar geen wet is, is ook geen overtreding. Daarom hangt het af van het geloof, opdat het genade is en de belofte verzekerd is voor heel het nageslacht. Niet alleen voor hen die de wet hebben ontvangen, maar voor allen die het geloof navolgen van Abraham, ons aller vader. Over hem staat immers geschreven: ik heb uw vader gemaakt van vele volken. Hij is dit ten overstaan van God, in wie hij heeft geloofd, die de doden levend maakt, en die wat niet bestaat in het aanzijn roept. Tegen alle hoop in heeft hij gehoopt, en hij heeft geloofd dat hij vader zou worden van vele volken, zoals hem gezegd was: zo talrijk zal uw nageslacht zijn. Zijn geloof verflauwde niet, toen hij, de 100-jarige, dacht aan zijn eigen afgeleefd lichaam en aan de dorre schoot van Sara. Hij twijfelde geen ogenblik aan Gods belofte. Integendeel, hij heeft God geëerd door de kracht van zijn geloof, door zijn vaste overtuiging dat hij bij machte is te volbrengen wat hij heeft toegezegd.
Daarom werd het hem als gerechtigheid aangerekend. De woorden, het werd hem aangerekend, werden niet alleen neergeschreven in verband met hem, maar ook in verband met ons. Wie het geloven eveneens zal worden aangerekend, omdat wij geloven in hem die Jezus onze Heer uit de doden heeft opgewekt. Jezus, die is overgeleverd vanwege onze overtredingen en is opgewekt ter wille van onze rechtvaardiging. Hoofdstuk 5. Leven in vrede met God. Gerechtvaardigd door het geloof leven wij in vrede met God door Jezus Christus onze Heer. Hij is het die ons door het geloof de toegang heeft ontsloten tot die genade waarin wij staan. Door hem ook mogen wij ons beroemen op onze hoop op de heerlijkheid van God. Meer nog, wij zijn zelfs trots op onze beproevingen, in het besef dat verdrukking leidt tot volharding, volharding tot beproefde deugd en die weer tot hoop. En de hoop wordt niet teleurgesteld. Want Gods liefde is in ons hart uitgestort door de Heilige Geest die ons werd geschonken. Want Christus is voor goddelozen gestorven op de gestelde tijd, toen wij zelf nog geheel hulpeloos waren. Je zult je leven niet snel geven voor een rechtvaardige. Al zou misschien iemand de moed hebben te sterven voor een goed mens. God echter bewijst zijn liefde voor ons juist hierdoor dat Christus voor ons is gestorven toen wij nog zondaars waren. Des te zekerder is het dat wij, eenmaal gerechtvaardigd door zijn bloed, dankzij hem gered worden van de toren. Toen wij vijanden waren, zijn wij met God verzoend door de dood van zijn Zoon. Des te zekerder is het dat wij, eenmaal verzoend, gered worden door zijn leven. En dat niet alleen. Nu reeds roemen wij op God door Jezus Christus onze Heer, door wie wij de verzoening hebben ontvangen. Adam en Christus. Daarom, zoals door één mens de zonde in de wereld is gekomen en met de zonde de dood, en zo de dood over alle mensen is gekomen, aangezien allen gezondigd hebben. Er was heus wel zonde in de wereld al voordat de wet er was. Maar zonde wordt niet aangerekend waar geen wet is. Toch heeft de dood als koning geheerst in de tijd van Adam tot Mozes. Dus ook over hen die zich niet op de wijze van Adam schuldig hadden gemaakt aan de overtreding van een gebod. Adam nu is het beeld van hem die komen moest. Maar de genade laat zich niet afmeten aan de misstap van Adam. De fout van één mens bracht allen de dood. Maar aan allen schonk Gods genade een rijke vergoeding door de grote gave van zijn genade, de ene mens Jezus Christus. Zijn gave laat zich niet afmeten aan die ene zonde. Het oordeel dat volgde op die ene misstap liep uit op een veroordeling. Maar de gratie die na zoveel overtredingen verleend werd, liep uit op volledige kwijtschelding. Door de overtreding van één mens begon de dood te heersen, als gevolg van zijn val. Hoeveel heerlijker zullen zij die de overvloed van de genade en de gave van de gerechtigheid ontvangen, leven en heersen, dankzij de ene mens Jezus Christus. Dus, zoals één fout leidde tot veroordeling van allen, zo ook leidde één goede daad tot vrijspraak en leven voor allen. Zoals door de ongehoorzaamheid van één mens
allen zondaars werden. Zo worden door de gehoorzaamheid van één allen gerechtvaardigd. Weliswaar is de wet erbij gekomen, waardoor de overtredingen zich hebben vermeerderd. Maar waar de zonde heeft gewoekerd, werd de genade mateloos. Zoals de zonde haar heerschappij heeft uitgeoefend door de dood, zo zal de genade heersen door de gerechtigheid en leiden tot eeuwig leven, dankzij Jezus Christus, onze Heer. Spreuken, hoofdstuk 27, versen 1 tot en met 3. Bluf niet over de dag van morgen, want je weet niet wat die dag zal brengen. Laat een ander je roemen, niet je eigen mond. Een vreemde, niet je eigen lippen. Een steen is zwaar en zand weegt veel. Maar de ergernis door een dwaas veroorzaakt weegt zwaarder dan die twee.

Welkom terug, beste luisteraars, in het programma Bijbel in één jaar. We zijn vandaag dag 324 en we hebben zo net samen gelezen Handelingen hoofdstuk 3, Romeinen hoofdstukken 4 en 5 en Spreuken hoofdstuk 27, versen 1 tot en met 3. Wij lezen nog een citaat van de heilige paus Leo de Grote. Abraham heeft deze dag gezien en van vreugde gejuicht. Johannes hoofdstuk 8, vers 56. Toen hij vernam dat de kinderen van zijn geloof gezegend zouden worden in zijn nageslacht dat Christus is. En toen hij voorzag dat hij door zijn geloof vader zou worden van alle volken. Hij heeft God geëerd door zijn vaste overtuiging dat God bij machte is te volvoeren wat hij heeft toegezegd. Romeinen hoofdstuk 4, vers 21. Zo, beste luisteraars, zijn wij aan het einde gekomen van dag 324. Morgen gaan wij natuurlijk verder met dag 325. En dan lezen wij samen Handelingen hoofdstuk 4, Romeinen hoofdstukken 6 en 7 en Spreuken hoofdstuk 27, versen 4 tot en met 6. Hartelijk bedankt, beste luisteraars, om nog altijd naar dit programma te luisteren en samen met ons in de Heilige Schrift te lezen. Nog een gezegende dag gewenst. En tot morgen voor dag 325.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Beste luisteraars van Radio Maria, wij zijn nu in de studio om samen met jullie de rozenkrans te bidden voor de intenties van Radio Maria en al onze persoonlijke intenties. We bidden en bemediteren de glorierijke mysteries. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus,

0: Uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwaad. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Het eerste glorierijke mysterie. Jezus verrijst uit de doden. Na de Sabbat, bij het aanbreken van de eerste dag der week, kwamen Maria Magdalena en de andere Maria naar het graf kijken.
1: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Het tweede glorierijke mysterie. Jezus stijgt op den hemel. Na deze woorden blies hij over hen en zei: ontvang de Heilige Geest. Aan wie je de zonden vergeeft, zijn ze vergeven, en aan wie je

0: ze niet vergeeft, zijn ze niet vergeven. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Het derde glorierijke mysterie. De Heilige Geest daalt neer over Maria en de apostelen. Terwijl hij met hen at, beval hij hun Jeruzalem niet te verlaten, maar de belofte van de Vader af te wachten, die gij van mij hebt vernomen.
1: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Het vierde glorierijke mysterie, Maria wordt in de hemel opgenomen. Alle geslachten prijzen mij zalig, omdat de Heer, die machtig is, zo grote dingen aan mij deed. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder God, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder God, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Het vijfde glorierijke mysterie, Maria wordt in de hemel gekroond. Er verscheen een groot teken aan de hemel. Een vrouw bekleed met de zon, de maan onder haar voeten en op haar hoofd een kroon van 12 sterren.
1: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Heilige Maagd Maria, Moeder van God,
1: bid voor ons.
0: Heilige Jozef,
1: bid voor ons.
0: Heilige Aartsengel Michael,
1: bid voor ons.
0: In de naam van de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
1: Amen.

Als ik u ontmoet, mijn God, in de zachte stilte. U bent hier, dat is genoeg.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Beste luisteraars van Radio Maria, zo is het tijd geworden voor het Angelus. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: De Engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt.
2: En zij heeft ontvangen van de Heilige Geest.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Zie de dienstmaagd des Heren.
2: Mij geschieden naar uw woord.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: En het woord is vlees geworden.
2: En het heeft onder ons gewoond.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Bid voor ons, Heilige Moeder van God.
2: Opdat wij de belofte van Christus waardig worden.
1: Laat ons bidden. Heer, stort uw genade in onze harten, opdat wij die door de boodschap van de engel de menswording van Christus, uw Zoon, hebben leren kennen, door zijn lijden en kruis gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis door dezelfde Christus, onze Heer.
2: Amen.

0: De lezing uit de Heilige Schrift die we gaan horen, kan u ook terugvinden op luister.bibliotheek.be.
1: Ezechiël, hoofdstuk 32, versen 1 tot en met 32. In het 12e jaar, op de eerste dag van de 12e maand, werd het woord van de Heer tot mij gericht. Mensenkind, hef een klaaglied aan op de farao, de koning van Egypte, en zeg tegen hem: Jonge leeuw, heerser over de volken, u lijkt op een monster in het water. Door uw neusgaten laat u het water spuiten. Met uw poten brengt u het water in beweging en laat u de stromen kolken. Zo spreekt de Heer God. Ik zal mij net over u laten uitgooien door een menigte grote legers. Ze zullen u ophalen in mijn fuik. Ik zal u op het droge slingeren, u neersmakken in het open veld. De vogels van de hemel zal ik op u neer laten strijken. En ik laat alle dieren van de aarde zich aan u verzadigen. Ik zal uw vlees op de bergen leggen en de dalen vullen met uw resten. Ik zal de aarde drinken met uw vocht, uw bloed over de bergen uitgieten. De ravijnen zullen door uw bloed worden gevuld. Als uw levenslicht gedoofd wordt, bevloers ik de hemel en hul ik de sterren in rouw. De zon verberg ik achter de wolken en de maan zal haar licht niet meer geven. Alle lichten aan de hemel zal ik vanwege u in rouw hullen. En uw land zal ik in het duister dompelen. Godspraak van de Heer God. Vele volken zal de schrik om het hart slaan als ik het nieuws van uw val onder de volken verspreid, tot in landen waarvan u nog nooit gehoord hebt. Vele volken zal ik met verbijstering slaan. Hun koningen zullen de haren te bergen reizen als mijn zwaard rakelings langs hen heen slaat. Ze zullen beven en sidderen van angst en al maar vrezen voor hun eigen leven op de dag van uw ondergang. Want, zo spreekt de Heer God, het zwaard van de koning van Babel komt op u af. Uw leger maai ik neer met de zwaarden van helden uit de meest angstaanjagende volken. Ze zullen de trots van Egypte breken en heel zijn leger vernietigen. En langs de grote stroom zal ik al het vee vernietigen. Mensenvoet, nog dierenhoef, zal ooit nog het water laten bewegen. Ik zal het water weer rustig maken en de stroom laten vloeien als olie. Godspraak van de Heer God. Als ik van Egypte een woestenij heb gemaakt, als het land beroofd is van heel zijn rijkdom, als ik iedereen die er woont heb neergeslagen, dan zal men erkennen dat ik de Heer ben. Dit is een klaaglied. En als een klaaglied moet men het zingen. Over de hele wereld zullen de vrouwen het zingen. Voor Egypte en zijn bevolking zullen ze dit klaaglied zingen. Godspraak van de Heer God. In het 12e jaar, op de 15e dag van de eerste maand, werd het woord van de Heer tot mij gericht. Mensenkind, hef een weeklacht aan over de bevolking van Egypte, samen met alle vrouwen van de wereld, en bezing de afdaling van de machtigen naar de diepte van de aarde, waar zij verblijven die in de onderwereld zijn neergedaald. Hoe prachtig u ook bent, farao, daal neer en leg u te rusten bij hen die op een vernederende wijze zijn gesneuveld, tussen hen die door het zwaard zijn gedood. Het zwaard is aangereikt. De vijanden hebben het getrokken tegen Egypte en heel zijn bevolking. Vanuit het dodenrijk roepen de machtige helden de farao en zijn helpers toe. Daar komen ze, om zich te rusten te leggen, op een vernederende wijze gesneuveld, geveld door het zwaard. Daar ligt Assur reeds, met al zijn volk om hem heen begraven, allemaal gesneuveld, gevallen onder het zwaard. Zijn rustplaats ligt in de diepte van de onderwereld, en om hem heen ligt zijn volk begraven. Allemaal gesneuveld, gevallen onder het zwaard, zij die angst verspreiden in het land van de levenden. Daar ligt Elam, met al zijn volk om hem heen begraven, allemaal gesneuveld, gevallen door het zwaard, na een vernederende dood afgedaald naar de diepte van de aarde. Zij die angst verspreiden in het land van de levenden, maar die nu hun schande moeten dragen met hen die in de onderwereld zijn neergedaald. Onder de gesneuvelden heeft hij een rustplaats gekregen, met al zijn volk om hem heen. Zij zijn allemaal op een vernederende wijze omgekomen, gevallen onder het zwaard. Zij verspreiden angst in het land van de levenden. Nu moeten zij hun schande dragen met hen die in de onderwereld zijn neergedaald. Daar ligt Mesek Tubal, met al zijn volk om hem heen begraven, allemaal op een vernederende wijze omgekomen, neergeslagen door het zwaard. Zij verspreiden angst in het land van de levenden. Zij liggen niet bij de helden van weleer, die in hun wapenrusting in het dodenrijk zijn neergedaald, en nu met hun hoofd op het zwaard rusten, hun gebeente bedekt met het schild. Deze helden verspreiden angst in het land van de levenden. Maar u, farao, zal gebroken neerliggen te midden van hen, die op een vernederende wijze zijn omgekomen en zijn gevallen onder het zwaard. Daar ligt Edom, met al zijn koningen en vorsten, die al hun krachten spijt neergelegd zijn bij degenen die gevallen zijn onder het zwaard. Ook zij rusten bij hen die na een smadelijke dood in de onderwereld zijn neergedaald. Daar liggen alle koningen van het noorden en de Sidoniërs die neergedaald zijn naar hen die onder het zwaard gevallen zijn. Ondanks de angst die zij om zich heen gezaaid hebben en al hun krachten spijt, liggen zij nu, beschaamd over hun smadelijke dood, bij hen die onder het zwaard zijn gevallen. Zij moeten hun schande dragen onder hen die in de onderwereld zijn neergedaald. Als de farao al deze doden ziet, zal hij zich neerleggen bij het lot van zijn volk, dat evenals hij zelf en heel zijn leger gevallen is onder het zwaard. Godspraak van de Heer God. Want in het land van de levenden heb ik door hem angst verspreid. Maar nu is hij neergelegd bij hen die smadelijk zijn omgekomen, gevallen onder het zwaard, de farao en heel zijn volk. Godspraak van de Heer God.

Ezechiël, hoofdstuk 33, versen 1 tot en met 33. Het woord van de Heer werd tot mij gericht. Mensenkind, spreek tot uw volksgenoten en zeg tegen hen: als ik het zwaard over een land laat komen en het volk wijst iemand uit zijn midden aan als wachter, dan moet hij, als hij het gevaar ziet aankomen, op de bazuin blazen en het volk waarschuwen. Als dan iemand wel het signaal hoort, maar zich er niet aan stoort, en het zwaard komt en slaat hem neer, dan is alleen hij zelf schuldig aan zijn vergoten bloed. Hij heeft het signaal van de bazuin gehoord, maar er zich niet aan gestoord. Had hij dat wel gedaan, dan had hij zijn leven gered. Nu komt zijn bloed op hem neer. Maar als de bewaker het gevaar ziet aankomen en geen horensignaal geeft, dan wordt het volk niet gewaarschuwd. Komt het zwaard en velt het iemand neer, dan eis ik het bloed van de wachter op, ook al zou die man gevallen zijn vanwege zijn eigen schuld. Mensenkind, ik heb u als wachter over het volk van Israël aangesteld. Alles wat u van mij te weten komt, moet u hun in mijn naam meedelen. Als ik tegen de boosdoener zeg: boosdoener, u zult zeker sterven, en u waarschuwt de boosdoener niet dat hij zich moet beteren, dan zal die boosdoener sterven door zijn eigen schuld. Maar van u eis ik zijn bloed op. Maar als u de boosdoener gewaarschuwd hebt dat hij zijn leven moet beteren, en hij betert zijn leven niet, dan zal hij door zijn eigen schuld sterven, maar u blijft in leven. Mensenkind, het volk van Israël zegt: we gaan gebukt onder onze misdaden en zonden en verrotten daardoor. Voor ons is er geen sprake van leven. Zeg tegen hen: zowaar ik leef, God spraak van de Heer God, ik wil de dood van de zondaar niet, maar ik wens dat hij zich betert en in leven blijft. Bekeer u en beter uw leven. Waarom zou u sterven, volk van Israël? Mensenkind, zeg tegen uw volksgenoten: als de rechtvaardige zich gaat misdragen, zullen zijn goede daden hem niet meer baten. En als de boosdoener zijn leven betert, zal hij niet door zijn slechtheid ten val komen. Als de rechtvaardige zich gaat misdragen, zullen zijn goede daden hem niet meer helpen. Als ik tegen de rechtvaardige zeg dat hij in leven zal blijven, en hij gaat in vertrouwen op zijn goede daden kwaad bedrijven, dan zal geen van zijn goede daden nog meetellen, maar zal hij sterven vanwege zijn wangedrag. En, zeg ik tegen de boosdoener, u zult sterven, maar hij betert zijn leven en gaat handelen naar wet en recht, geeft het pand terug, vergoedt gestolen goed, gedraagt zich volgens de wetten die tot het leven leiden en misdraagt zich niet, dan zal hij in leven blijven en niet sterven. De zonden die hij gedaan heeft, zullen hem niet worden aangerekend. Hij heeft gehandeld naar wet en recht. Hij zal in leven blijven. En dan zeggen uw volksgenoten: de weg van de Heer is niet recht, maar hun eigen weg is niet recht. Als een rechtvaardige zich afkeert van het recht en zich gaat misdragen, zal hij sterven. En als een boosdoener zich afkeert van de misdaad en handelt naar wet en recht, zal hij leven. Al zegt u: de weg van de Heer is niet recht, toch zal ik ieder van u vonnissen naar zijn gedrag, volk van Israël. In het 12e jaar van onze ballingschap, op de 5e dag van de 10e maand, kwam er een vluchteling uit Jeruzalem bij me met het bericht: de stad is gevallen. De avond tevoren was de hand van de Heer over mij gekomen, en 's ochtends, voordat de vluchteling bij me kwam, opende de Heer mijn mond. Ik was niet meer stom en kon weer gewoon spreken. Het woord van de Heer werd tot mij gericht: mensenkind, de bewoners van die puinen in het land van Israël zeggen: Abraham was maar alleen en kreeg toch heel het land in bezit. Wij zijn met velen, en daarom is het land ons blijvend bezit. Zeg dus tegen hen: zo spreekt de Heer God: u eet vlees waar het bloed nog in zit,
U slaat uw ogen op naar uw afgoden. U vergiet bloed. En zou dan het land uw blijvend bezit zijn? U voelt zich sterk door uw zwaard. U bedrijft gruweldaden. U onteert de vrouw van uw naaste. Zou dan het land uw blijvend bezit zijn? Zeg hun, zo spreekt de Heer God. Zo waar ik leef, de bewoners van de puinen zullen vallen door het zwaard. Die op het platteland leven, geef ik als prooi aan de wilde dieren. En die in spelonken en holen huizen, zullen sterven aan de pest. Ik zal van het land een verlaten woestenij maken. Zijn overmoedige trots zal vernietigd worden, en het bergland van Israël zal verlaten liggen. Niemand trekt er doorheen. Als ik van het land een verlaten woestenij maak, vanwege al de gruweldaden die ze bedreven hebben, zullen ze erkennen dat ik de Heer ben. Mensenkind, uw volksgenoten praten over u in de schaduw van de muren of bij de ingang van hun huizen. En ze zeggen tegen elkaar, kom, laten we eens gaan luisteren naar wat de Heer nu weer te zeggen heeft. Ze stromen naar u toe als bij een volksoploop en zetten zich in grote aantallen voor u neer. Ze luisteren naar uw woorden, maar handelen er niet naar. Ze zeggen dat ze hunkeren naar het woord van God, maar met hun hart zijn ze bij hun zaken. U bent voor hen als een zanger die over de liefde zingt, met een mooie stem en fraai snarenspel. Ze luisteren graag naar uw woorden, maar handelen er niet naar. Maar als mijn woorden in vervulling gaan, en dat gebeurt, dan zullen ze erkennen dat er onder hen een profeet geweest is.

Ezechiël, hoofdstuk 34, versen 1 tot en met 31. Het woord van de Heer werd tot mij gericht. Mensenkind, profeteer tegen de herders van Israël, profeteer en zeg tegen de herders, zo spreekt de Heer God. Wee de herders van Israël die zichzelf weiden. Moeten de herders niet hun schapen weiden? U eet het vet. U kleedt zich met de wol. U slacht het vetgemeste dier. Maar u weidt de beesten niet. Het zwakke dier geeft u niets om aan te sterken. Het zieke dier geneest u niet. Het gewonde dier verbindt u niet. Het verdwaalde dier brengt u niet terug. En het verloren dier zoekt u niet. U behandelt de dieren hard en ruw. Ze raken verspreid omdat ze geen herder hebben. Ze dienen als voedsel voor de wilde dieren of raken verdwaald. Mijn schapen dwalen rond over alle bergen en hoge heuvels. Over heel de aarde zijn mijn schapen verstrooid, zonder dat er iemand naar ze vraagt of ze zoekt. Daarom, herders, luister naar het woord van de Heer. Zowaar ik leef, God sprak van de Heer God, omdat mijn schapen weggeroofd worden, omdat ze ten prooi vallen aan de wilde dieren doordat ze geen herder hebben, omdat mijn herders niet op zoek gaan naar mijn schapen, maar alleen zichzelf weiden en niet mijn schapen. Daarom, herders, hoor het woord van de Heer. Zo spreekt de Heer God. Ik keer mij tegen de herders. Ik zal mijn schapen van hen opeisen en hen zelf

armen brengen uit de landen en ze leiden naar hun eigen grond. Ik zal ze weiden op de bergen en in de dalen van Israël, op alle bewoonbare plaatsen van het land. Op goede weidegrond zal ik ze laten grazen. Het hoogland van Israël zal hun weideplaats zijn. Daar zullen ze worden ondergebracht op goede plaatsen en grazen in welige weiden op de bergen van Israël. Ik zal zelf mijn schapen weiden en ze zelf een rustplaats wijzen. Godspraak van de Heer God. Het verdwaalde dier zal ik zoeken, het verlaten dier terughalen, het gewonde dier verbinden, het zieke dier sterken, maar de vette en sterke dieren verdelgen. Ik zal ze weiden zoals het hoort. U, mijn schapen, zo spreekt de Heer God, ik ga recht spreken tussen het ene schaap en het andere, aan de rammen en de bokken. Is het niet voldoende dat u de beste weide afgraast? Moet u dan nog wat er overblijft met uw hoeven vertrappen? Is het niet voldoende dat u het helderste water drinkt? Moet u dan nog de rest met uw poten bevuilen? De andere schapen moeten dan eten wat uw hoeven vertrapt hebben en drinken wat uw poten bevuild hebben. Daarom, zo spreekt de Heer God tegen hen, ga ik recht spreken tussen de vette en de magere schapen. Omdat u alles wat zwak is met zijde en schouder wegdrinkt en met de horen stoot totdat u ze verdreven hebt, kom ik mijn schapen te hulp, zodat ze niet langer verdrukt worden. Ik ga recht spreken tussen het ene en het andere schaap. Dan zal ik over hen één herder aanstellen die hen weiden zal, mijn dienaar David. Die zal hen weiden, die zal hun herder zijn. Ik, de Heer, zal hun God zijn en mijn dienaar David hun vorst. Ik, de Heer, heb gesproken. Dan sluit ik met hen een vredesverbond. Wilde dieren laat ik uit het land verdwijnen, zodat ze veilig kunnen leven in de steppen en slapen in de bossen. Ik zal mijn zegen uitstorten over hen en over het gebied rondom mijn heuvel. Ik zal het op tijd laten regenen. Weldadige regens zullen het zijn. De bomen in het veld zullen hun vruchten dragen en de akkers zullen hun gewas voortbrengen. Mijn volk zal wonen op zijn eigen grond en erkennen dat ik de Heer ben, als ik het hout van zijn juk breek en het bevrijd uit de macht van zijn onderdrukkers. Dan zullen ze niet langer geplunderd worden door de volken en verscheurd worden door de wilde dieren. Ze zullen veilig wonen zonder dat iemand ze opschrikt. Ik zal het gewas voor hen zo weelderig laten groeien dat men er overal van spreekt. Niemand in het land zal meer van honger omkomen en de vernedering van de volken zullen ze niet langer te verduren hebben. Dan zullen ze erkennen dat ik, de Heer, hun God, hen bescherm en dat zij, het volk Israël, mijn volk zijn. Godspraak van de Heer God. U bent toch mijn schapen, de schapen die ik weid. U bent mijn mensen en ik ben uw God. Godspraak van de Heer God.

Ezechiël, hoofdstuk 35, versen 1 tot en met 15. Het woord van de Heer werd tot mij gericht. Mensenkind, richt u tot het gebergte van Seir. Profeteer ertegen en zeg. Zo spreekt de Heer God. Gebergte van Seir, ik keer mij tegen u. Ik strek mijn hand tegen u uit en maak van u een verlaten woestenij. Van uw steden zal ik een puinhoop maken, en zelf zult u een woestenij worden. U zult erkennen dat ik de Heer ben. Omdat u eeuwenlang de Israëlieten vijandig gezind bent geweest, en ze hebt overgeleverd aan het moordende zwaard in de tijd van hun rampspoed, toen aan hun ongerechtigheid een einde gemaakt werd, daarom, zowaar ik leef, Godspraak van de Heer God, zal ik u behandelen als een moordenaar. En bloed zal u achtervolgen. Omdat u er niet voor teruggeschrokken bent om bloed te vergieten, zal bloed u achtervolgen. Ik zal van het gebergte van Seir een verlaten woestenij maken. En wie het waagt er doorheen te trekken of er naar terug te keren, zal ik uitroeien. Ik zal zijn bergen bezaaien met de lijken van gesneuvelden. Op uw heuvels, in uw dalen en uw ravijnen zullen zij vallen, gedood door het zwaard. Ik zal voor altijd een woestenij van u maken, en uw steden zullen niet meer worden bewoond. U zult erkennen dat ik de Heer ben. U hebt gezegd, die twee volken en die twee landen zullen mij toebehoren. Wij nemen de gebieden waar de Heer gewoond heeft in bezit. Zwaar ik leef, Godspraak van de Heer God, de toorn, de jaloezie en de haat waarmee u tegen Israël bent opgetreden, zal ik u vergelden. En in het vonnis dat ik aan u voltrek, zal ik mij aan Israël openbaren. Die beledigingen die u tegen de bergen van Israël hebt uitgesproken, dat ze verwoest waren en u als buit waren toegevallen, die heb ik, de Heer, gehoord. En dat zult u weten. U hebt een grote mond tegen mij opgezet. En u schuldig gemaakt aan grootspraak. Ik heb het gehoord. Zo spreekt de Heer God. Ik zal van u een woestenij maken. En heel de aarde zal zich erover verheugen. Zoals u zich verheugd hebt toen het erfdeel van het volk van Israël verwoest werd. Ik zal u hetzelfde lot laten ondergaan. Een woestenij zult u worden. Gebergte van Seir en heel Edom. Zo zullen ze erkennen dat ik de Heer ben, Godspraak van de Heer God.

0: Radio Maria wens je een hele fijne nacht. Dit is onze nachtradio.
1: Ezechiël, hoofdstuk 36, versen 1 tot en met 38. Mensenkind, richt u tot de bergen van Israël en profeteer. Bergen van Israël, luister naar het woord van de Heer. Zo spreekt de Heer God. De vijand heeft over u haha geroepen en gezegd: de oeroude heilige plaatsen zijn ons bezit geworden. Daarom moet u profeteren en zeggen: zo spreekt de Heer God. Men heeft u verwoest en om u heen loeren nu de overgebleven volken om u in bezit te nemen. Met minachting praat men over u. Daarom, bergen van Israël, luister naar het woord van de Heer God. Zo spreekt de Heer God tot de bergen, de heuvels, de ravijnen, de dalen, de eenzame puinen en de ontvolkte steden, die geplunderd zijn en een mikpunt van spot geworden zijn voor de volken om hen heen. Zo spreekt de Heer God. Werkelijk, in het vuur van mijn jaloezie zal ik heel Edom en de andere volken vonnissen. Met grote vreugden en vol leedvermaak hebben ze mijn land in bezit genomen en het leeg geplunderd. Daarom moet u profeteren over het land van Israël en tegen de bergen, de heuvels, de ravijnen en de dalen zeggen: zo spreekt de Heer God, omdat u de beledigingen van de volken hebt moeten verdragen. Verklaar ik in mijn jaloezie en woede en zweer ik, zo spreekt de Heer God, waarachtig de volken om u heen zullen op hun beurt hun schande moeten dragen. Maar u, bergen van Israël, zult met bomen begroeid raken en vruchten dragen voor mijn volk Israël, want binnenkort komen ze. Ik wend mij tot u en zal zorgen dat u weer bewerkt en bezaaid wordt. U zult bewoond worden door een menigte mensen, heel het volk van Israël. De steden zullen bewoond en de puinen zullen herbouwd worden. Veel mensen zullen op u wonen en veel vee zal op u grazen. Ze zullen zich vermenigvuldigen en vruchtbaar zijn. U zult weer even dichtbevolkt zijn als vroeger. Het zal u nog beter gaan dan voorheen, zodat u erkent dat ik de Heer ben. Ik zal maken dat er mensen op u leven, mijn volk Israël. Het zal u in bezit nemen en u zult zijn erfdeel zijn en u zult het nooit meer kinderloos maken. Zo spreekt de Heer God. Men verwijt u dat de mensen verslindt en uw bewoners kinderloos maakt. Welnu, u zult de mensen niet meer verslinden en uw bewoners niet meer kinderloos maken. God spraak van de Heer God. Zo bespaar ik u de spot van de volken en hoeft u de beledigingen van de natieën niet meer te verduren, want u zult uw bewoners niet meer kinderloos maken. God spraak van de Heer God. Het woord van de Heer werd tot mij gericht. Mensenkind, toen het volk van Israël nog op zijn eigen grond woonde, heeft het die door zijn wangedrag verontreinigd. Zijn gedrag was in mijn ogen even onrein als het menstruatiebloed. Omdat ze bloed vergoten hadden en het land door hun afgoderij verontreinigd hadden, heb ik mijn woede op hen gekoeld. Daarom heb ik hen verspreid onder de volken en zijn ze verstrooid over de landen. Naar hun wangedrag heb ik hen gevonnist. En bij alle volken waar ze kwamen, schonden ze mijn heilige naam, want men zei over hen: dit is het volk van de Heer, en toch heeft het zijn land moeten verlaten. Maar de eer van mijn naam ging mij aan het hart. Mijn heilige naam die door het volk van Israël ontheiligd is onder de volken waar ze gekomen zijn. Zeg daarom tegen het volk van Israël: zo spreekt de Heer God. Ik ga ingrijpen, toch niet omwille van u, maar omwille van mijn heilige naam, die door u geschonden is bij de volken waar u terechtgekomen bent. Ik zal voor mijn grote naam, die geschonden is onder de volken, die u bij hen geschonden hebt, weer eerbied afdwingen. Door u zal ik aan de volken tonen dat ik de Heilige ben. Zo zullen ze erkennen dat ik de Heer ben. God spraak van de Heer God. Ik zal u terugvoeren uit de volken, u samenbrengen uit alle landen en u leiden naar uw eigen grond. Ik zal u met zuiver water besprenkelen en u zult rein worden van al uw oneerlijkheid en van al uw afgoderij zal ik u reinigen. Ik zal u een nieuw hart geven en een nieuwe geest in u uitstorten. Ik zal het stenen hart uit uw lichaam verwijderen en u een hart van vlees geven. Mijn geest zal ik in u uitstorten en ik zal ervoor zorgen dat u mijn wetten nakomt en mijn voorschriften nauwkeurig onderhoudt. U zult wonen in het land dat ik aan uw vader gegeven heb. U zult mijn volk zijn en ik zal uw God zijn. Ik zal u bevrijden van al uw onreinheid. Een overvloed van koren zal ik tevoorschijn roepen en u nooit meer honger laten lijden. De bomen laat ik veel vruchten dragen en de akkers overvloedig gewas voortbrengen. Zo zult u onder de volken niet meer de vernedering hoeven te dragen dat u honger lijdt. Dan zult u terugdenken aan uw slecht gedrag en uw boze daden en u zult van uzelf walgen vanwege uw onrecht en uw gruweldaden. Ik doe het niet omwille van u, God spraak van de Heer God, weet dat wel. Schaam u diep over uw gedrag, volk van Israël. Zo spreekt de Heer God. Ik zal u reinigen van al uw onrecht, en dan zal ik uw steden weer bevolken en uw puinhopen herbouwen. Het verwilderde land zal weer worden bewerkt. Het zal niet langer een woeste aanblik bieden voor wie er doorheen trekt. Dan zal men zeggen, dit land dat verwilderd was, is een tuin van Eden geworden. De steden die verwoest en vernield waren, zijn weer ommuurde en bewoonde steden geworden. Dan zullen de volken die om u heen zijn overgebleven, erkennen dat ik de Heer ben. Ik bouw weer op wat vernield was en beplant weer wat verwilderd was. Ik, de Heer, heb gesproken en wat ik zeg, zal ik doen. Zo spreekt de Heer God. Opnieuw ben ik bereid de wens van het volk Israël te vervullen en de mensen zo talrijk te maken als de schapen. Zoals het in Jeruzalem op feestdagen een gedrang is van offerdieren, zo zullen de verwoeste steden weer vol zijn van kudden mensen. Zo zullen ze erkennen dat ik de Heer ben.

Daniël, hoofdstuk 1, versen 1 tot en met 21. In het derde jaar van de regering van Joachim, de koning van Juda, trok Nebukadnessar, de koning van Babel, naar Jeruzalem en belegerde de stad. De Heer leverde Joachim, de koning van Juda, aan hem uit, evenals een deel van het vaatwerk van het huis van God. De koning en het vaatwerk bracht hij naar Sinear. Het vaatwerk plaatste hij in de schatkamer van de tempel van zijn God. Aan Aspenas, zijn hofmaarschalk, gaf Nebukadnessar het bevel om uit de Israëlieten enkele jonge mannen te kiezen die van koninklijke bloede waren of van voorname huizen, zonder enig lichaamsgebrek, welgevormd, veelzijdig ontwikkeld, met een uitgebreide kennis en een scherp verstand, geschikt om dienst te doen in het paleis van de koning. Hij moest hun de taal en het schrift van de Chaldeeën leren. De koning bepaalde dat hun dagelijks menu moest bestaan uit de gerechten van de koninklijke tafel en de wijn die hij zelf dronk. De opleiding zou 3 jaar duren. Daarna zouden ze bij de koning in dienst treden. Tot deze jonge mannen behoorden ook de Judeërs Daniël, Chananja, Misael en Azaria. De hofmaarschalk gaf hun echter andere namen. Daniël noemde hij Beltesassar, Chananja Sadrak, Misael Mesak en Azaria Abednego. Maar Daniël nam zich voor om zich niet te verontreinigen aan de gerechten van de koninklijke tafel en aan de wijn die de koning dronk. Daarom vroeg hij de hofmaarschalk om voedsel waaraan hij zich niet verontreinigen zou. En God stemde de hofmaarschalk welwillend en goedgunstig ten aanzien van Daniël. De hofmaarschalk zei tegen Daniël: "Ik vrees dat mijn heer de koning, die bepaald heeft wat jullie te eten en te drinken krijgen, zal vinden dat jullie er niet zo goed uitzien als de andere jonge mannen van jullie leeftijd. En dan zijn jullie er de oorzaak van dat de koning mij vanwege plichtsverzuim veroordeelt." Daarop wendde Daniël zich tot de kamerdienaar, aan wiens zorgen de hofmaarschalk Daniël, Chananja, Misael en Azaria had toevertrouwd, met het verzoek: "Probeer uw dienaren uit en geef ons 10 dagen lang alleen groenten te eten en water te drinken. Vergelijk daarna ons uiterlijk met dat van de jonge mannen die de gerechten van de koninklijke tafel eten en handel dan met uw dienaren naar uw mening." De kamerdienaar stemde met dat voorstel in en 10 dagen lang gaf hij hun bij wijze van proef het gevraagde voedsel. Toen de 10 dagen voorbij waren, zagen zij er gezonder en welvarender uit dan al de andere jonge mannen die de gerechten van de koninklijke tafel hadden gegeten. Voortaan nam de kamerdienaar de spijzen en de wijn die voor hen bestemd waren weg en gaf hun groenten. Aan deze 4 jonge mannen schonk God wetenschap en kennis van heel de literatuur en wijsheid. Daniël stelde hij in staat visioenen en dromen te doorschouwen. Toen de tijd verstreken was die de koning had vastgesteld en ze voor hem moesten verschijnen, stelde de hofmaarschalk hen aan Nebukadnessar voor. Het onderhoud dat de koning met hen had, bewees dat niemand zich kon meten met Daniël, Chananja, Misael en Azaria. Zo traden ze in dienst van de koning. En telkens als de koning hen raadpleegde, zag hij dat hun wijsheid en inzicht 10 maal groter was dan die van iedere wichelaar of bezweerder in heel zijn rijk. Daniël bleef in dienst van de koning tot het eerste regeringsjaar van koning Kores.

Daniël, hoofdstuk 2, versen 1 tot en met 49. In het tweede jaar van zijn regering kreeg Nebukadnessar een droom die hem zozeer van streek bracht dat hij niet meer kon slapen. Daarom liet de koning de wichelaars, bezweerders, tovenaars en Chaldeeën roepen om de droom te verklaren. Toen ze voor de koning waren verschenen, zei hij tegen hen: "Ik heb een droom gehad die me van streek bracht, en daarom wil ik de betekenis ervan kennen." De Chaldeeën zeiden in het Aramees tegen de koning: "De koning leve voor altijd. Vertel de droom aan uw dienaren en we zullen hem uitleggen." Maar de koning antwoordde de Chaldeeën: "Mijn besluit staat vast. Als u mij niet zowel de droom als de uitleg kunt vertellen, dan zult u in stukken worden geslagen en uw huizen zullen in een puinhoop veranderd worden. Maar als u in staat bent de droom en zijn uitleg te vertellen, zult u van mij rijke geschenken krijgen en met eerbewijzen worden overladen. Vertel mij dus de droom en zijn verklaring." Maar de Chaldeeën zeiden opnieuw: "De koning moet zijn droom aan zijn dienaren vertellen, dan kunnen we hem verklaren." De koning antwoordde daarop: "Nu ben ik er zeker van dat u tijd probeert te winnen, omdat u merkt dat mijn besluit vaststaat. U zult allemaal hetzelfde lot ondergaan, als u mij de droom niet kunt vertellen. U hebt onderling afgesproken om mij maar iets voor te liegen, in de hoop dat het getij keert. Daarom moet u mij de droom vertellen, want dan weet ik dat u hem ook kunt verklaren." De Chaldeeën antwoordden de koning: "Geen mens ter wereld kan aan de eis van de koning voldoen. En geen enkele koning, hoe groot of machtig ook, heeft daarom ooit zoiets van een wichelaar, bezweerder of Chaldeeër gevraagd. Wat de koning eist is te moeilijk. Alleen de goden kunnen aan dat verlangen voldoen, maar die wonen niet onder de stervelingen." Hierop werd de koning razend en in zijn woede gaf hij het bevel om alle wijzen van Babel te doden. De uitvaardiging van het bevel dat de wijzen moesten worden gedood trof ook Daniël en zijn vrienden. Ze werden dan ook in hechtenis genomen. Daniël richtte zich met verstand en overleg tot Arioch, de hoofdman van de lijfwacht van de koning, die uitgekozen was om de wijzen van Babel te doden. Hij zei tegen Arioch, de gevolmachtigde van de koning: "Waarom heeft de koning toch zo'n hard bevel uitgevaardigd?" Arioch vertelde Daniël wat er gebeurd was. Daarop ging Daniël naar de koning met het verzoek hem wat tijd te geven, dan zou hij de uitleg aan de koning bekendmaken. Vervolgens ging Daniël naar zijn woning en deelde zijn vrienden Chananja, Misael en Azaria mee wat er gebeurd was. Ze moesten met betrekking tot dit geheim de God van de hemel om medelijden smeken, zodat men Daniël en zijn vrienden niet zou doden tezamen met de overige wijzen van Babel. In een nachtelijk visioen werd toen het geheim aan Daniël geopenbaard. Daarom loofde Daniël de God van de hemel en zei: "De naam van God zij geprezen van eeuwigheid tot eeuwigheid, want hem behoort de wijsheid en de kracht. Hij is het die tijden en maanstanden beheerst, die koningen ontroont en kroont, die wijsheid geeft aan de wijzen en inzicht aan de verstandigen. Hij is het die laat zien wat in de diepte verborgen ligt, die weet wat in het duister gebeurt. Bij hem woont het licht. God van mijn vaderen, u eer en prijs ik, omdat u mij wijsheid en kracht hebt gegeven en omdat u ons gebed hebt verhoord en ons hebt laten zien waar de koning om vraagt." Daarop ging Daniël naar Arioch, aan wie de koning had opgedragen de wijzen van Babel te doden, en zei tegen hem: "Dood de wijzen van Babel niet, maar breng mij naar de koning, dan zal ik de koning de uitleg geven." Gehaast bracht Arioch Daniël toen naar de koning en zei tegen hem: "Ik heb onder de ballingen uit Juda iemand gevonden die de koning de uitleg kan geven." Daarop richtte de koning zich tot Daniël, die Beltesasar werd genoemd, en zei: "Kunt u de droom die ik heb gezien uitleggen?" Daniël antwoordde: "Het geheim waar de koning om vraagt kan geen wijze of bezweerder, geen wichelaar of leverschouwer de koning laten zien. Maar er is een God in de hemel die geheimen openbaart. Hij heeft aan koning Nebukadnessar bekend willen maken wat er aan het einde van de tijden zal gebeuren. Uw droom
en de beelden die door uw hoofd gingen terwijl u op uw bank rustte, ga ik u nu vertellen. Toen u op uw bank lag te denken, koning, over wat de toekomst zou kunnen brengen, maakte hij die geheimen openbaard dat aan u bekend. Als dit geheim ook aan mij geopenbaard is, dan is dat niet omdat ik zoveel wijzer zou zijn dan alle andere schepselen, maar omdat ik het aan de koning bekend moet maken, zodat u de gedachten van uw hart kunt verstaan. Koning, in het visioen dat u hebt gehad, hebt u een zeer groot beeld voor u zien staan, helder glanzend, met een afschrikwekkend uiterlijk. Het hoofd van dat beeld was van zuiver goud, zijn borst en armen van zilver, zijn buik en lendenen van brons, zijn benen van ijzer en zijn voeten waren gedeeltelijk van ijzer en gedeeltelijk van leem. Terwijl u toekeek, werd er een steen losgekapt, zonder dat er een mensenhand aan te pas kwam. Die steen raakte het beeld en verbrijzelde de voeten van ijzer en leem. Tegelijkertijd vergruisde toen het ijzer, het brons, het zilver en het goud en werden door de wind meegevoerd als het kaf bij het dorsen van het koren. Van het beeld bleef niets over, maar de steen die het getroffen had werd een grote berg die heel de aarde bedekte. Dat was uw droom. Nu zullen we u zeggen wat hij betekent. Koning, koning van alle koningen, aan wie de God van de hemel het koningschap, de macht, de kracht en de eer heeft geschonken, overal waar mensen wonen, wie hij de dieren van het veld en de vogels in de lucht in handen heeft gegeven, en die hij over allen liet heersen, u bent het hoofd van goud. Maar na u zal er een ander rijk komen, dat minder van omvang is dan het uwe, daarna een derde rijk van brons, dat over de hele aarde zal heersen, en tenslotte komt er een vierde rijk, hard als ijzer. Zoals ijzer alles kan vermorzelen en tot gruis maken, zo zal dat rijk de voorgaande rijken verpletteren en verbrijzelen. Dat de voeten en de tenen, zoals u gezien hebt, gedeeltelijk van leem, gedeeltelijk van ijzer waren, betekent dat het een verdeeld rijk zal zijn. Maar toch zal het de hardheid van ijzer hebben, want zoals u gezien hebt, was er ijzer met modderig leem verbonden. Dat de tenen van de voeten gedeeltelijk van ijzer en gedeeltelijk van leem waren, betekent dat het rijk gedeeltelijk sterk, maar gedeeltelijk broos zal zijn. En dat, zoals u gezien hebt, het ijzer met modderig leem verbonden was, betekent dat men zal trachten de delen van het rijk door huwelijken te verbinden. Maar die delen zullen met elkaar geen eenheid kunnen vormen, evenmin als ijzer en leem dat kunnen. Maar in de tijd van die koningen zal de God van de hemel een rijk stichten dat nooit te gronden zal gaan en niet aan een ander volk zal worden uitgeleverd. Het zal al die rijken verpletteren en er een eind aan maken, maar zelf zal het altijd blijven bestaan. U hebt immers gezien hoe er uit het gebergte, zonder dat er een mensenhand aan te pas kwam, een steen losgekapt werd, die het ijzer, het brons, het leem, het zilver en het goud vergruisde. De grote God heeft de koning laten zien wat er in de toekomst zal gebeuren. De droom is waar en de uitleg betrouwbaar. Toen wierp Nebukadnessar zich voorover op de aarde en eerde Daniel. Hij beval dat men hem een offer bracht en reukwerk voor hem brandde. De koning zei tegen Daniel: werkelijk, uw God is de God van alle goden en de Heer van alle koningen. Hij openbaart geheimen en daarom hebt u dit geheim kunnen verklaren. Toen gaf de koning Daniel een hoge functie. Hij gaf hem vele kostbare geschenken en benoemde hem tot gouverneur van heel de provincie Babel en tot toezichthouder over alle wijzen van Babel. Maar op verzoek van Daniel droeg de koning het bestuur van de provincie Babel op aan Sadrak, Mesak en Abednego, terwijl Daniel zelf aan het hof van de koning bleef.

Daniël, hoofdstuk 3, versen 1 tot en met 100. Eens liet koning Nebukadnessar een gouden beeld maken van 60 el hoog en 6 el breed en liet het oprichten in de vlakte van Dura in de provincie Babel. Vervolgens riep koning Nebukadnessar de satrapen, de gouverneurs, landvoogden, staatsraden, schatmeesters, rechters, politiebeambten en iedereen die met het bestuur van de provincies belast was, bijeen voor de inwijding van het beeld dat koning Nebukadnessar had opgericht. Daarop kwamen de satrapen, de gouverneurs, landvoogden, staatsraden, schatmeesters, rechters, politiebeambten en allen die met het bestuur van de provincies belast waren bijeen voor de inwijding van het beeld dat koning Nebukadnessar had opgericht. Toen ze voor het beeld stonden dat Nebukadnessar had opgericht, riep een heraut met krachtige stem: "Volken, volkstammen en talen, u wordt bevolen zich in aanbidding neer te werpen voor het gouden beeld dat koning Nebukadnessar heeft opgericht, zodra u de muziek hoort van hoorn en fluit, van citer, luit en harp, van doedelzak en allerlei andere muziekinstrumenten. Wie zich niet in aanbidding neerwerpt, wordt op staande voet in het laaiende vuur van een oven geworpen." Zodra de volken, volkstammen en talen dus, de muziek hoorden van hoorn en fluit, van citer, luit en harp en van allerlei andere muziekinstrumenten, wierpen ze zich in aanbidding op de grond voor het gouden beeld dat koning Nebukadnessar had opgericht. Op dat ogenblik kwamen enkele Chaldeeën naar voren en beschuldigden enkele Joden ervan het bevel van de koning te hebben overtreden. Ze richtten zich tot koning Nebukadnessar met de woorden: "Koning, wij wensen u een lang leven toe. Koning, u hebt bevolen dat iedereen bij het horen van de muziek van hoorn en fluit, van citer, luit en harp, van doedelzak en allerlei andere muziekinstrumenten zich in aanbidding op de grond moet werpen voor het gouden beeld, en dat ieder die zich niet in aanbidding neerwerpt in het laaiende vuur van een oven geworpen zal worden. Er zijn enkele Joden die u met het bestuur van de provincie Babel belast hebt, Sadrak, Mesak en Abednego. Deze mannen, koning, storen zich niet aan uw bevel. Uw God vereren ze niet en het gouden beeld dat u hebt opgericht aanbidden ze niet." Nebukadnessar werd woedend en beval Sadrak, Mesak en Abednego naar voren te brengen. Toen de mannen voor de koning waren geleid, vroeg Nebukadnessar hun: "Is het waar, Sadrak, Mesak en Abednego, dat jullie mijn God niet vereren en het gouden beeld dat ik heb opgericht niet aanbidden? Welnu, zijn jullie misschien nu bereid om bij het horen van de muziek van hoorn en fluit, van citer, luit en harp, van doedelzak en allerlei andere muziekinstrumenten je in aanbidding neer te werpen en het beeld te aanbidden dat ik gemaakt heb? Als jullie dat weigeren, dan worden jullie op staande voet in het laaiende vuur van een oven geworpen. En welke god zal jullie dan uit mijn macht kunnen bevrijden?" Sadrak, Mesak en Abednego gaven de koning ten antwoord: "Nebukadnessar, wij vinden het niet nodig om op uw vraag een antwoord te geven. Als er een god is die dat kan, dan is het onze god die wij vereren. Hij is in staat ons te bevrijden uit het laaiende vuur van een oven, en hij zal ons ontrukken aan uw greep, koning. Maar de koning moet beseffen dat wij, ook als God ons niet redt, uw God niet zullen vereren en het gouden beeld dat u hebt opgericht niet zullen aanbidden." Toen werd Nebukadnessar woedend op Sadrak, Mesak en Abednego en zijn gezicht vertrok. Hij gaf bevel om de oven 7 maal heter te stoken dan normaal en de sterkste kerels uit zijn leger droeg hij op om Sadrak, Mesak en Abednego vast te binden en in de laaiende vuuroven te gooien. Toen werden de mannen, gekleed en al, met mantel, rok en muts, vastgebonden en in het laaiende vuur van de oven geworpen. Maar de mannen die Sadrak, Mesak en Abednego naar boven brachten, werden gedood door de vlammen van het vuur in de oven, die op het uitdrukkelijke bevel van de koning zo heet mogelijk was opgestookt. Maar de 3 mannen, Sadrak, Mesak en Abednego, die gebonden in het laaiende vuur van de oven waren geworpen, bewogen zich vrij te midden van de vlammen en eerden en prezen God de Heer. Azaria opende zijn mond en rechtop staande midden in het vuur zei hij dit gebed: "Geloofd bent u, Heer God, van onze voorvaderen. Geprezen en verheerlijkt is uw naam voor altijd.
want u bent rechtvaardig geweest in alles wat u met ons hebt gedaan. In al uw werken was u eerlijk, al uw werken waren goed, al uw oordelen juist. Al de vonnissen die u over ons en over Jeruzalem, de heilige stad van onze voorvaderen, geveld hebt, waren rechtvaardig. Naar recht en redelijkheid hebt u ons behandeld, want we hebben gezondigd. We hebben gezondigd en goddeloos gehandeld door u af te vallen. Op allerlei manieren hebben we kwaad gedaan. Naar uw geboden hebben we niet willen luisteren. We hebben ze niet onderhouden en ze niet ten uitvoer gebracht zoals u ons dat had bevolen, zodat het ons goed zou gaan. Alles wat u ons gaf en alles wat u met ons gedaan hebt, hebt u naar recht en redelijkheid gedaan. U hebt ons uitgeleverd aan de macht van goddeloze vijanden, aan de meest verbeten afvalligen en aan de onrechtvaardigste en slechtste koning die er op aarde te vinden is. We mogen zelfs onze mond niet open doen. Diegenen die u vereren worden vernederd en bespot. Omwille van uw naam, verstoot ons niet voorgoed en verbreek uw verbond niet. Trek uw barmhartigheid niet van ons terug, omwille van Abraham uw vriend, omwille van Isaac uw dienaar en van Israël uw heilige. Aan hen hebt u beloofd hun nakomelingen even talrijk te maken als de sterren aan de hemel en de zandkorrels op het strand van de zee. Maar nu zijn wij, Heer, het kleinste volk geworden van alle volken op aarde en nergens op de wereld hebben wij nog iets te betekenen vanwege onze zonde. We hebben nu geen koning meer, geen profeet, geen leider, geen brand- en slachtoffers, geen spijsoffers en reukwerk, zelfs geen heilige plaats waar wij aan u kunnen offeren om zo uw barmhartigheid te kunnen ervaren. Maar sluit ons niet buiten, vanwege ons gebroken hart en onze nederige geest. Vandaag zal ons offer bestaan in volmaakte aanhankelijkheid aan u en zal het u evenzeer behagen als brandoffers van rammen en stieren en tienduizenden vette lammeren, want diegenen die u vertrouwen treft geen vernedering. Nu volgen we u met heel ons hart. We eerbiedigen u en zoeken u. Laat ons toch niet te schande worden, maar handel met ons naar uw goedheid en naar uw grote barmhartigheid. Red ons op uw wonderbare wijze en verheerlijk, Heer, uw naam. Maar laat allen die uw dienaren kwaad berokkenen te schande worden. Laat ze schandelijk beroofd worden van hun heerschappij en laat hun kracht gebroken worden, zodat zij erkennen dat u alleen God de Heer bent en dat uw kracht uitstraalt over heel de wereld. De dienaren van de koning bleven de oven waarin ze de mannen hadden geworpen met aardolie, pek, vlasvezels en takkenbossen opstoken, zodat de vlammen ongeveer 49 el boven de oven oplaaiden, naar alle kanten uitsloegen en de Chaldeeën die zich rond de oven bevonden verbrandden. Maar een engel van de Heer was met Azaria en zijn vrienden in de oven neergedaald, joeg de vlammen naar buiten en schiep binnen in de oven een klimaat alsof er een frisse wind doorheen waaide. Het vuur raakte de mannen helemaal niet en ze hadden er niets van te lijden. Toen zongen de drie mannen tezamen een loflied en verheerlijkten en prezen God vanuit de oven met de woorden: geroemd bent u, Heer God van onze voorvaderen, geprezen en hooggeroemd in eeuwigheid. Geroemd is uw glorievolle en heilige naam, hooggeprezen en hooggeroemd in eeuwigheid. Geroemd bent u in uw heilige en glorievolle tempel, hooggeprezen en hooggeroemd in eeuwigheid. Geroemd bent u die op Kerub stroomt en de afgronden doorziet, geprezen en hooggeroemd in eeuwigheid. Geroemd bent u op uw koninklijke troon, hooggeprezen en hooggeroemd in eeuwigheid. Geroemd bent u in het firmament van de hemel, geprezen en geroemd in eeuwigheid. Eer de Heer, al zijn werken, prijs en roem hem zeer in eeuwigheid. Hemelen, eer de Heer, prijs en roem hem zeer in eeuwigheid. Engelen van de Heer, eer de Heer, prijs en roem hem zeer in eeuwigheid. Al het water boven de hemel, eer de Heer, prijs en roem hem zeer in eeuwigheid. Heel het hemelse, eer de Heer, prijs en roem hem zeer in eeuwigheid. Zon en maan, eer de Heer,
prijs en roem hem zeer in eeuwigheid. Sterren aan de hemel, eer de Heer, prijs en roem hem zeer in eeuwigheid. Regen en dauw.

De Heer, prijs en roem hem zeer in eeuwigheid. Rijp en sneeuw, eer de Heer, prijs en roem hem zeer in eeuwigheid. Nachten en dagen, eer de Heer, prijs en roem hem zeer in eeuwigheid. Licht en duisternis, eer de Heer, prijs en roem hem zeer in eeuwigheid. Bliksems en wolken, eer de Heer, prijs en roem hem zeer in eeuwigheid. Aarde, eer de Heer, prijs en roem hem zeer in eeuwigheid. Bergen en heuvelen, eer de Heer, prijs en roem hem zeer in eeuwigheid. Al wat op aarde groeit, eer de Heer, prijs en roem hem zeer in eeuwigheid. Bronnen, eer de Heer, prijs en roem hem zeer in eeuwigheid. Zeeën en stromen, eer de Heer, prijs en roem hem zeer in eeuwigheid. Zeemonsters en al wat in het water leeft, eer de Heer, prijs en roem hem zeer in eeuwigheid. Alle vogels in de lucht, eer de Heer, prijs en roem hem zeer in eeuwigheid. Alle wilde en tamme dieren, eer de Heer, prijs en roem hem zeer in eeuwigheid. Mensen, eer de Heer, prijs en roem hem zeer in eeuwigheid. Israël, eer de Heer, prijs en roem hem zeer in eeuwigheid. Priesters, eer de Heer, prijs en roem hem zeer in eeuwigheid. Tempeldienaars, eer de Heer, prijs en roem hem zeer in eeuwigheid. Rechtvaardigen, eer de Heer met hart en ziel, prijs en roem hem zeer in eeuwigheid. Vromen en nederigen van hart, eer de Heer, prijs en roem hem zeer in eeuwigheid. Chananja, Azaria, Misael, eer de Heer, prijs en roem hem zeer in eeuwigheid. Want hij heeft ons ontrukt aan de onderwereld en ons gered uit de greep van de dood. Hij heeft ons bevrijd uit de laaiende oven en verlost uit het vuur. Dank de Heer, want hij is goed en zijn barmhartigheid duurt eeuwig. Allen die de Heer vrezen, eer de God der goden, prijs en dank hem, want zijn barmhartigheid duurt eeuwig. Toen Nebukadnessar hun lofzang hoorde, was hij een en al verbazing. Hij stond haastig op en zei tegen zijn raadsheren: "We hebben toch 3 mannen vastgebonden in het vuur geworpen?" Ze gaven de koning ten antwoord: "Zeker, koning." Hij hervatte: "Maar ik zie 4 mannen, niet vastgebonden en zonder verwondingen, zich in het vuur bewegen. De 4de lijkt op een godenzoon." Daarop ging Nebukadnessar naar de deur van de laaiende oven en riep: "Sadrak, Mesak en Abednego, dienaren van de Allerhoogste God, kom eruit." Toen kwamen Sadrak, Mesak en Abednego uit het vuur tevoorschijn. De satrapen, gouverneurs, landvoogden en raadsheren van de koning verdrongen zich rond de mannen en zagen dat het vuur hun lichamen niet had geraakt. Zelfs het haar op hun hoofd was niet geschroeid. Hun mantels waren nog heel en er hing zelfs geen brandlucht om hen heen. Toen nam Nebukadnessar het woord en zei: "Geëerd is de God van Sadrak, Mesak en Abednego. Hij heeft zijn engel gezonden om zijn dienaren te redden, die vol vertrouwen in hem het bevel van de koning hebben overtreden en hun lichamen hebben prijsgegeven, omdat ze geen andere god wilden vereren of aanbidden dan hun eigen god. Daarom wordt door mij het volgende besluit uitgevaardigd. Iedereen, tot welk volk, tot welke natie of taal hij ook behoort, die oneerbiedig durft te spreken over de god van Sadrak, Mesak en Abednego, wordt in stukken gehakt en van zijn huis wordt een puinhoop gemaakt. Er is immers geen andere god van wie de macht om te redden zo groot is." Aan Sadrak, Mesak en Abednego gaf de koning zeer belangrijke posten in de provincie Babel. Koning Nebukadnessar aan alle volken, volkstammen en talen over heel de aarde, ik wens jullie veel heil. Het heeft me genoegen geschonken om de tekens en wonderen bekend te maken die de Allerhoogste God voor mij gedaan heeft. Hoe groot zijn zijn tekens, hoe machtig zijn wonderen. Zijn koningschap is een eeuwig koningschap en zijn heerschappij duurt van generatie op generatie.

Daniël, hoofdstuk 4, versen 1 tot en met 34. Ik, Nebukadnessar, leefde onbezorgd in mijn huis en verkeerde in goede welstand in mijn paleis, tot ik een droom kreeg die me van streek bracht en er beelden die mij in verwarring brachten door mijn hoofd gingen terwijl ik rustte. Ik gaf het bevel om alle wijzen van Babel te vragen me de droom uit te leggen. De wichelaars, bezweerders, galdeën en leverschouwers kwamen en ik vertelde hun mijn droom, maar ze konden me niet zeggen wat hij betekende. Als laatste verscheen Daniël voor mij, die Beltesasar genoemd wordt en dus de naam van mijn God draagt. Omdat in hem de geest van de heilige goden woont, vertelde ik hem mijn droom. Beltesasar, hoofd van de wichelaars, ik weet dat de geest van de heilige goden in u woont en dat geen enkel geheim u in verlegenheid kan brengen. Geef mij de verklaring van wat ik in mijn droom gezien heb. Terwijl ik rustte, had ik het volgende droombeeld. Midden op de aarde zag ik een zeer hoge boom staan, een reus van een boom, die met zijn top tot de hemel reikte en die vanaf de uiteinden van de aarde te zien was. Zijn bladeren waren mooi en hij droeg een overvloed aan vruchten. Er hing voor iedereen voedsel aan. De wilde dieren zochten er schaduw onder en de vogels nestelden in zijn takken. Alles wat leeft werd door die boom gevoed. In het droombeeld dat ik tijdens mijn rust had, zag ik hoe uit de hemel een heilige wachter neerdaalde en met luide stem een bevel gaf: hak de boom om en kap zijn takken, haal de bladeren eraf en gooi zijn vruchten weg. Jaag de dieren eronder vandaan en verdrijf de vogels uit zijn takken, maar laat zijn wortelstronk in de aarde zitten. In boeien van ijzer en brons geklonken moet hij in het groen op het veld verblijven, door de dauw uit de hemel bevochtigd worden en met de dieren het gras van de aarde delen. Zijn mensenhart wordt veranderd in dat van een dier. Zo zullen er 7 tijden over hem heen gaan. Dit vonnis is geveld door de wachters. Deze taak is beslist door de heiligen, zodat de stervelingen erkennen dat de Allerhoogste beschikt over het menselijke koningschap en het kan geven aan wie hij wil en dat hij zelfs de geringste onder de mensen tot die waardigheid kan verheffen. Dit is de droom die ik, koning Nebukadnessar, gezien heb. Beltesasar, wil u me zeggen wat hij betekent? Geen enkele wijze van mijn rijk kon hem verklaren, maar u bent ertoe in staat, omdat de geest van de heilige goden in u woont. Toen stond Daniël, die ook Beltesasar genoemd wordt, een ogenblik sprakeloos. En wat er in zijn hoofd omging, bracht hem in verwarring. Maar de koning zei: Beltesasar, laat u niet door de betekenis van de droom in verwarring brengen. Daarop antwoordde Beltesasar: mijn heer, de droom heeft betrekking op uw vijanden en zijn betekenis betreft uw tegenstanders. De boom die u gezien hebt, die geweldig groot was en waarvan de top tot de hemel reikte, die over heel de aarde te zien was, mooie bladeren had en een overvloed aan vruchten droeg, zodat er voor iedereen voedsel aanhing, die boom waaronder de wilde dieren zich ophielden en in wiens takken de vogels van de hemel nestelden, die boom bent u, koning. U bent geweldig machtig. Uw grootheid reikt tot de hemel en uw heerschappij strekt zich uit tot de einde van de aarde. Vervolgens zag de koning een heilige wachter uit de hemel neerdalen die het bevel gaf: hak de boom om, kap hem stuk, maar laat zijn wortelstronk in de aarde zitten. In boeien van ijzer en brons geklonken moet hij in het groen op het veld verblijven, door de dauw uit de hemel bevochtigd worden en het lot van de dieren op het veld delen totdat er 7 tijden over hem zijn heen gegaan. De betekenis hiervan is als volgt, koning. Het betreft een besluit van de Allerhoogste dat betrekking heeft op mijn heer de koning. Men zal u uit de gemeenschap van de mensen stoten en u zult gaan leven met de dieren op het veld. Men zal u gras te eten geven als een rund en u zult nat worden door de dauw uit de hemel. Zo zullen er 7 tijden over u heen gaan, totdat u erkent dat de Allerhoogste beschikt over het menselijk koningschap en het kan geven aan wie hij wil. Maar het feit dat men bevel gaf om de wortelstronk van de boom te laten zitten, betekent dat u het koningschap terugkrijgt zodra u de macht van de hemel erkent. Wil u daarom, koning, mijn raad opvolgen? Vereffen uw zonden door aalmoezen en uw misdaden door barmhartigheid voor de armen, dan zal uw geluk duurzaam zijn.
Dit alles is koning Nebukadnessar overkomen. 12 maanden later liep hij eens op het koninklijk paleis in Babel te wandelen en riep toen uit: "Is dit niet het grootste Babel dat ik door de macht van mijn rijkdom en tot glorie van mijn heerlijkheid gebouwd heb als mijn koninklijk verblijf?" Nauwelijks had de koning die woorden gesproken of een stem uit de hemel weerklonk,

de koning om de bezweerders Chaldeën en leverschouwers. Hij richtte zich tot de wijze van Babel en zei: wie dit schrift kan lezen en er me de verklaring van geeft, zal met purper bekleed worden, de gouden keten om zijn hals dragen en als derde heersen in het koninkrijk. Maar ofschoon alle wijzen van de koning waren verschenen, waren ze niet in staat het schrift te lezen en er de koning uitleg over te geven. Toen greep een hevige angst koning Belsasar aan en hij werd lijkbleek. Ook zijn rijksgroten waren erg van streek. Toen de koningin de ontsteltenis van de koning en van zijn rijksgroten vernam, trad ze de feestzaal binnen en richtte zich tot de koning met de woorden: koning, leef in eeuwigheid. Er is geen reden waarom zich zo ongerust zou moeten maken en zo door angst laten overmannen dat u er bleek van ziet. In uw koninkrijk is een man in wie de geest van de heilige goden woont. Onder de regering van uw vader heeft hij blijk gegeven van een inzicht, een verstand en een wijsheid als die van de goden. Daarom had uw vader, koning Nebukadnessar, hem aangesteld als hoofd van de wichelaars, bezweerders, Chaldeën en leverschouwers. Het is Daniel, aan wie de koning de naam Belteshazzar heeft gegeven, en die door de buitengewone geest die in hem is, door kennis en verstand, dromen kan uitleggen, raadsels kan oplossen en knopen kan ontwarren. Laat hem daarom komen en hij zal u de verklaring geven. Toen Daniel voor de koning was geleid, zei deze tegen hem: bent u, Daniel, een van de ballingen van Juda, die de koning, mijn vader, uit Juda heeft weggevoerd? Ik heb over u gehoord dat de geest van de goden in u is en dat u begaafd bent met inzicht, verstand en buitengewone wijsheid. Nu heb ik de wijzen en de bezweerders ontboden om dit schrift te lezen en het me te verklaren, maar ze waren er niet toe in staat. Men heeft mij over u verteld dat u dromen kunt verklaren en knopen ontwarren. Welnu, als u het schrift kunt lezen en het me kunt verklaren, zult u met purper worden bekleed, de gouden keten om uw hals dragen en als derde heersen in het koninkrijk. Daarop antwoordde Daniel de koning: houd uw gave en geef uw geschenken aan een ander. Het schrift zal ik echter voor de koning lezen en hem er de verklaring van geven. Koning, de Allerhoogste God heeft aan Nebukadnessar, uw vader, samen met het koningschap, heerlijkheid, eer en pracht gegeven. En de heerlijkheid die hij hem gegeven had was zo groot dat alle volken, stammen en talen voor hem sidderden en beefden. Hij doodde wie hij wilde en hij liet leven wie hij wilde. Hij verhief of vernederde wie hij wilde. Maar toen hij trots werd en hoogmoedig, is hij van zijn koningstroon gestoten en van zijn eer beroofd. Hij werd uit de gemeenschap van de mensen verjaagd en kreeg de aard van een dier. Hij huisde bij de wilde ezels, hij kreeg gras te eten als de runderen en zijn lichaam werd nat van de dauw uit de hemel, totdat hij erkende dat de Allerhoogste God de macht heeft over de koninkrijken van de mensen en erover aanstelt wie hij wil. Ofschoon u dat alles wist, bent u, Belsasar, zijn zoon, niet nederig gebleven, maar u hebt zich boven de Heer van de hemel willen verheffen. U hebt het vaatwerk van zijn huis laten halen en u, uw rijksgroten, uw vrouwen en bijvrouwen hebben er wijn uitgedronken. Goden van zilver en goud, van brons, ijzer, hout en steen, die niet zien, niet horen en niet weten, hebt u geëerd, terwijl u de God in wiens hand uw adem en heel uw leven ligt, niet hebt geprezen. Daarom heeft hij die hand dit schrift laten schrijven. En dit staat er geschreven: Mene, Mene, Tekel, Upharsin. De verklaring ervan luidt: Mene, God heeft uw regeringsjaren gewogen, geteld en er een eind aan gemaakt. Tekel, u bent op de weegschaal gewogen en te licht bevonden. Peres, uw koninkrijk is verdeeld en aan de Mede en de Perzen gegeven. Toen werd Daniel op bevel van Belsasar met purper bekleed. Hij kreeg de gouden keten om de hals en herauten maakte bekend dat hij als derde zou heersen in het koninkrijk. Diezelfde nacht werd Belsasar, de koning van de Chaldeën, gedood.

Daniel. Hoofdstuk 6, versen 1 tot en met 29. Daarna kreeg Darius de Medier, ongeveer 62 jaar oud, het koningschap. Darius besloot over heel het rijk 120 satrapen aan te stellen die het hun toegewezen deel moesten besturen. Boven de satrapen stelde hij drie rijksbestuurders aan, waaronder Daniel. Aan hen moesten de satrapen verantwoording afleggen om te voorkomen dat de rechten van de koning tekort gedaan zouden worden. Daniel stak door zijn buitengewone begaafdheid ver uit boven de andere rijksbestuurders en de satrapen. Daarom dacht de koning erover hem aan te stellen over het hele rijk. De rijksbestuurders en satrapen echter probeerden in de manier waarop hij de belangen van het rijk behartigde een bewijs te vinden voor een aanklacht tegen hem. Maar ze konden geen bewijs voor een aanklacht of een tekortkoming vinden. Daniel was onkreukbaar en er viel bij hem geen verzuim of vergrijp aan te wijzen. Toen zeiden die mannen: "We zullen geen enkel bewijs voor een aanklacht tegen deze Daniel vinden, als we die niet zoeken in de wet van zijn God." Daarom richtten de rijksbestuurders en satrapen zich nadrukkelijk tot de koning en zeiden: "Koning Darius, wij wensen u een lang leven. Alle rijksbestuurders, gouverneurs, satrapen, raadsheren en landvoogden zijn van mening dat de koning een besluit bekend moet maken en een verbod moet afkondigen, waarin bepaald wordt dat iedereen die binnen 30 dagen een gebed richt tot een god of een mens buiten u, koning, in de leeuwenkuil wordt geworpen. Maak daarom, koning, het verbod bekend en leg het schriftelijk vast, zodat het niet te wijzigen is, als een wet van Mede en Perzen die onherroepelijk is." Daarop legde Darius het verbod schriftelijk vast. Toen Daniel vernam dat het verbod schriftelijk was vastgelegd, ging hij naar huis. In het bovenvertrek van zijn huis zaten in de richting van Jeruzalem